0: 6-0, dus hoog in de 80. Dat is wel ongeveer het niveau van deze Mogar. Die, en ik moest drie keer kijken, 29 jaar oud is.
1: Dat zou je hem niet geven.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Eerder een paar jaartjes erbij.
0: Ja. Hij is ober in het dagelijks leven. En hij woont in Salgótarján in Hongarije. En ik weet niet of het restaurant waar hij dan ober is, of het café, of dat dan in dat plaatsje ligt of ergens anders. Dat moet hij nog een keer vertellen.
1: Ik heb zo'n gevoel dat als er een restaurant of café in dat plaatsje is, dat het dan ook de enige zal zijn.
0: Dat zou zo
1: ook kunnen. Dan wel dat cafeetje of restaurantje zal zijn waar hij ook werkt als ober.
0: Ja.
1: Ik zie jou Google Maps er al bij pakken.
0: Ja, natuurlijk. Dan wil ik het weten ook.
1: Die gaan even kijken. Zometeen mag Kovacs terugkomen voor de dubbel 12. Pietrzycki niet op een finish. Actually required 24. And just seventh leg, Patrick Kovacs. Eight leg, Ricardo to throw first. Game.
0: Nou, het is nog best een groot dorpje. Dus ik tel de restaurantje 5. Dus wat dat betreft heeft hij opties. En dat maakt de kans ook groter dat het inderdaad daar ergens is. Dat ligt ook wel bij Budapest in de buurt. Maar ik denk niet dat ik het aan zou raden om dat dan zeg maar elke dag op en neer te moeten rijden. Een kilometer of 80 was het.
1: Ik weet niet hoe de benzineprijzen in Hongarije zitten.
0: Beter dan hier.
1: Dat denk ik ook. Maar dan toch iedere dag 80 kilometer.
0: Nee, misschien niet, hè.
1: Het is wat veel. Ja, daar toch weer haperingen voor Pietrzycki.
0: Heel veel schouder dan ook in die laatste pijl, hè.
1: Ja, hij is even eten gaan halen in de tussentijd.
0: Dat is een goed moment om dat te doen. Dan kom je terug. Oh, één leg voorbij. Nou ja, je zal die 12 dat er gemist hebben van Pietrzycki.
1: Dat is dan toch
0: zonde. Dat baal je wel. Dat je terugkomt en dat je maat die daar aan tafel is blijven zitten zegt, nou, hij gooide eerst 171 en toen 180 en toen probeerde hij die drie keer per zijn. Dat je dan zegt, nou dat geloof ik niet. Dat kan niet. Ja, toch wel.
1: Nog geen finish voor Pietrzycki, maar misschien is wegzetten alleen voldoende. Kovacs op 144. Dat is
2: 96.
1: Een hoge finish voor het niveau van deze wedstrijd.
0: 78, hoogste finish tot dusver. Gegooid door Pietrzycki. En dus komt de 144 van Kovacs daar niet overheen.
2: 48. Ricardo Uruguay 92.
1: Moet wel een triple zien te vinden.
0: Het is geen pretje om scheidsrechter te zijn bij deze wedstrijd.
1: Nee, och, gaat hij voor dubbel 18, dubbel 18?
0: Dat doet hij.
2: 56. Patrick Uruguay, 96.
1: Ja, want darters houden van ritme. Maar voor scheidsrechters, voor callers, is ritme ook wel lekker in de wedstrijd.
0: Ja, ja, ja. Kovacs gaat voor twee keer dubbel 19. Ook dat lukt niet.
2: 56. Ricardo Uruguay 36.
0: Ja, je moet ook als scheidsrechter natuurlijk die focus houden. En als het zeg maar snel achter elkaar doorgaat, dan zit je in dat ritme, in die flow. Dan moet je wel, gaat het allemaal vanzelf.
1: Ja, dan hoef je bijna niet na te denken over wat ze gooien.
0: Ja, precies. En Kirk Bevins, die is nu aan het bedenken wat hij straks gaat eten. En dat is niet zo handig.
2: Cash on the eighth leg. Ricardo Pietro. Ninth leg. Patrick to throw first. Game.
1: Dat hij inmiddels al voor de hele week weet wat hij gaat eten.
0: Ja, want hij heeft tijd genoeg om daarover na te denken. Ja. En dan gaat dat toch automatisch.
2: Volzien.
1: Ja, en dan zie je hem ook denken. En we hebben het al eerder gezegd deze middag. Het is Filip Brzezinski die er niet bij is. Daardoor doet Frans Engerer de darters het podium oproepen.
0: Ja.
1: En dat betekent waarschijnlijk dat Kirk ook wel wat extra wedstrijdjes als scheidsrechter op het podium mag staan.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik begreep sowieso dat er wat logistieke problemen waren met het halen van scheidsrechters naar Oostenrijk. Dus UR is er ook, maar die heeft ook nog andere taken. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat Kirk inderdaad wat extra wedstrijdjes moet doen. Maar die staat nu al te behalen. Die staat nu al op het podium. Ik wil niet meer. Ja, het hoort erbij op de Eurotour. Misschien dat ze Juwer toch zover kunnen krijgen om dadelijk even een wedstrijdje van hem over te nemen.
1: Nou ja, als je je vlucht gemist hebt, dan is de kans met deze wedstrijd alleen maar groter dat je toch nog op tijd bent voor de laatste twee wedstrijden.
0: Dat is waar. Dat is waar.
2: 56.
0: Overigens zit Piet Retzko nu al een tijdje boven de 80 gemiddeld. 82 en een beetje. En Kovac nog altijd onder de 80. Als je zich nou afvraagt, dit is geen hele goede wedstrijd. Zijn er wel eens slechtere wedstrijden gespeeld op de Eurotour? Oh ja, zeker wel. Ja, we hadden 2 jaar geleden op de Hungarian Darts Trophy het geluk, ofwel de pech, dat kunt u zelf invullen, dat 2 Host Nation qualifiers tegen elkaar loten in de eerste ronde. 2 Host Nation qualifiers eigenlijk niet zo goed waren. Alberto Bejan won met 6-4 van Andras Csoka. Het gemiddelde van Bejan was 67 en een beetje. En dat van Csoka was 64 en een beetje. Nou, dat is wel ongeveer de slechtste wedstrijd die ik kon terugvinden.
1: Staat er een timer bij hoe lang die wedstrijd geduurd heeft?
0: Nee, dat vertelt het verhaal helaas niet. Het is een breekkans. En je zou ook kunnen zeggen, Kovac 120, gooit hij dat uit? Nou, waarschijnlijk niet. Dus zet hem eens leuk weg. Maar weer die triple 18.
1: Ja. Hij weet nu wat hij moet doen. Eerder deze wedstrijd gooide hij hem ook op 125. Moet dan naar de 13.
0: Nu is het een enkele 13. Dan kan hij, als hij teruggaat naar de 18, tops overlaten. Tops waar hij dus niet superveel vertrouwen op had.
1: Dan is de vraag, mag Kovac ook naar tops? Gooit wel de triple 20, dan de single 20. En dan mag hij naar tops. 120.
0: Ha! Hij is net zo verbaasd als wij.
1: Kovac doet het, 120. Een ton plus finish. Het was wel om zijn eigen lek te houden. Ja. Biedt dit dan ergens vertrouwen voor hem om er gelijk een einde aan te maken? Ik weet het niet.
0: We zijn ondertussen 3 kwartier onderweg. Het zou zomaar kunnen dat het 5-5 wordt zo.
2: Ja.
0: Six.
1: En dan gaan we zo meteen de eerste Nederlander van de middag zien. Nieuw Sonneveld. Gaat het opnemen tegen James Hurrell. In ieder geval een mooi vooruitblik. Een wedstrijd die waarschijnlijk iets sneller zal gaan.
0: Jawel, jawel. Nou, ook wel iets beter gaat zijn. Maar ja. Voor Sonneveld natuurlijk ook wel lastig. Want daar hebben ze tegen gezegd, ja, 2 uur.
1: Ja, je weet niet hoe laat... Ja, je zit al een kwartier lang te wachten.
2: 55.
0: Het is nu 2:15.
1: Op het moment dat je mag beginnen, inderdaad.
2: Regardier require 170.
1: Nou, dan kan het zomaar naar die 5-5 gaan en die beslissende elfde leek. Want het is Pietrzycko die 6 pijlen krijgt voor deze 170. Maar gaat het niet met 3 pijlen doen.
0: Hij was ervoor gegaan.
1: Ja, ja, dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: Mag dan zo meteen voor de dubbel 19 terugkomen. En daar staat wel enige druk op. Want Kovac gooit zijn eerste 180 van de wedstrijd. Zet zichzelf daarmee op 42. Dus moet dit uit voor Pietrzycko om in de wedstrijd te blijven. 38 en de dubbel 19.
0: Hij wil er in elk geval meteen voor gaan. Uit en dan snap ik het ook bijna van het spelletje.
2: No score. Matching you require 42.
1: 3 pijlen. Mist Pietrzycko om er 5-5 van te maken op 38. En dan is het Kovac met 2 pijlen voor de dubbel 16. En die gaat er in 1 keer in. Het is de eerste matchstart die genoeg is voor Kovac. En dan hebben we een bijzondere wedstrijd achter de rug. Die 3 kwartier heeft geduurd. Waarbij Pietrzycko ja, met moeite uiteindelijk kon gooien. Maar gooide verrassend af en toe nog best mooie mooie pijlen. Maar het is wel Kovac die uiteindelijk met 6-4 weet te winnen. En hij gaat het dus in de volgende ronde opnemen tegen George Rock.
3: Lieve mama. Dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
5: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken. Hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
6: Maar wie ben jij dan?
5: Diabetes. Type 2.
7: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
5: Ook bij jou?
7: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
9: Wasmachines. Gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachineabonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
10: Nee!

0: Ja.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en sla papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
3: Wauw!
2: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis vreten we ook energie en internet. Lijkt er wel nooit een wifi.
2: Het lijkt er wel lekker wifi.
1: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huis

0: zo'n motorfiets. Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
1: Kijk live naar de World Superbike in Tsjechië. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: eerste Nederlander van dit weekend heeft het podium beklommen. Het is Nieuws Zonneveld en hij gaat het opnemen tegen James Hurrell. Is aan een goed jaar bezig, Nieuws Zonneveld. Begon dit jaar als 42e op de ranking van de PDC, de Order of Merit. En staat inmiddels 37e. En dat in een kleine 5 maanden. Dat is een... het zijn mooie stappen van Nieuws Zonneveld. Dat hebben we ook wel kunnen zien op de Eurotour. Waar je al 2 keer een halve finale wist te halen. En een kwartfinale. Goede resultaten dus. Waar je ook een mooi centje mee verdient. En daarmee dus ook die sprongen op de ranglijst mee kan zetten. Goeie vorm dus voor Nieuws Zonneveld.
1: Zeker. Ja, absoluut. Ja, die Eurotour resultaten die hij heeft neergezet. 2 keer halve finale en 1 keer kwartfinale. Ja, dat helpt natuurlijk ontzettend op de ranking. Hij ziet ook gewoon aan hem. Ook op de vloertoernooien. Maar daar zag je het vorig jaar al aan. En nu kan hij dus ook op Eurotour-toernooien. Dat hij echt stappen aan het zetten is. Dat hij steeds beter wordt. Hij wordt ook... hij wil het niet gecoacht noemen. Maar in elk geval geholpen door Kevin van der Voort. Zoon van Vincent. Bespreken met elkaar en oefenen met elkaar. Het helpt. En dat is het belangrijkste. Als het doet voor je. Prima.
0: 60. Toch mooi dat je dat ook wat vaker gaat zien. Kim Huibrechts is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Die dat ook sinds dit jaar eigenlijk in de arm heeft geslagen. Elik Rareis is iemand die hem erg helpt.
1: Ja.
0: Is toch een soort volgende stap in het darten, zouden we kunnen zeggen.
1: Ja.
2: 100.
1: Zo! Wat is dat, joh?
0: Nou, lekker puntje pizza.
1: Is dat een pizza?
0: Ja, dat denk ik wel. Misschien die iets te lang in de oven heeft gezeten.
1: Ja, dat wel.
2: 81.
1: Goeiedag, zeg. Nou, we moeten naar Graz. We moeten daar nu heen.
0: Ja, dat is...
1: Een enorme pizza. Pizza stuk.
0: Wordt goed gezorgd voor de fans in ieder geval.
1: Ja.
2: 140.
0: Ja, Zonneveld eigenlijk met Nijman en Doets. De 3 darters die de meeste indruk hebben gemaakt op de Eurotour. Als ik dan Noppert niet moet vergeten.
2: 24.
1: Ja, Noppert zit nog net niet bij die...
0: Bij die 3.
1: Ja, maar het scheelt ook niet heel veel.
2: 96.
1: Ja. Vooral zo'n Eurotour zou zeker voor Noppert echt zijn ideale toernooien om een keer echt met een beker te staan uiteindelijk. Ja. Hè? Of een schild of een of ander lelijk ding waar je dan hier... hier moet je met een jasje trouwens. Als je hier wint, krijg je zo'n groen jasje en zo. Alsof je golfer bent.
0: Nou. Ja.
1: Maar ze willen hem allemaal hebben, hoor. Behalve dan alle mensen die ervoor gekozen hebben om dit Eurotour-toernooi over te staan. Want dat waren er toch wel weer wat.
0: Krijgt hij hem er nog langs, Hurrell? Nee. In ieder geval niet in de dubbel. En dan mag Zonneveld ook naar de dubbel 20. Die zit er wel ver boven.
2: Games on the first leg, Niels Zonneveld.
0: Maar die gaat erin en brengt daarmee gelijk Hurrell. Die weet dat hij dit soort kansjes niet mag laten liggen tegen Zonneveld. Dat had hij vooraf misschien ook al wel tegen zichzelf kunnen zeggen.
1: Ja. Ik zat even te kijken naar het deelnemersveld. Want vooral de mensen die er niet bij zijn. Top 16 is automatisch geplaatst. Maar uit die top 16 zijn er 7 man niet. Dat is veel.
0: Dat is heel veel.
1: Bijna de helft.
0: Ja.
1: Littler en Humphries. Nou ja, oké, prima. Die spelen dan Premier League. Hè. En hetzelfde geldt ook voor Clayton en Price en Bunting. Die zijn er dan ook niet bij. Maar Anderson en Espinol die laten het ook lopen.
2: 140.
1: Nee, ja, nou ja, goed. Ja. Littler heeft gevraagd dat Oostenrijk. Wat spreken ze daar? Ja. Duits. Ah, daar kom ik niet.
0: Daar kom ik niet. Nee. Nee, we weten inderdaad van Littler dat hij Duitsland liever overslaat. Oostenrijk valt daar dan nu misschien ook onder. Ja, het zou ook te maken kunnen hebben met de Premier League. Ja, het is toch iets waar de PDC langzaam misschien naar gaat kijken. Dat er heel veel darters zich afmelden. En nou maakt dat voor een Players Championship misschien nog niet zoveel uit. Als ze zich uiteindelijk maar op de Players Championship Finals melden. En zich daarvoor plaatsen. Dan vindt de PDC het misschien wel prima.
3: Ja, hoor.
0: Dat ze die vloertoernooitjes missen. Daar ziet toch niemand ze op tv. Maar hier willen ze eigenlijk wel die toppers ook hebben staan.
3: Ja, maar dit zijn toernooien waarmee je de sport verkoopt buiten Engeland. Dus we zijn nu in Oostenrijk. We zijn helemaal niet zo vaak in Oostenrijk.
0: Nee.
3: En dus wil je dan juist de Littlers en de Humphries. Want daar kopen mensen kaartjes voor. En dan kun je zeggen, die kaartjes zijn al wel verkocht. En daar komen ze nu niet. Ja, dan denkt iemand die in de zaal zit. Ja, laat volgend jaar dan maar zitten. Want Littler is er niet. Want Humphries is er niet. Dus inderdaad. Ik denk dat PDC wel een manier zou willen vinden om het toch weer wat aantrekkelijker te maken. Hurrell neemt veel te veel risico met die tweede pijl. Wil dan per se nog een triple 18 gooien. Dan schiet die pijl de triple 4 in. Finish weg.
2: 82. Nose really cost 60. On the second leg, Niels Zonneveld.
0: En Zonneveld die dan via de double tees zijn eigen leg houdt en ook de break verzilvert. Een lekker begin aan de wedstrijd voor Zonneveld in ieder geval. Hurrell die aan zijn vierde Eurotour uit zijn carrière meedoet.
2: Volgens hij vol.
0: Nog geen wedstrijd wist te winnen.
3: Oei.
0: In die vorige drie keer dat hij op dit podium stond.
3: Tekenen we spelen bij de WDF, overstap gemaakt naar de PDC. We zagen op het afgelopen WK een hele goede wedstrijd spelen tegen Dirk van Duivenbode, zeg ik uit mijn hoofd. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet dat gewoon controleren of dat er inderdaad Dirk van Duivenbode was.
2: 140.
3: Haalde de laatste 16 het afgelopen WK. Dat is voor hem gewoon echt hartstikke goed.
2: 100. James Rudekwa, 56.
3: Ja, van Dirk inderdaad. En van Steven Bunting ook nog gewonnen.
2: Cash on the third leg.
3: Dan is nog nooit een wedstrijd gewonnen op de Eurotour. Wel een beetje gek of zo.
2: Game.
3: Won op tot WK in de eerste ronde. Moeten we ook eventjes bijzeggen natuurlijk. Ook nog van Stobuns uit de Verenigde Staten. Moet je ook winnen. Om uiteindelijk bij de laatste 16 dan met 4-0 in sets van Ryan Searle te verliezen.
2: 54.
0: Ook geen schande.
3: Nee hoor.
2: Safety.
0: Ja, is daarmee misschien ook een lastige klant voor Zonneveld. Omdat je niet helemaal weet wat je kan verwachten. Want hij kan een prima potje gooien, die Hurrell.
3: Ja hoor.
0: Doet het alleen dus niet altijd. Als hij in een goede vorm zit, dan kan dat best wel eens gevaarlijk zijn.
2: Onze. 86.
1: Een hele aparte stijl ook altijd, Hurl.
2: Met het bal
1: in en uitdraaien van die pols.
0: En daarmee maak je het bijna alleen maar moeilijker voor jezelf, zou je zeggen.
2: James on the fourth leg, Niels on it. Fifth leg, James, throw first, game.
0: Ja, dus die dubbels van Zonneveld prima lopen vandaag. 50%.
2: 41.
0: Nee, beter zelfs, 60. 3 uit 5.
1: Blijft het alleen op scorend vlak nog een klein beetje achter. Daar is deze James Hurl wat constanter.
2: Tot
1: ene breekje.
0: Het was gelijk aan het begin van de wedstrijd, de eerste leg. We gaan later deze middag Kevin Doets nog in actie zien komen. Die had zichzelf aan het begin van het jaar het doel gesteld om in ieder geval een titel te pakken.
1: Ja.
0: Op de PDC dit jaar. En dat was dus of een Eurotour of een Players Championship. Die heeft hij binnen. Ik kan me zo voorstellen dat Zonneveld dat misschien wel ook tegen zichzelf gezegd heeft aan het begin van dit jaar. Eerst 170, Zonneveld mag naar de bullseye. Mist de big fish op een haar. Mag hij zo meteen terugkomen voor 25.
2: 100.
1: Om nog een keer te breken en het verschil toch definitief te maken wellicht met James Hurl.
2: 100.
0: Zonneveld kiest dan altijd voor de 1 dubbel 12.
2: Zit
0: veel darts voor de 9 en dan de dubbel 8 gaan of de 5 dubbel 10. Zijn er een paar en die verkiezen ook de 1 dubbel 12 erboven. Zonneveld er een van Hurl dan. Voor twee keer tops. Mag nog een keer naar tops.
2: Oh.
0: Ja. En dat is dan een mooie finish van James Hurl. Honderd met twee keer de tops. Om zijn eigen leg te houden. Het moest ook.
2: 24.
0: Maar goed, Zonneveld. Misschien wel aan het begin van het jaar ook tegen zichzelf gezegd. Ik wil een titel pakken. Dit jaar. Een Eurotour of een Players Championship.
1: Nou, dat is hem nog niet gelukt. Echte titel bij de PDC. Ja, oké, hij won twee Youth Development Tour toernooien. Maar goed, dat is dan bij de jonkies.
2: 100.
1: En kijk eens daar. Mike de Dekker die voor een meme gezicht kiest. En Nijman die weet, ik ben een beeld. Doe maar gewoon zo normaal mogelijk.
0: Ik doe even normaal en ik trek geen gekke bekken. Ja.
2: 65.
1: Ja, het verhaal Wessel Nijman, Niels Zonneveld is wel bekend. Uit geest allebei, straatgenoten, kennen elkaar goed.
2: 83.
1: Mike hoort ook al een beetje bij dat clubje. Komt niet uit geest natuurlijk, maar ja, trekt op de tour nog wel eens met die jongens op. Dus, leuk om te zien dat ze even komen kijken.
0: Ja, even een vriend aanmoedigen deze middag. Ja, Zonneveld komt, of sorry, Nijman komt morgen pas in actie. En volgens mij de Dekker.
1: Ook.
0: Ja, ook mag pas. Dan hebben ze vandaag even de tijd.
1: Ja. En ja, je bent in Graz. Mooie stad in Oostenrijk. Daar kun je ervoor kiezen om die eens te gaan bekijken.
0: Mwah.
1: Je kan het ook niet doen.
0: Nee. Ja, dan zijn er toch darters.
1: Ja.
0: En vrienden.
1: Ja, dat is het belangrijkste, ja.
0: De reden om dat toch deze halte verkiezen boven het centrum van Graz. En de vorige leg had Sonneveld een kans om te breken. Nu is dat Hurl die een kans heeft om te breken via 12 en tops.
3: Nou, die pakt nu wel twee knappe finishes op rij. Eerst die 100, twee keer tops en nu 62. Eén pijltje moet uit. Ja, dat zien we hier ook. Finisht zich gewoon de wedstrijd in, heel Billy.
0: Nou weet Sonneveld ook dat hij dat soort kansen zoals die kreeg op de dubbel 12 met twee pijlen eigenlijk niet mag laten liggen. Voel ik helemaal naar voren bij deze worp.

0: 45.
1: Nou, het is geen beste leek voor Zonneveld voorlopig.
2: Nee, en dan mocht het zo meteen 4-3 worden. En dat lijkt het wel. Komt wel op het moment dat Zonneveld moet gaan opletten. Dan moet hij wel zijn eigen leek weer gaan houden.
0: 100. James Ricard 101.
2: Voor een klein beetje druk op deze 24 voor Hurl. Krijgt er drie pijlen voor. Heeft er nog één over. En gooit hem niet. Is dit de kans die Hurl laat liggen?
0: 91.
2: En is dan Zonneveld om in te stappen.
1: Die heeft triple 17 meteen te pakken.
0: 81.
2: Laat het hier ook liggen.
1: De laatste vijf pijlen richting een dubbel van Zonneveld. Allemaal mis.
2: Dubbel 3 voor Hurl.
0: 9.
2: Nee.
1: 9.
0: Niels, you require 10.
2: Met wat moeite. Hij zucht en puft er zelf ook bij, Niels Zonneveld. Maar hij heeft hem wel. Breekt Hurl dan weer. Ja, wel een belangrijke leg zou dit uiteindelijk kunnen zijn in de wedstrijd. Om niet 4-3 achter te komen, maar 4-3 voor.
1: Nou, en het initiatief in de wedstrijd ook weer in handen te krijgen. Want Hurl was de wedstrijd begonnen, dus Zonneveld moest sowieso ergens breken om te kunnen winnen. En die breekvoorsprong heeft hij nu weer in handen.
2: De tegenstander van deze heren wordt uiteraard een geplaatste speler. Dat is Ross Smit. Voor morgenmiddag. Redelijk constant te spelen, altijd wel Ross Smit. Die toch ook op de Eurotour altijd wel zijn potjes en zijn prijzen geld meepakt.
1: Ja hoor.
0: 58.
1: Ja, dan zal wie het ook wint van deze twee, zal gewoon goed moeten zijn. Maar het is ook zeker geen kansloze opgave om tegen Ross Smit te spelen.
2: Nee.
0: 59. 100.
1: Tik die pijl.
2: Hij blijft toch nog hangen.
0: 80.
2: Nog een pijl over voor Zonneveld.
0: 60.
2: Nou,
0: James
2: die mis kon gaan.
0: 102.
2: Vraagt hij zichzelf misschien ook nog af. Hij ging er niet in. Hurl dan, 102. Om toch nog gelijk te trekken. Dat is een mooie 100-plus finish voor James Hurl. dit was de kans voor Sonneveld om de klap uit te delen. Om zijn break te verzilveren. Om 5-3 voor te komen en één lek verwijderd te zijn van de winst. Dan wordt het 4-4.
1: Een rijtje knappe finishes, want die 62 staan natuurlijk niet op het kaartje met 100 plus checkouts. Maar die was net zo belangrijk en misschien ook wel net zo knap. Want dat rijtje dat loopt dus wel op. Maar de Engelsman. En die gaat nu ook 180ers gooien. Het was zijn tweede. En het Sonneveld dus weer van voren af aan beginnen.
2: Ja, want hij moet een keer breken. Dat omdat Hurl mocht beginnen aan de wedstrijd. Het wordt net niet zijn tweede 180er van deze leg. Sonneveld ook met zijn tweede 180er van de wedstrijd. En dan een maat het einde van de wedstrijd nadert, weten de heren ineens de triples te vinden.
1: Tjo, de Earl heeft het te pakken. Wat een slecht moment voor Zonneveld.
2: Roll zet zichzelf na 9 pijlen op 36. Change required 36. Yes, the night. En gooit hem dan in 11 pijlen uit. Zetlen, Niels, de throw first. Game. En dan weet Zonneveld wat op de woensdag. De komende twee legs winnen. En dat betekent je eigen leg houden. En dan daarna nog één keer breken. Ik deed al twee keer deze wedstrijd. Maar werd ook weer twee keer teruggebroken.
1: De pijl zat best goed voor Sonneveld. Die twee die daarna komen schieten er eigenlijk allebei net langs.
2: Had hij meer geduld. Het is Hurl die zijn derde van de wedstrijd gooit. Een trippeltje meer heeft dan Sonneveld in deze leg.
1: Oh.
2: Het antwoord van Sonneveld is daar.
1: Het moet voor allebei. En ze doen het allebei. Dit is weer gewoon goed gedaan hoor. 130 overgelaten. En dan wil je hem eigenlijk die kans niet opgeven, Niels Sonneveld. Dus naar de 12. En naar de bullseye. 56. James,
2: you require 130. Niet voor Sonneveld, de 81. En dus Hurl vanaf 130... Moet hij een triple gooien om ook een pijl de dubbel te krijgen? Stapt hij even naar links. Vindt hij de triple 20 niet. En dus mag Nieuws terugkomen. 90. Voor 25. 25.
1: Weer 1 voor dubbel 12.
2: Yes, en nu wel. Nijman die vond het ook spannend worden. James, the throw first. Game. 5-5 en dus een 11e en beslissende leg. Die, mag begonnen, die is begonnen door Hurl. Ja, moet Sonneveld nog een keer zien te breken. Deed al twee keer deze wedstrijd, maar beloonde zichzelf daar niet voor.
1: Ja, maar ja, als Hurl hier een vier beurt uit is, als die 12 dat er op de proppen komt, ja, dan kun je veel willen. En ja, hij staat ze wel te raken op dit moment, die Engelsman. Weer die laatste nog.
0: Easy five.
1: Vandaag gooi je de Zonneveld net iets te veel schouder erin, die laatste pijl. Dan schiet hij meteen de 5 in. Is dit het laatste kantje dat Hurl nog gaat geven?
2: Dan is het nu de vraag wat Sonneveld gaat doen. En hoe goed die kan instappen, wil hij eigenlijk wel twee triples hebben.
0: Onhandig.
2: Het is er maar eentje. Staan ze op gelijke hoogte.
1: En dan houdt deze man het initiatief in de leg. Hij gaat er niet nog een kansje aanbieden. Nou, toch wel. Nou, goed hersteld, kan er misschien nog een bijgooien. Weer schouder in die laatste. Het wordt wel spannend voor Zonneveld, maar ook voor Earl. Dit is voor de wedstrijd. Was voor de wedstrijd.
0: En
2: dan Zonneveld voor de wedstrijd.
0: 135.
2: 135. Gooi er nog geen Tom Plus finish. Hurl deed dat wel twee keer. Gaat Zonneveld het doen?
1: Boel zijn gegooid. Dan gaan we naar triple 15 voor Tops. Niels Zonneveld 135 voor de wedstrijd. Wat een manier om het af te ronden. Een boxje van Wesseldijn. Want dat zijn ook mooie beelden. Ja, dit is echt hartstikke knap gedaan. Het is balen voor Hurl. Twee mindere beurten van hem op rij. En Zonneveld sleept hem op het allerlaatste moment toch nog uit. Met de finish van de wedstrijd. Door naar de volgende ronde. Niels Zonneveld. Lekker.

0: Neil Zonneveld, congratulations. What a way to win a game. Because if that doesn't go, there's a real chance you lose, right?
1: Yeah, you're absolutely right, yeah. Was a strange game, I think. From both sides, not like what we can, but at the end, yeah. Then you have to like, yeah, just search for something that at this minute didn't go. But yeah, at the end, you need to search for something, and yeah, that finish was brilliant, I think.
0: What are you thinking about as you step up to try and take that out to win, knowing that your weekend may depend on the next three darts?
1: To be honest, I thought, yeah, this might be in. Because at this moment, you know, it's really difficult to win games for me at this moment. And especially the last few weeks on the Pro Tours. And so this is a nice step to be back on like what I did the last 3 months.
0: Well, that's it. You've been in great form, but you don't feel like you're on top of your game right now?
1: Not the last few weeks, but before, of course, I did. But yeah, and I just had the thoughts, like, I have to be on my best this weekend because I want to get it back. And yeah, this helps, of course. Yeah.
0: A massive help. Ladies and gentlemen, what a way to win the game. A thriller. Neil Zonneveld is through to tomorrow's action.
2: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
4: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
5: Maar wie ben jij dan?
4: Diabetes. Type 2.
6: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
4: Ook bij jou?
6: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
8: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachine-abonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
9: Me!

0: Shadotio.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
3: Wauw!
2: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis vreten we ook energie en internet. Lijkt er wel mooi en wifi.
2: Het lijkt er wel lekker wifi.
1: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huismerk voor energie

England. Er ist die Nummer 28 der Welt. Ein 2.

0: Ja, ja.
1: Goldfinger, Andrew Gilding.
0: Ja. Ja, het was wel voor de Andrew Gilding fans, en schaar ik mezelf ook onder, en vele, vele anderen, was het wel een mooi weekje, hoor. Want dat weet niet of mensen dat hebben meegekregen, maar Andrew was natuurlijk op de vloertoernooi actief. En die haalde me daar even uit. Dat was niet normaal. Maandag het hoogste gemiddelde gegooid dit jaar, in 2026, van Andrew Gilding, hè. 118,66. Alsjeblieft.
1: Ja. Nou, kunnen we onze pet vooraf nemen?
0: Zeker. Dat doet hij natuurlijk ook niet elke dag.
1: Nee.
0: Dat was maar zo'n feest. Maar hij haalt uiteindelijk ook gewoon de kwartfinale op maandag. Dinsdag wel eerste rondje eruit. Maar goed, dan heb je je finest moment natuurlijk al gehad. Ja, dat was wel eens mooi om te zien. Hij raakte echt alles. Links, rechts, boven, beneden. Maakt allemaal niks uit. En Andrew Gilding gooide dat.
1: Won daardoor met 6-0. Van Joe Cullen. Ja. Daar is weinig aan te doen. 118.
0: Ja, Cullen die stond ook zo van... Ja, weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar... win dan maar gewoon met 6-0. Dan probeer ik het morgen nog wel een keer tegen iemand die normaal doet.
2: First leg, ja. Andrew to throw first. Game on.
1: Speciaal voor jou daarom, Guy, op de vrijdagmiddag gezet.
0: Ja, heel goed. Ze houden daar rekening mee, dat weet ik zeker.
1: Tuurlijk.
0: Maar dat is een tegenstander, hè?
1: Ja, een grote onbekende.
0: Ja.
1: Swidnig. Oostenrijkse darter die de Host Nation Qualifier is. Gisteren zichzelf wist te plaatsen voor dit toernooi. Ja, wat weten we? Nou ja.
0: Oh. Nou, ja. We weten dat hij een snelle stijl heeft.
1: Dat is lekker.
0: Dat hij oogt alsof hij niet bang is om hier op het podium te komen spelen. Nou ja, en we weten dat we gisteren wat wedstrijden ook qua gemiddeldes van hem hebben gezien. Waarbij hij tussen de 70 en de 75 in zat. En als je dat hier op het podium doet, word je doorgaans met 6-0 afgedroogd. Dus ja, het is de vraag of Sweetney een podiumspeler is. En dat hij misschien nog wat beter kan. Of dat zijn niveau is, wat prima is. Ik haal het niet. En dan zeggen we leuk dat je er was. En dan wint hij misschien een leg.
1: Ja, want die darters zijn er. Die zich op het podium ineens veel prettiger voelen.
0: Ja.
1: En vrijer voelen. Omdat ze zich op een vloertoernooi in een kamertje ergens... of in een sporthal ergens in het dorp voelen. Het is altijd even afwachten.
0: Ja, Andreas Harrison bijvoorbeeld. Als je naar zijn resultaten kijkt op vloertoernooien... en dan ook vooral op toernooien in zijn regio. De Nordic & Baltic Tour. Dan denk je, is dat dezelfde speler als die gozer die als hij op het podium staat op de Eurotour makkelijk een 100-plus gemiddelde kan gooien? Dat is bijna niet te verklaren, maar op de een of andere manier vindt Harrison dat gewoon leuk.
1: Ja.
0: En is hij dus op het podium met mensen erbij veel beter dan als hij daar niet is.
1: Het is maar waar je op je gemak voelt. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat voor zo'n darter die een Host Nation Qualifier heeft gespeeld... dat hij, en dat was gisteren, dat hij zijn finale misschien al gespeeld heeft. Ja. En dat hij vannacht niet kon slapen van de zenuwen, van de euforie. En dat het dan een hele moeilijke dag wordt. Ja, vooralsnog lijkt Swidnig
2: 115.
1: Zich redelijk staande te houden hier op het podium.
0: Ja, wel. We komen nu op een finish aan. Een finish waar hij geen kans op gaat krijgen. Maar het is ook niet zo dat die pijlen richting triple 20 er heel ver vanaf zitten.
1: Mag Gilding wel voor het eerst op de dubbel gooien. En die gaat er ook gelijk in.
2: Nick de throw first. Game.
1: En dan is toch ook een beetje de vraag voor Gilding. Hoe bereid je je voor op zo'n wedstrijd tegen een darter die de grote onbekende is?
0: Nou ja... Nu geloof ik niet dat... dat is zonde. Ah, dat is pech. Dat Gilding heel erg bezig is met tegen wie hij moet. En wat hij eventueel wel of niet alles gedaan heeft. Ah, die springt echt uit de triple. Dat is 60 punten op de grond voor Sweetney.
2: 92.
0: Ah, de mensen in de zaal komen tot leven.

0: De sfeer komt erin, ze hadden even nodig.
1: Ons eerste Oostenrijkse held op het podium wordt toegezongen. Krijgen er straks nog één. Met Aaron Hardy. Eigenlijk net zo'n onbekende. En vanavond spelen de twee bekendere Oostenrijkers. We hebben eerst Zoran Lerchbacher. Gaat het opnemen tegen Peter Wright. En dan de Oostenrijker, als het op de arts aankomt. De Mensoer. Die de mensen hier helemaal gek gaat maken. En dan ook nog eens tegen Cameron Menzies gaat spelen. Dat is er wel. Ja, dat is er wel één.
0: Dat wordt een wedstrijd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is de zesde wedstrijd vanavond. Dus dat is half tien ongeveer beginnen. Ja.
0: Snel tegen langzaam.
1: Ja.
2: 83.
1: Maar wel expressief tegen expressief.
0: Ja, dat zeker.
2: Andrew Ruggiero 146.
0: Kom mooi beeld in glijden.
1: Ja, komt echt het beeld in lopen. Ja.
0: Ja, hij staat ook nog niet helemaal lekker afgesteld. Andrew Ruggiero 126.
1: En dus krijgt Sweet niet. En pijl op een dubbel.
2: 93. Andrew requires 70.
0: De kans om te breken voor Gilding. Gooit dan Thompson, moet dan naar de dubbel 10.
2: 60. Nick, you require 30.
0: Die mist hij net aan de binnenkant. Sweet niet. Dubbel 16.
2: Yeah. Ja. Second, Nick Zwitten.
0: Ja, daar is de zaal blij mee, hoor.
1: Ja, natuurlijk.
0: Verdorie, die gaan helemaal los. Ik denk dat zij ook nog nooit van Zwitnig hadden gehoord. Maar dat maakt ze helemaal niet uit.
1: Nee, maar hij komt uit Oostenrijk, dus zingen we voor de man.
2: Zeker.
0: Ja, en als we zo naar hem kijken, dan is de eigenlijk worp en de hele stijl van gooien ook lang niet zo gek.
1: Nee, zeker niet.
0: Het ziet er heel soepel, ja, vloeiend, ja, vlotjes uit.
2: 100.
1: Heen aan het scrollen die beschikbaar waren. Dat zijn er niet zoveel van Sweetney. Natuurlijk die wedstrijden die hij dus op het kwalificatietoernooi gisteren heeft gespeeld. En in november vorig jaar heeft hij op de Slovenia Masters gespeeld. Een WDF-toernooi. Dan heeft hij daar de finale gehaald. Dan verloor hij wel van Dennis Du uit Slovenië. Ja, hij speelt dan tegen mensen die ik allemaal niet ken. En ja, goed, ik kende Sweetnich zelf ook niet. Maar goed, ja, ergens op een toernooi de finale halen. Dan moet je wel iets kunnen.
2: 92.
1: En misschien, als hij hier 101 uitgooit, kan hij er nog een leuke wedstrijd van maken ook. Heel misschien. Als hij 101 uitgooit. Hey!
0: Gaan ze in die stadhallen nog harder los. Ja, en voelt zich inderdaad eigenlijk, zo lijkt het wel, als een vis in het water op dat podium.
2: Ja.
0: Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar het ziet er ook een beetje als een jong gastje uit die, die dat misschien wel leuk vindt. Ook een beetje de aandacht ergens. Of...
1: Doe was die haar, dan begint hij al te lachen.
0: Ja, dat is wel iets wat gelijk opvalt natuurlijk als je deze man voorbij ziet lopen.
1: Nee, die eerste goed.
2: Easy one.
1: Speelt met Gary Anderson pijler.
0: Dan zou je zeggen, het kan niet aan de pijlen liggen.
1: Nee, dat zeker niet. Ja, Stadhalen heeft nog een dak. En dat dak, dat blijft nog even opzitten.
0: Niet te hard van stapel lopen.
1: Je weet het niet.
0: Ben jij nu voor de tegenstander van Andrew Gilding? Krijg je dat nu ook een beetje mee? Oh, zo ver is het nog niet. Gilding, dubbel 12. Om terug te breken. En er 2-2 van te maken. Ja, Swindig dus iemand die zijn debuut maakt op de Eurotour. Gilding die een stuk meer door de wol geverfd is. Zijn 61ste Eurotour en zijn 119e wedstrijd die hij nu aan het spelen is. Winstpercentage van 49,15%. Bijna 50-50 dus.
1: Ja.
0: Daarmee zou je een soort van kunnen zeggen, wint vaak de eerste ronde wel en dan daarna wordt het lastiger voor Gilding.
1: Ja.
0: Het valt misschien ook wel te verklaren met zijn plek op de ranking en hoe hij ervoor staat.
2: 58.
1: Nou, op dit moment nog net in de top 32. Hij is de nummer 29 van de wereld, as we speak. Als hij hier deze wedstrijd wint, dan wipt hij in elk geval wel weer even over de nummer 28 heen. Dat is Cameron Menzies. Maar goed, die komt dus nog in actie. Dus ja, daar is allemaal niet zoveel over te zeggen.
0: Dat is hem, de Big Fish. Het gaat niet voor Gilding.
2: 92.
0: Wilde dan via de triple 18 de dubbel 18 overlaten. Mist hij alleen.
2: One hon. And he requires 78.
1: Lacht in gemist, 75 over. En omdat Swindig niet op een finish staat, kan ik dit gewoon rustig wegzetten, Gilding. Hij heeft wat ruimte.
0: Zien die dubbels er van Gilding prima uit. 3-5.
2: Nice.

0: leek wel de vriend van Jutta Leerdam die we daar in het publiek zagen. Met een krullenbol en een enorme baard. Ik dacht dat Jake Paul dat even overslaat. Ja, en de bekende schoenen ook van Andrew Gilding, waarmee hij altijd dart.
1: 16.
2: Ja, de schoenen van Świdnik zijn wat moderner, zullen we maar zeggen.
0: Iets hipper, ja. Oh. Uiteraard wel gewoon mooi zwart.
2: Fires bij Gilding.
1: 40.
2: Het is zeker geen 118,66 gemiddeld.
0: Het is nog niet wat het op maandag was voor Andrew Gilding. Lijken mij de heren een beetje stil te vallen in deze wedstrijd. Tops voor de Oostenrijker. Ja, die gooit er dan weer gelijk. Dat is toch ook een vangst. Is daarmee 3 uit 4 op zijn dubbels. Ja, dat is helemaal niet zo gek.
1: 100.
2: Dan blijft dat zo, naarmate het einde van de wedstrijd dichter in zicht komt.
1: 100.
0: Naarmate de dubbels eigenlijk kleiner worden voor je gevoel.
2: Soms wel.
0: Ja. Ook een gemiddelde van zo rond de 82. Dat was waar hij op het kwalificatietoernooi niet aankwam. Toen kwam hij niet boven de 79 uit. Kan dus op zich dat niveau prima evenaren. Zelfs een klein schepje erbovenop doen.
2: Ja.
0: Nou, dat is toch knap als je dat ziet.
1: Ja,
0: en wat moeten we dan van Gilding zeggen?
2: Dat is gewoon slecht, toch?
0: Ja, ja toch wel.
2: Ja.
0: Ja, nee, ja. Dat valt dan heel erg tegen. En waar zou dat dan door komen?
2: Gilding is wel een speler die begint aan een wedstrijd. En na 2 legs heb je wel een beetje gezien of het erin zit of niet. En nou, deze keer was dat niet. En hij gaat ook niet ergens iets anders doen. Of een versnelling of wat dan ook. Dit gaat het dan zijn.
1: 76.
2: En vaak is dat dan ook niet genoeg om de wedstrijd te winnen. En ja, hij heeft dan nu een tegenstander met heel weinig ervaring op dit niveau. Dat zou hem dan nog het geluk kunnen bieden dat hij die wedstrijd toch wint.
1: 45.
0: Ja, het is geen darter Gilding die een extra versnelling erbij kan gooien. Nee. Het is ook inderdaad die niet een darter die dan iets gaat zoeken. Die sneller gaat gooien of langzamer gaat gooien of...
1: 97. Andrew Recoil 120.
0: Ja, die zit erin. En dan mag hij naar tops. En we gaan voor de Shanghai 20.
1: 100. Nick, you require 118.
0: Wie zat eronder?
2: Komt Zwitnig daar langs. Vanaf rechts misschien.
0: Wow, die was niet gek.
2: Maar net niet.
1: 94. Andrew, you require 20.
0: Om zijn eigen leg te houden. Andrew Gilding, dubbel 10. Ja, dan zitten die er misschien lastig voor Gilding.
1: Nee hoor.
0: Knappe dart is dat. Die ging over die eerste twee heen. Er zat een klein vrij hoekje daarbovenin. En die dubbel 10, daar kon hij hem nog wel gooien. Dat deed hij ook. Knappe pijl van Gilding, die zichzelf ermee 4-3 zet.
2: Gemiddelde exact hetzelfde.
1: 41.
2: Nu niet meer. Nou, ik denk dat de mensen van de organisatie dit wel als een 6-0 of een 6-1 hadden opgeschreven. En die hebben natuurlijk Pietrescu tegen Kovacs al gezien. Zonneveld Hurdle werd 6-5. Die zitten met de handen in de haar op dit moment.
0: Die zijn bang dat de avondsessie gelijk kan beginnen nadat de middagsessie klaar is.
2: Ja.
0: En dat kan helemaal niet, want dan moet er een zaal nog leeg. Er moet een beetje schoongemaakt worden. Er moeten nieuwe mensen in.
2: Mensen moeten eten.
0: Dat nog.
2: Ja. Kirk Bevins heeft dat niet voor niks staan te bedenken natuurlijk.
0: Nee.
2: Heeft nu zin in schnitzel, dan moet er ook een schnitzel komen.
0: Een goeie ook, denk ik. Dat heeft hij wel verdiend.
2: Ja, dat kan dan wel. Oeh, die kreeg nog een tikkie. Is dit dan een moment voor Gilding om de break te plaatsen?
0: Het was wel het moment om het te doen. Maar het gebeurt niet voor Andrew Gilding. En dus mag Zwitnev terug naar de dubbel 14. Die ging aan de binnenkant en dus de dubbel 7. En dan wordt het gewoon weer 4-4. Ja, blijft ook wel rustig.
1: 60.
0: In tegenstelling tot het publiek.
2: Gelukkig maar.
1: Zeker.
0: Gilding die dus nu op de ranking 28ste staat. Begon dit jaar als 33ste.
1: 95.
0: Heeft dus al wat plekjes winst kunnen pakken. Heeft ook een tijdje zelfs in de top 20 van de Order of Merit gestaan.
2: Ja, het was toen hij de UK Open had gewonnen natuurlijk. Ja, in die twee jaar dat hij dat prijzengeld achter zijn naam had staan. Dat tikt wel aan, major winnen.
1: Hij
2: had geen finish over. Zwitnir met twee trippels, eventueel. Zou het wel doen.
0: De eerste zat er al wat te ver onder. En bij de 19 kan hij ook geen trippels vinden.
1: Het
0: is ook voor deze heer al een lange middag in de stadhallen in Graz.
2: Ik wil heel graag tops overlaten.
1: Sick.
0: Doet het niet.
1: Andrew, you require 80. Game for the night.
0: Tops for Gilding. Yellow.
1: Sent Nick to throw first. Game on.
0: Ja, de dubbels zijn van beide heren eigenlijk niet het probleem deze wedstrijd.
2: Het is echt het scoren wat moeizaam gaat. Ja, we zien het ook in beeld. De percentages zijn natuurlijk prima. En zeker voor het Zwitnig die voor het eerst zo'n wedstrijd op zo'n podium speelt.
0: Ja, dan is 44% op de dubbels helemaal niet slecht. Echt best hartstikke goed. Gilding met 45% doet dat ook niet verkeerd. Het is vooral het scorende van beide heren wat eigenlijk tegenvalt. Gilding gooit een gemiddelde van 80.
1: 41.
0: En Zwitnig van 77.
2: Ja, die is dus toch wel weer een beetje op weg naar de cijfers die hij gisteren ook aantikte.
0: Ja.
2: En hij merkte het de vorige leg al, deze leg ook al. Pijlen zitten nu wel wat verder van de triple vandaan. Alsof hij zich heeft bedacht, ik heb nu 4 legs gewonnen. Misschien kom ik er wel bij in de buurt.
1: 97.
0: Dat zeiden we toch ook al eerder deze wedstrijd. Ja, als het einde dan nadert, dan kan het allemaal wat moeilijker worden. En daar lijkt het toch wel op voor de Oostenrijker. En dan is Gilding toch de veteraan. Die het gewoon rustig. Want dat doet hij wel. Hij doet het wel rustig. Maar het misschien wel rustig weet uit te spelen.
1: 55.
2: Voor een wedstrijd in de tweede ronde tegen Jermaine Valdivena.
0: Een van de 5 Nederlanders die zich op zaterdag mag melden. 10 Nederlanders doen er dus in totaal mee. En 5 zijn er daarvan geplaatst.
2: Dat is een mooie aantal.
1: 38. And you require 144.
0: En de anderen zijn natuurlijk Nijman, Noppert, Van Veen en Van Gerwen. Dit was voor de wedstrijd. Maar het gaat nog niet uit. Geen paniek 65. Voor Gilding, want hij mag zo meteen terugkomen.
2: Hier kan hij nog even 170 overlaten.
1: 60.
2: Dat kan.
1: Andrew requires 79.
0: Maar of hij ervoor terug mag komen, dat is de vraag. Want het is Gilding die gaat beginnen op de 19. Dan houdt hij er nog 60 over. 20. En dubbel 20. De eerste meetstart van de wedstrijd. Andrew Gilding.
1: 39.
0: Die gaat er nog niet in.
1: Nick, you require 100.
2: En dan gaan de mensen in Graz nog één keer achter staan. Achter Nick Zwitnig. Maar de 170. Wordt niet uitgevoerd. Hij heeft zich laten zien.
1: 41.
2: Maar het gaat niet genoeg zijn.
0: Zeker aan het begin van de wedstrijd was het... Nou, toch mooi wat Swindig liet zien. Maar het is niet voldoende tegen Andrew Gilding. Ja, dat hield ook niet over hoor. Een gemiddelde van 80 voor Andrew Gilding. Het ging niet van harte. Maar uiteindelijk is het wel degene die de wedstrijd weet te winnen. Hij mag zich morgen dus gaan melden tegen Jermaine Wathimena. En dan moet het echt beter zijn.
3: Lieve mama. Dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
5: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken. Hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
6: Maar wie ben jij dan?
5: Diabetes. Type 2.
7: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
5: Ook bij jou?
7: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
9: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachineabonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.

0: Chateau.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Wat zal onze auto nog waard zijn?
3: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
2: Wauw!
3: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: van Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt je wel nooit een wifi?
2: Het lijkt wel lekker wifi.
1: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
4: Naar de Premier League Darts Birmingham. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: De vijfde wedstrijd van de middag gaat tussen William O'Connor en Anton Östlund. Ja, het is de vijfde middag van, of de vijfde wedstrijd van de middag. Maar het is ook de vijfde wedstrijd van Kirk Bevens, die nog steeds op het podium staat. Hij is nog steeds degene die als scheidsrechter het aan elkaar moet praten. Ja, en wat scheidsrechters die nog onderweg zijn. Wat gedoetjes binnen de organisatie. Frans Engerer, die de spelers het podium op moet halen. Ja, zijn er weinig andere scheidsrechters die op het podium kunnen staan om te callen. En dus is het nog steeds Kirk Bevens die dat moet doen.
1: Arme man, kijk hem dan staan. Ja. Zijn ogen vallen bijna dicht.
0: Het is een taaie klus.
1: En we moeten eerlijk zijn, hij en wij, maar zeker hij, is ook niet verwend in die eerste vier wedstrijden.
0: Nee.
1: Ze gingen niet snel.
0: Nee.
1: Was het niveau was niet goed.
0: Nee.
1: Ja, en dan sta je daar, hè?
0: Ja.
1: En die schrijvers die wisselen dan nog een beetje door. En ja, met alle respect voor de mensen die dat doen, dat is ook belangrijk, dat weet ik allemaal wel. Maar dat is niet vermoeiend natuurlijk.
0: Iets minder.
1: Ja.
0: Ja. Zeker.
1: Ja, die Kirk, die moet nu dan toch weer naar William O'Connor tegen Anton Östlund gaan kijken.
2: Game on.
1: En hij staat al een beetje te lachen. Hij weet dat die camera naar hem is. Hij weet dat ze het over hem hebben.
0: Ja. Ja, O'Connor natuurlijk ook niet de darter waar de meeste energie vanaf komt. Zijn tegenstander dus Anton Östlund. Die plaatste zich via de Nordic en Baltic Qualifier. Ook daar is altijd één plekje voor over op de Eurotour. Nou, die is dus deze keer gepakt door Östlund. Ja, en O'Connor heeft hier al een aantal keer eerder gestaan. Maar heeft geen goede herinneringen aan Graas. Speelde hier in 2012, 14, 23 en 2025. Won geen wedstrijd.
1: Hoi.
2: 58.
1: Dan heeft hij eens om zich heen gekeken toen hij uit het vliegtuig stapte. Toen dacht hij, oh shit, ik ken het hier. Dat is niet goed.
0: Dit is foute boel dit.
1: Ja, je hebt soms wel eens van die locaties en van die plekken waar het zeg maar klikt als je dan daar staat op het podium. En ook plekken waar het op de een of andere. En je kan het niet uitleggen.
0: Nee, het is soms alleen maar gebaseerd op resultaten in het verleden.
1: Ja.
2: 94.
0: En dan lijkt dat toch van invloed te zijn. Terwijl ze altijd zeggen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
2: 54.
1: Nou, voor darters die nadenken is dat toch wel echt anders. Ja.
0: Daar zou een nieuw spreekwoord voor bedacht moeten worden. Ja, en in Östlund in dit geval
1: kijk,
0: dus
1: kijk,
0: ook...
1: Die meneer, dat is hoe Kirk Bevens zich voelt.
0: Ja, waar bijna de energie uit is.
1: Hij zit getrokken.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, we zien hem ook in beeld zitten.
1: Ja, daar rechts voor.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: Oh, daar.
0: Ja.
1: Nou ja, kijk. Het is niet supergoed en het is niet superleuk. Maar zo erg is het er ook weer niet.
0: Nee, maar die heeft gewoon alle energie gestoken in de wedstrijd net. Van Zwitnig.
1: Ja.
0: En... ja, dat was de eerste Oostenrijker die het podium opklom. Ja, en dan is het nu even pauze houden voor de tweede Oostenrijker. De tweede Host Nation Qualifier die we zo meteen gaan zien.
1: Even een half uurtje tukken.
0: Even een powernap pakken, zodat je zo meteen weer voor de volle 100% er tegenaan kan.
1: Voor de volle 30% weer je stem kan bieden, ja. Hey, 126 finish van O'Connor.
2: William O'Connor.
1: Dank je wel.
2: Second hand, William de throw first. Game.
0: Ja, want O'Connor niet degene met het meest explosieve spel. Niet de speler waar alles vanaf spat. Maar wel gewoon degelijk. Maar goed, dat dachten we ook bij eerdere darters. Bij een Andrew Gilding bijvoorbeeld. En daar viel het vanmiddag toch ook tegen. Zojuist.
1: Ja, we zagen tijdens het interview dat Andrew Gilding ademhalingsoefeningen moest doen. Ja. Om rustig te blijven. En hij deed nog één, als u het gemist heeft, dat kan ik me voorstellen. Kijk, dat kunt nog terugspoelen hè, in de Viaplay app moet dat dan wel. Maar misschien, ik ken onze jongens van socials, misschien verschijnt het ook nog wel op de social media. Andrew Gilding doet even voor hoe hij ademhalingsoefeningen doet. Dat is Gouden TV.
0: Dus mocht je na een gestreste dag werken thuiskomen en denken hoe kan ik mezelf rustig krijgen. Andrew Gilding, die heeft de tips.
1: Ja.
2: 43.
1: Ondertussen is de Zweedse versie van Martin Schindler ook begonnen met 180 gooien. Hij lijkt wel, hè?
0: Ja, zo zou je hem wel kunnen omschrijven. Dat vind ik geen gekke omschrijving.
2: 134. Anthony Requin, 161. Where you require 48. Anton, you require 72.
0: Dan mag hij gelijk kijken of hij O'Connor terug kan breken. Mist wel de grote 16.
2: Ja,
0: en dan is het knap hoe die zich herstelt. Via de triple 15 en de dubbel 10.
2: Game.
1: Het applaus van de vriendin van Anton. Die waarschijnlijk erg zenuwachtig is.
0: Ja, dat zie je toch ook vaak, hè? Dat de aanhang zenuwachtiger is dan de darter zelf.
1: Nou, heeft er natuurlijk helemaal geen invloed op wat er gebeurt.
2: 58.
1: Het is een van de betere spelers uit Zweden wel, deze Anton Östlund. En hij is pas 25 van 10 juni 2000. Dus wie weet wat daar eventueel nog voor muziek in zit in de toekomst.
2: 140.
0: Ja, jij noemde al Harrison.
1: Ja.
0: Die natuurlijk
2: 41.
0: Ook uit Zweden komt.
1: En aan de weg timmert.
0: Zeker.
1: Op het dartsgebied. Je hebt, al is dat van nature misschien geen zweet, maar wel genaturaliseerd natuurlijk tot zweet. Jeffrey de Graaf.
0: Ja.
1: Er komt echt wel wat goed dartvolk uit Zweden. Sowieso is Scandinavië altijd, hè. Lang Finland. Een land waar veel goede darters vandaan kwamen. Nu is dat misschien iets meer verschoven naar Zweden. Het komende World Cup is Zweden ook weer gewoon van de partij. Met een goed team, want we zijn Oscar Lukasiak nog vergeten. Die gaat met de Sjaal spelen. Goed koppel is dat.
0: O'Connor, 85, naar de boel.
2: 60.
0: Die wordt gemist. 20. En dan is die 180 van zojuist voor Östlund. Helemaal niet zo verkeerd getimed. Staat er door nu op 20. Naar de dubbel 5. Gooit die dan aan de binnenkant.
2: No score. William Uriquois, 25.
1: O'Connor terug.
2: James on the third leg. William O'Connor.
1: Weer een break. We hoorden Ier, die ook op de World Cup gaat spelen. Maar weet alleen nog niet helemaal zeker met wie. Nou, dat zal in principe toch gewoon Keen Barry worden.
0: Het duurt nog iets meer dan een maand, volgens mij, de World Cup of Darts.
1: Ja.
0: Elf tot en met 14 juni.
2: 91.
0: Dacht die gehouden worden in Duitsland. Ja, dat zal dan een van de weinige Duitse toernooien zijn waar ook Luke Littler zijn opwachting maakt. Want hier is hij dan wel bij.
1: Ja. Nou ja, dit is ook een groot toernooi dat hij nog niet gewonnen heeft. Dus dat is ook een reden voor hem om erbij te zijn. En ja, goed, hij speelt met hem. Een beter koppel zou je in principe niet kunnen bedenken. Dat dachten we vorig jaar ook.
0: Precies, ja.
1: Toen waren het Schindler en Pietrzko die daar toch meteen in de eerste wedstrijd een stokje voor staken voor Engelse overwinning.
0: In de eerste drie legs van de wedstrijd werd er gebroken. De vraag is, gaat O'Connor nu zijn eigen leg houden via dubbel 20?
2: Ja hoor. William O'Connor. Fifth leg, Anton to throw first. Game on. Safety.
1: Ik heb goed nieuws voor Kurt Bevens.
0: En dat is?
1: Hij gaat zo afgelost worden.
0: Och. Weet Kirk Bevens dat al?
1: Ja, dat weet ik niet, maar...
0: Dan zou hij toch een stuk vrolijker moeten kijken. Want de scheidsrechter van zometeen wordt...
1: Juwer. Ja, die zal het zo overnemen. Die zit nu nog te spotten, dus die beslist op welk moment welk deel van het bord in beeld wordt gebracht. Dus die zegt nu bijvoorbeeld, we gaan naar beneden, zodat we de 17 van O'Connor in beeld krijgen.
0: Ja.
1: Dat had eigenlijk Owen Binks moeten doen, andere scheidsrechter. Maar die is om 11:30 vandaag geland in Wenen. En die moest toen nog hier naartoe komen.
0: Ja.
1: Dus die is net binnenkomen lopen. Dus die wordt op die stoel geïnstalleerd. Hup, aan het werk jij. En dan kan Juwer het overnemen van Kirk Bevens. Ja, het is allemaal gezellig daar achter de schermen. Maar goed, dat wordt allemaal opgelost.
0: De 150 gaat niet uit van Oslund. En dus is het O'Connor vanaf 77. Triple 19 zit er al in. Dan mag hij naar de dubbel 10.
2: James on the fifth leg.
0: Ja hoor. Ja, en dan ziet dit er toch goed uit van O'Connor.
2: William to throw first. Game.
0: 4 uit 7 op de dubbels. 57% ermee. Ja, de eerste die een beetje het gemiddelde richting de 100 weet te vinden deze middag.
1: Ja.
0: William O'Connor.
1: Nou, als je ook zijn resultaat op de Eurotour bekijkt van pak een beetje de laatste anderhalf jaar. Dat eerste wedstrijdje in de eerste ronde, die wint hij eigenlijk gewoon wel. Dat is hij doorgaans ook al als een stand verplicht. Nou, dan wint hij ook de eerste ronde. En dan is het in de tweede ronde meestal ook klaar als hij tegen een geplaatste speler moet. Nou, en dan... Blijf je dus voor eeuwig de nummer 40 van de wereld, voor mijn gevoel. Terwijl Östlund met zijn derde 180 er op de proppen komt.
2: 99.
0: Die geplaatste speler van de tweede ronde zou in dit geval dan Rob Cross zijn op de zaterdagmiddag. Dat zou dan misschien een speler zijn waarvan die een keer zou kunnen denken...
1: Ja.
0: Die kan ik een keer een ronde 2 wedstrijd van winnen. Ook niet de darter die in de beste vorm zit. Belangrijk jaar voor Rob Cross ook. Dat had mooi geweest voor Östlund. Ging niet uit. mag O'Connor weer naar tops.
2: 42. Antonio Ricard, 32.
1: Toch veel breaks in deze wedstrijd. Rustloend kan er weer eentje pakken. Als iemand de goede kant langs die eerste pijl krijgt. En dat lukt wel, maar niet in de dubbel 16.
0: Te vinden. En dan mag Özlund terugkeren voor de dubbel 16.
2: James on the sixth leg, Anton Özlund. Seventh leg, Anton to throw first. Game.
0: Kansje die O'Connor liet liggen. Maar nog geen man overboord voor hem.
1: Terwijl hij die indruk wel vaak wekt al.
0: Hij keek er angstiger bij dan dat het eigenlijk is. Heeft nog steeds een break voorsprong. En begint gelijk lekker met een 180er.
1: De zweet in de vorige leg zoveel moeite in moeten steken om weer terug te kunnen breken. En toen is hij eigenlijk toch weer niet op afspraak.
2: 97.
1: William O'Connor. 6 pijlen om 129 naar 0 te krijgen.
0: Die gaat hij ook nodig hebben.
2: 89.
0: Wel prima weggezet op tops voor O'Connor.
2: 59.
0: En dan heeft hij daar 3 pijlen voor. Miste dus in die vorige leg wel 3 pijlen op de dubbel 10. Maar nu geen 3 pijlen op de dubbel 20. 1 is al genoeg. De man die we eerder nog in beeld zagen slapen, die is inmiddels wakker geworden. Hij is in ieder geval van zijn plek gehaald.
2: 77.
0: Is hij even wat eten gaan halen, wat extra energie erin gooien.
2: 96.
0: Om zo meteen klaar te zijn voor de wedstrijd tussen Christoph Ratajski en Aaron Hardy. Andere Host Nation qualifier van de middag.
2: 134.
1: Ja, zijn we ook alweer benieuwd naar natuurlijk. Een wedstrijd die
2: 140.
1: Half 4 gepland stond.
0: Iets later gaat beginnen.
1: Ja.
2: When you require 150.
0: 150 voor de wedstrijd gaat niet uit voor O'Connor.
2: 40. Hands on your record.
0: Stone dit het team heel lekker wegzet. Met 40.
2: William Erickson 110.
0: Een tweede poging voor O'Connor. Ook hij zucht en steunt en puft.
2: Anthony Require 5.
1: Dan is dit wel echt de laatste kans. Voor One Ton. Zoals zijn bijnaam luidt.
2: Cash on the 8 leg.
1: Het was voor die wedstrijden een 1 break. Het verschil is. Het verschil in deze wedstrijd is dat O'Connor een keer zijn gelijk heeft gehouden.
0: Ja. Ja, en als je dat patroon zou moeten volgen, dan zou het na deze leg 6-3 staan voor William O'Connor.
2: Ja. 125.
0: Laat geen finish over O'Connor. Altijd nog een trippeltje bijgewild. Is hem net niet te vinden. Maar hij heeft wel een ruime voorsprong in deze leg van Östlund. Die op zijn beurt ook geen finish overlaat. Kijk, daar is weer een stukje pizza.
1: Dan krijg je het weg.
2: 436.
0: Ja, ik zei stukje, maar ja. Zeg maar gerust stuk.
1: Ja.

0: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro.
2: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
3: Maar wie ben jij dan?
2: Diabetes. Type 2.
4: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
2: Ook bij jou?
4: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
6: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachineabonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
7: Met

0: Genieten van elk moment. Je dochter trots maken. Of alles geven tot aan de finish. Met de support van Nationale Nederlanden kom je verder. Wat je doel ook is, onze support heb je.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Wat zal onze auto nog waard zijn?
3: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
2: Wauw!
3: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Verstappen geeft ook helemaal niks. Dit is de Noordschleife. Dit is waarom het de groene hel is.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: den zweiten Teil unseres Caller-Teams. Hier ist Houdini, Hugh Ware.
1: Die is nieuw, Houdini.
2: Ik vind hem wel leuk.
1: Ja, ik vind hem ook goed gevonden. Houdini, Hugh Ware heeft het podium betreden. Hij is degene die Kirk Bevers mocht afwisselen na 5 wedstrijden.
2: Zit dat een beademing, een goed podium hebben.
1: Ja, ik weet niet wat ze daarvoor gaan regelen om dit goed te maken. Een massage, een weekendje, sauna. Ik weet het niet.
2: Ja, die moet vanavond gewoon weer opdraven.
1: Ja, daar ben ik ook bang voor. Goed, Kirk Bevers dus even rust gekregen. En daarom Hugh Ware die als caller op het podium staat bij de wedstrijd tussen Christophe Ratajski en Aaron Hardy. De 46-jarige man uit Oostenrijk. Die dus de tweede Host Nation qualifier van de middag is. Hij heeft zich gisteren geplaatst voor dit toernooi. We zagen eerder vanmiddag dus Svitny als Host Nation qualifier. Die gooide op dat qualifier toernooi niet boven de 89. Hardy, 79 moet ik zeggen. Hardy deed dat wel. Die gooide een gemiddelde van 90. Nou, zou u kunnen zeggen. Die heeft hem misschien een iets beter niveau.
2: Ja, en
1: speelde ook echt beter over alle wedstrijden gespeeld.
2: Ja, en wat denk ik sowieso in zijn voordeel spreekt, is dat hij al eens een keer een Eurotour heeft gespeeld. Dat het niet de eerste keer is dat hij een Eurotour-wedstrijd speelt. Hij was er, zei het lang geleden. 11 jaar geleden. De European Darts Matchplay al een keertje bij. Mooi dat destijds in Innsbruck werd gehouden. Ook in Oostenrijk dus. En daardoor mocht hij dus destijds ook als Host Nation Qualifier meespelen. Maar goed, hij weet dus ongeveer wat hij kan verwachten. En hij heeft ook op de WDF-circuit echt wel wat toernooitjes gespeeld, links en rechts. Heeft het nog op Q-School geprobeerd. Nou goed, oké, dat redt hij dan niet. Dus ja, hij kan een pijltje gooien. We mogen er iets meer van verwachten dan van Nick Svitny 2 wedstrijden geleden. Maar ja, in principe heeft deze man die een blauwe polo uit de kast heeft getrokken, daar 2 stickers op heeft geplakt en toen is gaan darten. Geen kans tegen Ratajski, toch?
1: 23. Je zou zeggen van niet. Maar het is een gekke middag, vind ik, Guy.
2: Ja, het is een hele gekke middag, ja.
1: Dus in dat opzicht durf ik mijn hand en mijn geld er niet voor in te zetten. Mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Mijn geld er niet voor in te zetten. Want ja, we weten niet zo goed meer wat we kunnen verwachten.
3: 83.
1: Even net als Pietrechko ook 3 verschillende kleuren flights. Of die ze dan ook net zoals Pietrechko altijd in eenzelfde volgorde naar boord gooit. Ja, daar lijkt het wel op, zie ik nu.
3: Christophe, you require 54. 14.
2: Ratajski mist de eerste 2 pijlen op de dubbel. Dan komt er ook meteen een kansje voor Hardy. Een kansje waar hij geen gebruik van gaat maken.
3: 55.
1: Ik probeerde 2 keer dubbel 19 te gooien met die laatste 2 pijlen. Of in ieder geval met de eerste van die laatste 2. Gebeurde niet. En dus Ratajski terug op dubbel 20.
2: Oeh, die zit er heel vervelend voor nu.
1: Een klein beetje ruimte aan de rechterkant. Nah.
3: 20. And then you require 40. Game from the
2: Oostenrijk staat voor.
1: Ja. Ja, en dus is de zaal ook weer wakker. Want we zagen op het programmaboekje dat er weer een Oostenrijker op het podium staat. En dan hebben ze er toch allemaal net ook meer zin in de zaal. Ja, het is groen, wit en dan oranje.
3: Ja.
1: Ja.
2: Gewoon de eerste van. Misschien heeft hij daar nog wat mee.
4: Nou ja, maar hij is in Londen geboren, hè, deze Aaron Hardy. Dus we mogen waarschijnlijk gewoon Aaron Hardy zeggen. 46.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wanneer hij naar Oostenrijk is verhuisd. Of dat al jong was of wat later. In 2015 was hij dus wel al Oostenrijker toen hij aan dat Eurotour toernooi meedeed. Dus het is wel al voor een lange tijd dat hij voor Oostenrijk speelt. En in Oberwaltersdorf woont. Even kijken hoe ver dat hier vandaan is. Nou, dat is toch al gauw 170 kilometer. Dus dat is voor Oostenrijkse begrippen toch nog wel een stukje. Een uur en drie kwartier in de auto heeft hij gezeten.
1: Om terug te breken naar die missers in de eerste leg. Hij heeft nu nog 72 over.
2: Nou, vraag niet hoe, hij komt op de belachter.
1: Een kleine omweg, maar dan heb je ook wat en mag er zo meteen voor terugkomen.
3: Christoph, you were quiet, 16.
2: Oh jee.
3: Games from the second leg. Christoph Potajski.
2: Fluiters in de zaal en you were op het podium. Ik ben benieuwd hoe lang dat goed gaat.
1: We hebben hem al twee keer aardig los zien gaan. En terecht ook overigens.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja.
3: 99.
1: En je zou ook in deze zaal zeggen, waarbij die niet helemaal vol zit, als er een paar mensen zitten te fluiten, of eigenlijk is er maar eentje, misschien zijn het er twee, dan moet je snel kunnen zien
3: 100.
1: Wie dat zijn.
2: Ja. Ah, het is volgens mij ook niet tegen één of de andere speler gericht.
3: 85.
2: Ja, hij wordt al in beeld genomen.
1: Ja.
2: Hij wordt steeds kwaader, you wear.
1: Die arme you wear, die staat één wedstrijd op het podium. De eerste wedstrijd.
2: 98. Ja,
1: en hij zit nu om te kijken.
2: Ah, ja, het gebeurde net niet. Vijf wedstrijden lang en nu wel. Ja. Dan weet ik wie het is. Ja. Kirk Bevins staat daar te fluiten in de zaal.
1: Kirk Bevins. Die denkt, ik zou je krijgen, vriend. Ja.
3: Christoph, you require 167.
1: Ja, en wat je natuurlijk ook weer niet wil, is dat mensen het een kunst vinden in de zaal om you wear boos te krijgen. Als dat op een gegeven moment gaat leven, ik kan me dat bijna niet voorstellen, Guy. Maar
2: nee, ja, nou, dat Christoph moeten we niet willen met z'n allen.
1: Nee, precies.
3: Games on the third leg. Christoph Potajski.
2: Nou, Potajski heeft de opgelopen schade in elk geval snel weer goed gemaakt.
3: Game on.
1: Speelde uiteraard ook op de Players Championship afgelopen maandag en dinsdag. Wees daar op maandag de laatste 16 talen. Verloor toen van Luke Woodhouse. Die de finale haalde.
3: 140.
1: En op de dinsdag verloor die van Wessel Nijman in de kwartfinale. Wessel Nijman was natuurlijk de dart op dinsdag die de dagoverwinning wist te halen.
4: Ja.
3: 140.
4: Nou, dan kan hij dus uiteindelijk wel zeggen dat hij verloren heeft van de spelers die in vorm waren op die dag.
1: Exact. En dan had er aan de ene kant misschien meer ingezeten voor Christoph Ratajski. Aan de andere kant ook twee keer op zich mooie resultaten.
4: Jazeker.
1: Laatste 16 en kwartfinale. Tegen Nijman alleen niet heel goed hoor. Verloor die wedstrijd met 6-1 en een gemiddelde van 77,46.
2: Is het pijpje misschien leeg bij de Polish Eagle? Kan natuurlijk op zo'n lange dag.
3: 128.
4: Ratajski staat op tops en gaat daarvoor terugkomen om ook met 3-1 voor te komen. Die nu in deze laatste paar legs wel duidelijk de betere op het podium is.
3: Christoph, you require 40.
1: Nou, zijn er wel mooi weg. En Ratajski wil weg bij die 40. Dat snap ik ergens wel na eerder vanmiddag.
3: 20.
1: Dat is een dubbel 10 nog niet zijn vriend deze wedstrijd.
4: Tja, dan kan Ratajski de veel betere speler zijn. Staat het gewoon 2-2. Even blazen. Een verloor 11 jaar geleden van Mike Langendorf, Duitser, in een 11e beslissende leg. Deze Aaron Hardy kwam toen tot een gemiddelde van net geen 79.
1: Ja, en hier zie je ook gelijk het probleem eigenlijk voor Ratajski. Krijgt in iedere leg wel pijl op de dubbel. In de eerste leg 5, missen alle 5. En zojuist in de vierde leg 3. En mist ook die 3. Had eigenlijk 4-0 voor moeten staan.
4: Ja. Ja, en dat zien we als we naar first 9 kijken. Dus ja. De eerste 9 pijlen, het gemiddelde daarover. Ja, dat ligt bij Ratajski gewoon 23 punten hoger. Dus dat betekent dat je
3: 83.
4: Na die 9 pijlen 75 punten voor staat. Ah, dat is in principe een voorsprong in een leg die je dan ook niet meer mag weggeven. Dat heeft Ratajski dus 2 keer gedaan.
3: 180!
1: Ja. Met het scoren weinig mis dus. Eerste 180 voor de wedstrijd van Ratajski.
3: 100. 24. Christoph, you require 142.
4: Dat is 1. Hij gaat niet voor die tweede triple 20. Dat terwijl die eerste pijl van Ratajski ideaal in de triple 20 zit.
1: Heeft natuurlijk niet de noodzaak om zichzelf op dubbel 11 te werken.
4: Ja, maar ja.
3: 94.
1: Misschien dat dat de reden was voor hem om toch voor die 14 te gaan. Om dan naar tops te mogen.
4: Ja, want tops gaat lekker.
1: Nee, ook niet. Nee, zeker met zijn stijl. De liggende pijlen. Dan is zo'n tops is niet een dubbel waar je dan graag naartoe wil eigenlijk. Dan zou een dubbel 16 misschien veel beter kunnen werken. Kan iets meer gebruik maken van de pijl. Precies, die er al staat.
3: Christoph Ratajski.
1: En dat doet hij dan ook.
3: Game on.
4: Daar zit Heinz.
3: 29.
1: Ja, mag zich waarschijnlijk ook gaan opmaken voor de World Cup. Ja. Christoph Ratajski.
4: Ja.
1: Dat zit wel goed.
4: Ja, twee Polen die hem voorbij gaan op de wereldranglijst, die moeten ze gaan zoeken hoor. Nee, natuurlijk niet. Ratajski is uiteraard weer de captain van het Poolse team. Gaat, als ik het goed heb, met Białecki spelen.
1: Ja, inderdaad.
4: Ook een interessant koppel hoor. Hey, daar is hij weer. Niks wit niet.
1: Ander shirtje aangetrokken en in het publiek gaan zitten om zijn landgenoot aan te moedigen.
3: 180!
4: Komt hij aan? Toch niet.
3: 135. Christoph Uruguay, 99.
4: Ja, doe het voor Italië. Negen darten zit er in deze leg niet in.
3: 83.
1: De darter die het dichtstbij kwam vanmiddag, dat was Ricardo Pintresco.
4: Ja.
1: Dat was misschien de laatste darter waarvan we het verwacht hadden.
4: Zo.
1: Begon met 171, gooide toen 180, dat hield 150 over. En toen dacht hij, nog maar drie keer boel.
4: Ja hoor.
3: Games on the
1: six leg. In ieder geval een memorabele leg. En het is Ratajski die
3: game on.
1: Via 3-2 ook naar 4-2 loopt. En een breed pakt op Hardy. Zo'n 78e Eurotour.
4: Zo,
1: voor Christoph Ratajski.
4: Goedemorgen.
1: Dat zijn er best wat.
4: Ja, hij loopt natuurlijk al echt al een hele lange tijd mee.
1: Ja.
4: Hij begon 2015, 2016, maar vooral 2017 zich via die...

0: We zouden ook kunnen zeggen, de beste Duitser van het moment, Nico Springer, die het op gaat nemen tegen Nick Kenny. Ja, het is Springer die het eigenlijk altijd heel goed doet tegen de grote namen. Vragen ze altijd een beetje bij Springer, hoe doet hij het tegen de wat kleinere namen? Want daar kunnen we Kenny wel onder scharen. Hij staat de 61ste van de wereld. Ja, dat is soms een darter waar Springer het dan wat moeilijker mee heeft, gek genoeg.
1: Ja, ik zit ook even te kijken naar wat hij dan op de Eurotour gedaan heeft. Dan vooral in zijn eerste ronde wedstrijden dit jaar. En dan zie je, hij wint ze meestal. Eén keertje niet gelukt. In België verliest hij dan van een goed spelende Kim Huibrechts. Nou, vooruit, dat kan gebeuren. Verder wint is in de eerste ronde partijen eigenlijk altijd wel. Maar nooit echt makkelijk. En een keer tegen Kai Gotthard. Een keer tegen Duitse qualifier Jan Schmid. Nog een keer tegen Robin Massino. Ook een Duitse qualifier. Het lijkt er dus op als iedereen van tevoren tegen hem heeft gezegd: deze moet jij winnen. Jij bent de grote favoriet. Die dat nog wat lastig vindt. Ja. En dat gesprek zal hij vooraf aan deze wedstrijd ook weer gehad hebben met mensen.
0: Zeker, want hij is de favoriet, kunnen we zeggen, in deze wedstrijd.
1: Nu is deze Nick Kenny wel iets meer dan een simpele Host Nation qualifier. Buiten het feit dat hij uit Wales komt en dus sowieso geen Host Nation qualifier is. Maar die heeft ook gewoon een doelkaart. En speelt ook wekelijks tegen mannen van dit niveau.
0: Ja.
1: Dus die kan echt wel wat. De springer moet gewoon goed zijn als hij deze wedstrijd wil winnen.
2: 96.
0: Zeker, Kenny inderdaad, die dus 61ste staat van de wereld. Heeft dus een tourkaart. Moet wel aan het einde van het jaar nog steeds boven die 64e of op de 64e plek staan.
1: Ja.
0: Om die tourkaart ook te behouden.

0: is al een darter die daar dus mee bezig is. Dus daarom komt deze Eurotour voor hem eigenlijk hartstikke goed uit. Is zelfs daardoor al een plekje gestegen, zie ik.
1: 94.
0: Staat dus 60ste nu al. Moet wel heel ver komen in dit toernooi. Wil hij nog een plekje kunnen stijgen, dan moet hij echt de kwartfinales zien te halen. Ja, dat zie ik niet gebeuren, heel eerlijk gezegd, voor Nick Kennedy. Maar goed.
2: Nou ja, dat zou niet de eerste keer zijn voor hem. De kwartfinale halen op een Eurotour. Dat is al een keer gelukt. Ja, dat is wel 2 jaar geleden. En dat was ook meteen het laatste Eurotour toernooi waar hij aan mee heeft gedaan, de Welshman. Dus nee, we verwachten het niet, maar uitsluiten mogen we het ook niet.
0: Is in ieder geval beter begonnen aan de wedstrijd dan Nico Springer. Springer die wel de wedstrijd mocht beginnen. Maar het is toch Kenny die als eerst op de finish staat.
2: Is de 14 vrij ruim. Maar mag via triple 13 toch nog naar dubbel 12.
0: Dat is knap gedaan.
1: Nico, you require 89. 64. Nick, you require 24.
0: Schiet de dubbel 9 in, dan moet hij naar de dubbel 3. Die zit er heel ver onder, heeft hij nog één pijl over.
2: Zo.
1: 21.
0: Die zit er dan heel ver boven.
2: Dat zijn wel flinke stukken. Dat scheelt voor Kenny. En hij komt terug voor 1 dubbel 1.
1: Nick, you require 3.
0: Ik weet niet of hij daar dan het vertrouwen op heeft.
2: 3. Ik weet niet hoe het met jou zit, Daan, maar als ik aan darten ben en ik zie op het schijnbord staan dat ik 3 over heb, dan denk ik, oh nee, hè.
0: Dan breekt het zweetje al uit, ja, en dat is waarschijnlijk ook bij Kenny gebeurd. Ja. Die trekt die tweede pijl eronder. Ja, hij gooit die 1 dan nog, dat is al... Ja.
2: Dan ben ik blij als die 1 erin zit.
0: Dan gaan die andere 2 in de surrounding en dan hoop je dat je terug mag komen.
2: Had hij paar gedaan, dan had hij niet op de verlegen staan. Oh, wat een feest lijkt nu al meteen. 1 en stukken, joh. Gewoon 2 erboven. Kun je jou het schelen.
0: Nee, hij pept zichzelf op.
2: Knap gedaan.
0: Nu weet hij hem te gooien.
1: Nick Kenny. Second leg, Nick to third first. Game on.
0: Plaatste zich dus via de kwalificatie voor de tourkaarthouders. Won daar in de finale van een oude bekende, Mervyn King.
2: Hey.
0: Een naam die we vroeger natuurlijk heel veel zagen.
2: Ja, ja, ja. Nou, hij is weer terug, hè. Tourkaart weer veroverd.
0: Hij is dus volgens mij sinds dit jaar.
2: Ja.
1: 140.
0: Ja, dat is toch ook een mooi verhaal dat Mervyn King het gewoon weer probeert. Valt te waarderen, vind ik.
2: Ja, ja, zeker. Absoluut.
1: 95. 100.
2: Nou, zo zijn er wel meer verhalen natuurlijk. Ik vind de terugkeer van Christo Reyes op het dartcircuit, vind ik toch mooi.
0: En niet onverdienstelijk.
2: Nee, zeker niet. Hij is gewoon echt 70. Goed, hè.
0: Ja.
2: Dat is ook, ja... Natuurlijk meer door overmacht dan doordat hij zelf niet meer goed genoeg speelde. Weggezakt uit de top. Dan heeft hij er een keertje. Ja, weet je, gaat gewoon weer proberen. Moeiteloos. Gewoon weer lekker meedoen. Ja, echt knap.
0: Ja.
2: Vanavond gaan we hem gewoon weer zien. Tegen Christo Reyes. Eerste ronde. Of eerste wedstrijd van vanavond. Die, als het een beetje tegen zit, misschien nog wat uitgesteld moet worden. Maar nee, zover zal het niet gaan.
0: Nee. Vanaf 7 uur moet dat allemaal gaan gebeuren.
1: 42.
2: Zeker.
1: Nick, you require 150.
0: Kenny dan 150. Dat is te veel. Als je begint op 3. Ja, voordat we dan een ton plus finish hebben in deze wedstrijd. Dan zijn we nog wel even bezig.
2: Die moeten we best op 31 spelen, denk ik. Nou ja, wie weet. Springer vanaf 100.
1: 80.
2: Dit is weer een kansje voor de Mensa Bob.
0: Om terug te breken. Dubbel 10. Ja, die dubbels voor Nico Springer.
2: Ja, en
0: die lopen niet.
2: Misschien denk van Nico denkt ook, waar zit ik daar te kijken? Wat doet hij allemaal? En dan hoort Nick Kenny nog geen 70 gemiddeld. Komt hij terug om het 2-0 voor te komen. En dat doet hij.
1: Nick Kenny.
0: Springer heeft 11 pijlen op de dubbel gemist. 6 in de vorige leg. In leg 1 van de wedstrijd. 5 in leg 2 van de wedstrijd. Dat is dan toch een beetje het verhaal dat als hij tegen een mindere tegenstander moet, waarvan je dan, waarvan hij dan misschien van tevoren heeft gehoord, deze moet je eigenlijk kunnen winnen, Nico Springer, dat hij het dan moeilijk vindt worden. Dan lijkt het wel op in ieder geval.
2: Ja.
1: 85.
2: Springer probeert wat te versnellen. Op die manier al wat meer triples te komen. Nou, beurten met triples op zich heeft hij ze wel gehad. Alleen, je zei het al. 11 pijlen op de dubbel. 11 pijlen gemist.
1: 16.
2: Kenny. Poh, jongens toch.
1: 99.
0: Die gooit op dit moment na 2,5 leg een gemiddelde van 65. Heeft natuurlijk ook alles te maken met die eerste leg, waarin er heel veel pijlen op een dubbel gemist werden.
1: 74.
0: Maar goed. Springer mis nog maar eens een pijltje. Pijltje 12 die er niet in gaat. Mag zo meteen wel terugkomen voor de dubbel 12. Verder vanaf die eerste pijl.
1: Games on the third leg. Nico Springer, fourth leg.
0: 1 uit 15. Dat is eigenlijk niet iets wat we verwachten van de Nico Springer. Begon deze wedstrijd met de Duitser die het best in vorm is op het moment. En dan valt dit een beetje tegen.
1: What?
0: Weet nu ook 3 keer de triple 20 te vinden in 1 beurt. Ja, eerder hadden we het al over de World Cup of Darts. Het is Ricardo Pietrzko die nog steeds als tweede Duitser, in principe aan de start mag gaan verschijnen. En dat waarschijnlijk ook wel gaat doen.
2: Ja.
1: 99.
0: Ja, die niet in een goede vorm steekt. Die last heeft van tartaritis. Zo konden we vanmiddag ook zien. Ja, dan zou je liever hebben dat Martin Schindler met deze Nico Springer op het podium staat. Ja, maar daar zit ook Gabriel Clemens nog tussen.
1: Ja.
0: Dus op het moment.
2: Het is nu eenmaal geen invitatietoernooi.
0: Nee.
2: Ja, daar kunnen we heel wat van vinden. Overigens is Springer Clemens wel al voorbij op de wereldranglijst.
0: Ik zie het ook. Dus is daarmee wel de derde Duitser van het moment?
2: Ja. Maar nog niet de tweede. Maar goed, als hij zo doorgaat, dan kan hij volgend jaar World Cup gaan spelen met Schindler.
0: Ja.
1: 59. Nico, you require 126.
0: Ja, Pietrezco staat op dit moment 35ste, terwijl Springer 45ste staat. Dus daar zit nog een stukje tussen. En dan ineens 126, Nico Springer.
2: Alles naar dubbel 6. Dat is het enige deel die hij geraakt heeft.
1: Game on.
0: Die lijkt het dan ineens bijna gevonden te hebben. Begonnen leek met 180 en eindigde met 126.
1: 134.
2: Als Springer zich boos maakt, berg je dan maar. En dan is bijna 67 gemiddeld gooien echt niet meer genoeg om in de buurt te komen.
1: 100.
0: Was er dan niet iemand vooraf die hem een beetje boos kon maken?
1: 134.
2: Nou ja, weet niet. Misschien had hij om 5 uur gereserveerd bij het restaurant ergens. Dan had hij alle reden om boos te zijn.
1: 180.
2: Eerste maximale score voor Nick Kenny. Links, rechts, toch maar door het midden.
1: 105, Nico, 145. 95, Nico, require.

0: 100. Nico, you require 50. Nick, you require
1: toch weer 15. Twee missers
2: van de Duitser. En daar staat
1: Kenny op dubbel achter wachten. Omdat hij dus die 180er had in deze leg. Maar ook Kenny is niet heel erg zeker van zich.
0: Well done. Hope you're proud of yourself.
1: Joe, hij doet het gewoon weer. Kenny wil die laatste pijl gooien. Er begint iemand te fluiten. Hij houdt in. En Hugh zegt, hey, lekker man, ik hoop dat je trots bent. Ja, Kenny weet het ook echt even niet meer nu. Ja, die, ja. Die kon je wel opschuiven.
3: Die kon er bijna niet meer in.
0: Games on the
3: dat is het springen die de leg alsnog weet te winnen.
1: Jij concludeerde het eerder al. Ik ga het nu weer doen. Het is een bijzondere middag.
3: Ook dit incident dan weer wat we op kunnen schrijven. Bij bijzonderheden. Een nieuwe manier van Uware om het publiek tegen te spreken. En de confrontatie een soort te zoeken.
1: Ja, maar het was ook een beetje zo uit het niks. Ik denk niet dat degene die het deed dat überhaupt mee heeft gekregen dat de scheidsrechter opeens iets over hem zei of zo. Dat, ja, heel, heel bijzonder.
0: 41.
3: Ja, en toch ergens goed dat de scheidsrechter er op deze manier de laatste tijd vooral door Uware wat meer wordt opgetreden. Tegen dit soort fluitisten. Ja, aan de andere kant, wat ik ook zei, moet het bijna ook niet weer een soort sport gaan worden om de scheidsrechter tot zo'n reactie uit te lokken.
1: Nee. Ik denk ook wel dat het in dit soort zalen goed zou zijn als er, want ja, kijk, Uware spreekt geen Duits. En dat is hem niet aan te rekenen dat hij geen Duits spreekt. Maar op dit moment een Duitse scheidsrechter hebben nou, iemand die gewoon even het podium op kan komen en in het Duits kan zeggen van, joh, idioot, als je dat nog één keer doet, dan sta je buiten.
3: Ja.
1: Dat heeft net even iets extra's, denk ik.
0: 78.
3: Ja, we zagen het Filip Brzezinski natuurlijk ook een keertje doen tussen twee wedstrijden door in het Duits de zaal toespreken en zeggen, dit soort gedrag willen we hier niet. Dit hoort niet bij het darten. En als je dit doet inderdaad, dan zetten we je eruit. Komt dan misschien toch wat beter over in het Duits tegen de Duitsers en Oostenrijkers. Kenny met zijn 280er van de wedstrijd. Om zichzelf op 47 te zetten.
0: 93. Nicky Wakwai, 47.
3: En dan mag hij naar dubbel 16 om er gelijk van te maken.
0: Games
3: en dan die tweede erin.
0: Ja. Nick Kenny.
3: Dat is knap hersteld.
0: 7th leg en Nico de Fofist. Game on.
3: Met zijn gemiddelde ook ietsjes omhoog gegaan. Zat eerst rond de 65, 66. Zit nu zo rond de 74.
1: Ja, het is nog steeds niet fantastisch natuurlijk.
3: Nog niet om naar huis te schrijven.
0: 100.
1: heeft zijn triple te pakken. Kan de boel eraf halen met de laatste. Nog twee legs geleden besloot hij dat wel te doen. Nu gaat hij met de 19.
0: Nico, you require 116.
1: Springer naar tops.
0: Gage on the seventh leg. Nico Springer, eighth leg and Victor Fokker.
3: Nadat hij ook al 126 uitgooide, is het ook 116 voor Springer. Die hij uit weet te gooien. Wist dit jaar al een kwartfinale te halen dus op de Eurotour. Is het op de European Darts Trophy. Vorig jaar haalde hij een halve finale. Zelfs ook een finale, Nico Springer. Dit was bij het Dutch Dart Championship. Verloor hij met de 8-6 van Johnny Clayton.
0: 60.
1: Het hoeft niet.
3: Maar het mag wel. 176. Nico Springer, waar haalt hij ze ineens vandaan?
1: 167. Hè?
3: Sorry, 167. 176 kan uiteraard niet. 167. Ja, in de vorige leg 116 en dan nu 167.
0: 134.
3: Aan het begin van de wedstrijd kon hij geen dubbel gooien. Stond 1 uit 12. Zeg ik uit mijn hoofd. Misschien was het nog wel slecht.
1: Nou, 15 dacht ik dat het was. 15. Dat ze 15 erin gingen.
3: Ja, en nu ineens doet hij dit. Nico Springer.
0: 93. Ja.
3: Zet in ieder geval wel een goede stap in deze wedstrijd om de overwinning binnen te halen. Door deze break naar 5-3. De winnaar van deze wedstrijd gaat het in de volgende ronde opnemen tegen Wessel Nijman. Nou, dan moet het wel. Het niveau een stukje omhoog wil je daar goed tegen spelen. Wil je daar een kans maken. Maar ja, van Springer weten we het. Als hij tegen een tegenstander moet die beter is, dan kan hij dat in één keer wel.
1: Ja.
3: Vaak.
1: Ja, dat gaat een goede wedstrijd worden ongetwijfeld.
3: Twee spelers met een lekker 70. Tempo.
1: Ja.
3: Dat zou dan dus om de zaterdagavond gaan.
0: 140. Ja,
1: de laatste wedstrijd van de zaterdagavond inderdaad.
3: Ja.
0: Nico, you require 76.
3: Mist daar de grote 16.
0: 44.
3: Of wilde heel misschien gaan voor de triple 8. In ieder geval laat hij een dubbel over voor zometeen. Dan heeft hij drie pijlen op de dubbel 16 om de wedstrijd in zijn voordeel te beslechten.
0: 97. Nico, you require 32.
3: En hij heeft ze ook alle drie nodig.
0: 16.
3: En eigenlijk nog meer.
1: Nico, de vraag is of hij die gaat krijgen.
0: 74.
1: Met Nick Kenny op 74.
3: Hij krijgt er nog drie.
0: 16.
3: De Menzelbab. Nico Springer heeft aan vier pijlen genoeg om de wedstrijd te winnen. Vanaf een 4-3 voorsprong. Toen liep hij weg, werd het 5-3 en werd het uiteindelijk 6-3. Het was niet geweldig, maar hij wint wel. Met 6-3 van Nick Kenny. Nico Springer is door op de Austrian Darts Open.
4: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
6: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
7: Maar wie ben jij dan?
6: Diabetes. Type 2.
8: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
6: Ook bij jou?
8: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
10: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachineabonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
11: Nee.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wat zal onze auto nog waard zijn?
2: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
1: Wauw!
2: Je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis breedte we ook energie en internet. Lijkt er wel Noljuk en wifi.
2: Het lijkt er wel Noljuk en wifi.
1: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
4: Arsenal can get one step closer to the Premier League trophy.
5: What a brilliant goal that is!
6: Both teams, they want to win. But then you need to put a tackle in. It's a fight.

0: met een keer wat nieuws. Kevin Doets komt normaal gesproken op met de muziek van Kiss. En nu was dat de Red Hot Chili Peppers en Can't Stop. Ja, misschien vanwege die overwinning die hij wist te halen op de Players' Championship. Dat hij vandaar denkt, ik ben niet meer te stoppen vanaf nu.
1: Ja.
0: Ik ga ervoor.
1: Hij was die dag, en dat was afgelopen maandag, echt niet te stoppen. Door niemand. Er heeft ook, ik zit even naar het lijstje te kijken, niemand in de buurt geweest van winnen van Kevin Doets op die dag. En ja, vooral vanaf de laatste 16 wordt het echt heel knap wat hij allemaal aan het doen is. Daar staat Jermaine Watimena tegenover hem. Die gooit bijna 108 gemiddeld. Maakt dus niks uit. Wint met 6-3. Zelf bijna 106 gemiddeld. Halffinale was hij zelf 107,2 gemiddeld. Nou oké, arme Rob Owen. Die heeft ook geen kans gehad. Dan schuift hij Kuiven over met 7-1 aan de kant. En de halve finale. Ook niks aan het handje. En dan doen we er in de finale. Zijn eerste, de kans op zijn eerste titel ooit bij de PDC. Nog even een 100 plus gemiddelde extra tegenaan. Tegen Luke Woodhouse. Ook die met 8-5 aan de kant gezet. En toen mocht hij voor het eerst een titel vieren. En ja, samen met Wessel Nijman zijn dat toch de twee spelers die hier met het lekkerste gevoel naartoe gekomen zijn naar Graz, zou je zeggen.
0: Ongetwijfeld. Dat lijkt me zeker. We moesten er even op wachten vanmiddag. Normaal gesproken is zo rond een uur of vijf de middagsessie van de Eurotour wel voorbij.
1: Ja.
0: Het is inmiddels bijna 5:10. En dan moet de laatste wedstrijd van de middagsessie nog van start gaan. Ja, dat had alles te maken met een wat langzame wedstrijd tussen Pietrzyk en
1: Kovac
0: inderdaad. Ja, die hadden allebei wat tijd nodig om de wedstrijd af te maken. Daardoor loopt het allemaal wat uit vanmiddag.
2: 82.
0: Doet niet af aan het feit dat dit een heerlijke afsluiter is van de middag. Een Nederlands onderrondje tussen Kevin Doets dus en Chris 95. Landman.
2: Kevin, you require 139. Chris, you require 126. Kevin, you require 40. Games on the first leg. Kevin Doets. Second leg, Christopher first.
1: Game en daar is het eerste legje dan voor Doets. Die al een halve finale haalde op de Eurotour dit jaar.
2: 100.
1: Een maandje geleden op de German Darts Grand Prix verloor die halve finale van Nathan Espinel. Dat toen was hij ook al heel erg goed. Viel het allemaal al wel samen. 100. Daarna nog twee halve finales achter elkaar op de vloer. En dus die overwinning van een paar dagen geleden. Nou, dan kun je volgens mij zeggen dat je in vorm bent. Landman hier. Zijn 280 gooi.
0: Ik denk dat niemand je gaat tegenspreken als je zegt dat Doets op dit moment in vorm is.
2: 60.
0: Dat kunnen we wel zeggen van hem.
2: 97. Chris, you require 161.
0: Landman zien we natuurlijk een stuk minder vaak op tv. Hij mag gewoon voor de boel gaan op 161, maar mist hij op een haartje. Ja, Landman dus een stuk minder vaak te zien op tv. Stond wel vorig jaar op precies ditzelfde toernooi. Komt toen de eerste ronde van Andrew Gilding. Verloor in de tweede ronde van Ross Smith.
2: Games on the second leg. Chris Landman, third leg Kevin Focus.
1: Ja, Landman zit er wel lekker in. Dat is wel zo'n gevoelsspeler. Die vooral scorend echt heel sterk kan zijn. Als die trippels makkelijk vallen bij hem, dan houdt hij dat ook vrij eenvoudig vol.
2: 60.
0: Ja, lijkt ook echt op gevoel te spelen, hè? Met het snelle spel wat hij heeft.
1: Ja.
2: 45.
0: Is het ook vaak lastig? Als het dan wel valt, is het vaak heel goed. Valt telt het niet. Dan kan het soms ook heel erg tegenvallen.
1: Ja, ik denk, ja, alles of niks spelen.
0: Ja. Ja, dat is het dan vaak wel.
2: 140. Ja.
0: En voorlopig ziet het er prima uit. Scorende gemiddelde van beide heren dik boven de 100. En ook het wedstrijdgemiddelde nog boven de 100. Goed, dat is pas na twee legs. 2,5 leg, maar toch. We hebben slechter gezien vanmiddag, Guy.
1: Ze zijn allemaal slechter geweest dan deze. Dus we zijn blij dat de heren Doetsalam ons nog even aan een fijn einde van deze middagsessie willen helpen. En dan staat er vanavond nog veel meer moois op ons te wachten.
2: 139.
1: Het programma er vast maar eventjes bij pakken. Ik denk dat daar straks na afloop weinig tijd meer voor zal zijn.
2: 140. Kevin, you were quite 32.
1: Even kijken wat het einde van deze leg nog gaat brengen. Dat wordt een leg die door Doets wordt gewonnen.
2: Kevin Doets.
1: We hebben Christo Reyes dus al meteen. Hè, de eerste wedstrijd tegen Dave Chisel. Hartstikke leuk. Joe Cullen tegen Rob Owen. Sedlacek tegen Kim Huibrechts. Dat is de derde wedstrijd. Huibrechts zijn we natuurlijk ook benieuwd naar.
0: Ja.
1: Daar zit Anton Östlund te kijken. Die kent Kevin Doets natuurlijk goed. Want Doets woont nog steeds, in Zweden. Maar goed, vanavond Peter Wright tegen Zoran Lerbacher. Remel van Barneveld gaat spelen tegen Alan Souter. Leuk, vijfde wedstrijd. Suivis hadden we natuurlijk aan gerefereerd tegen Menzies. Wedstrijd 6 is ook interessant. Kan ook gezegd worden van Dirk van Duivenbode tegen Madars Rasma. Dirk die deze week nog een 39 gooide tegen Rasma op de vloer. Dus misschien is dat een mooie voorbode. En ook nog Michael Smith tegen Ian White. En hier worden de hoogtepunten van de wedstrijd tussen Ricardo Pietrzczko en Patrick Kovacs nog een keer teruggekeken.
0: Ja, dan weet ik om welke leg het gaat. Daar zat in principe maar één hoogtepunt in die wedstrijd.
1: Oh, wat erg.
0: Dat was die leg dat Pietrzczko 150 kon uitgooien voor een negendarter en begon op de bullseye om drie keer boel te gooien. Ja, dat was toch wel een moment. Ongelooflijk dat je die erbij pakt.
1: Zo. Dan heb je er toch weinig verstand van. Hartstikke leuke wedstrijd hier, joh.
2: 65. Kevin, you were quite 40.
0: Om te breken, Kevin Doets naar de dubbeltien.
2: Gage on the fourth leg. Kevin Doets. Fifth leg, Kevin at the first. Game on.
0: Dat is dan de eerste break van de wedstrijd. Landman die dus ook niet in 15 pijlen uit was. Ja, dat is dan tegen Doets tegenwoordig. Met ja, die gemiddeldes die jij ook noemde, Guy, op de Players Championship van afgelopen maandag. Is dat niet genoeg? Dan moet je binnen 15 pijlen uit zijn.
1: Ja.
2: 140.
1: Ja, ja. Fans voor beide spelers. Overigens, ik zit eventjes te kijken. Ik had toevallig het lijstje met Eurotour-wedstrijden van Kevin Doets voor me.
2: 100.
1: Van de laatste 6 wedstrijden, en dan tel ik deze even mee. Ja. De laatste 6 wedstrijden die Kevin Doets speelt op de Eurotour. 5 tegen Nederlanders.
0: Dat is veel.
1: Ja, dat is echt grappig hoe dat dan toch zo kan vallen.
0: Maar deden er ook veel Nederlanders mee op de laatste Eurotours. In Sindelfingen zagen we er 12. Ja. Dit weekend zien we er 10.
1: Ja.
0: Het zijn er ook wel veel, maar ja, dan weet het dan maar eens 5 van de 6 keer een Nederlander ook uit te vissen. Dat is toch bijna knap.
2: 83.
1: Nou, en als hij deze wedstrijd wint, is het Ryan Searle in de volgende ronde. Dus dan houdt het ook alweer op.
2: 99.
1: Nou, hij heeft dan nu Landman. Hij had op de European Darts Grand Prix Latimena en Jurjen van der Velde. En op de German Darts Grand Prix voor die halve finale tegen Espinol had hij wedstrijd tegen Zonneveld en Van Duivenbode.
0: Ja.
1: Van die feiten, je hebt er niks aan. Maar het is toch leuk om even bij stil te staan.
2: 140. Chris, you require 134.
0: Het is altijd goed voor het Nederlandse dart. Dat betekent altijd dat er een Nederlander naar de volgende ronde gaat.
1: Ja.
0: Hoe meer Nederlanders in de volgende ronde, hoe beter natuurlijk.
2: 94.
1: Ja, het was ook wel vaak Doets die dan doorging naar de volgende ronde.
0: Ja, dat wel. Ja, Kevin Doets die doet hier wel goede zaken, hoor.
2: Sinclair, Christopher Fist.
0: Weet de break te verzilveren. Stond 2-1 voor en staat dan nu 4-1 voor.
2: 100. 80.
0: Ja, dan is er ook een beetje de vraag, gaat Doet zichzelf een nieuw doel stellen voor 100. Dit jaar? Wilde een titel winnen? Ja, wordt het heel simpel, ik wil nog een titel winnen? Of wordt het een titel van een iets hoger niveau en dus een Eurotour?
2: 140.
0: Interessant om te zien hoe hij zich gaat ontwikkelen in ieder geval het komende jaar.
1: Ja, of zeg je tegen jezelf, nou, ik heb mijn doel in mei al gehaald.
2: Ja.
1: Dat betekent niet dat je de rest van het jaar niks hoeft te doen, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, je hoeft ook niet. Want dan zou je misschien teleurgesteld zijn aan het einde van het jaar. Als het
0: niet
1: lukt. Ja. En terwijl dat nergens voor nodig is.
0: En ergens vrijheid spelen geeft je natuurlijk ook een bepaalde ontspanning. Die soms bij een darter heel goed kan werken.
1: Ja, nou ja, ik heb misschien nog wel een leuk doel voor hem.
0: Ik ben benieuwd.
1: Hij staat nu op dit moment op plek 34 van de wereld.
0: Kijk.
1: Top 32 in.
0: Dat is altijd lekker, de top 32.
1: Geplaatst voor het WK.
0: Mag je de eerste ronde overslaan?
1: Ja, niet meer. Dat niet meer.
0: Dat niet meer.
1: Nee. Nu met 128 spelers beginnen ze allemaal in de eerste ronde. Ja. Maar dan heb je wel geplaatste status. En dan mag je in de derde ronde tegen Luke Sittler spelen. Ja, dat is...
0: Kevin, you were quiet. Dat is dan net wat minder.
1: Ja. Nou, vooruit. Maak hem dan de nieuwe nummer 30 van de wereld.
2: Games on the sick flag. Kevin Dukes.
0: 76 voor Dukes.
2: 7th leg, Kevin is open.
0: En dan gaat het hard met Landman. 71% op de dubbels, Kevin Dukes. 5 uit 7, dat is hartstikke goed.
1: Ja, Landman speelt niet gek, hè? Nee, tegen alle andere spelers die we in actie hebben gezien, had hij meer dan kans gemaakt. Had hij waarschijnlijk voorgestaan. Maar tegen deze Dukes komt hij er gewoon niet aan.
2: 135.
0: Hij is ook stoïcijns hoe hij op het podium staat, Kevin Dukes.
2: 120.
1: Het leven lacht hem toe. Goede resultaten aan het dartsbord. Hij heeft een vriendin waar hij hartstikke gelukkig mee is. Is er weer bij. Bianca.
2: 60.
0: Ja, en als je dan het goede gevoel te pakken hebt... Op welke manier dan ook, dan lijkt het allemaal ook een soort samen te komen.
2: 140. Chris, you require 128.
0: Niet geweldig wegzetten. Landman op 128. Ja, die mist de 18. Daar heeft er geen finish meer over.
1: Dan zet het wel nog goed weg.
2: Kevin, you require 126.
0: De eerste kans voor de wedstrijd. Kevin Dukes, 126. Triple 19. Nee.
2: 86. Chris, you require 40. Games on the 7th leg. Chris Landman. 8th leg, Christopher First. Game on.
0: Dan 4 legs voor Kevin Dukes. Is het daar weer Landman die een leg mee weet te pikken?
2: 140.
0: Ja, die heeft dit jaar zijn tourkaart behaald.
2: 93.
0: Landman. Hij heeft hem dus voor 2 jaar. Hij moet zich dan aan het einde van die 2 jaar in de top 64 zien te spelen.
1: 100. Nou, iets wat de vorige keer niet lukte. Toen pakte hem voor het eerst in 2024. Dat was toen aan het einde van die 2 jaar. Ja, stond hij niet in de top 64. Dus moest hij het opnieuw proberen. Wat dan wel echt heel knap is, is dat je dan gewoon meteen weer die tourkaart pakt. Dat laat eigenlijk ook wel zien dat je misschien wel gewoon op dat niveau thuis hoort.
0: Ja.
1: Nou, laat dit dan 58. De periode van Landman zijn, wat het hem wel lukt.
0: Ja, en als je dit zo ziet, dan...
2: 124.
0: Is dit ook echt niet heel slecht allemaal, hoor. Dus lijkt ook een klein beetje stil te vallen. Het zijn misschien al rijk gerekend bij de 5-1. Allemaal mag hier naar tops. En gooit hij ook gewoon. En komt dan op 5-3. Begint het toch een klein beetje spannend te worden.
1: Hangt van deze lek af, denk ik. Of ja, in principe hangt het van elke lek af, want als doet ze minstens klaar, maar...
0: Doet zij dat misschien ook tegen zichzelf. Nu is het genoeg geweest.
2: 17.
0: Begint met 180. Na 9 pijlen op 41, Kevin Doets. Ja. Ja, daar kan je weinig tegen doen als Chris Landman zijnde. Dit is hoe je het dan wil afmaken. 41, 9, dubbel 16. Kevin Doets, een mooie elfdarter om uiteindelijk de wedstrijd mee te beslissen. Hij gooide hartstikke goed. En Chris Landman was ook goed op weg. Maar kon niks doen tegen deze Kevin Doets, die uiteindelijk weet te winnen met 6-3. Daarmee is deze middagsessie ten einde. Vanavond twee Nederlanders op het podium. Remel van Barneveld en Dirk van Duijfboden. Begint allemaal om 7 uur. Dus wij zeggen bij deze eet smakelijk. En tot vanavond vanaf 7 uur. De Eurotour in Graz. De Austrian Darts Open.

De eerste sessie van de Austrian Darts Open was vanmiddag. De tweede sessie is vanavond in Graz. Gaat er gegooid worden in Oostenrijk in de Stadthalle. En we hebben hier al een aantal eerdere edities gehad.

Zo ziet het er van bovenuit. Om precies te zijn wordt dit de 12e editie van de Austrian Darts Open. Voor het eerst in de Stadthalle. Vorig jaar nog in de Steiermarkhalle. En er kunnen hier best veel toeschouwers in. Dit is het programma voor vanavond met daarin twee Nederlanders. Remo van Barneveld die het opneemt tegen Alan Sutar. En Dirk van Duivenbode die Madars Rasma treft. Eens kijken of Dirk van Wieren 39 gooit in of Madars Rasma hem dan wel feliciteert. We gaan het allemaal meemaken. Vanavond op de middagsessie komen we later nog even terug.

0: regerend kampioen is trouwens Martin Schindler, die vorig jaar Ross Smith in de finale versloeg met 8-4. En daarmee zijn derde Eurotour-toernooi in zijn carrière won. Maar Martin Schindler is hier ook weer een geplaatste speler. En die hoeft dus niet in actie te komen op de eerste dag.
1: Een herzliches Willkommen hier aus der Messehalle in Graz. Zu den Elten Safety Shoes Austrian Darts Open. Und bevor wir in die ersten Walk-Ons gehen, stelle ich dir eine große Frage. Graz, seid ihr bereit für Darts?
0: Franz Engere, der Mastercaller von Dienst. Hij vindt het nog een beetje spannend.
1: Een meervoudige European Tour en WM achterfinalist. It's the

0: Houdini, Hugh Webb.
1: Ja, ja, nieuwe bijnaam. Houdini. De caller uit Wales, Hugh Webb. Gaat de eerste wedstrijd van vanavond proberen in goede banen te leiden. Het zal ongetwijfeld geen enkel probleem zijn voor hem, want hij heeft de wind er wel onder. Over het algemeen. Als dat nodig is. Dim Chisnall dus tegen Crystal Reyes. Chisnall die zich plaatste via de Pro Tour Order of Merit. 15 spelers deden dat. Hij was de nummer 8 in die lijst. En Crystal Reyes was een van de 10 tourcard qualifiers. Reyes, de huidige nummer 85 van de wereld uit Spanje. Chisnall staat wel een stukje hoger op de wereldranglijst. Maar niet zo hoog als hij ooit gestaan heeft. Hij was ooit nummer 5 van de wereld. Tegenwoordig de nummer 24.
2: Verslagen Dave to Thofist. Game on.
1: En Dave Chisnall mag beginnen. En naast mij zit Jeffrey Noeken. En Jeffrey, jij hebt het een en ander meegekregen van de middagsessie. En daar wil ik jou graag jouw licht over laten schijnen.
3: Ja, ja, we hebben een knotsgekke middagsessie gezien. Zo werd het omschreven door onze collega's Daan en Guy. En ja, er gebeurde van alles. En onder andere hebben we Hugh Webb weer zien ingrijpen. Omdat er ja, helaas toch weer fluitende mensen in het publiek zaten.
1: Oostenrijkers ook altijd weer.
3: Ja, nee, het was een moment dat het fluiten tijdens het finishen weer nadrukkelijk te horen was. En Hugh Webb die zegt tegen de fluiter in kwestie: ik hoop dat je trots op jezelf bent.
1: Oké. Okay.
3: En dat was een toch weer een mooi moment, want Hugh Webb staat er tegenwoordig steeds meer onbekend dat hij toch wel ingrijpt.
1: En konden de darters ook een beetje trots zijn op zichzelf? Ja, niet allemaal.

0: En onder andere Niels Sonneveld. Werd het eigenlijk een heel leuk einde. Maar ja, die wedstrijd ging naar een laatste beslissende leg. En Sonneveld maakte hem prachtig af. Maar ja, daar zaten heel wat potjes tussen met 80 gemiddeld. En dan duurt zo'n middagsessie best wel lang. En dan gaan we eerst kijken naar Reyes om te breken. Dat lukt niet, maar Chisholm nog op 160.
1: Er ging nog een Nederlander door vanmiddag. Kevin Doets, die met 6-3 won van zijn landgenoot Chris Landman. Dat was meteen ook de enige Nederlander die er uitvloog.
0: Doets was meteen degene die het hoogste gemiddelde van de middagsessie gooide. Die gooide bijna 100 gemiddeld. Reyes met dubbel 16. Ja, en dit is een goed begin van de Spanjaard.
1: Die dus ook mag beginnen aan de tweede leg, omdat hij Chisholm meteen breekt in leg 1. Reyes die maar 2 van de 8 onderlinge partijen wist te winnen. Maar ja, daar moet je dan wel weer bij zeggen dat de meeste van die wedstrijden waren tussen 2015 en 2019. 7 van de 8. En dat er dit jaar eentje geweest is in februari op een Players' Championship toernooi, vloertoernooi dus. 57. Chisholm won die wedstrijd met 6-3. Dit is ook pas hun tweede ontmoeting die ze hebben op een podium met publiek erbij.
0: 140. Ja, ook die eerdere op het podium werd in het voordeel van Dave Chisholm beslist. Op het EK in 2017. Maar ja, dat geldt voor heel veel dingen die wij zien van Christo Reyes. Het is lang geleden, zo ook dat hij op de Austrian Darts Open stond. De laatste keer 2018. Deed het jaar daarvoor ook niet geheel onverdienstelijk.
1: Nee, zijn eerste deelname toen.
0: Halve finale. Ja, en dan in 2017 tref je Michael van Gerwen.
1: Die bijna 116 gemiddeld gooit.
0: Precies.
1: 9 jaar geleden, zowat. En met 6-1 wint. Ook Chisholm haalde een keer de halve finale op dit toernooi. Maar dat is nog langer geleden. Dat was in 2012. En daarna is hij niet meer verder gekomen dan de laatste 16. Dit is de kans voor Chisholm om terug te breken. En die kans pakt hij al heel snel.
2: Game on.
1: Ja, denkt Reyes. Ja, wacht even, ik sta hier gewoon. Ik ga niet uit de weg. Het is nog die veel dan altijd even de ruimte nemen, zeg maar. Om even bij te komen van wat hij zojuist gepresteerd heeft. Maar ja, Reyes, die krijg je niet zomaar uit de weg. Hè? Dat is een grote meneer.
0: Dat zeker.
1: Van 38 jaar. Uit Santa Cruz de Tenerife. De Spartan, die daar heel langzaam terug loopt.
0: Reyes breekt dan wel in de eerste leg, maar het is tot nu toe loopt het nog niet helemaal. Chisholm ziet het tot dusver best prima uit.
2: 100. Dave, you require 140.
0: Dat zien we ook nu. Reyes nog op 322.
2: 50.
1: Reyes kan veel beter dan wat hij tot nu toe staat te doen. Hij heeft nog niet veel om het lijf.
2: 85. Davey require 90.
0: Ik blijf dit toch

0: bijzondere keuzes vinden van Dave Chisnell. Je staat op 90.
1: 15.
0: Je gaat voor de boel om tops over te laten. Dan gooi je single boel en dan moet je vragen waar je op staat. Daarna ga je voor 15.
2: Of is het zo dat hij het misschien niet zo goed ziet of zo? Dat lijkt me toch niet.
0: Ja.
1: 57.
0: Dat, dat zou het nog kunnen zijn. Maar ik vond het heel raar. Dat, je ziet dat je tegenstander nog boven de 200 staat. Nou ja, dan heeft hij het geluk dat Reyes nog achter staat. Ja, terwijl ik dit uitspreek, zet de Spanjaard zichzelf weg op tops. Dan is er toch wat druk voor Dave Chisnell.
2: Een merkwaardige sfeer die in de zaal hangt. Mensen heel stil over het algemeen. Een paar zaten er een beetje te loeien. Alsof we hier in een veehal zijn. Dat zijn we zeker niet. Dit is een echte tentoonstellings- en congrescentrum waar zo'n 5.500 mensen in kunnen voor sportevenementen. Wordt hier ook wel gehandbald. Althans, dat werd er in 2010 en in 2020. Het EK-handbal werd hier gehouden. En verder een aantal fantastische evenementen.
1: 100.
2: Zoals de Robocup, die hier in 2009 werd gehouden. Wettendas is ook hier gehouden. Heeft zich hier afgespeeld. En Muzikantenstädtl. Dan weet u dat ook weer.
0: Voor Reyes is het de vierde Eurotour van 2026. Toch twee keer de laatste 16 gehaald. Eén keer strandde hij in de eerste ronde, maar toen had hij een aardige tegenstander met Wessel Nijman. Waarvan we inmiddels weten dat hij aardig op gang is. En dat was misschien toen wel het begin.
1: Dave, you require 124.
0: En voor Chisnell strandt het tot nu toe eigenlijk altijd in de tweede ronde. Heeft vier keer de eerste ronde gespeeld. Wel drie keer gewonnen. Waarvan één keer een knotsgekke wedstrijd tegen Jeffrey de Zwaan. 5-0 achter. 75 gemiddeld.
1: 54.
0: Op dat moment. En daarna herpakte hij zich. En won 6 legs op rij. En die Chisnell kan nu 3-1 voorkomen. En krijgt twee pijlen voor dubbel 16.
2: Hij moet elke keer die bevestiging hebben. We kennen hem ook wel van hem.
1: 67. Crystal, you require 100.
2: Nou, kans nog voor Reyes om zijn eigen leg te halen. Reyes die nog steeds niet verder komt dan 76 gemiddeld. Ja, dat gemiddelde van Chisnell is ook niet 100. Huizenhoog. Maar met 87 toch wel altijd nog een stuk beter.
0: Ja, maar die heeft nog weer 5 pijlen gemist op een dubbel. En dat heeft Reyes nog niet.
1: 8.
2: Ja.
0: Maakt er maar 8 van.
2: En nu staat Reyes op 49. Heeft hij er 100 punten van afgehaald.
0: En die heeft nog steeds geen pijlen gemist op een dubbel. Zo kan het alsnog gewoon alle kanten op gaan.
2: Reyes die aan het rondwandelen is over het podium. Alsof hij in Barcelona lekker over de Ramblas aan het kuieren is.
0: Ja, die staat hier zelf ook.
2: Kijken bij een stalletje. Wat hebben ze hier allemaal voor leuke dingen? Nou, dit is niet van mijn gading. Eens even kijken bij het volgende stalletje.
0: Maar
1: 100.
0: Dit ziet er al beter uit dan wat we in de voorgaande legs hebben gezien.
2: Ondertussen Chisnell 2 uit 10 op zijn dubbels. Reyes dus 2 uit 2.
1: 60. Eighty-four.
3: Reyes,
2: de man die in 2015 de eerste Spaanse speler werd die de derde ronde haalde van het WK. Reyes die in 2017 ook op het WK een gemiddelde gooide tegen Michael van Gerben van 106. Kans had om op 3-3 in sets te komen, maar toch nog met 4-2 verloor. In de tweede ronde was dat. Dat was een nieuw record voor Reyes. Een ja, niet zo heel fijn record om te hebben. Het hoogste verlies in de gemiddelde ooit op het WK. Een paar dagen later werd dat verbeterd door Raymond van Barneveld. Die werd uitgeschakeld door Michael van Gerwen. Terwijl van Barneveld 109 gemiddeld gooide. Van Barneveld die we dus vanavond ook in actie gaan zien.
1: 93.
2: Tegen Alan Sutter. Ja. Morgen ook nog een hoop Nederlanders. Er zijn door... mensen die zich niet ingeschreven hebben. Zoals wederom de nummer 1 en 2 van de wereld. Erbij de Lux. En Johnny Clayton die zich teruggetrokken heeft. Heel veel Nederlanders geplaatst.
1: Dave, you require 140.
2: Namelijk 5 stuks, maar liefst. Jermaine Wautumena, Michael van Gerwen, Danny Noppert, Wessel Nijman en Gio van Ween komen allemaal morgen in actie. Zoals ook dus Kevin Doets en Niels Sonneveld die inmiddels al door zijn. Ja, er kunnen nog 2 Nederlanders bij komen in het meest gunstige geval.
4: En Reyes, dat is de eerste gemiste pijl op een dubbel, maar het blijft er bij 1.
2: Nog geen finishbeurten gemist in ieder geval.
4: Nee, maar het begint er al beter uit te zien bij Reyes. Maar bij Chisnall lijkt het minder te worden.
2: Ja, die wordt zeker minder. Die kruipt naar Reyes toe. Dat scheelt niks meer.
1: En
2: het lijkt er wel op alsof Reyes een beetje Chisnall in slaap aan het sussen is.
4: Ja, je zei het al heel snel. Reyes is rustig aan het wandelen en het leek effect te hebben, maar we moeten nog steeds even wachten op de eerste maximale score van deze wedstrijd.
2: Ja, de 140ers die worden wel vrij regelmatig gegooid. De 100 scores ook natuurlijk. Nou, misschien komt die dan nu.
1: 140.
2: Nee hoor. Het is aan Reyes om zijn breaker doorheen te trekken. Dan komt hij 4-2 voor.
1: 16.
2: Dat hij 2-1 achter stond. Maar het schiet niet erg op met die breaker doorheen trekken voorlopig.
4: Ik denk niet dat Damon Hetta op dit moment deze partij aan het kijken is. Maar mocht hij dat wel doen, dan zal hij op dit moment nog niet denken van, nou, hier moet ik heel erg bang voor zijn als dit het niveau is wat ik morgenmiddag tegen mij ga krijgen. Maar die zal tegelijkertijd ook weten dat deze twee heren ook iets anders kunnen laten zien dan wat zij nu doen.
2: 121 voor Chisnall om weer terug te breken zoals hij dat ook in de tweede leg van de partij deed.
1: 96.
4: Dit keer hoeft Chisnall ook niet te vragen waar hij in de tussentijd op staat. Krijgt Reyes een pijl op dubbel 18? Het antwoord is ja.
1: En
4: het staat 4-2. En zo laat Christo Reyes zien hoe belangrijk het is om je dubbels te raken. Vier uit vijf op zijn dubbels. En dat is maximale score nummer 1 van deze wedstrijd. En dus ook van deze avondsessie.
1: 85.
2: Chisnall die weet wel wat het is om een Eurotour toernooi te winnen. Ook al won hij dan nooit dit toernooi. Haalde hij één keer de halve finale.
4: Ja, 15 Eurotour finales al gespeeld.
2: En hij heeft, als ik het goed tel, 7 gewonnen.
4: Volgens mij 8.
2: Oh, 8 ja, inderdaad. Ik heb het eindje over het hoofd gezien. Maar ja, moet er ook wel bij zeggen dat de laatste in 2024 was het jaar dat hij er 2 won. 2023 won hij er zelfs 3.
4: Ja, en daarna werd het al snel een stuk minder. Reyes rekent niet, komt niet op een finish. En dus heeft Chisnall de tijd.
2: Chisnall die na zijn laatste finale en ook zijn laatste Eurotour winst in 2024 nog maar 2 keer een kwartfinale haalde op de Eurotour. Reyes, 2 halve finales. Waaronder dus de Austrian Darts Open. Die andere halve finale was ook in 2017.
4: Chisnall. Ik wou zeggen, je moet je dubbels wel gaan raken. Want anders gaat het niet lang meer duren. Maar Chizzy houdt zijn eigen lek. Hij moet nu weer zorgen dat hij een kans krijgt om te breken.
2: ...4-3 voor Reyes, die dus nog steeds de voorsprong heeft. Reyes, die dit jaar terugkeerde op de Eurotour na een afwezigheid van 7 jaar. 2019, april 2019 speelde hij voor het laatst voor dit jaar. 140. En ja, zelf gaf hij aan dat hij eigenlijk nooit volledig met darten was gestopt. En dat toen in 2020... coronavirus uitbrak, dat het voor hem lastig was om te reizen en dat zijn carrière heeft afgeremd. Ook waren er in de privésfeer wat zaken. Zijn vader had het, moeilijk, kon er niet voluit voor gaan daardoor Reyes. Nu weer een tourkaart te pakken gekregen begin dit jaar.
4: Het is een beetje waar we op hoopten natuurlijk. Toen we horen dat Reyes naar het WK zou komen. En hij liet daarin direct zien het nog altijd te kunnen. Iedereen dacht natuurlijk weer terug aan nou ja, de wedstrijden die je genoemd hebt op het WK. Pak direct zijn tourkaart. En ja, draait tot nu toe gewoon een prima jaar.
2: Ja, ik vind het nog steeds een behoorlijk groot talent. En er zit ook gewoon een goede kop op.
4: Nu toch wel weer een misser op de dubbels. En dit is een kans voor Chisnall.
2: Bedankt de Reyes. Nou ja, die is een beetje, die is aan mopperen. Ik denk dat hij daar heel cynisch een beetje een fluiter bedankt of zo. Ik hoorde dat even niet, dat er iemand zat te fluiten. Maar dit is een lekkere van Chisnall midden in de pit. En dan mag hij meteen naar dubbel 16. Oeh, Dave Chisnall.
4: Ja, dit zijn vervelende missers.
2: Wat een zakker, zeg.
1: 66. Crystal, you've acquired 12.
2: Oh, die heeft nog bijna dubbel 9, maar uitmaken doet het niet meer, want Reyes is nu op 5-3. Ninth leg, danger throw first. Game on. Reyes, die als hij nu nog 1 lekje weet te pakken, morgen in de tweede ronde mag aantreden tegen iemand uit Australië. 16. Damon Hetta. Ook meteen de enige Australiër op dit toernooi.
1: 140.
2: En dan zullen de mensen die niet zo vaak kijken en nu dan wel misschien denken van, hey, in Australië, het is toch een Eurotour toernooi, mogen er dan niet alleen maar Europese spelers mee doen? Nou, dat antwoord is eigenlijk heel simpel. Nee, dat is niet zo. Want het enige wat je hoeft te doen is je te kwalificeren. En dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Al kom je van de Noordpool.
4: Ja, het is een Europese tour. Want we toeren door
2: dat
4: Europa.
2: Is het. Zeker.
4: En dus, Damon Hetta, morgenmiddag. En dit is Dave Chisnell met zijn tweede.
2: Twee legs geleden gooide hij zijn eerste. Die leg hield hij ook binnenboord. Deze had hij ook wel even nodig. Maar hij heeft nog veel meer nodig in deze leg. Want daarvoor was het gewoon nog te weinig. Terwijl Reyes met 2 keer 140 begon.
4: Het scorebord hangt even stil.
1: 131.
2: Just so
1: you require 161.
2: Reyes, of Chisnell stond op 163. En hij staat op 161 en dat gooit hij niet uit.
1: 97.
4: Chisnell heeft al 13 pijlen gemist op de dubbel. Maar dit zijn belangrijke. Nu 3 pijlen op dubbel 16. Om in de wedstrijd te blijven.
1: No score.
2: Nee hoor, die zet hij er ook naast. En dan is het Reyes voor een plek in de tweede ronde. Via tops. Christo Reyes. Die begon helemaal niet best aan deze wedstrijd. Maar heeft zichzelf toch aardig omhoog weten te klauwen. Naar een gemiddelde van 85 uiteindelijk. Maar vooral dat finishpercentage. 75%. 6 van de 8 pijlen op de dubbel raken. En Christo Reyes wint met 6-3 van Dave Chisnell.
3: Lieve mama. Dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
6: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachineabonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
7: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Wat zal onze auto nog waard zijn?
10: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
9: Wauw!
10: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
11: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget.
12: Maar thuis reten we ook energie en internet.
13: Lijkt er wel nooit een wifi.
14: Het lijkt er wel lekker wifi.
13: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
15: Het huismerk voor energie, internet en mobiel. Budget Thuis.

0: het snel is.
1: Ze wilde dat snel is.
0: Ik wil sneller dan snel.
2: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.

0: oproepen, collega's en families in voetbalgek Man. Verliezen is geen optie. Wie wordt de baas van Manchester? Ready to fight. Cunhazo, dat is even binnen schieten. Ready to
1: win. Via Fernandes en Dorgu, die kan schieten. Dorgu! Oh!
0: Zo weggedraaid bij Bessie. Sesko is voor het doel. Sesko! Het is de Premier League, dus alles kan.
2: Via Play, de beste kijk op sport.

England. Er

0: Zo, toen was de muziek ineens weg, zeg maar. En dan kunnen we gaan kijken naar de wedstrijd tussen Robert, kortweg Rob Owen, 41-jarige Welshman, en een 36-jarige Engelsman die de meeste darts volgens wel zullen kennen, Joe Cullen. Huidige nummer 32 van de wereld. En het toeval wil dat Rob Owen precies 32 plaatsen lager staat. Op plek 64 dus. En daarmee op dit moment theoretisch de laatste toekaarthouder is.
1: Dat klopt. Alleen dat heeft hij al vaker overleefd. Als ik even terugblik op, volgens mij was het 2 jaar geleden, het WK.
0: Ja.
1: Dat hij toch nog op het WK mocht spelen. Omdat er 1 speler wegviel wegens een schorsing. En toen draaide Rob Owen een dusdanig goed WK dat hij opeens toch weer in de top 64 kwam.
0: Ja, Tom Taylor werd toen geschorst.
1: Ja, de eerste keer.
0: Oh, de eerste keer. Het is goed dat je dat er even bij zegt.
1: Ja, maar ja, Rob Owen ging daarna, na dat WK, ging hij steeds beter gooien. Alleen nu zit hij toch weer rond die 64ste plek. Staat er nog wel bijna 8000 pond voor. 140. Op Mario van der Boogaarden, die daar een plekje achter staat.
0: Nou, als hij deze wedstrijd niet wint, krijgt hij wel zijn prijzengeld uitgekeerd, maar hij krijgt niet zijn prijzengeld erbij voor de Order of Merit.
1: Ja, en wat je ook ziet, als je zijn, de opbouw van zijn geld op de wereldranglijst van Rob Owen erbij pakt. Van het geld waarmee hij nu op plek 64 staat, komt de helft uit 2024. Ofwel, dat is geld wat hij moet gaan verdedigen in dit kalenderjaar. En dat betekent tegelijkertijd ook...
0: Ja, dat dit gaat niet. Sorry dat ik je even onderbreek. Maar dit gaat toch gewoon niet, Robert Owen. De man heeft ons bijna een stack attack. Dat betekent dat je moet gaan stapelen, zoals Gian van Veen het ook doet. Omdat ze pijlen naar beneden hangen. Bij Owen hangen ze niet alleen nog verder naar beneden, maar staan ze ook nog eens schuin over het algemeen. Kijk, nu heeft hij wel ruimte daar rechts. Maar ja, die vorige beurt, dat stond werkelijk helemaal nergens op. Maar goed, maak je verhaal af.
1: Waar ik naartoe wilde is dat de helft van zijn prijzengeld, van zijn totale prijzengeld van de afgelopen 24 maanden, komt dus uit het kalenderjaar 2024. En heeft onder andere natuurlijk te maken met dat WK waar ik het net over had. Maar dat legt ook wel weer wat druk op het jaar van Rob Owen. Want hij moet dat geld wel gewoon gaan verdedigen. Alleen dan zie je hier al dat in deze eerste leg die Owen is begonnen. Dat Joe Cullen het initiatief heeft.
0: Ja. Hij laat nog wel 95 over door slechts 58 te gooien.
2: 100.
0: Wonderbaarlijk hoor, hoe die pijlen van Owen naar het bord vliegen. Nou, dan begint hij met een 3 Cullen. Ja, en dan lukt het deze beurt dus ook niet.
2: Rob, you require 50.
0: Kan Owen toch nog zijn eigen leg gaan houden? Oh, gooit dubbel 10.
1: Hij heeft inderdaad, hij lijkt de pijl niet helemaal onder controle te hebben.
0: Dubbel 15 zit er wel onder, hè?
1: Ja, kan hij alsnog...
2: Game from the
1: pitch. Ja,
0: joh. Doe maar gek.
1: Als het valt, dan valt het. Maar het ziet er nu even heel gek uit. Maar als we even kijken naar naar het kwalificatietoernooi waardoor Rob Owen hier staat. Oké, eerste ronde, 92 gemiddeld. Wint hij nog net met 6-5 van Samuel Price. Tweede ronde, Richie Edhouse, wint hij ook 6-5. Dan denk je van nou, hak over de sloot. En dan die laatste ronde, 6-1, 108,82 gemiddeld. Ja, dan plaats jij je wel overtuigend voor dit Eurotour-toernooi. Het was niet het hoogste gemiddelde in die kwalificatieronde. Dat deed James Hurl, 110 gemiddeld.
0: Maar ik kan me zo voorstellen dat het wel een van de hoogste gemiddelden ooit was die Owen dan gegooid heeft.
1: Ja, dit zijn van die dingen, die weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Nee,
1: maar we hebben gelukkig een database waarin wij dit soort dingen kunnen opzoeken.
0: Nou ja, kan ik ondertussen vertellen dat Owen, die zijn eerste leg dus gehouden heeft, dat hij zijn eerste Eurotourwedstrijd van 2026 speelt.
2: 134.
0: En dat hij sowieso zijn eerste wedstrijd ooit speelt op de Austrian Darts Open, als tourcard qualifier dus. Tourcard kwalificant, moet je dan zeggen, als je het helemaal in het Nederlands wil houden. 76 voor Cullen om ook zijn eigen leek te houden. Hoppakee, twee pijltjes, klaar.
1: Het ziet er goed uit wat Cullen doet.
0: Kilometer 14 darten.
1: Het is, het was het op twee na hoogste gemiddelde van Rob Owen bij de PDC.
0: In alle officiële wedstrijden.
1: In alle officiële wedstrijden. Hij heeft in 2024 op de vloer.
2: 123.
1: In 2024 op een vloertoernooi 115,85 gemiddeld tegen Ryan Searle. En hij heeft op een ander kwalificatietoernooi voor een Eurotour vorig jaar gooide die 108,91 gemiddeld.
0: Sorry, ik moet even lachen om die...
1: Ja, maar hij...
0: Hoe gigantisch is die pijlen van Owen nou?
1: Maar ja, maar die hangen naar beneden en die hangen daarmee ook volledig boven die... boven de triple.
0: Maar even, met zo'n stand van de pijlen kun je toch nooit een echte wereldtopper worden? Of ben ik nou gek? Dit is toch niet ideaal?
2: Ja,
0: voor hem. Er zijn natuurlijk wel meer spelers. Kijk, de pilot van Phil Taylor hing ook. En dat is ja, de man van 16 wereldtitels.
2: 59. Robbie Require 87.
1: Ja, je ziet natuurlijk bij ja, je hebt Gian van Veen al genoemd. Dit ziet er goed uit gewoon. Maar bij Gian zit het wel vlakken. Maar ja, het
0: maar veel. Ja, dit niet alleen vlakker, maar ook strakker. Er zit veel meer lijn in. Die pijlen vallen over het algemeen allemaal redelijk hetzelfde. Maar ook die afwijking.
1: Er zit een soort raar knikje in op het laatst.
2: 96.
0: Geen idee hoe die dat voor elkaar krijgt. Dat moet dan ook met de beweging van zijn hand te maken hebben, zou je zeggen.
2: 140.
1: Zou ook zijn dat die pijl best ver vooraan... de barrel vast heeft.
0: Maar... Hij doet toch geen bijzondere dingen bij het weggooien van de pijlen als ik het zo zie.
2: 100.
0: Dat hij nog iets van een draaibeweging maakt of zo.
2: Voltie. 40-6
0: van Cullen. Die in zijn carrière 10 keer tegen Owen speelde en 8 keer wist te winnen.
2: 138.
0: Deze twee speelden maar één wedstrijd op een podium. Vorig jaar op een Eurotour toernooi. Die won Cullen ook. Zoals Cullen sowieso de laatste
2: 57.
0: Vier duels
2: Robbie
0: allemaal gewonnen heeft.
2: 167.
1: Ja, we hebben het wel over dat het er allemaal misschien 59. Wat ongewoon uitziet. Laat ik het zo beschrijven. Maar
0: dat zeg je heel netjes.
1: Hij staat wel gewoon flink voor in de leg van Cullen. En kan zo meteen op 3-1 gaan komen.
0: Ja.
1: Nu al helemaal.
0: Als hij ons zou horen praten, wat hij gelukkig niet doet, dan zou hij zeggen: ja, jongens, klets jullie maar lekker door. Ik gooi 90 gemiddeld en mijn 67% op mijn dubbels. Doeg!
2: 68.
1: Ja, dit zet Owen keurig weg. Nou, van Cullen, 10e keer op de 58. Austrian Darts
2: Robbie
1: Open.
0: Owen. Nou, dubbel 10 om de eerste break van de wedstrijd te plaatsen.
2: James on the fourth leg. Rob Owen.
1: Ja, het is niet Owen, het is Cullen die zoekende is.
0: Nogal.
1: In deze partij.
2: Fifth leg, up to the first. Game on.
1: Cullen haalde hier trouwens 2 jaar geleden nog gewoon de finale.
0: Ja, dat was meteen ook zijn laatste aansprekende prestatie op de Eurotour. En hij heeft al aardig wat wedstrijden gespeeld op die Europese toernooien daarna.
2: 95.
0: Maar niet één keer meer, bijvoorbeeld de kwartfinale gehaald.
1: En dan kijk je vorig jaar, tweede ronde. En dan denk je, ik kom met vertrouwen terug bij dit toernooi. Want ik heb de finale gehaald. Het begon niet met 77 gemiddeld, maar ja, hij won hem wel. Daarna verloor hij met 6-5 van Damon Hetta bij de laatste 16.
2: 134.
1: Het ziet er tot nu toe nog niet echt naar uit. Dat Cullen het opnieuw gaat doen dit jaar.
2: 100.
0: Je kan er niet eens wat aan ophangen aan die pijlen van Owens. Of hangen ze naar beneden. Kijk, aan die van Cullen kan je gewoon je jas ophangen, hoor.
2: Robbie Require 121.
1: Maar ja, Cullen gooit 29. En Owen gaat naar dubbel 18.
2: 89.
1: Ja, maar die zet hem gewoon weg op dubbel 16.
0: Keurig gedaan. Met Cullen op 243. Niet zo raar bij kijken, Robert Owen. Gewoon net doen alsof dat het plan was.
1: Precies. Hier is de ruimte voor. Dubbel 16.
0: Dubbel 8.
2: Games
0: ja hoor. 4-1 voor Rob Owen.
1: Hij heeft 50% op zijn dubbels. Cullen gewoon 80 gemiddeld. Iets boven, ja, en daar wilde ik naartoe. 100% op zijn dubbels. Hij heeft in 5 legs 1 pijl op het dubbel gehad en die geraakt. Maar voor de rest is het niet zoveel.
0: Van de viervoudig Eurotour finalist.
1: Ja, maar dit 85 59. Scorend gemiddeld.
0: Kijk, Owen vliegt ook niet echt uit de bocht wat dat betreft.
1: Nee, zeker niet. Maar ja, het hoeft ook niet. Die ziet ook al lang dat Cullen niet heel lekker in zit.
0: Ik blijf het niet te geloven vinden hoe die dat voor elkaar krijgt dan.
2: 134.
0: Die pijlen staan echt alle kanten op. Ik vind het zo knap. Ik bedoel, hij dekt zo vaak. Dekt hij een triple of een dubbel af?
1: Die hadden we nog niet vandaag. Of in deze wedstrijd. Cullen zet zichzelf weg op dubbel 14.
2: 45. Joey Require.
1: Daar staat niet heel veel druk op.
0: Nou ja, 160 is wel allemaal richting de 20 natuurlijk.
2: Games on the sick play.
0: Maar
2: Joe Cullen.
0: Cullen laat zich niet nog een keer breken. Kijk, eigenlijk moet hij daar gewoon weg nu, toch? Oh nee, er is toch nog ruimte. Nou, ik vind dit echt knap.
2: 140.
0: Maar ik maak er gewoon 140 van over.
1: Ja, ik ben vooral benieuwd wat Cullen nu gaat doen, want
2: 134.
1: Dit was toch net gewoon maximale score. Daarna gewoon je finishbeurt uit. Ja, oké, je mist 2 pijlen. Maar misschien geeft het vertrouwen. We zagen net bij Christel Reijers dat kon werken. Die maakte het af. Wat doet Cullen nu?
2: 81.
1: Het ziet er in ieder geval wat beter uit dan de legs ervoor.
0: Geen idee hoor, hoe die dat voor elkaar
1: krijgt. Dit was gewoon een soort inhaalactie.
0: Rechts was ruimte, want die pijl stond ook weer naar links. En dan gaat hij gewoon links langs. Wonderbaarlijk.
1: Ja, maar dit kan nog wel leuker gaan worden. Want het ziet er steeds beter uit wat Joe Cullen aan het doen is. Owen gooit 161 niet uit. Dan kan Cullen gaan
2: 62.
1: Breken.
2: Joey Require
1: om er 4-3 van te maken. Maar 106 is lastig. Maar gaat een pijl krijgen op dubbel 16.
2: 19.
1: Owen heeft ook 3 pijlen nodig.
0: Ja, die gooit natuurlijk 2 keer een 1 in die vorige beurt. Onder andere met zijn laatste pijl. Hij heeft er toch een lastige finish van 99 over. Dat gaat niet uit.
1: Laat wel op dubbel 12 staan.
0: Nou, deze kans moet Cullen echt pakken hoor. Klein stapje naar rechts, tegenaan gooien.
2: Game
0: zoiets.
2: From the seventh leg. Joe Cullen.
1: Ja.
2: Eighth leg, Jonathan.
1: En de gemiddeldes zijn alweer wat naar elkaar toegekropen. Het staat 4-3 en Cullen mag beginnen.
2: 38.
0: Winnaar morgen in ronde 2. Tegen de nummer 14 van de plaatsingslijst, dat is Luke Woodhouse. Terwijl hier reeds de naam van Mensur Suljovic wordt gescandeerd. Die is nog even niet aan de beurt. Want hierna krijgen we Karel Sedláček, de Tsjech, tegen een of andere Belg, Kim Huibrechts.
2: 83.
0: Nee hoor, flauwekul. Het is niet een of andere Belg.
3: 2 van de Belgen. En daarna een schot tegen een Oostenrijker.
1: Nummer 3 voor Joe Cullen.
3: Peter Wright tegen Zoran Lerchbacher. Dan wedstrijd 5. Raymond van Barneveld tegen Alan Soutar. Wedstrijd 6. Cameron Menzies tegen Menzel Zulewits. Dat mag de grote Oostenrijker. Martin Schiller tegen... Nee, sorry. Dirk van Duivenboot tegen Maris Rasma. En Cullen gooit even 146 uit alsof het niks is. En Joe Cullen trekt de stand gelijk. De laatste wedstrijd van de avond is Michael Smith tegen Ian White.
2: 140.
3: Cullen heeft nu ook 3 legs op rij gewonnen. Allebei gooien ze 90. Gemiddeld finishpercentages zijn ook bijna gelijk. Zijn prima trouwens. De eerste van Stack Attack.
2: 140.
1: Ja, die heeft die triples nodig gehad om toch even een gat te creëren in deze leg. 100. Want we hadden het aan het begin van deze partij al over zijn plek op de wereldranglijst. En dan zijn dit toch belangrijke toernooitjes om 41. Door te komen voor Rob Owen. Hij heeft nu alle tijd voor 81. Maar ja, gaat gewoon direct naar dubbel 12.
3: Oh, hij gaat naar dubbel 3.
1: En dan ga je naar dubbel 3. Of...
2: 75.
1: Of niet. Of doe je het niet. Dat kunnen we op 280.
2: 140. Robbie requires 6.
3: Terug naar de dubbel 3.
2: The ninth leg.
1: En zo staat Rob Owen op matchpoint.
2: Nou,
3: een prima leg. De tweede staat ook weer totaal anders dan de eerste.
1: Goed begin van Owen.
2: 58.
1: Ja, en het is wel duidelijk waar het publiek het meest naar uitkijkt. Mansoor Zuljevic, ze moeten nog even wachten. Dit is uitstekend wat Rob Owen staat te doen. Gewoon wederom 5 triples met zijn eerste 6 pijlen.
3: Ja, dat deed hij de vorige leg ook al. Die willen ineens even heel graag die wedstrijd winnen. En wij snappen dat.
1: Ja, haalt de boel eraf. Is verstandig. En dan is dit voor de wedstrijd. Maar krijgt geen pijl op tops.
2: 86.
1: Ja, laat 30 staan. En dan Cullen om in de wedstrijd te blijven. Krijgt 1 pijl op dubbel 16.
2: 54.
3: Ja.
1: En dat is fluiten.
3: Flatist. Hugh Ware zegt nog niks. Cullen kan daar heel slecht tegen.
1: Ja, die wil Rob Owen natuurlijk ook niet uit de wedstrijd halen. Want die gaat nu gewoon voor de wedstrijd gooien.
3: Ik heb het idee dat hij ook in de gaten heeft wie het ongeveer was. Oh, sorry, mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar ik heb het toch gedaan, sorry. Ik citeer Joe Cullen.
2: No score. Joe,
1: en nou moet Cullen uitgooien. En zo is het 5-5. En zo heeft Cullen een prima antwoord op de fluitisten in het publiek.
3: Owen 2 wedstrijdpijlen gemist.
2: 100.
1: De vorige 2 legs begon Owen met veel triples. Tot nu toe 1 in zijn eerste beurt. En nu Joe Cullen met zijn 4e van deze wedstrijd.
3: En dus moet Owen mee en gaat Owen mee. Hoppakee. Zijn 3e, ook in 3 legs op rij dat hij er eentje gooit nu. dit wordt nog een leuk laatste lekje. Dit is een leuk laatste lekje.
1: Ja, want Cullen heeft geen antwoord. Dus Owen om een finish over te laten.
2: 16.
1: We konden dit keer bijna niet zien. 161 is een lastige. Zet Cullen hem er ongeveer 100. Naast. En het antwoord is ja.
2: We require 161.
3: Owen, die zit goed. Die zit ook goed. Maar die niet. Dat was de derde matchstart dus voor Rob Owen. Nou, er gaan er nog twee aankomen. Normaal gesproken.
2: 64. Robbie require 49.
3: Dat was net aan een 9, maar inderdaad twee matchstarts nog erbij. De bol 10, die gaat erin. Rob Owen kwam 4-1 voor in de wedstrijd. Cullen klopte zich helemaal terug naar 4-4, maar daarna komt hij niet meer voorbij. Owen die dan wel weer zijn eigen legs blijft houden en dus met 6-5 wint. En dus tijdens zijn eerste Eurotour-wedstrijd 2026 een zegen boekt en doorgaat naar de tweede ronde.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
2: Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen. Genieten. Voelen. Ervaren. En beleven. Pronto wonen. Verrassend gezellig.
3: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
4: Wauw!
3: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
5: Huismerken. Net zo lekker. En beter voor mijn budget.
6: Maar thuis reten we ook energie en internet.
7: Lijkt er wel nooit een wifi.
8: Het lijkt er wel lekker wifi.
7: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
9: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
10: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
11: Ze wilden dat het snel is.
12: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
13: Je vindt alle smaken Sissy vanaf nu.
14: Take it easy. Take a Sissy.
15: Take it easy, hoor. Ja? In een nieuw jasje. Take it easy. Take a Sissy. Yeah.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
17: Weet je nog hoe het begon? Hoe vanzelfsprekend we dingen vonden? Toch kwam er telkens iets nieuws. Met energie is het net zo. We proberen, we leren, we worden slimmer. Steeds slimmere energie... Van de Bron.

0: alle ingrediënten aanwezig. Heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie.
1: Zowel Lens als Paris Saint-Germain kunnen nog kampioen worden.
0: Ligt nog lekker voor João Neves.
1: Beiden vechten het uit in een ultiem duel om de titel.
0: En daar João Neves weer. Doet het weer. Hij doet het weer. Ongelooflijk.
1: Kijk live naar Lens Paris Saint-Germain. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: begrüßt außerdem hier auf der Bühne unseren zweiten Teil des Caller-Teams. Hier ist der Calculator, Kirk Bevins.
1: Ik weet niet of Kirk Bevins er veel zin in heeft. In ieder geval niet in deze aankondiging.
2: Ja, dat was vanmiddag het verhaal ook al. Dat Kirk Bevins was de caller van al die potjes waarbij we heel veel rond de 80 gemiddeld zaten. En die dan toch steeds weer naar heel veel legs toe gingen. Maar misschien heeft hij even bijgeslapen zoals Daan en Guy voorstelden.
1: Nou, het ziet er niet erg naar uit als ik eerlijk ben.
2: Maar misschien is hij zich nog aan het concentreren. Is hij zometeen helemaal vrolijk.
1: Voor een wedstrijd tussen twee in het rood uitgedoste Dodgers.

0: direct zien. Begint al met een maximale score. Ja, en Huibrechts die moest inderdaad de tourcard qualifier gooien. Ja, die doet nog niet mee, maar dit is een prima antwoord. Maar die deed het uitstekend. Die moest zelfs 4 wedstrijden spelen op het kwalificatietoernooi. Won eerst met 6-0 van Christian Kist. Toen, bij de laatste 80, 103 gemiddeld tegen Adam Lipscomb. Daarna 6-3 tegen Adam Gavlas. En ja, in de kwalificatieronde die dan draaide, speelde hij tegen Max Hopp. En die schoof hij met 6-4 opzij. Dus Huidrechts heeft er wel voor echt voor moeten strijden. Dat voor mijn gevoel ook alweer steeds beter.
1: Stella Cech in zijn 49ste Eurotour-wedstrijd haalde 3 keer de kwartfinale van een Eurotour-toernooi. Maar dat deed hij nog niet op de Austrian Darts Open. Daar won hij nog maar 1 van zijn 4 potjes.
2: Haalde
1: hier 3 keer de laatste 16. Ja, het was 3 jaar geleden dat hij hier voor het laatst meedeed. Terwijl eerste leg wordt gehouden door Sedláček. Naar de aanhang van Evil Charlie, zoals deze 47-jarige Tsjech ook wel door het leven gaat. In ieder geval in darts kringen. Zitten dicht bij elkaar op de wereldranglijst. Sedláček plek 60 en Huibrechts plek 57. Dan zie je wel dat Sedláček langzaam stijgende is, zoals ik al zei.
2: 85.
1: Huibrechts ook weer een klein beetje, maar het blijft toch wel voor allebei natuurlijk ook de gevarenzone.
0: Ja, dat zeker. Maar bij Huibrechts vind ik dit jaar steeds beter gaan. En als ik dan ook even, en dan gaan we even puur af op de gemiddeldes op de Eurotour tot nu toe dit jaar. Dan heeft de eerste Eurotour in België, haalde hij de laatste 16. Dat is prima. Daarna in Duitsland wederom laatste 16. Verloor hij van Johnny Clayton. Clayton 104 gemiddeld. Huibrechts zelf 101 gemiddeld. Dus dat gaat goed. En dat moet wel hoop geven.
1: Sedláček bijna op 2-0.
2: Hij
1: scheelt echt niks. Huibrechts 2 pijlen om ook de eigen lek te houden. En nou waar de enkele 16 net aan was, gaat de dubbele 20 er toch gewoon meteen heel mooi in.
0: En om het verhaal af te maken, halverwege april was natuurlijk het laatste Eurotour toernooi, de European Darts Grand Prix. En daar haalde Huibrechts de laatste 32. Moest daar tegen James Wade. Maar James Wade, die was lekker bezig. 104 gemiddeld. Daar had Huibrechts niet echt een antwoord op. Verloor met 6-3. Maar ja, waar blijft de negendarter? Het publiek is net al even toegesproken. Mocht je 100 plus gemiddeldes willen en negendarters,
1: dan vooral niet fluiten.
0: Ja.
1: Terwijl een speler aan het gooien is. Terecht, volledig terecht opmerking van de interviewer Dan Dawson. Nog even de afloop interview met Robert Owen.
0: Vanmiddag, tijdens de knotsgekke middag, hadden ze toch heel even hoop. Pietrzko.
1: Die had hoop. Oh ja, Pietrzko.
0: Pietrzko die stond na 6 pijlen op 150. Met dartritis. Het zou een van de mooiste negen darters zijn geweest die we hebben gezien.

0: Maar Pitresco die dacht, ja, ik krijg die pijlen niet altijd even makkelijk richting dat bord. Als ik er dan nu toch ben, dan ga ik ervoor. En die begon op 150 met een pijl op de boel. Maar die miste die al.
1: Ik zag net Erik Klarijs ook nog weer even zitten, de coach van Huibrechts.
0: Dit is dan
1: de kans voor Huibrechts om te breken. De eerste pijl op de dubbel was raak voor Huibrechts. En de tweede ook. De uitbarsting, nou in ieder geval toch een mini-uitbarsting van Huibrechts. En een simpel duimpje omhoog van Klarijs.
2: Game.
1: Wiens aanwezigheid. En zijn coaching ook sowieso. Maar ook de aanwezigheid bij dit soort toernooien volgens mij best belangrijk is voor Huibrechts.
2: 100.
0: Het is goed voor ook het Belgische dartels. Mannen als Huibrechts weer hun vorm weer een beetje terugkrijgen. Check. Tweede bel niet raak. Moet het dus weg gaan zetten.
2: 118.
0: Dat doet dat uitstekend. 124.
1: Hij mag er ook voor terugkomen, Sedlacek, om direct dus terug te breken.
2: 50. Currently required 32. Fourth leg, Carroll second check. Fifth leg, Carroll to throw first, game.
1: En Sedlacek heeft de orde weer hersteld.
2: Forty.
1: De winnaar wacht een duel in de tweede ronde uiteraard met Chris Dolby.
2: 97.
1: Nummer 7 van de plaatsingslijst.
0: Ja, die komen ook morgenmiddag in actie. Net als Rob Owen. Christo Reyes mogen ook morgen gaan treden in de middagsessie. Terwijl dit 180 nummer 2 is voor Sedlacek. Huibrechts slaat een finish dan.
2: Give me require 170.
1: Om eventueel voor de derde break op rij te zorgen. Nee, toch niet. Of Sedlacek moet 84 niet uitgooien.
0: Naar de boel.
2: 59. Kimi requires 70.
0: En misschien nog maar een break. Twee pijlen. Dubbel 8.
2: 54. Currently required 25. Nine. Kimi requires 16.
0: Zo krijgt Huibrechts alsnog de kans. Hij heeft nog maar twee pijlen op een dubbel gemist.
2: James on the fifth leg.
0: En weet het ook nu met twee pijlen Kim te doen.
1: Zij staan nog te lachen, maar...
0: Hier zien we een verschil. Svetlacek heeft tot nu toe in elke leg van deze wedstrijd... een kans gehad of meerdere kansen gehad op een dubbel. Huibrechts niet, maar Huibrechts heeft in de legs waar die kans heeft gehad... heeft hij de legs gewonnen.
2: 84.
0: Dat is de eerste voor Kim Huibrechts. Hij heeft zo alle tijd om 4-2 voor te komen.
1: Nou, staat een goed gemiddelde ook te gooien. Huibrechts van 96, 50% op zijn dubbels. Dat biedt alle perspectief om zo meteen die dubbel 16 of eventueel een dubbel 8 te gaan gooien.
2: 16.
0: Ja, maar bij Svetlacek lukt het allemaal niet. Daar zag het juist scorend er goed uit. Tot nu toe. Maar Huibrechts heeft de tijd.
2: James van de Sikler. Maar
0: pakt de 4-2 voorsprong.
1: Nou, 4-2 staat het ook voor Huibrechts in de onderlinge wedstrijden trouwens, die ze in het verleden spelen. Tussen 2020 en dit jaar. Maar het waren allemaal wedstrijden waar geen publiek bij was. De zogeheten vloertoernooien. Eentje dit jaar in februari, gewonnen door Huibrechts.
2: 100.
1: En je zag het laatste gedeelte van die vorige leg al dat Svetlacek zich echt alweer op deze leg aan het concentreren was. Een leg waarin hij in drie beurten vier triples gegooid heeft.
2: 100.
0: Het is een belangrijke beurt voor Huibrechts. Twee trippels zou lekker zijn. En dat voelt hij zelf ook.
1: Svetlacek, twee pijlen voor de dubbel. Dat kun je niet echt een marker noemen.
2: 60. Kim, you require 80.
0: Ja, en dan gooit Huibrechts net 140. En die krijgt nu twee pijlen voor 5-2 voor.
2: 70.
0: Ook hij mist er twee.
2: Cash on 7 leg.
1: Dan wordt het geen 5-2, maar 4-3. Maar dan mag hij de rest wel weer beginnen aan leg 8.
0: Dit is al helemaal niet lekker wat Svetlacek hier doet. Je moet druk zetten in deze leg. En als je op 3.42 staat, ga je niet op een finish komen. Dus Huibrechts heeft zo alle tijd voor 121.
2: 83. Give me the call, 121.
0: Het is prima gerekend van Huibrechts. Zometeen twee pijlen. In ieder geval.
2: 59. Kimi Rikman,
0: het worden er nog meer dankzij Sedláček. Maar nu naar Tops.
2: 47.
0: Huibrechts was het eerst... De dubbels allemaal prima, maar inmiddels toch ook 7 gemiste pijlen op een dubbel. En voor de mensen die alleen luisteren, het was niet Gerwin Price. Het was nog altijd Kim Huibrechts.
2: 55.
1: Zouden er mensen ook zijn die alleen luisteren?
0: Het lijkt me niet.
1: Maar mocht u toevallig net even uw hoofd afgedraaid hebben en u hoorde iemand schreeuwen.
0: Bedankt voor deze bijval.
2: 100. 100.
1: 5-3 voor zijn pupil Kim Huibrechts. Die alleen bij 1-0 achter stond. 1-0 voor Sedláček. Niet allemaal vanzelf voor beide mannen. Het is redelijk hard werken.
2: 100.
0: Ja, dit is ook,
1: ja, precies. Dan heb je het daarover en dan gooit Sedláček prompt zijn derde maximale score. En Huibrechts gooit prompt.
0: Die denkt, wat tweede. Meneer Visgraper. Sedláček naar dubbel 16.
1: 107 finish die er niet komt. En een laatste brul en een duimpje, of was het nou een andere vinger van Erik Klarijs. Kim Huibrechts vindt telkens twee leeks op rij, waar Sedláček telkens maar één leek weet te pakken. En dan wordt het zo 6-3 voor de Hurricane, die doorgaat naar de tweede ronde in Graz.

0: My goal was keeping my tour cards. That was the only goal I had. 3 months later, people are saying to me, oh, you're close to the match play, you're close to the Grand Prix, you're close to this, you're close to that. How life can change in 3 months, it's crazy.
1: What has changed? What is this Kim Rybrex renaissance? Mr. Eric Claris over there. Right, what is he doing to you?
0: He's bringing out the whip to practice. Last week as well, lost first round, the last Players' Championship to Dimitri. We was home Wednesday. No, we was home Tuesday. I had to leave the Thursday. He said, Wednesday we're practicing. I'm like, you kidding me?
1: It is literally just hard work. Nothing else has changed. It's just actually doing the work.
0: I'm one of the most lazy persons you can ever meet. And that's my fault. That's my problem. I'm lazy. Eric makes me practice. He says, no, we're not having a rest day. I'm saying, yeah, but I have to travel tomorrow. He says, I don't care. You're going to practice today.
1: It's paying off. Kim, congratulations. On the verge of a spot at the match play. Massive win for the Hurricane, Kim Rybrex. You'll see him again tomorrow in round two.
2: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachine-abonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur.
5: Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
6: Wat zal onze auto nog waard zijn?
7: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
6: Wauw!
7: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
8: Huismerken, net zo lekker en beter voor mijn budget.
9: Maar thuis vreten we ook energie en internet.
10: Lijkt er wel nooit een wifi.
11: Het lijkt er wel een wifi.
10: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
12: Het huismerk.

0: Take it easy. Take it easy.
1: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
2: Ze wilde dat het snel is.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
4: Found it.
5: How'd you do that?
6: And that's a wrap.
7: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.

0: Zoran Lerbacher als eerste naar de hockey. Man, de 53-jarige Oostenrijker met de bijnaam de Hypercane. Meteen maar even uitleggen wat een hypercane is. Dat is iets wat niet echt bestaat, maar vooralsnog puur hypothetisch is. Namelijk een extreme storm die zou kunnen ontstaan als de temperatuur van het oceaanwater ooit 50 graden Celsius zou bereiken. Dan zouden er stormen kunnen ontstaan met een snelheid van 800 kilometer per uur. Je moet er niet aan denken. Dan blijft er niet veel over van deze aardkloot waarschijnlijk. En dan waait Peter Wright van Haar ook flink door de war. Die 56-jarige schot tegen een 53-jarige Oostenrijker. Dus één keer eerder tegen elkaar gespeeld. Players Championship toernooi in 2018 in Milton Keynes. Wright won met 6-4 voor wat dat verder waard is. Eigenlijk helemaal niks. Wright nog net geplaatst via de Pro Tour Order of Merit. Is inmiddels de nummer 33 van de wereld. Ja, Zoran Lerbacher heeft helemaal geen notering op de wereldranglijst. Dus ja, wat moeten we dan van hem verwachten in deze wedstrijd? Het is wel iemand die kan darten.
1: Ja, hij... We zien hem gewoon niet zo vaak. Waar we hem zien, is onder andere op de Austrian Darts Open. Want... Nou, daar is hij de afgelopen 2 jaar gewoon weer bij geweest. En we moeten heel ver teruggaan. Toen is hij nog hebben kunnen zien op de World Cup of Darts. Maar dat is ook alweer lang geleden. Maar het publiek is blij dat hij er is. En hij zal hopen dat hij het beter gaat doen dan vorig jaar. Vorig jaar mocht hij het in de eerste ronde opnemen tegen Jermaine Wattimena. En toen gooide meneer Lerbacher 72 gemiddeld. Bijna 73 gemiddeld. En dat betekende gewoon 6-0 voor Jermaine Wattimena. En ja, verder kunnen we ook in de database niet zo heel veel vinden over wat Zoran Lerbacher doet. We kunnen wel zien hoe hij zich geplaatst heeft voor dit toernooi. Via de Host Nation Qualifier. Alleen, ja, daar heeft hij ook niet echt tegenstand gehad. Geen van zijn tegenstanders op dat toernooi gooide boven de 80 gemiddeld. Ja, en dan is het stiekem misschien wel lekker als je dan je loting krijgt. En je ziet dat het Peter Wright is. 55.
0: De Eurotour is gespeeld dit jaar. En hij heeft er nog geen gewonnen.
1: Nee.
0: 2 keer met 6-3 verloren. 1 keer van een Belg, 1 keer van een Nederlander.
1: Ah, de gemiddelde is allebei rond de 85. Dus misschien is dat ook wel wat je nu kan verwachten. En dan is de vraag, wat zet Lerbacher daar tegenover?
0: Ik pas zijn eerste wedstrijd gespeeld in 2026. Ja, dat vertelde jou. Al vaker in actie geweest op de Austrian Darts Open. Maar hier ook nog zeker geen potten gebroken. Zoals Wright had wel iets meer gedaan heeft. Half finale 2014 en daarna nog 2 kwartfinales. Laatst in 2019.
1: Ja, Peter Wright is wel het zekerheidje van dit toernooi.
0: Het zekerheidje van dit toernooi.
1: Ja, alle 12 keren is hij erbij. Is de enige die je kan vinden die alle 12 edities van de Austrian Darts Open heeft meegemaakt.
0: Ja, de eerste was in 2012. Hij is daarna niet in alle jaren gehaald, maar in de meeste jaren wel. En Lerbacher gooit tops. En Lerbacher komt op 1-0. In 2012 tot en met 2019 werd het continu elk jaar gehouden. Daarna vanaf 2022. 2015 ontbrak in die rij. Ja. En na 2019 werd er niet gegooid. Dat heeft ook alles te maken gehad natuurlijk met COVID in 2020 en 2021. Maar daarna wel weer elk jaar op rij. Michael van Gerwen won hier 4 keer. De laatste keer in 2022.
2: 437.
0: Vincent van der Voort won hier in 2014. Ja. Justin Pipe won hier. De allereerste editie. Je kunt het je niet meer voorstellen. Finale tegen James Wade. 2012. Phil Taylor won in 2016. Johnny Clayton won in 2018. En won nog een keer in 2023. 2024 Luke Littler en vorig jaar dus Martin Schindler.
2: Ja, misschien is dat dan toch wel bijzonder. Peter Wright, wel alle edities erbij geweest, maar hij heeft geen enkele finale gehaald. En dat is nu, dit jaar, zal dat geen verrassing zijn als hij de finale niet haalt. Maar Wright heeft natuurlijk een tijd gehad waarin hij gewoon bijna zou opschrijven. En, dat is de eerste van de wedstrijd. 180 voor Peter Wright. En na Peter Wright zijn er twee spelers die voor de 11e keer meedoen. Dus die 1 editie hebben gemist. Die zien wij later vanavond in actie. Maar eerst Peter Wright. Eerst de 777. Dus 1 pijl op tops.
3: Games on the second leg, Peter Wright.
0: Nou, focust zich, zo lijkt het, wat extra voor zijn laatste pijl een aantal keren nu. Maar het helpt wel. En met laatste pijl bedoel ik niet alleen de laatste pijl van een leg, maar ook de laatste pijl van een beurt.
2: Ja.
0: Gooi dit een keer 180 op die manier.
3: 95.
0: Dat was dus in de vorige leg.
2: Maar om het verhaal nog even af te maken, twee spelers die voor de 11e keer meedoen. Ian White speelde de laatste wedstrijd van de avond. Ja, en de hoofdrolspeler van deze avond is er voor de 11e keer bij. Mensur Suljovic. Ja, ontbrak alleen 2 jaar geleden in 2024. Maar voor de rest was hij er altijd bij.
0: Geen idee waar dat voor nodig is. Als iemand uit je eigen land pijlen staat te gooien om ineens een aria te gaan fluiten.
2: Ja.
0: Ja, de gemiddelde. Daar loopt Wright bijna 20 punten voor. Dus leg mag hem op zijn tellen passen. Dat geldt natuurlijk ook vooral voor deze leg. Die zelf begonnen is. Maar waarin hij nog geen finish over heeft. Terwijl Wright al op 130 staat.
2: Ja, en die ziet ook. Voordat hij begon met gooien, keek die even. Die denkt, ik hoef helemaal niet. Dus ik kan het gewoon zo doen. 8.
0: Weer die extra concentratie. Alleen deze keer niet raak.
2: Maar het ziet er tot nu toe goed uit. Wat Peter Wright laat zien.
0: Absoluut, goed gefocust.
3: PJ require 8.
0: Dubbel 4 voor de eerste break. En de eerste voorsprong.
3: Peter Wright. Fourth leg, Peter to throw first.
0: Oh ja, denkt hij. Ja, ik hoor dat ik als eerste mag. Dat is ook zo. Als zo gefocust is Zo'n darten dan dus puur op het binnenhalen van die leg. En realiseert zich soms dan totaal niet dat hij ook dat het een break was en dat hij de volgende leg mag beginnen.
1: Gewoon zo in zijn eigen zone of in zijn eigen wereld. Ja, als het nodig is. En ja, het werkt tot nu toe.
3: 100.
1: Nou, je had het al even zo net over Peter Wright op de Eurotour dit jaar. Dat het ja, tot nu toe nog niet zoveel is. Hij heeft al op de vloer op een gegeven moment wat toernooien gehad waarin hij wat wedstrijden aan het winnen was. De eerste vier vloertoernooien won hij geen wedstrijd. Toen twee keer tot de tweede ronde. En toen was het opeens kwartfinale. Nog een keer laatste 32. Maar het is de laatste toernooien toch weer vaak in de eerste ronde zitten. En als Wright dan hier nu opeens een goede wedstrijd kan spelen, dan kan dat hopelijk wat vertrouwen geven. Ook vanwege de tegenstander in de volgende ronde. Mocht, als we dan heel ver op de zaken vooruit lopen. Maar de winnaar van dit duel mag het namelijk opnemen tegen titelverdediger van de Austrian Darts Open, Martin Schindler. En dan voor een 3-1 voorsprong. 777 weer gemist, 45 over. Naar dubbel 16.
3: 29.
0: De enkele 16 wel, de dubbele 16 niet. Legbacher om eventueel terug te breken. De eerste zit erin. Nog eentje erbij. Nee.
3: 100. BJ Require 32.
0: Nu wordt er gefloten als Wright aan het gooien is.
3: Games on the fourth leg.
0: Ja. Dat kleine beetje extra concentratie, dat helpt gewoon. We hebben nu al een keer of drie gezien.
1: Dat zijn drie legs op rij voor Peter Wright. Dat zijn ook de drie legs waarin hij pijlen heeft gehad op het dubbel. Zijn laatste ging dan in 21, maar daarvoor ja, 15 en 13. Dat is prima. Ja, Bergbacher biedt ook nog niet heel veel 58. Tegenstand. Gemiddeld onder de 74. Past eigenlijk wel een beetje bij dat verhaal van dat kwalificatietoernooi. Dan gooide Lergbacher in drie van de vier wedstrijden zelf wel boven de 80. En dan is dit de eerste maximale score voor hem.
3: Safety.
0: Super Zoran.
3: 80.
0: geboren in Graz ook. Hij speelt, hij woont er niet meer, maar hij speelt echt een thuiswedstrijd. De voormalige loodgieter.
1: Ja, we zien ook wat, toch wat emotie bij Peter Wright.
0: De voormalige medewerker van een bondencentrum.
3: 86. Peter requires 68.
0: Wright voor 4-1. Ja, dat liefst met een triple willen beginnen, maar die krijgt hij niet. 56 over. Dus naar tops.
3: 48.
0: Even niet.
3: Zorin require 52.
0: Legbara ook naar tops.
3: 32.
0: Wright stond te knikken van ja, maar het wordt nee.
3: 20.
0: Voor die Oostenrijker. Tegenwoordig eigenaar van een dartswinkel.
3: Cash on the fifth leg, Peter Wright.
0: Dan staat hier wel 4-1 achter.
3: Game. 100.
1: Ja, Wright merkt ook, het is niet helemaal meer zoals het in die eerste legs ging, maar nou, wat ik al eerder al zei, het is ook niet echt nodig tegen Lergbacher. Is gelijk als het gaat om het aantal 180's in deze wedstrijd.
3: 60. Zorin, you require 100.
1: En ja, het staat 4-1, maar als Lergbacher deze leg pakt en kan dat doen via tops. Dubbel 10.
3: 90.
1: En weer zag je Peter Wright op de achtergrond knikken.
3: 161.
0: Nou, dit is best veel nog. Zeker als het je eigen leg is. Dat is te veel. Dan loopt twee breaks voor, dus hij kan wel wat leiden, right?
3: 100. Zorin, you require 10.
1: De 20 pakt goed uit voor Wright, maar krijgt hij nog een kans? En het antwoord is er snel. 4-2. En Lergbacher mag beginnen.
3: Game. One hundred.

0: Ik kan het niet allemaal verstaan wat er nu gezongen wordt, maar het laatste woord is in ieder geval Österreich. Ongetwijfeld om Lerchbacher een hart onder de riem te steken. Hoewel, ja, Suivic natuurlijk toch verreweg de meest populaire Oostenrijkse darter blijft.
1: Nou, ah, dit is voor het publiek het voorprogramma. Zometeen nog één potje ertussen. En voor ons niet zomaar een potje. Een Raymond van Barneveld.
0: Nou, het gemiddelde van Wright is wel wat aan het zakken. Maar Joanne, de vrouw van Peter Wright, die nou, toch wat minder werk heeft aan al zijn visagie en aan zijn haar tijdens de Eurotour-toernooien. Hier heeft iemand meer werk aan gehad. Nou, natuurlijk moet de slang er wel opgezet worden. Ja, moet dat haar wel eventjes in ieder geval een mooi tintje zilvergrijs krijgen. En eventjes omhoog gezet worden.
1: Ja, en dit is keurig. Zet zichzelf weg op 44. En dan ligt een druk bij Lerchbacher. Nog een keer treppel 18. Lukt niet. Mag dus niet naar tops.
2: 92. Peter require 44.
0: Wright heeft Lerchbacher al twee keer gebroken. Werd zelf gebroken in de vorige leg, maar breekt gewoon weer terug.
2: Great leg, Peter de throw first. Game.
0: En het is 5-2 voor Snakebite. Die dus hard op weg is om zijn eerste Eurotour-wedstrijd van 2026 te winnen.
1: Het zijn vier maximale scores voor Peter Wright. Een finishpercentage van 50%. Ik denk dat Wright tevreden terug kan kijken op deze wedstrijd als hij dit nog even kan doorzetten.
0: Ja, Lerchbacher in zijn 23e Eurotour-wedstrijd won er nog maar 6 tot nu toe. Laatste overwinning die hij pakte op de Eurotour was ook op ditzelfde toernooi in 2022. Daarna nog 3 potjes gespeeld en alle 3 verloren. Van Dirk van Duivenbode in 2022, van Duke Littler in 2024 en van Jermaine Wattimena in 2025. Wright al bezig aan zijn 334ste Eurotour-wedstrijd.
2: 140.
1: En ik denk dat we al rustig kunnen voorspellen dat daar in ieder geval nog eentje bij gaat komen. Want Wright staat op een finish en Lerchbacher gaat niet op een finish komen.
2: 125. Peter Kwan 140.
0: Zij spelen de tijd voor die 140. Het kan natuurlijk ook gewoon in 3.
2: 100.
0: Hij ging voor tops. Dat lukt niet, maar laat wel tops over. Het enige wat Lerchbacher nog kan doen is er een beetje druk op zetten. Die zit in een vrij hopeloze situatie.
2: 96. AJ Require 40.
0: Dat was de eerste matchdart. Dat was de tweede.
2: Game shot.
0: En driemaal is scheepsrecht een eenvoudige overwinning van Peter Wright op Zoran Lerchbacher. Hun tweede onderlinge duel na dat van 2018 op de vloer. En ook deze gaat naar Peter Wright. Peter Wright is door naar de tweede ronde in Graz.
3: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor een nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar Coolblue.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, komen voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Coolblue. Alles voor een glimlach.
4: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt er wel mooi en wifi.
5: Het lijkt er wel mooi
4: en
5: wifi.
4: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
6: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
7: Mijn internet.

0: maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
1: Je vindt alle smaken Sissy vanaf nu.
2: Take it easy, take a Sissy.
1: Take it easy, hoor. Ja? In een nieuw jasje. Take it easy, take a Sissy.
3: Ik heb dit nog nooit gedaan. Jij?
4: Nee, man. Ik ook niet.
5: Eerste keer? Zullen we dan met een lage inzet beginnen? Ja.
6: Een kleine tegenslag onderweg? Met de Ora autoverzekering kun je zo weer door. En weer door. Met de Ora autoverzekering. Kijk op ora.nl.
7: Probeer de nieuwe Milka chocolademelk. Gemaakt met Milka chocolade. Milka in elke druppel.
8: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koudtablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
9: I am the same boat and I like to do things fast. And now fast just got better.
10: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.

0: wachten is op het groene licht. We zijn onderweg en Verstappen is fantastisch vertrokken, zeg.
1: Een aanval van Haas op Verstappen. Hij heeft een mooie run.
0: Is er ruimte? Er is geen ruimte. En daar, oh, contact.
1: Oh ja, Verstappen geeft ook helemaal niks.
0: Dit is de Nordschleife. Dit is waarom het de groene hel is.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.

Ja, Peter Wright had voor vanavond twee wedstrijden op de Eurotour gespeeld dit jaar. En twee verloren. Die heeft nu gewonnen. Raymond van Barneveld heeft dit jaar al drie wedstrijden gespeeld op de Eurotour. Maar nog niet gewonnen. Verloor op de Belgian Darts Open van Boris Kritsmar met 6-1. Verloor op de German Darts Grand Prix.

kommt aus den Niederlanden. Er ist ein sechsmaliger Sieger

0: Ja, hoe heerlijk is dat? Dan heb je net die geweldige overwinning van Minsko Suljovic op Cameron Menzies gehad. En het publiek hier in de Stadthalle in Graz dat helemaal uit zijn plaat gaat. En dan komt Dirk van Duivenbode op. En dan kunnen ze nog een keer uit hun plaat. En dan staat dit hele evenementencentrum op zijn grondvesten te trillen. En dan gaan we eens kijken wat het wordt in deze wedstrijd tussen Dirk van Duivenbode en Madars Rasma. Tot 4 dagen geleden stond het nog 7-3 in de onderlinge stand voor Rasma. Maar inmiddels is het 7-4 geworden. Want Dirk van Duivenbode won in de eerste ronde van het Players Championship toernooi nummer 13 in Hildesheim. Met 6-3 met een gemiddelde van 109,1. Kaching! En hij gooide ook nog een 9-darter in die wedstrijd. Maar Madars Rasma overigens geen enkele sjoege opgaf. Ik heb het echt nog nooit gezien.
1: Die deed alsof het gewoon niet gebeurde.
0: Kijk, nee, precies. Kijk, op vloertoernooien is een 9-darter heeft toch wat minder impact dan op het toernooi waar het publiek bij is. Maar toch, weet je, ik bedoel...
1: Ik denk dat Mensur gewoon alsnog een soort rondje in het stadion had gelopen als hij hem had gegooid. Ook op een vloertoernooi.
0: Maar ik zat nog te denken dat Rasma het misschien niet in de gaten of zo. Maar dat lijkt me toch sterk dat je niet in de gaten hebt dat je tegenstander een 39 gaat. Dat hij in 3 beurten uit is, dat weet je
1: precies,
0: toch wel.
1: Precies, dat heb je toch door. Maar je ziet het wel vaker. Mensen zeggen, ja, dat is gewoon een lag, die heb ik verloren en door. En je wil jezelf, zeker als je heel erg in een focus zit, wil je daar niet uitgebracht worden. En ja, iemand moeten feliciteren kan jou misschien uit die focus halen. Dus ja, er valt ook wel iets voor te zeggen. Maar het blijft. Het was een opmerkelijk gezicht dat hij inderdaad helemaal niet reageerde.
0: Nou ja, ik zou zeggen, er zit maar één ding op. Dirk, gooi er nog eentje, kijken wat er dan gebeurt. En met publiek erbij hier.
1: Ja, en 59. Die stond nu toe een beetje een patroon. En ik denk ook wel dat die overwinning was wel een belangrijke. Want in onderlinge ontmoetingen, de laatste wedstrijd werd dus gewonnen door Van Duivenbode. Maar de 4 daarvoor gingen allemaal naar Rasma. Waaronder 13 april, dus ja, minder dan een maand geleden, werd het 6-0 voor Rasma. En ja, dat zijn dan toch wel tikjes waar je aan gaat denken. Als je 4 keer achter elkaar van iemand verliest.
0: Ja, daaronder ook natuurlijk een wedstrijd bij de laatste 64 op het WK 2025. Gewonnen door Rasma met 3-1 in sets.
1: Maar je ziet, als we even helemaal terugkijken. De eerste 3 ontmoetingen gingen naar Rasma. Toen 3 naar

0: Duivenbode. Toen 4 naar Rasma.
1: Nou, dan wordt het nu weer de periode Dirk van Duivenbode. Daar is al eentje te pakken.
0: Maar dan wordt 72 nu wel uit. Via Tops.
2: 32. Marasilva Quiet 60.
0: Dan gaat Rasma nu 2 pijlen krijgen om direct te breken.
1: De Latvian Erasmataz.
2: 50.
1: Krijgt het niet voor elkaar.
2: Dirk Huber Quiet 40.
1: Kom op. Nou, ik kan toch een beetje liplezen, zie je?
0: Ja, maar dit was ook geen schot, hè?
1: Nee, er was geen schot. Dat scheelde al een stukje.
2: Dubbelt in. Ja, ja. Hij zit erin.
1: Trouwens, hulde voor de uitspraak van Huware. Van de naam Dirk van Duivenbode. Of in ieder geval van Duivenbode. Even een paar trippels, dat is lekker. En het is natuurlijk ook lekker dat je de eerste leg in 20 pijlen mag houden.
0: 27. Stiekem is dit ook wel lekker als je ziet dat je tegenstander eerst de 19 mist, daarna de 20 mist. En dat jij nu het initiatief te pakken hebt in deze leg.
1: Trippels, trippels, trippels! 180.
0: En het gaat maar door.
1: Hij moest even op gang komen. Hij had er 1 lekje voor nodig. Die mocht hij nog binnenslepen ook. En het tweede lek staat die hele dikke houten planken te zagen.
2: 58.
1: Kijk eens eventjes, zeg. Oh, wat vliegt dat er allemaal makkelijk in.
2: 137.
0: Nou ja, alle tijd om te breken en 2-0 voor te komen.
2: Games on the second
0: en het is al 2-0.
1: Geweldige leg van Van Duivenbode. Eerste leg pakt hij in 20 pijlen, tweede leg 9 pijlen minder. Dat is even een stijl stijgende lijn. Maar dit is een bouncer. Maakt niks uit. Gewoon alweer 2 trippels erbij.
0: Het zit goed in die kop van Duivenbode. Dat is gewoon lekker. Dan heb je een leg waarin je tegenstander met 6 pijlen 85 punten gooit. En jij gooit met 11 gooi je 501 uit.
1: Van Duivenbode, 16. Tweevoudig kwartfinalist op de Austrian Darts Open. Vorig jaar was het weer zover. Dan haalde hij de kwartfinale tegen Ross Smith. Speelde goed, maar verloor wel met 6-4. Rasma.
2: 137.
1: Won pas 2 van zijn 6 potjes hier.
0: Eigenlijk zijn de rollen nu een beetje omgedraaid. Lijkt van Duivenbode. En hij is halverwege, terwijl Rasma op 90 staat.
2: 52. Maar als je wat kwijt 90.
1: Van Rasma om terug te breken.
2: 54.
0: Hij kon een 11 darter beantwoorden met een 11 darter, maar er gingen wel 2 pijlen mis.
2: 140. Maar als je wat kwijt 36. Games on the third.
0: Maar ja, 13 kan ook.
2: Fourth leg, Maras to throw first. Game on.
1: Ja, als het even iets minder gaat, dan gaat Maaike van Gerwen, die gaat altijd zijn sokken optrekken. Nick van Duivenbode gaat dan zijn schouders losgooien. Dat is altijd zo'n herkenbaar momentje. Van Duivenbode niet geplaatst, maar uiteindelijk wel de hoogste binnengekomen speler via de Pro Tour Order of Merit. Maar Rasma als reserve het toernooi binnenkwam. En dat had er mee te maken dat Tony Clayton zich laat terugtrok.
2: 99.
1: Rasma kwam dus toen dit toernooi in. En Daryl Gurney werd van een ongeplaatste speler een geplaatste speler. Dat waren de consequenties daarvan.
2: 180.
0: En wederom is degene die de leg niet is begonnen... degene die als eerste op een finish staat.
1: Nou, mijn theorie die ik net opwierp, die slaat dus nergens op. Want nu gooit hij in 180 en gooit hij ook zijn schouders los. Dus gooi meteen maar weer in de prullenbak.
0: Nog zo één.
2: Games on the volgende.
0: Zo, kijk. Zo. Ja, dit is wat we willen zien van Duivenbode.
1: Dirk van Duivenbode gaat ook wel meedoen aan De gil en schreeuw en slaak en kreetrage. Mooi hoor. Dit was ook een mooie kreet.
2: 95.
0: Oh. 113 first nine average. Dat is prima wat Van Duivenbode laat zien tot nu toe.
2: 57.
1: Vuur staat in zijn ogen.
2: 99.
1: Voorlopig goed bezig in deze leek van Duivenbode. Maar daar is Madars Rasma. Met zijn eerste. Voert de druk flink op Van Duivenbode.
2: 47.
1: En het initiatief ligt nu ook bij de man uit Letland. De Latvian Razmataz.
2: 100.
0: Dat blijft een beetje het beeld van de laatste legs. Hè? Dat degene die de leg moet houden. Als laatste op een finish komt. Dat hoeft niet. Maar hij probeert het wel. Hoe slim dat is gaan we zo meteen zien. Maar Van Duivenbode nog boven de 200.
1: Nou, ik zeg dan altijd gewoon meteen. Het is niet slim.
2: 135.
1: Maar ja, soms wil je er gewoon voor gaan. Ook om een beetje het goede gevoel te krijgen. Ja, het is gewoon een keuze. Ik kan van alles roepen. Rasma pakt gewoon de lek.
0: Ik denk, ik wacht voor de zekerheid. Dat als hij hem gewoon uitgooit, heeft hij misschien wel gewoon gelijk. Maar ik ben het eigenlijk wel met je eens. Zeker als je 3-1 achter staat. Gewoon een verstandige route pakken. En jezelf die extra kans geven.
1: Nou, we hebben nu inmiddels al 4 breaks op rij gehad. Het enige die zijn eigen leg een keer gehouden heeft was Van Duivenbode in de eerste leg.
2: 98. 96.
0: Is 126, of rond bijna 127 gemiddeld.
2: 90.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat bevestigd waar ik het net over had. Is dat een stuk beter wordt gegooid in de legs van de tegenstander.
2: 140.
0: van Duivenbode is het verschil wel heel groot. 40 punten verschil.
2: 100.
0: In de leg die niet begint tegenover de leg die wel begint.
1: Ja, want die eerste leg die zelf begonnen was, die won die weliswaar, maar...
0: In 20
1: punten. Ja. Dat is de enige leg die hij wist te houden.
2: 89.
1: De enige leg die iemand wist te houden. Het ziet er naar uit dat Rasma nu ook wel leeg gaat houden. Hoewel, het staat natuurlijk nog op 95. En daar komt Van Duivenbode ineens de hoek omgescheurd, zeg. Met zijn derde 180.
0: Ja, en dit is top, want Rasma, alle druk nu, 95. Kiest voor de, ja, normaal gesproken veilige route. Maar Mr. Bol moet nu via triple 19 naar dubbel 16. Dat lukt niet.
2: 79.
0: En dan is daar opeens Dirk van Duivenbode.
1: Voor nog maar eens een break. Nou, was 3 uit 5 op zijn dubbels. Dat gaf vertrouwen, zou je denken.
0: Nou, en hier komt Rasma goed weg. Maar moet hij nog wel 3-3 maken.
2: Gains on the sixth leg.
1: Wat is bij deze gebeurd? Dan loopt Rasma natuurlijk nog wel een break achter. Hij heeft nog in ieder geval een extra break nodig om de wedstrijd ook te kunnen winnen.
2: 44.
1: Maar hij is in ieder geval langs zij. De winnaar mag trouwens morgen tegen de nummer 1 van de plaatsingslijst. En dat is wederom Gio van Veen.
0: Dan zou je toch een beetje hopen dat dat een Nederlands onderrondje wordt. We hadden er nog één kunnen hebben morgen. Waar dat Van Barneveld niet wist te winnen. Van Duivenbode moet zich hier toch even herpakken.
1: Ja, Van Barneveld had anders tegen Danny Noppers gespeeld. Dat gaat nu Alan Sutter doen.
0: Duivenbode heeft nu een goede score nodig. Na dat dramatische begin van deze leg.
2: 140.
0: En hier heeft hij ook geluk. Had eigenlijk naar de bol moeten gaan. Maar ja, als jij die triple 20 raakt, dan heb je gelijk.
2: 145. Dirk, you require 135.
1: Goeie score van Rasma. Moet eigenlijk wel uit die 135. Maar gaat helaas niet uit.
0: Ja, terug naar de pool of doen we niet?
1: Rasma kan zijn eerste voorsprong gaan pakken. Daar is al de enkele bol. En daar is Tof.
2: On the seventh leg. Maras Rasma. Eighth leg. Maras to throw first. Game on.
1: Stond 3-1 achter Rasma. Drie legs later. Waarin hij Van Duivenbode twee keer breekt.
2: 100.
1: Staat hij 4-3 voor. Ja. Leg 5 en leg 7 is Van Duivenbode niet in 5 beurt uit. En Rasma wel.
2: 96.
0: Maar het is over het algemeen gewoon prima niveau. Ja, je ziet 2 legs. Eentje in 20 en eentje in 17. Maar de rest allemaal in 4 of 5. En dat is te zien in de gemiddeldes. 90. Die rond de 96, 97 zijn bij beide heren. Van Duivenbode is het even kwijt. Niet blij met hoe hij staat te scoren nu.
3: Even lekker boos worden, dat helpt vaak bij Van Duivenbode.
0: Dat is zeker weten wat Dirk Van Duivenbode kan gebruiken. Maar die weet ook dat deze lek belangrijk is. En dan is het heel lekker dat je tegenstander precies op dat moment dit doet. Zodat je er gewoon 4-4 van kan gaan maken.
2: Dus,
0: prima.
2: Dirk, you require 52.
3: Oh, gooi hij nou in één keer twee pijlen weg? Nee, hij liet het tegelijkertijd met zijn andere hand invallen. Hij had maar één pijl in de hand natuurlijk.
2: Games on the eighth leg.
0: Direct weer terug. 4-4 en dus is Van Duivenbode weer degene die het initiatief heeft in deze wedstrijd.
2: Game on.
3: Een wedstrijd met nog steeds veel breaks. 6 breaks in de 8 legs.
2: 100.
0: Het lijkt nu allemaal weer wat beter te zitten. Want hij had dus even een paar legs waarin nou, toch de pijlen wat afzwaaiden.
2: 134.
0: En daar zat dan wat frustratie bij Van Duivenbode. Maar dat lijkt nu weer beter te zijn.
2: 97.
3: Extra trippeltje voor Rasma.
2: 58.
3: Geen trippels voor Van Duivenbode.
2: 100.
0: En het blijft het verhaal van deze wedstrijd. Tweede 180er voor Rasma. En die staat alweer op een finish te wachten in een leg van Van Duivenbode.
2: 86. Maras, you require
3: 56.
2: Games on the
3: ninth leg. Ach ja, nog maar eens een break.
2: Maras Rasma.
3: Het is aan Van Duivenbode om dat nu ook weer te doen.
2: Game on.
3: Ja, en hij moet het ook weer doen, want anders ligt hij eruit.
0: Ja, het was Van Duivenbode in leg 1. En Rasma in leg 6. Dat ze hun legs wisten te houden. En de rest zijn allemaal breaks.
2: 180!
0: En op het moment dat het echt moet, begint Van Duivenbode goed.
2: 134.
0: Ook Rasma vindt in deze beurt 2 trippels.
3: Fijne wedstrijd dit hoor. Goeie wedstrijd.
2: 137.
0: Prima antwoord weer van Van Duivenbode.
2: 82.
0: Een fijne misser, maar ja, Rasma kan zo gaan gooien voor de wedstrijd. Maar 145 is een behoorlijke klus. Duivenbode kan het beter wegzetten.
2: 58. Maar require 145.
0: Doet dat niet echt.
3: Finishes van 100 of meer hebben we nog niet gezien deze wedstrijd. Rasma. mist de triple 19.
2: 89.
0: Maar Rasma kan zo twee pijlen gaan krijgen. Tenzij Van Duivenbode 126 uitgooit. Triple 19 is raak. Mag naar dubbel 6.
2: 120.
0: En dat was de kans om in de wedstrijd te blijven.
3: Ja, Dirk Van Duivenbode had een 3-1 voorsprong. Nadat hij Rasma voor de tweede keer gebroken had. Begon aan de vijfde leg. Maar daarna draaide de wedstrijd toch echt richting deze 37-jarige led. Ja, en een led is niet mogelijk in het darts. Je kunt niet overnieuw gooien, dat hoeft toch niet. Rasma heeft gewonnen met 6-4. Dit is heel jammer voor Dirk Van Duivenbode, die wel net boven de 100 gemiddeld gooit. Maar toch, het publiek in Graz moet gedag zwaaien. Hij verliest met 6-4 van Madars Rasma.

0: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
2: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
3: Maar wie ben jij dan?
2: Diabetes. Type 2.
4: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
2: Ook bij jou?
4: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Huismerken. Net zo lekker. En beter voor mijn budget.
6: Maar thuis breten we ook energie en internet.
7: Lijkt er wel nooit een wifi.
8: Het lijkt er wel lekker wifi.
7: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
9: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
10: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor de nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar Coolblue.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, komen voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Coolblue. Alles voor een glimlach.
11: Ik heb dit nooit gedaan. Jij?
12: Nee man, ik ook niet.
13: Eerste keer? Zullen we dan met een lage inzet beginnen?
14: Tijd voor buiten. Dit voorjaar draait alles om natuurlijke tinten en hout als tijdloze basis. Zin in kleur? Terra tinten geven een moderne touch. Ga ook voor kleden, kussens en duurzamere sfeerverlichting. Parasols open, de barbecue kan aan. Schaduwplek klaar? Dat ook. Want thuis stopt niet bij de achterdeur. Karwei, maak het mooier.

0: gewoon een nieuwe.
1: Dit is de laatste.
2: Iedereen knijpt hem als de Zaanse bijna op is.
3: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
4: Ja, maar echt!
3: Voor ongelooflijke frisheid die 4 keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
5: Mm. Ah, heerlijk.
6: Mag ik ze houden?
3: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die 4 keer langer aanhoudt.
5: Ah.
7: Toe aan een reset? Geniet van de lichte verfrissing van onze rijke smaak van thee, fruit en kruiden. Probeer nu.
8: Live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

ebenfalls aus England. Er ist ein

0: De laatste keer dat Ian White wist te winnen van Michael Smith, zijn landgenoot, was op 3 april 2022. Daarna 5 overwinningen op rij voor de Bully Boy. Waardoor hij nu in totaal 19-10 voor staat. Dit jaar 1 keer tegen elkaar gespeeld, februari. Op een kwalificatietoernooi voor een Eurotour toernooi. Die wedstrijd won Michael Smith dus ook. Michael Smith, de huidige nummer 31 van de wereld. Ian White, de huidige nummer 55. Wat verwacht jij van deze wedstrijd?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje onder de indruk van wat Michael Smith de laatste tijd aan het doen is. Het wordt weer een beetje beter. En dat laat hij ook zien op de Eurotours onder andere. Hij heeft er 3 meegedaan tot nu toe. Hij heeft 2 keer de kwartfinale gehaald. Waaronder een maand geleden in München tijdens het paasweekend. Toen verloor hij de kwartfinale uiteindelijk van Ratajski. Maar won daarvoor van James Hurl, Dave Chisnall en Nico Springer. Dat is gewoon prima. De andere keer in Polen werd het ook kwartfinale. Toen vloog hij eruit tegen Chris Doby. 1 keer ging hij zitten. Dat was in de eerste ronde. Belgian Darts Open. Toen speelde hij tegen Mickey Mansell. 100. En ja, dat is toch met Michael Smith een ander verhaal. Ja, ik verwachtte eigenlijk dat Michael Smith deze wedstrijd gaat winnen. Misschien hoop ik er vooral gewoon op. En ja, Ian White. Ja, die hebben we ook 3 keer gezien. Dit jaar. Op een Eurotour. En dat is ook echt bij 3 wedstrijden gebleven. Want die is in België en afgelopen maand 2 keer in Duitsland in de eerste ronde opkomen dagen. En dat was ook meteen zijn eindstation.
2: 140.
1: Het is nu ook Michael Smith die als eerste op een finish staat in een leg die White is begonnen.
0: Michael Smith, tweevoudig finalist.
2: 140. Michael, you require 154.
0: Austrian Darts Open. 2016 en 2017. Verloor daar achtereenvolgens van Phil Taylor en Michael van Gerwen. Niet de minsten.
1: Ja, daar kun je van verliezen.
0: Ook Ian White stond een keer in de finale van de Austrian Darts Open in 2019. Die verloor ook van Michael van Gerwen. Nipt met 8-7. Ian White is een man die 3 keer een Eurotour toernooi wist te winnen. In het verleden. Maar hier wel 1-0 achterkomt. Via een break.
2: Game on.
0: Tegen Michael Smith. Die ook Eurotour toernooien heeft gewonnen. En niet weinig ook. 6 stuks. De laatste in 2023. 3 jaar geleden. Iets meer dan 3 jaar geleden.
2: 55.
1: Ja, toen alles allemaal nog wat beter ging. Maar als je dit toch ziet, deze stijl, als het loopt bij deze man.
0: En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de hoeveelheid haar die Michael Smith weer heeft weten te kweken op en aan zijn hoofd.
2: 100.
1: En ook dit kunnen we noteren in deze wedstrijd. De eerste maximale score.
2: 140.
0: Nou ja, ik weet even niet meer wie die andere darter was die zo erg op een tuinkabouter lijkt, maar als je Michael Smith...
1: Ik denk, waar gaat hij
0: naartoe? Als je Michael Smith een puntmuts opzet, nu, zo met deze koep en deze gigantische baard, dan zie ik ook een kabouter voor me, hoor.
2: 17.
1: Ja, hij begint...
0: Oh, wacht even. Ik heb zijn gezicht voor me, maar ik krijg er even de naam er niet bij. Oh, dramatisch dit.
1: Ik was voorbereid op iets van die een beetje dezelfde stijl heeft qua gooien. Of nee, die op een tuinkabouter lijkt.
2: 115. Michael, you require 110.
1: Zet het goed weg, maar White kan terug gaan breken.
0: God, ik hoop dat die namen nog te binnen schiet.
2: Games on the second.
0: Ja, White breekt terug.
2: Ian White.
0: Ian White die gewoon op zichzelf lijkt.
2: Third leg, Ian to throw first.
0: Een 55-jarige darter met een ringetje in zijn oor. Twee zelfs. Ian White die
2: 94.
0: Best aardig pijlen kan gooien. En dat is ook wat hij doet, hè, als hij op het podium staat. Hij gooit drie pijlen en haalt ze weer op en dan loopt weer terug.
2: 60.
0: Zelden zie je een moment van emotie bij Diamond White. Humoristische kerel, dat wel. Maar niet als de wedstrijd gaande is.
1: Nee, ik heb hem...
0: Dan valt er geen lol te beleven.
1: Ik heb hem inderdaad ook een keer mogen spreken. Maar dat was
2: 100.
1: Op een toernooi hier in Nederland. Waar hij een soort gesponsorde speler was gehaald. Zwaantje Masters in Eindhoven. Dat kwam voor helemaal goed uit.
0: Zwaantje Masters?
1: In Eindhoven. Echt, okay. Echt een leuk toernooi. Dus, in augustus elk
2: 16.
1: Jaar. En daar was hij. Stond hij op de camping ergens in Limburg.
2: 100.
1: En dan, die man was lekker van het leven aan het genieten. En die heeft daar gewoon een hele leuke avond of leuk weekend gehad. Niet helemaal lekker uit bij Michael Smith, die laatste pijl. Ian White heeft zes pijlen, de tijd voor 157.
2: Ian, you require 64.
0: Als Ian White 64 uitgooit, wordt hij de eerste die zijn eigen lek houdt. Dan wint met de triple. En meteen de dubbel erachteraan.
2: Ian White, fourth leg, Michael Atofis.
0: En ondertussen ben ik erachter. Wie nou die andere darter is die zo op een... En met name op kabouter plop lijkt hij heel erg. Dat is Stefan Belmont, de Zwitser.
1: Ja, daar heb ik niet zo heel veel tegen in te brengen. Ik snap wat je bedoelt.
2: 140.
0: Maar het begint toch te vermoeden langzamerhand dat Michael Smith en Stefan Belmont verre familie zijn.
2: 100.
0: Maar goed, tot zover.
1: De zoektocht naar de dartende.
0: De zoektocht naar
1: tuinkabouter.
0: Nou, we gewoon van het darten genieten. Tenminste, dat hopen we dat we ervan gaan genieten. Want genieten we ervan tot nu toe van deze wedstrijd?
1: Maar. Ja, het is een beetje... Het is lastig, want je hebt die wedstrijd van Mensoor.
2: 100.
1: Waarbij het hele publiek helemaal losgaat. Daarna heb je Van Duivenbode met zijn opkomst. En dan ook nog eens een hele goede partij tegen Rasma.
0: Ja,
1: en dan krijg je daarna Ian White.
0: Valt dit even tegen? Ja, en Michael Smith.
1: En Michael Smith. Maar Michael Smith gooit nog wel in een lekker tempo. En
0: ja. Ja, die gooit voorlopig ook best aardig, hoor. En die finisht perfect.
3: Na White. Ja, ze finishen allebei perfect tot nu toe.
0: Alleen, Smit scoort beter.
3: Het is White die... toch een hoger gemiddelde staat te gooien.
0: White een hoger gemiddelde? Oh, ik zit verkeerd om te kijken, joh. Goed dat je het even zegt.
2: 49. Michael, you require
0: 86. Ja, wel
3: misschien. Ik wou zeggen, misschien draaien we nu alles om. Maar dan mist Smit het hele 18 segment. Maar kan nu alsnog.
2: 76. Ian, you require 82.
3: Michael Smit zet de spotters bij de PDC altijd wel aan het werk. Maar... ja, dit is voor een 3-1 een voorsprong.
0: En White, 3-3 op de dubbels. Ja, weet je, ik kan me voorstellen als je tegen Suljovic speelt dat dat heel irritant kan zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je tegen Ian White speelt, die alles voor je neus uitgooit en verder geen spier vertrekt, dat dat ook best irritant kan zijn.
2: 97.
0: Dat je denkt misschien van, hou op joh, ik ben hier de betere darter. Tenminste.
3: Ja, daar moet je mee om kunnen gaan.
0: Ja, Smit is nummer 31 van de wereld. Toch nog. Voormalig nummer 1 natuurlijk. Wereldkampioen 2024.
3: Maar die biercounter hebben we van begin tot eind van deze sessie nou meegemaakt.
0: Die begint aardig vol te raken, of niet?
3: Ja, ik moet zeggen, bij die eerste partij stonden er al aardig wat streepjes. Ik weet niet of het voor de beste man alleen is of...
0: nee.
3: Voor hem en zijn vrienden, anders zou het knap zijn dat hij dan nog zo staat. Maar...
2: 68.
3: Het begint het moeilijk verhaal te worden voor Michael Smit.
2: 56.
3: Die de triples niet meer weet te vinden... Dat is dan toch de eerste triple voor Michael Smit in deze leg.
0: Top zal overgelaten door White. Even de bril goed zetten. Pijlen pakken. Even naar het schrijversbord kijken. En weer
2: 93.
0: Naar de uitgangspositie.
3: Ja, en White... die heeft nog geen pijl op het dubbel gemist. Maar nu wel.
2: 20.
0: Mist er meteen 3.
3: En dan sta je meteen op een finishpercentage van 50%.
0: Dan mag nog terugkomen.
2: 62. Ian, you require 20.
0: Even één warmgooibeweging. Drooggooibeweging. Op standaard.
2: Games on the fifth leg.
0: En dan de
2: Ian White.
0: Lost hij het alsnog op. Smit brak ooit nog eens naar 1-0.
2: 140.
0: In 19 darts overigens. Nee, dat was de laatste leg in 19 darts voor White. Maar goed. Daarna dus 4 legs op rij naar White.
2: 140.
0: Lijken zich al wat mensen op weg naar de uitgang te begeven. Die geloven deze wedstrijd verder wel.
2: 140.
0: Ja. Hij heeft nog 2 legs nodig. Hij kan gauw afgelopen zijn.
2: 123.
3: Maar ja, je hoopt dat Michael Smit weer een beetje op gang komt. Want Ja, dat is een beetje wat ik hoopte aan het begin van deze wedstrijd. Of de hoop die ik uitsprak aan het begin van deze wedstrijd. Op basis van wat Michael Smit tot nu toe liet zien dit jaar op de Eurotour.
2: 35. Michael, you require 98.
3: Smit heeft nu de tijd voor 98. Kan er dubbel 12.
2: 74.
3: Maar mag daar zo voor terugkomen.
2: Michael, you require 24.
0: Smit.
2: Gains,
0: ja,
2: on the
0: die had...
2: Michael Smit.
3: Die pakte even in marken eigenlijk.
2: Flag, interfocus. Game on.
3: Dat was gewoon een
2: 97.
3: Prima leg in 15 pijlen voor Michael Smit. Die moet ook wel voelen van ja, zo goed staat White niet te gooien. En als hij dan ook nog eens niet al die dubbels er in één keer in gooit, dan moet daar gewoon een kans zijn.
2: 100.
3: Maar ook bij Michael Smit heb ik niet het idee dat hij er heel erg in gelooft als je ernaar kijkt.
0: 97. Nee, wat dat betreft heeft Smit soms wel een beetje hetzelfde als wat Luke Humphries ook heeft. Erg veel eisend. Erg kritisch op zichzelf.
3: Ja.
2: 100.
3: Voor de winnaar van dit duel staat morgen
2: 99.
3: Wederom een avondwedstrijd op het programma. Nu is het de avond afsluiten. Morgen is het de avondsessie openen.
2: 100.
3: Tegen Daryl Gurney.
2: You require 84.
0: Voor 5-2 had hij de bullseye moeten gooien.
2: Michael, you require 104.
0: Op z'n kee, 104 voor de break.
2: Michael Smith.
0: Staan en gooien. Niet te moeilijk overdoen. En nu nog die break er doorheen trekken.
2: 134.
3: Dit is wat je wil zien van Michael Smit. Direct een score met twee triples erachteraan. Tot nu toe nog niet zoveel raakt deze leg.
0: Ja, en dat hij zelf nog met een 134 begon.
3: Ja.
2: 43.
3: White is sportief.
0: Hopsakee, dat ziet er een heel stuk beter uit. Dat was niet de eerste 180 van Michael Smit, maar wel the next best thing.
2: 62. Michael, you require 64. Games from the eighth leg. Michael.
0: En dat
2: Smith
0: gaat er heel makkelijk achteraan. En dan heeft Smith nu 3 legs erbij gewonnen en de stand gelijk getrokken.
3: Nou, Ian White zal ook denken, ik heb mijn pijlen pas net uit het bord gehaald. En die Michael Smith is alweer klaar.
0: En Ian White is natuurlijk ook iemand die nog wel eens een voorsprong wil weggeven.
3: Ja, maar het wordt... Dit was gewoon allemaal slordig in die vorige leg. Want ja, dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde. Er zat bijna in elke beurt zat er een pijl in de 5 of in de 1 of in de 3 onderin. Dan raakte nog wel een triple 20, maar dan werd de score 80 met een triple 5 en een 5.
0: Ja, een voorsprong is lang niet altijd veilig bij Diamond White.
2: 59.
0: Dat weten we van hem.
2: Positief.

0: 48.
1: Ja, 43 van Smith, 48 van White.
0: 134.
2: Ja, dan is dit wel een beter antwoord. Alleen het is dan zonder dat de beurten hiervoor inderdaad helemaal niks waren. White maat. The big fish. Over.
0: 96.
2: En Michael Smith denkt. Dat lijkt mij ook wel wat. Twee mannen klaar om te gaan vissen. Maar Ian White.
0: 97.
2: Kan zijn hengel weer opbergen. Laat 73 staan. Wat doet Michael Smith?
0: 100. Ian, you require 73.
2: Dan is het eerst Ian White voor een 5-4 voorsprong. En dat doet Ian White dan toch weer keurig. Krijgt daar een boxje van Michael Smith.
0: 41.
1: Ja, ik weet niet.
2: En was dat dan, ja. Waarom doe je dat?
1: Je tegenstander komt op 5-4.
2: Ja, maar als hij nou 170 uitgooit, dan denk ik van oké.
1: Ja, of iets anders moois of opvallends doet of...
2: Gooi 73 uit. Met 777, 12 tops.
1: Ja.
0: 59.
1: Jij wilt toch op 5-4 komen, niet hij? Schop hem van het podium af.
0: 99.
1: Nou ja, dan mag je de wedstrijd niet afmaken waarschijnlijk, maar... Maar ja, zo kennen we Michael Smith. We hoeven er ook niet verbaasd over te zijn. Het is een gentleman op en top.
0: 55.
1: Natuurlijk heel graag zelf een goede wedstrijd gooit. Wat vandaag niet echt het geval is. In ieder geval niet scorend. Maar ook zijn tegenstander wel wat gunt.
0: 140. 56.
2: White kan het zo gaan afmaken. De vraag is nu hoe zet hij zichzelf weg in deze leg van Michael Smith.
0: 83.
2: Shanghai 20 ja. Is zo voor de wedstrijd.
0: 85.
2: En dat is geen finish voor Michael Smith.
0: 120.
1: Nou, het kan in deze buurt al gebeuren voor White. Hier is de match start.
0: 80.
1: Oeh, die zit er een eindje boven. Maar hij komt dus wel gewoon terug.
0: 133.
2: Nog wel wat druk van Michael Smith, maar Ian White voor de wedstrijd.
1: Ian White voor de wedstrijd had 5 keer op rij van Michael Smith verloren. Maar voor het eerst in iets meer dan 4 jaar tijd

Ja. Is de nederlaag van Raymond van Barneveld tegen Ellen Soetar natuurlijk heel jammer, 6-2. En ook de nederlaag van Dirk van Duivenbode tegen Maras Rasma, 6-4. Ondanks het feit dat Van Duivenbode boven de 100 gemiddeld gooide, toch lukte het niet.

dan is dit het programma voor morgenmiddag. Als de geplaatste spelers links voor het eerst in actie komen. Waaronder dus ook Jermaine Wattimena. En de Nederlanders die al een wedstrijd speelden. Kevin Doets en Niels Zonneveld. Zij gaan spelen tegen respectievelijk Ryan Searle en Ross Smith. Morgenmiddag vanaf 1 uur in dit theater. Dan gaat de Austrian Darts Open verder. En morgenavond is er natuurlijk ook weer een sessie. Die is open ook weer om 7 uur beginnen. Wij danken u heel hartelijk voor het kijken en zeggen graag tot morgen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dit weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook file op de omleidingsroute, de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Houten doe je er ook een kwartier langer over. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je ook 15 minuten extra nodig.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: podcastluisteraar. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wat je doel ook is, onze support heb je.
2: Een blokje omrennen naar mijn werk.
3: 10 kilometer halen zonder pauze.
2: Mijn eerste marathon uitlopen.
1: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers.

0: bij de bonte vrijdagavond. Het is zeker vanavond een hele bonte avond. Want kijk eens wat we hier allemaal in de studio hebben. Johan Derksen zit er. Natuurlijk zit Johan Derksen. Wouter de Winter. Met zijn schoonmaaksacties zo meteen, neem ik aan, toch? Ja. Maar dat wordt ordinair, dat kan ik je nu al vertellen. René van der Gijp is er. Kijk, daar zit het orakel een beetje. Zo mag je het toch omschrijven, Chris?
1: Zeker. Ja? Chris Woerts. Op een mooie prominent bank.
0: Ja.
2: Nou, maar we moeten hem dankbaar zijn, hè? Dat hij heeft de voetbalbeelden voor ons geregeld.
0: Ja, dat heeft hij gedaan.
2: Ja.
0: Volgens mij heeft hij die bank ook geregeld.
1: Nee, deze bank niet. Nee, deze bank helaas niet geregeld. Nee,
0: Oké, maar de meeste dingen
1: regelen geen bonnetje voor.
0: Ja. En kijk aan de strak in het pak zitten. 40 jaar in het vak, dames en heren, Dries Rolfink. Met de beste boxer. Dank je wel. En dan de man, de ongeslagen wereldkampioen bij Glory. En wie weet gaat hij ook wel de wereldtitel pakken op boksgebied. WBC is het volgens mij, toch? Waar jij gaat boksen. Ja. Ja. Dames en heren, Rico Verhoeven. Ja, ik zie hem naar je kijken. En hoe voelt dat gelijk als je daar zit, zo, Dries?
3: Nou, ik heb ooit één partij gebokst en die heb ik gewonnen. Maar dat was tegen Emil Ratelband. En als ik hem nou zo zie zitten, dan denk ik, liever niet.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Nee. Het kan hard zijn, hè, die klap.
3: Nee, maar hij heeft een geweldige carrière. En respectvol. Hij geeft nooit op. Hij is altijd superfit. En het is ook nog een slimme vechter. Dat heb ik meegekregen van mijn zoon.
0: Oh.
3: Want die heeft laatst ook een bokstoernooi gewonnen. Boxers Influencers. Ander niveau natuurlijk. Ja. Maar die heeft ook hele grote bewondering voor Rico.
4: Ik vind die Beller altijd wel een leuke bokser. Vind ik ook een hele aardige jongen. Die komt ook goed uit zijn woorden. Maar zit hij vast nu?
0: Ben Sadiq.
4: Ja,
0: daar kom je niet met goede aan bij Rico. Ja.
4: Zit hij...
5: Zo'n aardig jongen, maar zit hij vast nu?
4: Zit hij vast nu, toch?
0: Ja.
4: Ja.
0: Dat las ik ergens.
4: Ja, die zit vast.
5: Echt een topper.
0: Ja.
4: Niet goed.
0: En je kent toch wel dat zij zijn niet de allerbeste vrienden.
4: Oh, dat weet ik helemaal niet.
0: Zo omschrijf het netjes, toch?
5: Ja, nee, we zijn niet elkaars bloedgroep.
0: Nee.
5: Laten we dat we het zo houden.
0: Ja. Hey, even, neem ons even mee, want ik bedoel, ik zat me straks een beetje in te lezen. Hoe groot is dit gevecht wat jij binnenkort gaat leveren?
5: Ja, bizar. Het is zoals we misschien vroeger voor de wat oudere mensen misschien nog kunnen herinneren, The Rumble in the Jungle met Muhammad Ali. Nou, dit is eigenlijk de huidige tijd, The Rumble in the Jungle, alleen dan de Glory in Giza.
0: Ja, ze gaan
5: voor de piramides.
0: Ze gaan voor de piramides buiten vechten. Dus die piramides op de achtergrond.
2: Ja, dat is een prachtig decor.
0: Dat ziet er echt fantastisch uit.
2: Het wordt wel
0: eens
2: weten daar.
5: Ja, zo. Het is 40 graden.
0: Misschien is het handig om te weten dat die Usyk eigenlijk een soort opvolger is van Muhammad Ali. Die heeft het ook gepresteerd wat alleen Muhammad Ali ervoor had gedaan. Bij meerdere bonden die titel pakken. En al die tijd ongeslagen. Al 12 jaar, hè?
5: Ja.
0: 24 gevechten lang.
5: Ja.
0: Waar begin je aan?
5: Een hele grote uitdaging. Wat een kans hebben we.
0: Ja, nee, ja. Noem het een kans.
2: Mag je niet beter kunnen gaan darten naar je andere tijden?
5: Ik ken Michael van Gerwen ken ik ook goed. Maar die kan ook echt heel goed darten. Dus dan krijg ik ook op een andere manier een pak rammel.
0: Ja.
5: Dus.
0: Maar ik heb net even zitten kijken naar een paar van die gevechten. Die man is zo fucking sterk.
5: Ja.
0: Ben je bang?
5: Nee.
0: Totaal niet?
5: Nee, want kijk, uiteindelijk... Kijk, dit is wat jullie doen. Nou,
0: ja.
5: dit is wat ik doe. En voor mij is hij gewoon een man met twee armen en twee benen.
4: Maar wat ga je tegen hem doen dan? Ga je ook tegen hem schoppen en zo?
5: Nee, dat mag niet. Nee,
4: je gaat alleen boksen tegen hem. Oké.
2: Ja, maar eigenlijk is dat onmogelijk. Dat iemand die zo nieuw in een sport, in een specifieke sport komt... dat hij dan tegen een echte sport...
4: Ik denk ook dat het onmogelijk is.
2: Ja, ik denk dat kan niet.
0: Kijk, dat is hem met het hoedje.
5: Dat gaan we zien. Daarom zeg ik, wat een kans heb ik hier om het tegendeel te bewijzen. Dus deze wordt gezien als onverslaanbaar.
4: Maar je bent zo gewend. Ben je niet bang dat je me een doodschop geeft opeens?
5: Nee, ik boks al zo lang ernaast.
4: Ja.
5: Naar mijn mening ben ik daarom ook, zeg maar, was ik zo goed in het kickboksen. Omdat ik lekker erbij kon
4: boksen. Nee, maar dat je op een gegeven moment klappen geeft, zie wankelen en denk, geef
5: me... Hij is een hoge trap erachteraan. Ja. Nee, want dan is het gelijk klaar. Ik gelijk gedisqualificeerd.
4: Ja, ik zou dat toch denken.
5: Nee.
4: Ja. En Chris weet waar het uitgezonden wordt, of niet?
1: Het wordt uitgezonden bij DAZN.
0: Wat zeg je?
1: DAZN, een betaalzender.
0: Zegt hij nou?
4: Waar ben je dan uitgezonden?
0: Chris
4: is heel de nacht bezig geweest om het hier naar Nederland te krijgen. Maar het is hem niet gelukt, zei hij.
0: Nee?
5: Het is wel te zien in Nederland. Alleen je moet dan via een app, zeg maar. Dus DAZN die heel veel mensen nog niet echt kennen.
0: Ja.
5: Daar kunnen ze dan de livestream kopen en kijken.
0: Ja.
5: Maar wat ik zei, Chris is nog steeds bezig, vertelde hij me net.
1: We blijven proberen. De aanhouder wint.
0: Ja, maar even voor duidelijkheid, het is echt heel groot wat hij gaat doen.
1: Absoluut.
0: Ik bedoel,
1: ik
0: had het zelf niet
1: even doen.
4: Maar Chris, hoeveel mensen gaan er gewoon wereldwijd kijken dan, denk je, naar deze
1: miljoenen. echt miljoenen. Want het was zo gepromoot ook door DAZN. Ja. Het is een van de grootste gevechten van deze tijd. Dus er gaan echt heel veel mensen die 26 euro betalen.
0: Ja, want ik begreep dat die Usyk verdient sowieso 100 miljoen dollar eraan. Oh, dat mag je niet zeggen.
5: Nee, ik weet dat je in ieder geval geen medelijden met ons hoeft te hebben.
0: Nee.
5: Maar ik weet niet wat.
0: Je hebt er nog nooit zoveel mee verdiend met het kickboksen, zei je zelf. Dit is veel hoger.
5: Nee, dit gaat wel. Dit is wel heel fijn, ja.
2: Ja, maar dat vind ik de goede reden om te gaan boksen.
0: Nee, want wij willen op onze hoede zijn natuurlijk. We hebben je wel eens vaker besproken hier. Dat gaat altijd met heel veel respect.
2: Ben Sadiq. Ja. Oh, ja. Die gaf die een paar klappen op zijn kop, jongen, in de hoek. Die man is imposant groot. Hij pakte mij een keer mijn nek van, maar die heeft geen handen, die heeft klauwen. Ja.
4: Kan jij er niet even wat lelijks over zeggen, over die Rico Roemer?
0: Ja, ik ben achterlijk. Dadelijk kom ik die gek tegen, slaat hij mijn kop eraf.
2: Rico kan mij wel blij maken, maar niet bang. De uitdager, die is kleiner.
6: Hij stopt
2: dat is tenen. Dat is een piece of cake, weet je wel. Zo kan ik ook wereldkampioen worden.
0: Nodig Rico een keer uit, ja, goed idee.
4: Zeker, aan de bar.
0: Aan de bar.
2: Nee. Met een pleister op zijn mond.
0: Er moet Rico niet tegenkomen de komende tijd, want ik weet dat hij dat niet leuk vindt. Ik spreek uit ervaring namelijk.
2: Rico, het was niet zo.
5: Ja, dat is natuurlijk, iedereen mag zijn mening hebben. Nou, Johan vindt dat ik heel veel praat en dat ik meepraat met dingen. En dat ik over dingen praat waar ik blijkbaar geen verstand van heb. Nou ja, blijkbaar. Jij hebt daar gewoon
2: ook een mening over. Is dat wel eens hinderlijk als anderen dat doen?
5: Jij hebt een mening over mijn tegenstander. Dan zeg je, ja, zijn kleiner, zo kan ik ook wereldkampioen blijven. Terwijl die jongen echt.
2: Nou ja, maar het is een heel groot voordeel dat jij een grotere reach hebt dan hem.
5: Tuurlijk, dat wel. Kijk, maar
2: hij kan niet zo makkelijk bij je komen.
5: Nee, maar dat heb ik nu ook. Ik ben nu ook een stuk langer als deze jongen. Maar deze jongen is de onverslagen wereldkampioen in 20 jaar. En dan is het ineens een soort van, dan kan het wel.
2: Roekeloos, je bent roekeloos.
5: Ja, precies.
0: Nee, maar kijk, het lastige is natuurlijk, jij bent natuurlijk al lange tijd ongeslagen geweest in de boksen. Maar daar zit gewoon de voormalige linksbek van Veendam. Dus dat is toch net iets anders.
2: Ja. Nou ja, en ik heb een bokstraditie. Want ik kan me nog goed herinneren dat je als kwajongens, als je in de nest uitkwam, had je maar twee boksers. Dat was een Zweed, Ingemar Johansson en Floyd Patterson, de Amerikaan.
0: Die is echt heel lang geleden.
2: Ja, en die vochten dus altijd samen voor de wereldtitel. Ja, en dat werd dan midden in de nacht uitgezonden.
4: Ja, maar wij gingen toch midden in de nacht er ook uit voor Momo Dali en Joe Frazier.
2: Nee, toen ging ik niet meer eruit. Toen ging ik niet meer eruit.
5: Toen bleef hij alleen maar erin.
2: Zat vast, denk ik.
5: Ja. Hey, maar ik zag net, toevallig, jullie zaten er net samen op de bank en toen gebeurde weer hetzelfde. Dat jij Wilfred weer een klap gaf. Dus jij, ik geef hem eigenlijk aan jullie allemaal, maar ik geef ze eigenlijk aan Johan, dat hij altijd de klappen uitdeelt hier.
2: Ja.
5: Dus ik heb hier de handschoenen voor jullie, want het is de eerste keer dat ik in het oranje ga.
0: Oh, je gaat echt Nederland vertegenwoordigen?
5: Ja, ik ga echt Nederland vertegenwoordigen.
2: Maar zijn dit,
5: dus dan kan jij nu klappen geven aan. Oh, dat met, is, wel met de handschoenen aan.
2: Ja, maar dat is niet tegen Dovermans oren gezegd.
4: Nee. Weet jij nog, Johan, dat. Dat was echt een enorme boksfan, hè? Hans Kraai senior.
2: Ja.
4: Die ging echt naar Amerika voor die wedstrijden.
2: Die had ook verstand van Hans, hè?
4: Die ging naar die wedstrijden toe, hè?
0: Maar jij bent toch ook een kenner, Wouter?
7: Ja, zeker. Ja, het is echt.
4: Die homo's kunnen niet.
0: Die homo's?
4: Nee, dat zag je. Nee, maar dat zag je ook, die homo's. Ja. Dat is ook met Gerard Joling. Dat gaat dan een beetje dit.
5: Geef me beuk.
4: Dat is geen gezicht.
5: Geef me
4: beuk. Heb je dat gezien?
0: Ja, en het
4: Gerard.
0: En die haren trekken.
4: Hou me weg, zei hij. Ja.
2: Dus hou me vast, dan slaan
4: vast,
2: neer.
4: Ik ga hem slopen.
2: Ja. Nee, en van Raymond Mens kun je nog wel winnen, hè?
4: Jawel, tuurlijk.
0: Ja. Word je nou boos? Of?
6: Nee, ik ben het wel gewend, toch?
4: Ja, maar je hebt het toch gezien? Je hebt het gezien, die beelden.
2: Ik vind dat het tijd wordt.
4: Je hebt je beelden toch gezien?
6: Ik heb het gezien, ja.
4: Dat komt toch niet.
0: Hey, Dries, 40 jaar in het vak, van de week het Concertgebouw.
3: Ja.
0: Hoe was het voor je?
3: Ja, onvergetelijk. Het was de derde keer dat ik er mocht staan. En dit keer, overal waar ik liep eigenlijk, van die 2000 mensen. Het lijkt wel of ik er 1500 persoonlijk kende. De partijen die ik in het land gedaan heb, de restaurants, de bedrijfsfeesten. Ik zag iedereen opeens weer zitten, dus ik ging ook die zaal in. Ja, en dan word je gewoon opgelift door het publiek.
0: Ja. Maar het was ook een soort herkenningsfeest volgens mij, toch?
3: Ja, alleen maar. Op rij 1 zat mijn familie en de rest, waar ik ook om me heen keek, dacht, oh, voor die heb ik een keer opgetreden. Daar heb ik op het huwelijk gezongen. Ik zag zelfs mensen waar ik bij een dierbare op het afscheid had gezongen. Dus dat zat allemaal in één. En het blijft een iconisch gebouw natuurlijk.
0: Nou zeg je dat van het huwelijk. Ja, sorry dat het zo in één keer opkomt. Maar je hebt ooit een heel gek verhaal verteld over een huwelijk.
3: Over een huwelijk?
0: Ja, dat je moest optreden daar en dat je daar met de bruid hebt gedaan.
3: Ja, maar dat is een beetje overtrokken. Net als...
0: dat schiet me opeens te binnen.
2: Ja. Zo'n man wil ik niet aan de bar hebben.
0: Dat is al heel lang geleden, toch of niet?
3: Is net als het verhaal met Johan met de kaars. Ik heb dat iets overtrokken toen. Er is wel een kusje gevallen, maar daar bleef het.
4: Oh, maar zo'n verhaal wordt toch altijd steeds beter?
3: Ja, ja dat
4: is een beetje.
2: Nee, je moet het altijd wat sterker vertellen dan het
4: tuurlijk.
2: Is.
4: Ja, tuurlijk. Oh, ja, misschien heb je ze gevingerd, maar ja, dat weet je.
3: Ja. Trouwens,
4: ving nog op de grens.
2: Daar krijg je ook 3 jaar voor, hè?
4: Ja.
3: En trouwens, mijn zoons die vroegen mij... waarom ga je naar het programma toe vanavond?
0: Waarom ga je, godsamme, toe?
3: Want Johan Derksen die zegt elke keer dat wij vervelend zijn, dat we irritant zijn. Leg hem nou eens uit dat wat ik misgedaan heb, zegt Dave... dat is al 10 jaar geleden.
0: We hebben alleen maar positieve dingen over jullie gezegd.
2: Ik vind die twee jongens vervelend.
0: Alleen maar positieve dingen.
3: Oh, even kijken.
4: Kijk, die Roelvink is natuurlijk gewoon... dat is een krankzinnige. Iedere vraag aan hem draait hij zo dat hij na 5 seconden over zichzelf heeft.
2: Die Dries, dat is echt... een goede kerel, als die niet zingt. Maar die heeft 2 van die zoontjes. Die heeft 2 van die zoontjes. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke kwalletjes. Ja, dat jongen moet gewoon een keer een goede schop onder zijn kloten hebben.
4: Maar zo'n mannetje, die is overmoedig. Die denkt dat hij de hele wereld aan kan. En dat de hele wereld om hem draait.
0: Hij is inmiddels naar Mekka vertrokken. Hè? Dat,
2: ja, maar zou die jongen er ook kunnen blijven?
4: Jij die Dries Roelvink nog kleine jongens zien zingen?
2: Ja.
4: Dat moet wel.
2: Maar dat kan toch niet? Die man moet toch verboden worden tegen zichzelf een bescherming te
4: worden.
2: Maar die hele familie is er weg. Kwijt, hè, die Roelvinkjes.
8: Wat dan?
2: Ja, maar die vinden zichzelf heel normaal. En die oude Dries vind ik een ontzettend aardige gozer. Hoor.
0: Ik ook, wereldgozer.
2: Maar die vindt dat zijn zonen het zo doen, dan zijn 2 idioten.
0: Ja. Oké, nu de toelichting.
3: Kijk, je moet 2 dingen uit elkaar halen. We hebben Dave en we hebben Donnie. Donnie, die is bekeerd, die is moslim geworden. Moet je wel even kijken waarom. Die heeft dus 2 keer de dood in ogen gezien. Hij is overreden door een hummer. Hij heeft met teelbalkanker te maken gehad. En toen is er een vriend van hem, waar hij al vanaf zijn 4e jaar mee omgaat... is een hele goede basketballer. Die is voor hem gaan bidden. En toen hij dus uit zijn operatie kwam en hij had geen uitzaaiingen... toen is hij zich gaan verdiepen in de islam. Is hij gaan lezen in de Koran. Maar daar ben je nog geen slecht mens mee.
2: Nee.
4: Nee, tuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
2: Nee, dat moet je zelf weten. Maar Dave, ik denk dat hij beter de dokter had kunnen bedanken... dan die gozer de godsdienst overnemen.
3: Ja, maar kijk, als je dus bang bent voor de dood... Kijk, ik heb hetzelfde als jij. Ik heb van jou gehoord, jij denkt ook... als we overlijden, gebeurt er niets meer.
2: Nee.
3: Dat voel je eigenlijk net als voor je geboorte. Nou, ja, dat heb ik ook. Nou, daar word je ook niet vrolijk van.
2: Sprookjes.
3: En Donnie die heeft nou een geloof en daar klampt hij zich aan vast. En er zijn natuurlijk miljarden moslims in de wereld. Maar daarom is het nog geen slecht mens.
4: Tuurlijk niet, joh.
2: Nee, maar dat zeg ik niet. Maar ik zeg ook niet dat het een slecht mens is, maar ik vind het wat irritante jongens. Er is altijd wel iets met die twee.
0: Ja, het is een heel gek gesprek. Ik merk aan jou dat het je wel wat doet ook.
3: Ja, kijk, en niemand wil wat zeggen.
5: Ze zijn kinderen, toch?
0: Nee, maar ik bedoel...
5: Iemand dat zegt.
0: Nee,
3: maar nou nog even over Dave.
0: Ja.
3: Dave, die in zijn 10e jaren, 1 jaar of 10 geleden... werd hij DJ. Is hij verslaafd geraakt aan drank en drugs. Dat is 10 jaar geleden. Als ik nu kijk hoe hij het doet... Hij heeft een fantastische zoon. Hij is al 5 jaar clean. Hij is zelf eigenaar van een kliniek, dat weet jij ook, met Najib Amali. Hij helpt dus mensen als een soort deskundige om van de drugs af te blijven. En hij kan fantastisch boksen, dat heb jij ook gezien. Ja. Hij won laatst een kleine €100.000 met het influencer boxing. En dat schonk hij in 1 keer door naar War Child. En dan ga jij zeggen dat hij vervelend is.
2: Zijn wereldgast.
3: Kijk, dat ook.
0: Nee, maar je begrijpt wel een beetje waar het vandaan komt, toch? Ik bedoel, beeldvorming werkt heel snel. Dat snap je toch zelf ook wel. Hij heeft een paar domme dingen gedaan.
4: Ja, maar hier wordt ook wel eens iets een beetje overdreven.
0: Nou, dat zou ik net zeggen. Ja, maar het is ook allemaal een beetje groter... door wat er in dit programma gebeurt, weet je wel. Dus, maar ik kan me voorstellen als vader zijn dat je dat heel vervelend... Ik merk het ook aan je, dus dat vind ik vervelend voor je.
3: Ik kan wel een stootje hebben, maar op een gegeven moment dacht ik wel... ja, kijk, we kennen Johan ook. Die zit hier natuurlijk niet voor niks. Die pakt altijd mensen aan en daar kan ik goed tegen. Maar ik moet wel voor mijn zoons opkomen.
2: Ja. Ik heb alleen maar aardige dingen over jou gezegd.
3: Ja, over mij.
2: Ik heb zelfs gezegd dat ik leuk voor je vond dat je goede recensie had. Omdat ik me doodgeërgerd heb aan dat wijf van Carré.
3: Inderdaad. Nou, dat vond ik mooi dat je dat deed.
2: Ja.
3: Ja, Carré, die zeggen gewoon, we gaan Dries niet programmeren. Nou, dan zegt mijn management bijvoorbeeld... ja, maar er heb wel Wolter Kroes gestaan, Tino Martin, Django Wagner... waarom Dries niet? En dan krijgen we geen antwoord.
2: Nou, misschien moet je van het woonwagenkom komen om bij Carré te mogen zingen.
3: Ja. Mijn manager zei zelfs, is het soms zo omdat Dries ooit een gele zwembroek aan heeft gehad... dat je hem daarom niet in Carré laat optreden? Je gaat de gekste dingen verzinnen, maar we krijgen geen antwoord.
0: Ja, maar bij het Concertgebouw van de week, zo gezegd, een geweldig feest. Laten we even kijken.
3: Ja.

0: Ja, applaus, dames en heren. Daar staat hij gewoon, hoor.
1: Dank u wel.
0: Nou zit ik wel met een dilemma. Kijk, jullie zitten daar voor het eerst aan de bar. En je weet wat de introductie eigenlijk is. Dat je geïnaugureerd moet worden bij dit programma. Maar wil je dat dan wel? Of zeg je liever niet?
2: Toen ik zag dat Rico naast me staat, toen dacht ik, ik mag de koekoek niet doen.
3: Jawel. Als je van onze club bent, moet je de koekoek doen, Dries.
0: Een dubbele koekoek. Jij
3: en
0: kent
3: je
0: de koekoek?
3: Pak wordt er niet smerig.
1: Ik heb er wel iets van gehoord, ja.
0: Ja, de koekoek is, en dan hoor je echt bij de club, vanaf dat moment. Jullie moeten zo meteen op een goede manier samen, goed getimed in dat gat kijken.
3: En dan spuit iemand water door dat gat in je gezicht.
0: Maar de vraag is wel, dus zijn wij er klaar voor? Nou, kom maar, dan gaat hij met z'n tweeën in het gat kijken. Dan komt hij, 1, 2... Yeah!

0: Wouter asielmaatregelen.
1: Twee keer in twee dagen nu.
2: Nu gaan die handjes toch hopelijk niet meer de lucht in, hè, dit uur, hè?
0: Ja, dit was hem wel inderdaad, ja. Maar wel mooi dat jullie nu bij horen allebei, hè? Dat is fijn, toch, of niet?
3: Zeker.
0: Ja,
3: nee, dat onderdeel van het team nu, dus... Ja.
4: Boris Becker heb ik ook gezien.
0: Ja, Boris Becker, Anouk, ja. Rafel van der Vaart stond zelfs op van de tafel. Ging de koekoek doen. Ja,
1: Frank van Leeuwen
0: gisteren nog stapt ook. Zijn steeds meer mensen die daar zitten.
2: Ja, we hebben ook homoleden, hè?
1: Ja. Homo, ja. Ja. Die niet kunnen vechten. Ja. Ja.
3: Waarom moet je die groep eruit halen?
1: Homoleden.
3: Hey, we zijn allemaal leuk.
1: Maar die hebben wel.
2: Maar wij worden hier iedere week omgeven door homo's. En dat zijn onze beste vrienden.
3: Ja?
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Nee, maar wij hebben een soort... Men denkt dat wij tegen homo's zijn, maar dat is helemaal niet zo.
3: Dat is niet zo?
2: Nee, helemaal niet.
3: Oh, okay.
0: Maar dat gevoel had jij wel, Rico?
3: Wij
2: durven wel grappen te maken over homo's. Want dat moet wel kunnen, vind ik.
3: Nee, dat, ja, in ieder geval, als het leuke grappen zijn... Op zo'n moment dat je mensen pijn doet, is het natuurlijk niet fijn. Dan moet je wel wat kunnen hebben.
2: Nee, maar het moet, zo ben ik ook niet. Zo zit ik niet in elkaar, Rico.
3: Nee?
2: Nee.
3: Nee, oké. Okay.
0: Het is eigenlijk een hele warme man.
3: Als iemand op de grond ligt, trap je ze niet na. Dat zou jij nooit doen.
2: Nee.
3: Oké, dan. Nee.
4: Maar Albert Verlinde zien we hier niet meer, hè?
2: Wie?
4: Albert Verlinde, komt hij nog terug hier aan tafel?
2: Nou ja, als hij daar het grote geld geïncasseerd heeft... zal hij wel een keer terugkomen, ja.
0: Ja. Maar even, gaan we nu toch weer nieuwe asielmaatregelen krijgen? Want het Europese, dat pakt, dat gaat helemaal niks worden, de migratie.
1: Nou, er werd vandaag gedaan alsof de cavalerie uit de stallen was gereden... met betrekking tot asielmaatregelen. Twee weken geleden natuurlijk dat grote drama...
0: Ja.
1: Waarin de Senaat die belangrijke asielnoodmaatregelen wet sneuvelde. En toen hebben ze al gezegd in het kabinet... van nou, we gaan in twee weken gaan we met alternatieve maatregelen komen... die eigenlijk hetzelfde effect hebben. Nou, er kwam er vandaag één, en dat is de ongewenstverklaring... van vreemdelingen die hier echt crimineel gedrag hebben vertoond. Dus die een misdaad hebben gepleegd... waar ze 2 jaar voor achter slot en grendel zouden moeten komen. Die mensen worden nu aangepakt. Maar voor de rest liggen nog een heleboel op de plank. Moet nog een heleboel bekeken worden. Nieuwe wet geschreven worden. En er wordt naar dat migratiepact gekeken, ja, inderdaad.
0: 11 landen, doe maar mee.
2: Nederland is er weer niet klaar voor.
1: Nederland gaat er waarschijnlijk wel mee akkoord. Maar de Europese Unie is groot. En er zijn maar 11 landen die er echt klaar voor zijn.
0: Ja.
1: En betekent dus dat als de zegen van Europa moet komen... en je hebt vervolgens niet voldoende landen... die zich überhaupt in die regels gaan houden... dan gebeurt er dus eigenlijk niet zoveel. Want dat is ineffectief. En dat hebben we nu eigenlijk ook. Dus daarom vond ik het contrast vandaag van een kabinet... dat ze probeert uit te stralen van... kijk eens, we hebben het signaal... serieus genomen, 1 maatregel presenteert... en al die andere dingen, daar moeten we allemaal nog maar van zien... of het gaat lukken.
2: Ja. Nou ja, er komt natuurlijk niks van terecht... want er is een heel lang traject voordat helemaal afgehandeld is. Maar wat ik jou wilde vragen is... ik hoor altijd mensen uit bepaalde landen... die kun je niet terugsturen. Maar als je nou ongewenst verklaard bent... je hebt een moord gepleegd in Nederland... je hebt in de gevangenis gezeten, je komt eruit... kun je dan nog niet terug naar je eigen land?
1: Precies, en dat is, het is een
2: zijn we de levenslang, zitten we mee opgezadeld.
1: Papieren werkelijkheid, want zodra... landen zijn. Dat hebben we bijvoorbeeld met Marokko heel lang gehad. Hè. Die wilden geen Marokkanen terugnemen. En daar hebben we...
2: Ja, dat vind ik niet zo gek.
1: Ik weet niet hoeveel pogingen gedaan om die Marokkaanse regering zo ver te krijgen. En nu weer wel. Maar er zijn genoeg landen die zeggen, wij hoeven die mensen niet. En zeker niet als ze het crimineel gedrag hebben vertoond.
2: Ja.
1: Want dan, waarom zou je die mensen dan terug willen nemen?
2: Ja, maar dan is het toch een schijnvertoning?
1: Nou ja, dat is dus het probleem. Dat ze in Den Haag ook weer de indruk wekken, ook vandaag weer, van kijk, ons is goed bezig zijn. Grote verwachtingen wekken bij het publiek, bij de kiezer... die toch voor een groot deel, denk ik, teleurgesteld is geraakt... de afgelopen 2 weken toen het allemaal sneuvelde in de Senaat. En nu weer aangepraat krijgt dat er nu wel echt wat gaat gebeuren... terwijl mensen er eigenlijk niet zoveel van zullen merken... maar helemaal niet aan de instroom natuurlijk. Want die zou moeten worden aangepakt. Nou, die maatregel van vandaag doet helemaal niets aan de instroom.
2: Nee, maar de instroom, ik las een groot artikel... dat Nederland overspoeld wordt door mensen, Palestijnen op het ogenblik... maar dat ze niet tot Gaza komen, maar die zitten al jaren in Griekenland.
1: Ja.
2: En die grijpen nu de oorlog in Gaza aan om te zeggen... wij vluchten naar Nederland, want dat is een beter land...
1: Juist.
2: Want dan mogen we bij Van der Valk slapen.
1: Ja, omdat het in Nederland... Hier, het is hier eigenlijk gewoon heel erg goed toeven, hè? Mensen
0: dat
1: willen hier
0: iedereen eigenlijk, bij Van der Valk slapen.
4: Ja.
0: Appelmoes.
2: Nou, en dat heb ik zo medelijden. Ik hoorde vandaag, er wordt geteld, de daklozen worden geteld. Hè? En er zijn veel meer daklozen dan dat er
0: geregistreerd staan.
2: Geregistreerd staan, ja. En per gemeente zijn ze daarmee bezig. En ik vind dat die daklozen in Nederland, die worden ontzettend in de steek gelaten. Want kijk, de zomer komt er weer aan, dan is het iets makkelijker. Maar die vriezen s'nachts doodswinters, die weten niet waar ze heen moeten. En er komt een asielzoekersgezin, dan gaan jullie maar lekker bij Van der Valk zitten, bij de warme kachel, tv met alle zenders, mevrouw. Ontbijtje, lunchje en s'avonds warm eten. Ja, en dat zou een dakloos ook wel willen.
1: En dat is wat ook mensen ook in Den Haag, bijvoorbeeld Mona Keijzer, die maakte daar een punt van toen ze bij het protest was in Loosdrecht. Van, ja, er wordt inderdaad van alles geregeld voor mensen die hier naartoe komen. Maar de eigen bevolking wordt op punten gewoon in de steek gelaten. Is een sentiment wat veel mensen ervaren. En daar denken ze op de rechterzijde, dus Keijzer, maar ook Marcus Hoer, ook wel electoraal gewin uit te kunnen halen. Ja. Dat ze kunnen zeggen van stem op ons de volgende keer, want wij gaan dat op een andere manier aanpakken.
0: Ondertussen zit het kabinet gewoon vast. Het zit gewoon vast in de modder. Het gaat helemaal geen besluiten kunnen nemen als het zo doorgaat.
1: Nou ja, ze hebben, als ze het dan niet eens met elkaar kunnen worden, dan moet je niet van de oppositie verwachten dat ze die uit de brand komen helpen. Natuurlijk.
0: Nee. Dus wat dat betreft kan je net zo goed weer met verkiezingen komen, toch? Als dit zo doorgaat.
1: Nou ja,
0: alsof het dan beter wordt, weet ik ook niet hoor.
1: Ik sprak van de week een van de coalitiefractievoorzitters en die gaf wel aan van niemand zit op nieuwe verkiezingen te wachten.
0: Nee.
1: Dat praten zichzelf ook vooral aan om te legitimeren dat ze vooral moeten blijven zitten. Ik weet het niet. Vind jij dat er nieuwe verkiezingen moet komen?
5: Heeft geen zin. Het wordt opnieuw opgelost.
0: Krijg je weer met dezelfde aantallen te maken?
1: Nee,
0: krijg je weer met dezelfde problemen
2: maar Wouter, te maken? Was het nou van die drie die in het kabinet zitten, was dat nou naïviteit of zelfoverschatting dat ze met een minderheidskabinet het wilden redden?
1: Ik denk niet dat ze zoveel keuze hadden natuurlijk. Hè? VVD had gezegd, we gaan niet met GroenLinks-PVDA. En D66 zei, ja, maar we willen ook niet met Ja 21. Want als we die erbij trekken, dan wil GroenLinks-PVDA helemaal aan nergens meer aan meedoen. Ook niet met agenda's rond stikstof, waar ze GroenLinks-PVDA waarschijnlijk voor nodig hebben. Dus er waren niet zoveel opties op een gegeven moment. En dat kwam doordat bepaalde partijen ook partijen hebben uitgesloten natuurlijk.
2: Ja, maar ik vind het een soort vorm van zelfmoord als je met een minderheidskabinet in deze tijd gaat werken, terwijl het zijn geen collega's meer, politieke partijen. Nee, het zijn vijanden.
0: Ja, lastig is wat Wouter schetste. Het was gewoon geen meerderheid te krijgen.
1: Toen hebben ze wel, ik heb CDA daarover gesproken destijds, en die zei ook van, ja, we kunnen nu nog wel eeuwig elkaar gaan lopen uitroken en de VVD net zo lang vragen van, ga alsjeblieft wel over links. Dan waren we een half jaar verder gekomen. We hebben niet geweten of het dan alsnog door was gegaan. En dan was al die tijd er in dit land dus helemaal niets gebeurd. Hè. Dan was het kabinet schoof nu nog steeds actief, zaten nog steeds in een formatie. Ja. Was dat het alternatief waar we op zaten te wachten?
2: Misschien nee, maar weet je wat ik wil? Weet je wat ik ook zo vreselijk vind in Nederland? Als je als politieke partij wint, dan heb je geen enkele garantie dat je in de regering komt of in de gemeenteraad. Mm-hmm. Want dan ben je afhankelijk van wat andere partijtjes. En de kleine partijtjes gaan dan samen klitten en die houden jou erbuiten. Want je ziet het nu dat de PVV en Forum helemaal niet, die komen bij gemeenteraden helemaal niet binnen.
1: Ja.
2: Terwijl ze mooie cijfers hebben in de verkiezingen. Dan denk ik, dit kan toch niet?
1: Nou, het lastige is wel dat je kan niet van partijen met bepaalde overtuigingen verwachten dat ze tegen elke prijs met alle partijen gaan samenwerken. Want als je dat min of meer afdwingt, dan krijg je een college bijvoorbeeld in de gemeenteraad waar mensen elkaar naar het leven staan, dan gebeurt er ook
2: iets. Ja, maar dat heb je overal nu ook, hè?
1: Ja,
2: dat ze alleen, elkaar naar het leven staan.
1: Alleen mensen echt helemaal verplichte politieke partijen om met elkaar samen te werken, klinkt mooi, maar de praktijk leert, dat zag je in bijvoorbeeld vechtkabinetten, als men elkaar van het begin af aan niet mag, zoals het vorige kabinet, dan wordt het ruzie, wordt het onrust en het hele theater wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien.
3: Hoe raar is het als wij als bevolking, wij mogen stemmen, en we stemmen op een bepaalde politieke partij. Die is het groot, die wordt het grote. Maar die komen niet in de macht omdat de rest die er niet mee. Dat vind ik raar. Waarom hebben we dan een soort van democratie?
2: Verkiezingen, nou ja, als je wint, dan moet je ook de macht krijgen.
1: Elke stem is in Nederland natuurlijk evenveel waard. Hè? En als jij vier partijen bij elkaar zet die hetzelfde vinden en die hebben meer stemmen en kiezers achter zich dan die ene partij die in zijn eentje meer stemmen heeft dan die afzonderlijke vier, dan heb je nog steeds een meerderheid van die vier ten opzichte van die één.
3: Nee, snap ik. Maar als je dan je ziet dus dat de voorkeur gaat naar een bepaalde groep. Oké, maar zeg dan van, oké, laten we dan in ieder geval met elkaar kijken hoe we het wel werkend kunnen krijgen. Want blijkbaar heeft het grootste gedeelte van de mensen vindt wat hun vinden, zijn ze daar zijn ze het niet eens.
0: Het lastige voor deze verkiezingen was, doordat uiteindelijk de VVD bijvoorbeeld GroenLinks PvdA uitsloot, hebben ze weer meer zetels gehaald. Ja. Als ze dat niet hadden gedaan, waren ze waarschijnlijk veel kleiner geweest. Dus er zat allemaal over een gedachte
1: aan.
0: En de PVV hebben ze uitgesloten omdat ze die nog een keer wilden meemaken.
1: En ik hoor ook wel geluiden hoor in de VVD dat ze de volgende keer niet zo enthousiast meer gaan roepen dat ze GroenLinks PvdA, of hoe heet dat, Progressief Nederland, als het mag gaan uitsluiten.
2: Ja. Overigens, Provenen en Daal pikt het niet. He. Die gaat naar de Raad van State. He. Met z'n drieën.
1: Ja.
2: Zoetermeer, Eindhoven en Veenendaal. En ik vind dat ze gelijk hebben, want zij bestaan al jaren. En de arrogantie om daar totaal geen rekening mee te houden en gewoon een logo te laten maken en een hoop bombarie te
0: schoppen. Kost maar €550.000 uiteindelijk.
1: En het is ook niet zo dat ze er één nachtje over geslapen hebben, toen hebben afgekondigd. Ze hebben er 3 jaar over gedaan om een nieuwe naam te verzinnen.
2: Ja, maar je had toch minstens eventjes kunnen kijken hoeveel van dat soort namen met pro hebben we. Er waren er 46.
1: Waarom noem je ze niet gewoon PN? Hè? Progressief Nederland is PN. Je noemt de VVD noem je ook niet Volk. Omdat het Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is. Nee, je noemt VVD. Je zegt ook niet Christ of Christ, als je het over het CDA hebt. Voor het Christen Democratisch
0: Appel. Je punt duidelijk.
1: Je pakt de eerste letters van die woorden.
2: Je zegt ook geen NEC, maar NEC.
1: Ja. Zo is het.
0: Hey, maar je zegt, op een gegeven moment gaat het niet meer. Het kan uiteindelijk wel. En de man die dat kan, en misschien kan hij het misschien ook op dat gebied regelen, zit hier achter ons. Je had altijd een bloedhekel aan NOS. Hoe denk je nu over de NOS?
6: Topgasten.
0: Topgasten, ja, dat bedoel ik maar inderdaad. Want leg even uit hoe jij dat voor elkaar hebt gekregen met die rechten.
6: Nou, ik heb ooit bedacht van toen de NOS was altijd tegen delen van tv-rechten. Of nou, schaatsen ging of voetbal. Wilde nooit delen.
0: Korfbal, alles.
6: Toen heb ik een kopje koffie gedronken met Ralf van Baasbank. Dat is de adjunct-directeur van Ralfie.
0: Ja.
6: Dat ken ik al heel lang. Toen hebben we in het Mediapark,
0: daarmee ging Ronald. Ja.
6: In Mediapark met elkaar gezeten. Maar Ralf, hoe kunnen wij nou die band doorbreken dat de NOS toch die rechten met ons gaat delen? Dat is een heel proces geweest. En uiteindelijk heeft ook Sander van der Wulp zich ermee bemoeid.
0: Ja.
6: De hoofdredacteur. Uiteraard intern bij ons Maarten Meijs, de nieuwe CEO. Frans Klein, John uiteraard. En uiteindelijk hebben we 3 weken geleden zijn we tot een akkoord gekomen. Het is pas eergisteren naar buiten gekomen.
0: En
6: dat is eigenlijk historisch voor het eerst een publiek-private samenwerking. Dat was 3 jaar geleden onmogelijk. En nu is het voor het eerst dat de NOS zich ook realiseert, jongens, als we iets kopen, is het van het belastinggeld en moet het ook kunnen delen met Nederland. En dit is een verbreding voor het WK. Geweldig samengewerkt. Wij krijgen beelden voor Oranje Zomer en vandaag een site voor de samenvattingen en voor
0: Sam.
6: De flitsen. En met Sams van Roy gaat presenteren. Tussen 5 en 6 Oranje Café, studio hiernaast. Geweldig wordt dat. En wij zijn heel blij dat we nou die banden hebben doorbroken. En ook binnen de NOS, om dat mogelijk te maken.
0: Ja, dat heb jij gedaan.
2: Heb ik
0: gedaan.
2: Als
0: heb jij gedaan. Een applaus voor Chris, dames en heren.
1: Ja. Ja.
0: De verbinding van Nederland.
6: Met een hele groep mensen, hè, zegt die richter bij.
0: Jawel, maar goed, jij bent toch een beetje het boegbeeld. Het gezicht.
6: Nou,
0: je krijgt te weinig waardering, vind ik, Chris, voor dat soort dingen.
4: Klopt.
6: Ja. Nou, dat valt wel mee.
0: Klopt.

0: geld. Als je naar de commerciële waarde kijkt, is dat te veel betaald.
1: Ik denk dat het bij hun wel meevalt met het gevecht, toch? Dat is wel iets meer.
2: Ja, ja, dan ga je niet voor boksen, hè?
3: Een rondje of twee misschien.
1: Mensen vroegen zich trouwens af, er staan heel veel mensen in de ranking, die staan er nog veel dichterbij. Hoe kan dat gegaan zijn? Want je hebt hem volgens mij zelf gebeld, die Usyk, toch?
3: Nee. Het is iets anders gegaan. Uit de basis zou ik eerst tegen Anthony Joshua vechten.
1: Ja, die kreeg het ongeluk toen.
3: Ja, die kreeg een ongeluk. En nou, toen, denk na dat ongeluk, denk ik drie weken later, ik ben blijven trainen, want ja, ik wist niet wat er precies ging gebeuren. En toen kwam ik met de manager en de organisatie aan de lijn. Van, nou ja, we weten niet zo goed wat er gaat gebeuren, maar wat wil jij? Wil je wachten of wil je vechten? Ik zei, ja, ik ben al 2 maanden aan het trainen, dus het zou wel fijn zijn om te vechten. Oké, laat ons even nadenken. En denk je zelf ook even na? Ja, is goed. Nou, met het team gezeten, gesproken. En toen zei van, ja, er zijn maar een aantal namen die soort van logisch zijn. En toen zei ze van, ja, wat vind je van Usyk? Dat zou wel gek zijn. Ja, hij is wel de allerbeste natuurlijk. En die heeft alle belts en hij is de kampioen. Ja, weet je wat? Ik zei, ik bel hem gewoon. Ik bel ze op met het idee en kijken wat ze vinden. Dus nou, mooi ingekleed natuurlijk. Te zeggen van, hey, ik ben al 12 jaar de onbetwiste wereldkampioen kickboksen. Hij in het boksen. Ja, wat vinden jullie van undisputed tegen undisputed? Was het even stil? Ik denk, oh. Toen zei, we love it. Oké. En nu? Ja, toen zei ze, we gaan met Usyk praten. Dus 2 weken later hebben ze met hem gezeten. Hij zag ook, wat een top idee, leuk om de werelden samen te brengen. Nou, toen weer een week later hebben we ons eerste soort van FaceTime gesprek gehad. En
1: klaar.
3: Een paar weken later was het rond.
1: Ja.
2: Ik vind dat wel eens zo'n poppenkast als jullie dan bij elkaar zo staan, elkaar zo heel boos aankijken.
3: Ja.
2: Dat hoort erbij?
3: Nou ja, dat hoort erbij. Ik snap wel wat je zegt. Kijk, als je in zo'n setting als dit zoiets zou doen, dan is dat meer een soort van lachwekkend. Maar uiteindelijk, wij staan tegenover elkaar. Wij zijn allebei vechters. En wij weten allebei, hij denkt van, hé, jij probeert van mij af te pakken waar ik mijn hele leven voor gewerkt heb. Dus ja, in dat geval is het niet echt een soort van poppenkast, want hij knipperde. Hij was bloedserieus. Hij knipperde niet. Hij keek me aan, echt 5 minuten lang. Dus ik ging er maar rustig voor staan. Oké, let's go.
4: Het gaat wel eens mis met die stare-down, hè? Dat het toch al geslagen en geduurd
3: wordt. Ja, ik vind het altijd een beetje soort van respectloos. Het is gewoon, je staat daar. Je representeert een sport. Ja. Je bent een sportman, je bent een atleet. En ondanks dat het over vechten gaat, ja, dat doe je dan op het moment dat het moet gebeuren. En niet in zo'n moment, vind ik.
0: En hoe is het met onze Nederlander waar jij het altijd over hebt?
1: Toevallig was je wezen kijken. Bij Gareth Kraus ben je wezen kijken, zag ik toch?
3: Ja.
1: Nou, dat is echt een geweldig talent, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ja,
2: maar hij bokst niet tegen echte sterke tegenstanders nog, hè?
3: Nee, kijk, wat je...
1: Hoe oud is die jongen?
3: Voor mij begin 20.
1: Begin 20 volgens mij. Ik kwam laatst tegen Schiphol.
3: Nee, doet het supergoed.
2: Zijn vader was ook een goede bokser.
3: Ja. Die is licht zwaar gewicht. Dus dat is voor mij rond de 95 kilo. En doet het supergoed. En zeker, hij zet ook boksen nu op de kaart voor Nederland. Dus dat is fantastisch. Alleen in het boksen werkt het eigenlijk zo dat je eerste tegenstanders, je bouwt eigenlijk op. Dus ja, hoe beter je record is, zeg maar. Dus dat je op een gegeven moment 10, 15 gasten achter elkaar verslagen hebt, dan krijg je op een gegeven moment een kans. En dan krijg je eigenlijk eerst de echte uitdaging.
1: Hij is echt talentvol, hè? Hij is echt goed, hè? Echt talentvol is
3: hij. Ja, hij is heel talentvol. Heel talentvol, dus...
2: Misschien dat jij een keer tegen hem kunt boksen, Dries.
4: Nou, zijn vader, die heb ik ook nog zien boksen vroeger.
3: Ja, Albert Kraus.
2: Die was goed, hè?
3: Albert Kraus was onze eerste Nederlandse wereldkampioen in de K1.
4: Ja?
3: In het lichtgewicht, min 70 kilo. Dus mijn trainer was ook zijn trainer. Dus het is allemaal soort van wel connected. Het is wel heel mooi.
1: Trouwens, die Brank, hè, die kun je ook nog winnen, volgens mij, of niet? Weet jij dat, of
0: hij
1: niet?
0: Hij zit heerlijk.
1: Hij zit goed, hè?
3: Oh, hij verkoopt hem ook.
0: Van de Chanel, dus
1: ik kan hem ter plekke vertellen.
2: Van welk merk is die bank, Wilfred?
1: Ja, even kijken.
0: Het is een hele prominente bank.
1: Nen staat erop. Nou, als je gewoon even scant, dat is heel belangrijk.
2: Oh ja, dat zijn goede bankjes.
1: Je moet sowieso veel scannen vanavond, want je kan ook naar Curaçao. Trouwens, over Curaçao gesproken, zouden ze goed af zijn met Dick, denk jij? Of zeg je...
0: Nee, ik denk dat Dick is de weg terug, is er niet meer. Dat zou respectloos zijn.
1: Nee, dat hebben ze nu besloten inderdaad. Maar
0: respectloos zijn tegen Fred Rutte. En Dick wil ook geen mes in de rug steken van Fred. Dick gaat alleen als Fred zegt, ik leef mijn plek in.
1: Ja.
0: Maar dat gaat niet gebeuren.
2: Nee, maar Chris, ik vind ook... Kijk, we hebben allemaal de sympathie voor Dick, hè. En we willen allemaal dat Dick, en de spelers willen dat ook. En ik denk de supporters op Curaçao ook. Ja. Maar aan de andere kant, als je bestuur bent daar van de voetbalbond, en Dick die gaat naar huis op het moment dat de beslissende poolwedstrijd wordt gespeeld, en Dick gaat naar huis wanneer

0: nationale elftal weer moet spelen, dan moet je ermee stoppen. Hè? Want dan heb je niet de garantie dat hij voor de derde keer niet naar huis gaat.
1: Nee. Alleen de supporters en de spelers, ze zeggen Dick moet terug. Ze hebben een beetje vergelijking met 1990. Toen werd Cruijff naar voren geschoven door de spelers. En werd Beenhakker, een dramatisch toernooi in Italië. En dat zou nu ook kunnen gebeuren. Maar goed, Curaçao heeft natuurlijk niet zo heel veel
0: jawel,
1: te
0: maar of met Dick of met Fred, ze verliezen alle drie de wedstrijd.
2: Tuurlijk.
1: Precies, ze gaan lekker naar huis.
2: Maar Fred schijnt heel veel op corners te trainen. En die krijgen ze niet.
3: Nee.
2: dus ze trainen voor lul. Ook niet erg.
3: Ja, het enige wat een beetje gek is natuurlijk, is dat die spelers waren op een gegeven moment ontevreden, heb ik begrepen. En toen hoorden ze dat bij de sponsor. Toen heeft de sponsor, dus Attilay Uslu, heeft met de bond gesproken, met de voorzitter. En die heeft gezegd, stel dat ik Dick nog kan overhalen. Zou hij hem dan weer terug willen? Hij zei, als jij Dick kan overhalen, dan nemen we hem weer terug. Mm. En toen hadden ze hem overgehaald. Dat hij eventueel wel ervoor open stond. En toen opeens deden ze het niet. Dat is best gek.
1: Ja,
3: dat
1: is best gek, maar wel logisch. Hè? Je hebt die Dick is afgehaakt. Fred Rutte. Met
3: maar dan moet je toch gewoon zeggen, nee, dan willen we hem niet meer. Dan moet je niet zeggen, als je hem over kan halen, dan nemen we hem weer.
1: Ja, niet zo veranderlijk als een mens, weet ik niet. Maar het is heel gek dat Dick in zo'n positie komt. Dat had nooit gemogen. Hij is weg. Fred Rutte is de baas.
4: Zijn dochter is nu weer wat opgeknapt. Ja. Kan hij dan niet naast Fred Rutte... Kan
0: nee,
4: niet
0: dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Dat is het ego te groot voor.
1: Kompot krijgen er gratis bij. Cor moet ook dan mee.
2: Cor ook, ja.
1: Dus die moet ook mee. Die viert op 7 juni zijn
2: verjaardag. Cor, Fred en Dick.
3: Dat is veel, hè?
2: Ja, dan moeten nog 2 artsen bij.
3: Ja, precies. Dus die bank is te klein.
2: Ja.
4: En Jansma.
1: Een hele
0: Jansma die krijgt zo'n bank mee.
3: Ja, voor zichzelf, ja.
2: Voor zichzelf.
3: Ja.
1: Dan komt Kees nooit meer uit.
2: Naast de dugout.
3: Maar het is wel zo.
2: Met een lopend buffet ervoor.
3: Maar voor Fred is het wel lastig als hij weet dat die spelers eigenlijk niet in hem zien zitten.
2: Nee, maar dat heeft hij zijn hele leven al. Ja, dat is geen. Dat is geen pre.
3: Nee, dat is wel lastig.
0: Nee, maar Fred is natuurlijk een hele serieuze professionele trainer.
3: Ja.
0: En een hele sociale man.
2: Ja, tuurlijk.
3: Echt een leuk aardige man. Alleen het is wel handig als de spelers ook een beetje vertrouwen erin hebben.
0: Ja, het is heel vervelend als je met een groep moet werken waar je van aanvoelt dat die groep jou niet pruimt. Dat heb ik hier ook, ik weet wat dat is.
3: Ja, dat is hard. Je kunt trouwens na Curaçao, maar dan moet je wel snel kunnen. Dat is wel belangrijk als je die QR-code erbij pakt. Want het is de bedoeling dat je ook bij onze uitzending langskomt. En volgende week zaterdag, Johan, gaan we! We gaan!
2: Wauw.
0: Ja?
3: Oh.
0: Ja, nee, man, ik ben me helemaal aan het voorbereiden.
3: Ja, ik zie het aan je.
0: Ja,
3: je bent uitgeput. Nee. Goed dat je er even een beetje bij kan komen. Kleurtje pakken.
0: Ja, maar het is wat wij moeten doen, het aantal uitzendingen wat wij maken, dat doet niemand in Nederland.
3: Nee, dat is wel waar, ja.
0: Dat is echt niet te geloven. Ik kan soms van ellende mijn nest niet uitkomen. Zo moe ben ik.
3: Ja. Maar je kan ook gehaktballen maken. Wat verdien je nou meer mee? Met die gehaktballen of met dat zingen voor jou?
4: Nou, dat scheelt niet veel meer, denk ik. Nee.
3: Gaat goed, hè, met die ballen?
4: Ik heb 12 miljoen ballen verkocht.
3: 12 miljoen ballen, ja. Ja. Ongelooflijk.
4: Ja. Op social media is het een beetje begonnen. Elke woensdag maakte ik dat.
3: In
4: 3 jaar.
3: In 3 jaar.
0: Ja, maar deze fabriek die ze maakt.
4: Is een fabriek die
2: ze maakt. Ja, staat niet zelf te rollen. Ja,
0: die man
2: heeft de dag
0: die man heeft voor de rest ook niks te doen.
4: Johan, die ballen,
0: en dat witte kokspak, dat heeft hij al.
4: De Club of Butchers, die zit in Tilburg. En die leveren aan Jumbo. En ik heb één keer verteld, wat zit er nou in een pond gehakt bij mij? Dat heb ik doorgegeven. En dat vertalen hun naar honderdduizenden kilo's natuurlijk.
0: Ja, maar is het goed vlees?
4: Ja.
0: En geen paardenvlees stiekem er doorheen?
4: Nee, half om half. Half om half. Hey, echt Rico, Jordaans balletje uit oma's tijd.
3: Idee?
4: De smaak van
3: vroeger. Maar gaat gewoon door. Is het nog een idee, Rico, dat je een VI-badjes aantrekt als je opkomt?
2: Sorry?
3: Een VI-badjas. Zou dat een idee zijn dat je met een VI-badjas...
4: Ik heb hem wel, hè.
3: Zo opkomt zo. Een VI-badjas.
5: Okay, ja,
0: oh ja, en dan ga jij je volgende jubileum zingen in een VI-badjas.
5: Hebben, toch? Laten
3: Ja, daar moet ik nog wel even bij vermelden. Want je kreeg nog een ander aanbod van Netflix. En dat was eigenlijk veel lucratiever. Dat was echt groot, dat andere aanbod.
5: Ja, dat was echt bizar.
3: Dat kreeg je een paar weken geleden, toch? Of niet?
5: Nee, dat was eigenlijk een beetje rond dezelfde tijd.
3: Ja.
5: Kreeg ik of ik een MMA-wedstrijd wilde vechten live op Netflix in Los Angeles. Of dit.
3: Ja. Tegen wie?
5: Tegen Francis Ngannou. Dus de voormalige wereldkampioen MMA in de UFC. Dus ja, afwegen.
3: Maar dat was echt nog veel lucratiever, toch?
5: Ja, dan was het zeg maar nog meer geld.
3: Ja.
5: En ik moet je dan per se voor het geld gaan? En toen dacht ik, ik vind dit
0: je
5: zo...
0: Je moet gewoon per se voor het geld gaan.
5: Nee, ik vind het zo'n mooie, unieke kans om geschiedenis te kunnen schrijven en Nederland voor het eerst. In ieder geval dat ik echt het gevoel heb dat ik voor het eerst echt Nederland kan representeren, ja, zeg maar. Omdat binnen het kickboksen was dat gewoon...
3: Ja,
5: was dat anders?
3: Ja.
5: Ja, was het meer een soort van allemaal werd heel snel gemaakt, zeg maar, Nederland, Marokko en tegenover elkaar, terwijl ik juist iedereen bij elkaar wil houden.
0: Ja, maar boksen is ook meer sport, niet zo, vind ik, dan kickboksen.
5: Sorry?
0: Boksen is meer sport, ook van met historie.
5: Ja, ja, kijk, zeker.
0: Kickboksen is een beetje kermisachtig.
5: Nee, ik vind het
0: ja,
5: niet kermisachtig.
0: Ja,
3: pas je nou een beetje op. Je hebt die handschoenen gekregen, maar hij pakt je zo aan.
0: Nee, maar hij krijgt ze niet
5: terug. Ik kan nog steeds trappen. Dus.
2: Is het in Amerika ook wel zo dat het boksen op één staat? Echt?
5: Ik moet zeggen dat het zeker in Amerika echt het boksen en MMA wel in bij elkaar in de buurt aan het komen is. Omdat bijvoorbeeld in Amerika, als je nou bijvoorbeeld op high school zit, op de middelbare school, dan leren ze eigenlijk eerst, kunnen ze de scholarships krijgen voor worstelen.
4: Ja, ja,
5: dus
4: dat is
5: dan
4: heel
5: worstelt en een beetje bokst, kan je gaan MMA. Ja. En dus dat is net iets dichter bij elkaar. Dus dat is,
3: nou, misschien moet je al zo even die badjas proberen. Ik ben alleen bang dat dit iets te klein is. Maar die kunnen de mensen voor thuis bestellen. En dan zoeken we even de allergrootste op zo meteen. Kunnen we even kijken wat we kunnen doen? Zijn we er zo weer na de reclame.
2: Even kijken.
3: Tot zo!

0: Johan Verhoeven en Rico Verhoeven. Jij ziet er moe uit, Johan.
1: Hè?
0: Jij wil naar huis toe, heb ik dit.
2: Bedtijd.
0: Je hing echt over die handschoenen heen. Zo, alsof je een klap gehad had. Ja, maar is niet zo, hè? Het gaat goed verder.
1: Nee, het gaat prima.
0: Nee. Hey, we praten er eigenlijk helemaal niet over, maar gewoon een soort bomaanslag bij D66. Ja. Dat is toch best wel heftig.
3: Ja, het was echt wel even schrikken gisteren. Er waren iets van 30 D66 jongeren van de Jonge Democraten op dat kantoor. Die zouden eigenlijk op het punt staan om ook te vertrekken. En dan ook echt bij die deur terecht te komen. Ja. Waar dan dus iemand zo'n bom doorheen gooit. En dan waren er dus echt ook lichamelijke ongelukken gebeurd. Dus de schrik zit er goed in, nou, ook omdat het voor de tweede keer is. Ja. 9 maanden tijd dat D66 in het vizier is. En ze zijn dus nu bezig met iemand die ze hebben opgepakt. Hè, 37 jaar, man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er zijn wat berichten over dat het misschien niet een helemaal onbekende is van de politie, maar dat hij ze niet allemaal op een rijtje heeft. Nou, dat heb je sowieso denk ik niet. Als je dat,
0: nee, als je dat doet, ben je sowieso niet heel lekker.
3: Als je zoiets doet. Maar echt griezelig. En je merkt wel echt dat ze er ook bij D66 over aangedaan zijn. En tegelijkertijd ook bij andere partijen. Want er zijn natuurlijk meer politici die met bedreigingen te maken hebben. Wilders natuurlijk al heel lang. BBB, het kantoor was ook onder vuur op een gegeven moment genomen. Dus niet fijn.
0: Het zijn heftige tijden. Jij hebt ooit bij Sven heb je altijd de politiek en ook de situatie in ons land geduid. Hoe kijk jij nou naar Dries?
4: Ik heb 600 columns geschreven bij Sven. En ik merkte wel in het land toen dat ik had natuurlijk een beetje imago-schade opgelopen door mijn gele zwembroek enzovoort.
0: Ja,
4: maar door die columns voelde ik wel in Nederland dat men...
2: Had je ook een buttplug in toen? Nee,
4: zo gek is hij nog niet.
0: Nee.
4: Ik heb met jou wel eens geappt over Vincent Karmans.
0: Ja.
4: En daar ben ik een groot fan van. En als ik nou aan jullie vraag, hoe kijken jullie naar Vincent Karmans? Kan dat een keer onze premier worden?
0: Ja. Ik denk dat hij het uiteindelijk niet wil, toch, Wouter? Hij wil toch uiteindelijk weer het bedrijf...
1: Hij is ondernemer, hè? In zijn hart is die ondernemer.
3: Als een politicus de kans krijgt om premier te worden... dan denk je dat moeilijk nee zeggen, denk ik. Maar ik weet niet of hij nu de meest logische kandidaat is. Want je hebt nog Jessielbus. Je hebt Brekelmans, die natuurlijk de fractievoorzitter is van de VVD. Maar hij zit nog steeds in het kabinet. En je weet nooit, hij is populair, hè? Met de verkiezingen had hij, ik geloof, 300.000 voorkeurstemmen.
4: Dus als ik nou aan jou vraag, Wouter... wie beslist nou uiteindelijk hoeveel asielzoekers komen naar Nederland? Wordt dat nou in Brussel beslist? Of mag dat de Nederlandse regering beslissen?
1: Ja, vertel jij dat nou zo.
0: Ja, Wouter.
3: Ja,
1: daar zijn wij heel benieuwd naar.
3: Ja. Ik vraag me af of er iemand is...
5: Ja, kom gelijk eens met een oplossing voor de problemen. Ja.
3: ik vraag me af of er iemand over beslist. Want als die mensen hier zich melden, om wat voor reden dan ook... of ze dat nou doen omdat ze hier naartoe zijn doorgestuurd vanuit Griekenland... of dat ze zelf gewoon een weg hebben gevonden hier. Nederland moet iets met die mensen. Je kan ze niet, als ze hier aankomen, zeggen van... ga maar weer terug naar België of zo.
1: Nee, want we moeten barmhartig zijn.
3: Nou ja, en daarom is het zo belangrijk dat ze in Europa een systeem hebben dat werkt. Dat je dus niet, dat je dus als mensen hier naartoe komen, ze weer kan terugsturen. Omdat je zeker weet dat ze, tenzij ze hier op Schiphol geland zijn, sowieso in een ander Europees land eerst zijn geweest voordat ze hier naartoe kwamen. Maar dat systeem werkt al heel erg lang niet. En ze hopen nu dat het wel gaat werken met dat migratiepact. Maar ik heb er wel een hard hoofd in. Want waarom zou het nu ineens wel werken?
0: Ondertussen wordt er veel geld verdiend door de oliemaatschappij. Hè? Heb je dat allemaal meegekregen?
1: Ja, nou ja, goed. Daar begrijpen de mensen niets van. He, die staan te tanken en die denken... nou, ik ga het weekend niet naar opa en oma... want dat is €80 even heen en weer. En dan zien ze dat Shell woekerwinsten maakt. Alleen dan gaat onze meneer Heijnen zeggen... ik ben aan het onderzoeken of we fiscaal daar wat van terug kunnen halen. En dat zijn allemaal leuke dingen, maar dat gaat niet naar de mensen.
0: Nee,
1: dat gaat weer of naar Oekraïne of het gaat naar de asielzoekers. Maar de Nederlandse, gewoon de man op de straat, die krijgt daar niets van.
0: Ja, Shell, miljard extra, toch?
6: Shell krijgen we 80 cent van die 2,62. Het zijn de belastingen die het duur maken. Niet de productie van Shell, nee, de BTW en de alle heffingsbelastingen. Die maken het
1: duur. Je hebt ook overal verstand van, Chris.
6: Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Maar Shell wel een miljardje meer erbij, zag ik, hè?
1: Nee, maar Chris, het is wel zo dat in het eerste kwartaal... hebben ze gewoon een waanzinnige winst geboekt ten opzichte van het verleden jaar.
6: Ja.
1: Maar dus het gaat Shell heel goed, terwijl het ons allemaal heel slecht gaat.
6: Maar onze regering pakt ook per dag een miljoentje of 10, 12.
0: Zo is het.
6: Er zijn ook 70 miljoen in
1: de regering. Moet je dan zeggen, die regering is net zo slecht als Shell?
0: Nederlands bedrijf.
3: Nee, inmiddels niet meer geen Nederlands
0: bedrijf. Ja, daarom.
3: Ja.
0: Rico, nog even dat acteren, dat is volgens mij ook voor jou een ding. Hoe serieus gaat dat worden? Want je gaat binnenkort in een... Of je zit al in een film, volgens mij, toch?
2: Ja, nee, ik heb vorig jaar een hele grote film gedaan. Dus eigenlijk toen dat hele... Anthony Joshua-ding eigenlijk ter sprake was... Toen stond ik eigenlijk op de set.
0: Ja.
2: Dus het was heel cool met Jake Gyllenhaal en Aldis Hodge en Dave Bautista. Echt grote Hollywoodsterren. Dus en die film komt begin volgend jaar komt die uit.
0: Maar is het Droom en Oscar? Of?
2: Nee.
7: We hebben ook die andere grote Nederlander nog, hè?
2: Ja, de Dutch Giant.
7: Ja, die nieuwe film die pakt vogels uit de lucht.
0: Ja?
2: Ja, die is echt groot. Ja.
7: Die is groot, man.
2: Ja. Daar ben ik zelfs
1: een klein hele lieve man.
2: Ja.
1: Een hele lieve man.
2: Ja, is echt een topper.
1: Ik heb een keer met hem in zo'n talkshow gezeten en dan komt er zo'n reus binnen. En echt een hele softe man.
0: Ja, super. Ja, hey, 23 mei, wanneer vertrek je naar Egypte?
2: De zondag.
0: En daar is het 40 graden. En dan gaan jullie buiten vechten.
2: Ja, maar gelukkig wel in de avond. In de avond koelt het wel stevig af.
1: Maar wij hebben het op Curaçao ook niet makkelijk, hoor.
0: Nee, er wordt ook hard werken. Daar is 35 graden zo nu en dan. Maar wel een lekker windje op Curaçao.
2: Jullie gaan ook vechten op Curaçao?
0: Ja.
1: Nee, doe het met een blote vuist, hè.
2: Ja. Okay.
7: Ik heb nog een zwembroek voor je. Even
1: de gele. Ja.
0: 23 mei.
2: Yes.
0: De zoon op dit moment. Maar jij gaat er nog mee aan het werk, begrijp ik.
6: We gaan er alles aan doen.
0: Ja. Oké, okay, morgen speelt...
7: En dan komt het op?
6: Dan komt het op een van de zenders van een van de platformen van Talpa.
7: Oké. Okay.
6: Maar dat kans is niet heel.
0: Oké. Okay. Nou, veel succes.
2: Top, dankjewel.
0: In het oranje. Geef een applaus, dames en heren. Wij zijn aanstaande maandag in zondag, trouwens, Oranje Zondag. Tot later, dag.
8: Wat je doel ook is, onze support heb je.
9: Een blokje omrennen naar mijn werk.
10: 10 kilometer halen, zonder pauze.
9: Mijn eerste marathon uitlopen.
8: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Gun je oren alleen het allerbeste. Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 25 minuten vertraging. De A2 is tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn dit weekend weer dicht. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier extra. Ook de A12 is tussen Utrecht en Gouda dit weekend afgesloten. Omrijders komen dan in de file terecht op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 25 minuten vertraging. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Radio. Meer uit je radio. Meer. Gouden Zone FM. Hey baby, you got to remember.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Culemborg en Everdingen, heb je een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn, 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, tussen Lexmond en Knoop het Lunette, doe je er ook 20 minuten langer over. Op de A76 in het zuiden van Limburg, van Geleen naar Aken, heb je nu de meeste vertraging. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de Omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook door een ongeluk, en dat is het geval op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Tussen Naarden en Muiden heb je daardoor een kwartier oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging door de wegafsluiting daar. Ook de A12 is dicht, daardoor staat er file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn, daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging door omrijders. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht. Veel mensen nemen de A27 in plaats van de A2. Daardoor tussen Lexmond en knooppunt Lunetten ook 20 minuten vertraging. Tot slot de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Berkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: de band gingen scoren. Ja. En RKC speelde destijds ook echt zo'n een dominant reactievoetbal, om het eigenlijk zo maar te zeggen. Dat ze eigenlijk wel de tegenstander lieten komen, maar vanuit de counter heel, heel goed waren.
1: Ja.
0: En eigenlijk het einde van het seizoen viel het wel een beetje weer terug.
1: Ja, zeker.
0: En omdat natuurlijk de hoogst geclasseerde ploegen in de KKD ook die play-offs of de periodetitels hebben gewonnen, ging zelfs Den Bosch nog door. Hè. En RKC dus ook.
1: Ja. Dordrecht net op het randje niet.
0: Nee, ja, die hebben het dus in die derde periode zonder gewoon natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik zit nog even op te schrijven wie er allemaal niet bij zijn bij aan de kant van RKC. Want dat zijn toch wel aardige grote namen. Hoewel, ja, bij ons hetzelfde. Hele seizoen al blessure leed. Vooral Jari Schuurman heel ongelukkig. We hebben dit hele seizoen eigenlijk een van de uitblinkers van vorig jaar. Met name de eerste seizoenshelft. Lachkar. Heel dit seizoen niet gezien. We hebben natuurlijk een aantal spelers zien vertrekken. En ook Mikael Terpan wil ik nog even benoemen. Want was echt een strijder. Hè? En die had gewoon nog een paar jaar contract. Was gewoon de beste rechtsback van de hele KKD. Ben ik van overtuigd. En die valt heel ongelukkig weg door een zeldzame ziekte. Ja. Het zat allemaal echt niet mee dit jaar wat dat betreft.
0: Nee, zeker niet.
1: Ook gebroken neus van Devin Haan. Gelukkig heeft hij wel echt zijn stempel kunnen drukken dit seizoen. Thomas Vrijt een aantal keer blessure gehad.
0: Ja, maar ja, Haan is natuurlijk op dit moment ook nog niet helemaal 100% fit.
1: Zeker.
0: Hè? Dus wat dat betreft... Ik denk dat juist
1: alles voor Vrijt en Haan komen inderdaad met de ultieme slechte timing, zeg maar, net voor de play-offs. Maar laten we hopen dat hij inderdaad toch alweer iets fitter is dan afgelopen dinsdag. Want je zag duidelijk aan Haan dat het pijpje na een uurtje wel leeg was. Ja. En ook het uur daarvoor dat hij gewoon niet zijn gebruikelijke energy levels en scherpte had. En dat is logisch. Want op verrekte enkelbandjes is het gewoon lastig sprinten. Zeker 90 minuten lang.
0: Ja, en nog net even...
1: Staat hij met de kopje boven de duckout uit.
0: Vrijheid bedoel
1: je? Thomasje Vrijheid, ja, zeker.
0: Ja, ja, ja.
1: Even zwaaien naar het publiek bespelen. Hey, ja, al is het alleen maar daarvoor dat hij erbij is.
0: Hey, en net voordat de spelers nu het veld op gaan komen en een mooi spandoek vanuit de Kings uitkomt. Ik denk dus, ik ben positief, denk ik 2-0. Wat denk jij? Wat verwacht jij?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Je kan zomaar een dag hebben dat je heel veel creëert. We gaan heel veel kansen creëren. Daar ben ik van overtuigd. We gaan het veel beter doen dan RKC. Het kan zomaar zo'n ongelukkige dag worden dat het gewoon 1-1 of 2-2 staat een kwartier van tijd.
0: Ja.
1: Maar ik geloof erin, heilig in dat we doorgaan naar de halve finales. En ik denk een kleine overwinning. Ik denk één doelpuntje verschil dat we winnen.
0: Oké. Okay.
1: Ik hoop van ganse harte dat Verheid er niet in hoeft te komen, zodat hij... volgende week wellicht een stukje fitter aan de aftrap kan verschijnen tegen waarschijnlijk Almere. Maar dat weten we vanavond laat. Want die spelen om 8 uur tegen de Graafschap.
0: Ja, die staan er wel ver het beste voor. Hè?
1: Ja, 3-1 gewonnen. Hè?
0: En het spandoek wat we dus zien bij de Kingside staat heel groot Tilburg. Toch ook wel weer hard gewerkt hiervoor.
1: Ja, zeker.
0: Wel een paar keer mooi uitgepakt dit jaar. En vanuit het uitvak zien we heel veel vlaggen en een zwarte rookbom. Dat is natuurlijk wel heel jammer. Dan komen daar de spelers het veld op. Met de scheidsrechters voorop. En iedereen gaat staan in het stadion.
1: Joey Coy, zoals gezegd. Hop, nog een spandoek op links. Gas erop met... ja, heel mooi. De Capo Casey, lijkt dat.
0: Ja.
1: Getekende versie dan. Met een mooie Willem II hoed in het blauw met gouden logo erop. En ondertussen een klein fakkeltje afgestoken daar op de kinzijde terug van het uitvak. Of in het uitvak.
0: Nee, is in het uitvak.
1: Ja, in het uitvak, hè. Blauwe rook.
0: Gelukkig is dat ook zo weinig rook dat we daar niet op hoeven te wachten. Voordat we daar willen gaan beginnen.
1: Er staat een lekker zomers briesje. Op deze warme zomerdag. Ik zie daar nog wat sterretjes in het uitvak. Zie je dat? Of ligt daar gewoon nog een fakkeltje te schitteren?
0: Ja, er gaan wel wat licht op en neer.
1: Ja.
0: En er hangt een beetje een agressief sfeertje daar tegenover elkaar. En we zien hele mooie vlaggetjes daar.
1: Ja. Agressief valt mee. Ja, ze staan wel te zingen naar vak E. Met armpjes en vuistjes in de lucht.
2: Van Willem II, uit over de
1: Vroeger had je dat je die camera's allemaal zag flitsen in het publiek. Dat, daar deed het me even aan denken. Dat ik daar in het uitvak een paar van die flitsen zag.
2: Oh ja.
1: Toen dacht ik, hè, wat is dat nou?
0: Nee, het leek wel een soort van vuurwerk of iets dergelijks. Ja, maar het is nou alweer voorbij.
1: Er zitten een paar kinderen met sterretjes.
0: Nou, als wij hem hier zien, dan moet het een groot sterretje zijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nu zijn Hoogma en Kramer de tos aan het doen. Ja.
1: Kramer veel besproken natuurlijk afgelopen week. Die proberen Bamba een tweede gele kaart aan te naaien. De scheidsrechter trapte daar niet in, gelukkig.
2: Nee,
1: zo, prima. Ik snapte dat, ik zei het al voor de wedstrijd tegen jou. Ik snapte dat Kramer het probeerde. Daar niks mis mee, maar ga er niet achteraf. Als de scheidsrechter niet intuint, lopen zeuren voor de camera's van ESPN. Als een klein kindje dat het snoepje van een ander kindje wil afpakken.
0: Ja.
1: Ja. Hij draagt ook de aanvoerdersband, hè, van RKC. Dus prima.
0: Ja, dan moet je wel gedragen. Ja, dat klopt. Dan heb je een voorbeeldfunctie ook binnen je team. Hè. Dus,
1: Ja, en zo'n slimmigheid toepassen in de hoop dat de tegenstander rood pakt in zo'n alles of niets duel, dat vind ik tot daar naartoe. Dat vind ik nog niet eens het ergste. Maar als het dan niet lukt, gewoon je verlies nemen. Want het was ook terecht dat het niet lukte. Want hij gaf een hele flinke duw en Bamba gaf een klein duwtje terug. Daar gaat de aftrap gebeuren door RKC. Ze spelen richting de Kingside. Willem II dus met de Kingside in de rug zoals het graag wil. En in de tweede helft dan richting de Kingside spelend. Om het af te maken, hopelijk. Maar het kan natuurlijk ook verlenging worden, hè, Olivier? Het kan een lange dag worden, pardon.
0: Nee. We gaan het, het kan wel, maar we gaan het gewoon in 90 minuten regelen.
1: Ja, klasse. Nee, eens, daar is de aftrap. Verricht door RKC, zoals gezegd. Yannick van Os met de lange bal. En dat is niet een lange bal à la PSG. Deze blijft wel in het veld, doorgekopt door Kramer, maar naar niemand. Ja, naar Hoogma. Hoogma loopt op met de bal aan de voet. Goeie inspelpaas. En dan is, oh, Baartmans is eigenlijk al weggesoord van. Gaat hij 1-1 met de goalie of kan hij verdedigen nog iets doen? Baartmans is heel sterk, maar hij prikt hem tegen Yannick van Os aan. Van Os die zo vaak al uitblinker was voor RKC de afgelopen 3 wedstrijden, 4 wedstrijden. Met die laatste van het reguliere seizoen er nog bij natuurlijk. En Van Os maakt zich breed, maakt zijn doel klein, komt uit. En een ultieme redding waardoor Baartmans niet zijn tweede van het seizoen maakt. Maar wel de eerste corner van de wedstrijd. Dodeman heeft hem al kort genomen. Tjuaol, nee, Elalucci. Elalucci legt aan, hoge voorzet. Daalt in het strafschopgebied, half weggewerkt. Dan is er nog een schotkansje misschien voor Willem II. Dodeman heeft hem voor zijn linker liggen, dus hij gunt het aan zijn ploegmaat. Elalucci. Elalucci komt naar binnen, tikt hem terug. Dit is een heerlijke vlammende start. Daar hoge voorzet richting tweede paal, gekopt op doel. Onder de lat, maar in de handen van Yannick van Os. Wat een openingsfase. De eerste minuut zit erop. En wat is het lekker.
0: Was die kopbal nou ook nog van Baartmans?
1: Ja, ook.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, ja, Baartmans deed wel veel goed, hoor.
1: Ja.
0: Hij was sterk aan de bal en heel snel. Ze begonnen eigenlijk op gelijke hoogte. Was gewoon sneller dan de tegenstander. Maar oké, even door met voetbal. Hoogma nu op het middenveld. Krijgt hij die bal in de voeten. Speelt hem naar links. En dan Lucci. En dan Lucci naar binnen. Naar het rechterbeen. Speelt hem breed naar Besseling. Besseling terug naar Turon. Even lucht voor RKC. Maar Willem II dat de eerste anderhalve minuut vlammend is begonnen. Behoenek komt dan die bal halen. Kijken we ook even een beetje hoe het team staat. De Stam staat nu wel heel ver naar voren. Maar die begint dus zeker als rechtsback. Dion Heudel, lange bal naar voren. Richting Baartmans. Die staat met zijn tegenstander in het duel. Oeh, neemt hem niet goed aan. En dan kan Van Kamen overnemen. Van Kamen draait even weg bij zijn tegenstander. Gaat terug naar eigen helft. Hij speelt hem helemaal terug naar de centrale verdediger van Gelderen. Van Gelderen naar Boetjes, die dus op het middenveld begint. Van Kaam is daar de bal kwijt. Baartmans geeft hem goed mee op Haan. Haan gelijk een kans. Nee, Van Gelderen zit er nog tussen. De kans is bijna voorbij. Nee, Van Gelderen de tweede instantie toch ook. En Willem II dat furieus begint, hoor. Nu RKC dat uitverdedigt. Probeert niet te counteren, maar bal wordt gelijk ingeleverd bij Behoenek.
1: Ja. Overstapje was er van Michiel Kramer. Die had niet door dat er niemand in zijn rug onderweg was. Ja, naar dezelfde hoek als hij, naar de rechtsbuitenpositie. En de bal ging naar het centrum. Daar is Dodeman in balbezit. Maar met zijn rug naar de goal. Hij levert in bij Finstam. Finstam loopt één man voorbij. Komt er dan een tweede tegen. Moet even terugspelen. Naar Chuaon, zijn collega. Back aan de andere kant. Die is de hoogte van de middenlijn. Een beetje links van het centrum. Tikt hem terug naar Hoogma. Die is in de middencirkel. Behoenek staat op rechts. Dan een soort van driemans verdediging. Waarbij Finstam natuurlijk ingeschoven is naar het middenveld. Bal gaat over de zijlijn via RKC. Dus een inworp voor Willem II. Daar komt Dodeman. Nee, die levert in bij Finstam. Dodeman kan dan voor Devin Haan met een stevig duelletje daar. Met Jean-Paul Boetius. En dan uiteindelijk de bal voor RKC. Daar achterin bij Liam Vergelderen. Gelder levert in. Jean-Paul Boetius met een steekpaas. Goede poging, maar goed onderschept ook. En daar meteen een loopactie. Goed, klasse gedaan. Inleveren van Besselink. Baartmans terug. En dan Twicht over de hele naar Vint Stam op rechts. Stam terug naar Twicht. Twicht terug naar Hoogma in de middencirkel. Staat samen met Behoenek een metertje over de middenlijn. Behoenek loopt nu terug, krijgt de bal. En zijn inspeelpaas wordt door Michiel Kramer over de zijlijn getikt. En zo krijgen we dus inworp nummer 2 vanaf de rechterflank. En dat zal Vint Stam gaan doen ter hoogte van de middenlijn. Terug naar Behoenek. 3,5 minuut al gespeeld. De eerste verwoede pogingen om RKC te ontmantelen hier zijn al gebeurd. Het is duidelijk, we gaan niet op een gelijk spelletje spelen. Hè?
0: Zeker niet, we gaan gelijk gewoon volop. Choyon krijgt de bal op eigen helft, speelt hem terug naar Hoogma. Supporters staan er ook flink achter. Bal gaat naar rechts. Behoenek dribbelt richting de middenlijn. Heeft veel ruimte. Gebaard dat er iemand vrij moet lopen. Speelt hem op rechts naar Stam. Stam is er eigenlijk al langs, maar kapt hem dan toch nog terug. Is er dan nog een keer langs. Zoekt naar een medespeler. Vindt hem terug bij Twicht. Twicht wil openen naar links. Elanucci doet dat niet. Speelt Baartmans aan. Baartmans verliest dat duel, maar Willem II mag wel gooien. En het tempo zit er meteen goed in. Behoenek pakt die bal, gooit hem snel terug. En Stam breed naar Hoogma. Hoogma in de middencirkel. Zoekt wat, vindt dan Twicht. Twicht vrij, draait over. Baartmans. Die draait dan niet helemaal lekker weg, maar blijft wel een balbezit. Goeie bal van Twicht. Meteen naar Elanucci. Elanucci ruimte voor zich. Richting die 16. Komt hem voorzet over de grond. En de haak kan er niet bij. En dan rolt die bal over de achterlijn.
1: 30 centimeter van de paal.
0: Hele goede bal daar van Elanucci. Met dat rechterbeen krult hij me eigenlijk zo... Een beetje richting de achterlijn. En daardoor komt hij net buiten bereik bij Van Haan. Ja. Maar het staat toch al bijna 1-0 in de eerste 5 minuten.
1: Ja.
0: Doet Willem II gewoon heel goed. Maar de bal is over de achterlijn. En het is dus een uitrap voor RKC. Van ons neemt ook even de tijd. Ja, snap ik. Die wil nu gaan temporiseren. En gaat zeker niet opbouwen. Die kiest nu voor de lange bal.
1: Tot nu toe ook 80% balbezit voor Willem II. Als ik het zou moeten inschatten in de eerste 5 minuten.
0: Zeker eens.
1: Ja,
0: van ons. Lange bal richting de rechterkant van RKC. Daar staat Kramer. Besselink gaat het duel aan. Wint dan ook. Komt de bal bij Elanucci. Maar die moet het duel dan eerst nog aangaan. Wint. Twicht. Hoge bal naar voren. Elanucci gaat er achteraan. Maar de Posma is er ook goed bij. Die schermt de bal af. En dan heeft van ons hem weer klem.
1: Klem in de handjes. Loopt terug richting zijn 4 meter gebied. 5 meter gebied. 5,5. Hoeveel het ook is. Hij staat nu met de bal in de voet. Hij heeft hem laten vallen. Zodat hij niet vast zit aan die 8 seconden regel. 6 minuten gespeeld en zoals gezegd Willem II hier een meester. Maar deze lange bal is goed. En Kramer neemt hem keurig aan op de borst. Legt hem af. Van Kaam speelt in naar Boetius. Boetius speelt in op de linkerflank naar Gier Held. Die geeft goede steekpaas op Cleonise. Danilo Cleonise trekt de bal laag voor. Maar achteral is iedereen langs van RKC. En onze verdedigers tikten hem ook nog even aan. Dus daar de lange bal van Willem II. En die gaat door tot achterin. Bij nummer 55 volgens mij. Dat is zijn collega Luc Posma. En dan uiteindelijk Jean-Paul Boetius weer ingespeeld. En dan overname Willem II. Steekpaas op Devin Haan. Devin Haan is te snel voor de verdedigers. Maar hij speelt een ver verschuit. Moeilijk hoek om te schieten. Schiet hem in het zijnet. Aan de verkeerde kant helaas. Van Os duikt er wel naar. Maar dat hoeft er niet, want het wordt een doeltrap. Weer een heel goed moment van Willem II daar. Alleen je ziet toch dat Devin Haan nog niet 100% fit is. Nog niet die scherpte heeft van het reguliere seizoen. Want anders had het nu zeker 1-0 gestaan.
0: Ja, hij wil eigenlijk die bal op snelheid meenemen. Speelt de ver voor zich uit. En ja, wat je zegt, eigenlijk begint het bijna een teleurstelling te worden. Dat het niet 1-0 staat. Het is een slechte opbouw daarvan RKC. Maar RKC blijft een balbezit. Posma op de rechtsbackpositie. Speelt hem terug naar Van Los. Die paas van Van Los kwam maar net aan bij de medespelers. En RKC is het een beetje kwijt. Van Los stuurt dan toch maar iedereen weg. Baartmans moet dan druk zetten. Lange bal naar voren. Duel dan Chouayon en Cleonise. Chouayon wint. Dan Van de Venne speelt hem heel hoog breed naar Van Kaam. Dan kopt Elanucci hem eigenlijk de verkeerde kant op. En is RKC in balbezit. Cleonise aan de zijlijn. Speelt hem breed naar Van Kaam. Kaam nog op eigen helft. Speelt hem ook breed. En dan gaat de bal terug naar Posma. En dan trekt Willem II zich helemaal terug tot de eigen helft. En laat RKC een beetje opkomen. Posma nu nog op die middencirkel. Vindt Van Kaam. Bolletje gaat van voet naar voet. Maar allemaal nog in ongevaarlijk gebied. Allemaal op de eigen helft van RKC. Willem II staat zelf ook heel erg hoog. Dus het veld is heel klein. Nu wordt Kramer gezocht. Duel verliest hij. En dan krijgt Elanucci die bal. Ruimte voor een counter. Elanucci kapt een tegenstander uit. Zoekt dan. Nee, vindt geen medespeler. Van Kaam zag die paas goed. En dan gaat RKC er nu vandoor. Van Kaam daar op het middenveld draait wat rond. Maar durft hem toch niet naar voren te spelen. Dan is eigenlijk ook wel die countermogelijkheid een beetje weg weer voor RKC. Boijtjes krijgt hij de bal, draait wel goed open. Zoekt naar een medespeler. Ziet alleen Twicht voor zich staan en moet dan terug naar Posma. Posma op eigen helft. Zoekt dan weer in dat drukke gebied voor hem. Kan hem eigenlijk alleen maar breed spelen naar rechtsback Bakboord. Bakboord krijgt dan die bal nog een keer terug van Cleonice. En die speelt hem dan maar mee naar Posma. Maar ja, het is eigenlijk wijfelend het begin van RKC. Nu Van Kaam draait daar weg bij Besselink. Gaat dan nog een tegenstander voorbij, maar moet dan weer helemaal terug naar Van Gelderen. Van Gelderen vindt op links Fama Castillo, die een goede paas heeft op Held. Held, bal over de grond bij de tweede paal, schotkans. En die gaat naast. Grote kans daar voor Cleonice. Die staat helemaal vrij. Dat is een dekfout van, denkt u, Choi Jong hoor?
1: Ja.
0: Die moet daar toch dichterbij blijven staan.
1: Maar hier ging het ook iets te makkelijk. Hè? Ja, Finn Stam dekt door en Twicht nam zijn positie dan half-half over. Maar niet op tijd om die steekpaas te voorkomen. En dan is Cleonice weer weg. Hè? Die is zo rap. En dan wel de achtervolging van Twicht. Het was ook de eerste keer dat RKC langer dan een halve minuut de bal in de ploeg had. Aan één stuk. Het was vooral achterin rondspelen. En dan ineens heel snel over die linkerflank. Eigenlijk was de aanval effectief maar 3 seconden. En dan al een voorzet voor de goal langs. En dan het schot naast

0: selectie daar ook niet op waarde geschat. En dan gaat de bal weer helemaal terug via Boetius naar Postma. Vergelderen op rechts is een optie, maar hij gaat via Boetius toch weer naar voren. Castillo die verspeelt de bal hier aan Twicht in het middenveld. En dan Twicht probeert op rechts Devin Haan te lanceren, maar die sprint net richting het centrum. En Dodeman was net aan het mee verdedigen hier achterin. Dus de bal gaat over de zijlijn, inworp voor Postma naar zijn goalie Van Os. En dan krijgt Postma hem gewoon weer terug. We hebben 10 minuten en 35 seconden gespeeld, 0-0. Maar een furieus begin, met name de eerste 5-6 minuten waren echt duidelijk voor Willem II. RKC komt nu ietsje beter in de wedstrijd. We hebben toch ook twee mogelijkheden gecreëerd. Eén schot naast de goal. Aan de andere kant hetzelfde bij ons. Eén schot naast de goal en één schot op de doelman. Devin Haan in zijn te Sigurd Baartmans op goalie Van Os gestuit. Allebei goed weggestoken met steekballen vanuit het centrum. Maar vroeg of laat komt er ook een mooie voorzet vanaf de rechterflank natuurlijk. Want daar staat onze specialist. Hier het doorkoppen op de lange bal van Devin Haan. Dodeman gaat erachteraan. Maar daar is Najir Held als eerste bij. En die tikt hem terug naar Van Os. Van Os die de lange bal hanteert. Willem II kopt hem weer naar voren. Oeh, Baartmans op de grond na dat luchtduel. Maar uiteindelijk RKC op de rechterflank bezig met een, eigenlijk een mislukte aanval. Richard van der Venne kan die bal nooit belopen. Dus de bal is weer achterin bij Willem II. Een metertje of 10 voor de middenlijn. Via Hoogma naar Behunek. Twicht zoals altijd onderweg om die ballen op te eisen. En nu vindt Stam helemaal naar het centrum gekropen vanaf rechts. Hij wil ook meehelpen het spel maken. Behunek heeft daardoor wat ruimte op rechts. Dat is gezien door Didion Heudel. Met een goede boogbal hem bereikt. En Kramer loopt mee vanuit het centrum om op de middenlijn te verdedigen. Behunek terug uiteindelijk naar Vin Stam. Die staat nu centraal. Ze wisselen een beetje van positie af en toe. Rafa Behunek en Vin Stam. Stam begon op de rechtsbackpositie. Behunek staat daar nu even. Ondertussen is de actie op links via Chuaon de bal bij Elalucci. Elalucci komt naar het centrum dribbelen richting de middencirkel. Levert in bij Twicht. Twicht naar Vin Stam. Stam die wil een steekpaas versturen. Die komt goed op links. Besselink. Besselink krijgt de bal net niet bij Chuaon. En dan is er een RKC'er die de bal afpikt. En die krijgt de vrije trap mee of...
1: Ja, mee. Zeker. Ja.
0: Waarom zit hij dan nog te protesteren?
1: Ja, die wil volgens mij een gele kaart hebben.
0: Nou, dat was echt helemaal niks van een gele kaart bij in de buurt te verzinnen.
1: Hij
0: struikelt over onze liggende speler.
1: Sorry, hij krijgt geen overtreding. Dat is het.
0: Oh, hij krijgt,
1: hem wel. Nee, hij gaat hem nu toch wel krijgen. Sorry.
0: Ja. Nee, ja, er was even twijfel omdat er inderdaad sprake was van ofwel een inworp voor RKC, ofwel een vrije trap. En hij ging de bal aan de zijlijn zelf halen. Uiteindelijk komt hij weer met de bal in de handen het veld inlopen. Dus dan weet je dat toch die vrije trap is. Maar het fluitje van Joey Coy was ook heel zacht en kort.
1: Ja, en het draaide ook al meteen door. Ja.
0: Ja.
1: Het was Navaya Bakboord die heel boos werd. RKC nu een bal bezit met Van Gelderen. Daar op links is het Van Maya Castillo. Is een verkeerde bal. En dan is het op de middencirkel is het Baartmans. Die neemt de bal mee, maar die schermt hem net niet goed genoeg af. Waarop Boetjes hem afpakt. Boetjes krijgt dan de bal. Gaat dan zelf dribbelen. Heeft een goede bal voor Van Maya Castillo. Op de linkerkant. Sorry, Held aan de linkerkant. Daar is wel het gevaar van RKC voor mijn gevoel. Hoor. Want die linkerkant. Boetjes nu met een lange bal richting Cleonice. Maar die is toch wel veel te hard.
0: En dan is nu op rechts buiten. Hè? Net eventjes op links buiten. Ze wisselen ook veel van positie bij RKC. Dat is ook
1: en
0: voor onze verdedigers.
1: Van Marc Castillo en Held zijn natuurlijk allebei eigenlijk linksback van nature. Maar ook heel aanvallend. En die wisselen ook gewoon om.
0: Ja, zeker.
1: En dat is moeilijk te verdedigen wat je zegt. Klopt helemaal. Uittrap nu naar Hoogma. Die staat dan flink onder druk. Dan maar de lange bal naar Baartmans. Baartmans krijgt een duwtje. Maar niet gezien door Coy. Bal dan gevaarlijk daarbij.
0: Goed.
1: Van Marc Castillo. Maar die levert hem in bij Behunek. Behunek gebaart dat Lucci naar de rechterkant moet. Die ziet dat en die draait dan door. Lucci steekt de middenlijn over. Geeft hem aan Dodeman. Maar die bal is net wat te hard. Ja. Recht in de handen bij Yannick Van Os. Jammer, want Willem II heeft al mogelijkheden daar. Maar is toch iets niet zo zuiver de laatste paar pases in de counter. Nu gaat RKC het weer doen. Rechterkant, Bakboord. Bakboord dribbelt rustig naar voren. Cleonice krijgt daar de bal. Heeft dan Chuaon voor zich. Dus gaat maar terug naar Bakboord. Alles schuift weer een beetje op. En dan krijgt Postma daar de bal in de middencirkel. Twee man voor zich. Vindt wel Van Gelderen.
0: Goed.
1: Is het Stam die daar nou goed ingrijpt. Van Gelderen was er bijna langs. Dan is het Doneman die zoekt naar Haan, maar Haan krijgt hem niet. Die staat al tussen drie man.
0: Slim hoor, hoe die daar al speculeerde op die paas terug.
1: Ja.
0: Vast in die richting ging lopen. Maar...
1: Hij kon dat net niet belopen. Maar ik vind wel dat

0: wat je zegt, hij ook niet helemaal fit, hoor.
1: Nee, nee, nee. Op, niet zo fit als het reguliere seizoen.
0: Maar anders had hij daar bijvoorbeeld net ook al bij kunnen zitten. En dan gaat gewoon het duel niet aan. Ja. Nu snelle aanval weer van RKC. Maar er zit dan Doneman tussen. Maar die probeert hem in één keer naar Baarmans te spelen. Dat was goed doorzien door Van Kaam.
1: Had hij eigenlijk moeten kiezen voor Haan, denk ik.
0: En ja, zeker.
1: Die diepte aanspelen.
0: Ja. En waar... En Willem II dus de eerste 10 minuten furieus begonnen, vind ik dat RKC toch wel beter in het spel is gekomen daarna. Zitten we nu 15 minuten op de klok. Is het bakboord daar nog steeds rond die middenlijn. RKC dat heel voorzichtig is, maar wel steeds als ze doorheen komen heel snel zijn. Zoals nu. Cleonice vindt op rechts Van de Venne. Die is ook helemaal naar de zijkant dan. Is het bakboord Van de Venne. Van de Venne vindt dan weer Van Kaam. Bal gaat snel van voet naar voet. Willem II kan er nog niet tussen komen. Ja, nu zit Hoogma ertussen. Hoogma moet dan ook snel beslissen nu. Vindt dan
1: Baarmans.
0: Oh, Baarmans. Goeie bal naar de linkerkant. Tjouillon, er ligt ruimte. Tjouillon, ja, temporiseert dan even. Gaat terug.
1: Er waren
0: dan,
1: net 4 man onderweg.
0: Zet
1: hij
0: zijn hand
1: voorin
0: in het gezicht bij zijn tegenstander. Voet dat volgens mij niet helemaal expres. Maar het doet wel blijkbaar pijn bij bakboord. Die gaat naar de grond. De scheidsrechter moet dan altijd fluiten. Omdat het om een hoofdblessure gaat. Ja, dan is er natuurlijk altijd één iemand van RKC die vooraan staat om te gaan klagen bij de scheidsrechter.
1: Om te gaan huilen.
0: Ja, en dat is natuurlijk Michiel Kramer. Ja. Michiel, sorry.
1: Hij komt net uit de kraamkamer. Daar werd ook veel gehuild. Dus misschien dat dat hem...
0: Ja. Dus, maar scheidsrechter Kooi is natuurlijk ervaren genoeg om daar allemaal niet in te trappen. Nee. Wordt een opstuitballetje voor Tjouillon. En dan mag Willem II gaan opbouwen weer met Hoogma.
1: Ja, Hoogma links in het centrum. Tikt hem nu naar zijn kopaan op rechts. Dat is weer Behunek. En Stam staat weer op rechts aan de zijlijn geplakt. Heel diep dit keer, waardoor Kelvin Twicht hem niet makkelijk kan bereiken. Die kiest er ook voor om een lange bal richting Dodeman te gebruiken. Die wordt onderschept. Jean-Paul Boetius staat nu net iets voor zijn centrale verdedigers. Van Gelder en Postma. Postma levert in op rechts. En dan de opbouw via... Ja, bakboord komt er niet helemaal uit. Hij tikt hem weer terug. Uiteindelijk weer Postma en Van Gelder achterin. En dan de inspelpaas via het centrum op Castillo. Familia Castillo terug uiteindelijk dan weer naar Liam Van Gelder. Die weer op rechts Postma zoekt. Postma nu met een goede inspelpaas. Jean-Paul Boetjes in de middencirkel. Die heeft wat ruimte. Kelvin Twicht die staat er klaar voor om hem te ontvangen. Dus hij moet afspelen. De bal gaat naar links. Naar Gierheld. Die komt naar binnen. Het is een linkspoot. Hij levert in. En dan komt er de voorzet van Castillo. Maar die is heel makkelijk te verdedigen. Dat is daar Besselink die de bal wegwerkt. Kan er iemand van ons tussen zitten? Net niet. Twicht gaat er wel bovenop. Dus de bal moet weer terug naar Jean-Paul Boetius. Daniel Van Kaam. Balletje achter zijn ploegmaat. Bakboord. Maar die pikt hem wel op de rechterflank. Ter hoogte van halverwege onze helft bijna. En dan is zijn steekpaas veel te hard en veel te diep. En die gaat heel ruim naast de goal. Meter of 15. Dus een doeltrap voor Didion Heudel. We hebben pas één corner gezien, maar wel veel doelkansen al, hè? Of nou ja, doelpogingen, laat ik het zo noemen. Vooral veel naastgeschoten.
0: Ja, precies. Echt hele grote kansen zijn het nog niet.
1: Ja, die van Baartmans.
0: Ja, en die van Cleo,
1: die
0: schoot
1: hem heel goed in. Dus Van Os,
0: nu op middenveld staat daar Baartmans tussen drie man. Krijgt hij hem heel goed bij Tjouillon. Tjouillon in één keer terug, maar die leeft hem in bij Van Kaam. Slordig Willem II, hoor. De laatste vijf minuten nu steeds vaker. En dan komt RKC gewoon beter in het spel. Van Kaam nog voor die middencirkel. Vindt hem dan weer bij Cleonice, maar die heeft toch wel heel veel Willem II's voor zich. Gaat dan maar weer terug. Ja, dan gaan we dan weer dat spel krijgen wat we de hele tijd zien. Het centrum van RKC speelt nu Boetjes aan. Dat dan gaat zoeken naar die opening. Van Kaam. Van Kaam de middencirkel over. Heeft heel veel ruimte. Zoekt naar een medespeler. Vindt naast zich Boetjes. Boetjes. Vindt dan, nee, niet Kramer. Maar er zit Van der Venne erbij.
1: Zo,
0: ziet
1: die bal buiten het stadion.
0: Bijna het stadion
1: niet,
0: uit.
1: Net
0: En die bal die valt dan al in de tribune op de vakje A. En die koppen hem volgens mij terug. En dan gaat die bal even rustig naar Didion Heudel. Dan gaan we weer opbouwen. En RKC zit hoogdruk, hoor. Van der Venne staat dan op de 16. Kramer staat dan op de 16. Nee, nou Didion Heudel stuurt iedereen daarom dan maar weg. En gaat dan maar voor de lange bal. Zien we dat Baartmans een beetje aan de linkerkant blijft staan. Haan gaat dan eigenlijk naast Dodeman staan. Overleggen nu ook een beetje. En dan gaat die bal vanaf dat linkerbeen van Didion Heudel nu komen. Oeh. Richting Haan. Nee, die draait te veel af.
1: Oeh. Ja. Is dit... Jonas Jukrula wordt in de houtgreep genomen door Haan. Die stond precies op de goede plek om hem gelukkig af te remmen voordat hij op dat VAR-scherm klapte.
0: Ja.
1: Ze heeft trouwens haar in een knotje vandaag. Niet die grote krullenbos waar ik het over had van een paar jaar geleden. Maar hier gaat de bal terug naar Yannick Van Os. De bal, de inworp was alweer genomen bij RKC. En Devin Haan dus oké, okay, gelukkig. Laten we hopen dat we... Dat die Chukrula geen pijn heeft gedaan, maar dat zag er allemaal heel soepel uit, hoor.
0: Ja.
1: En hier dan een goede actie van RKC in het middenveld. Droogt van de middenlijn nog, hoor. Maar de steekpaas op rechts lijkt op maat voor Cleonise. Maar Chuon is er net iets sneller bij. Tikt de bal over de zijlijn voor de zekerheid. Cleonise die gaat snel die inworp zelf nemen. Terug naar Verkaam. Verkaam naar bakboord. Maar Verkaam die speelt zo slecht aan. Terwijl, ik gaf hem nog een pluim net. Maar nu speelt hij hem zo slecht naar bakboord dat hij over de zijlijn gaat. En dus een inworp voor ons op onze linkerflank. Een meter of 15 voor de middenlijn. Maar hij wordt halverwege van onze helft al opgepikt door Chuon. Die vindt die paar extra meter niet zo belangrijk. Die gaat hem vanaf daar al nemen. Hij gebaart dat er wat spelers naar hem toe moeten komen. Duurt lang die inworp. Nu pakt hij toch die paar meters. En dan daar de worp. Een kopduelletje. RKC uiteindelijk met Verkamer tussen. En dan gaan ze op hun linkerflank weer proberen op te bouwen. Maar Vin Stam zit daar goed bij. Vin Stam is pijlsnel. Goed duel. En tikt hem door het poortje van Castillo. Hij is er voorbij. Met de bal aan de voet. Goeie. Nee, geen goede lage voorzet. Net iets te... Ja, de richting was goed. Maar de kracht zat er niet achter. Uiteindelijk wel weer een 2-0 in balbezit halverwege de helft van RKC. Kelvin Twicht combineert met Stam. Stam wijst terug naar Behoenek. Boenik heeft een goede lange bal in de voeten. Maar vooral als er spelers onderweg zijn. Iedereen staat nu al aan de rand van het strafgebied van RKC. Met een muurtje donkerblauwe tenues daar. Want dat is wat RKC draagt vandaag. Met gouden belettering. En dan daar de goede lange bal van Behoenek. En dan net niet het kopduel in kunnen gaan van Devin Haan. Maar dan is het RKC dat de bal over de zijlijn peert. Daar... twee ballen in het spel. Omdat die bal precies landt op de rand van het hekje voor de gracht. En die stuitte terug het veld in. Daar dan uiteindelijk toch weer onze inworp genomen. We hebben nu 22 minuten gespeeld. 0-0. Mocht u net inschakelen in een strak uitverkocht Koning Willem II stadion. Kwartfinales, play-offs. Voor een plekje in de volgende ronde. Tegen ofwel de Graafschap ofwel Almere City. Dat laatste lijkt waanzinnig. We moeten even opletten, want Dodeman met een hoge voorzet komt u wel. Net niet gewonnen door Willem II. En daar een mogelijkheidje voor Behoenek om in het strafschopgebied notabene de bal aan te nemen. Uit de lucht te plukken. En dan is het RKC dat half wegwerkt. Een volley van afstand van Gijs Besseling. Klein boogje over de goal. Metertje of 2-3 over. En iemand heeft pijn. En dat is volgens mij Richard van der Venne bij RKC.
0: Ja, dat valt wel mee, hoor.
1: Valt wel mee, hè? Ja, hij doet veters nu.
0: Ja, joh. Maar er zat wel muziek in die aanval van Willem II. En je voelde eigenlijk die voorzet van Doneman die ging richting Haan. En dan heb je natuurlijk dit seizoen al vaak gezien. Maar RKC verdedigde daar goed. Vrije trap blijft staan voor RKC. Gaat die bal terug naar Van Os. Willem II staat nu heel hoog. Van Os gaat dan denk ik niet opbouwen. Ja, wel. Gaat toch naar rechts. Naar Posma. Die hem gedurfd aanbiedt. Posma langs de zijlijn. Naar Cleonice. Die staat onder druk. Chouillon wint dat duel. Heel belangrijk om wat meer duelkracht ook te hebben nu. Hoogma, die probeert daar, kapt daar drie man voorbij. Blijft in balbezit, chipt hem naar Baatmans. Nee, die bal komt niet aan. Maar in ieder geval wel weg uit de verdediging.
1: Ja.
0: Van Os krijgt daar de bal, gaat dan toch ook voor een lange bal. Die is lang onderweg. Chouillon gaat het duel aan met Kramer, wint dan ook. Maar kopt hem eigenlijk meer naar Boetjes. Boetjes naar voren en Behoenek ruimt op. Bal naar Van Gelderen. Heel rommelig nu. Flink op en neer, maar het is weer RKC dat balbezit komt. Van Kaam speelt hem terug naar Van Gelderen. Van Gelderen gaat naar de linkerkant. Halverwege de helft van Willem II is het daar Castillo die bal krijgt. Speelt hem terug naar Van Gelderen. Van Gelderen, Van Kaam, ja. Moet Willem II toch al iets op gaan verzinnen. Je ziet ook
1: steeds op eigen helft. Hè, voor
0: ja, maar toch. Nu zit daar Twicht heel goed tussen de bal. Nou, ruimte voor Willem II. Twicht heeft ook heel veel ruimte zelf.
1: Rechts,
0: gaat dribbelen. Vindt hem op links bij El Alucci. Neemt hem ook goed aan. Twee man in de 16. El Alucci gaat er langs. Bal over de grond. Net niet bij Haan. En goed verdedigd door RKC. En dan is het een corner voor Willem II.
1: Voor een voorzet met zijn slechte been, met zijn linker, El Alucci, is dat een hele goede voorzet. Nou is hij ook behoorlijk tweebenig.
0: Ja.
1: Maar de rechts is toch duidelijk zijn voorkeursvoet. Hij komt graag naar binnen of een terugkapje om dan een hoge voorzet met rechts te geven richting tweede paal. Hier gaat een handje van Dodeman de lucht in. Wat betekent dat? Meestal gooit hij twee handen de lucht in. Maar ik denk toch hoge voorzet, hoor. Misschien eerste paal. Nee, hij komt iets verder. Dan weggekopt en dan weer een corner voor Willem II, zou je zeggen. Maar er wordt gefloten voor een overtreding. Een duwfout in het strafschopgebied. Ik heb het niet waargenomen, maar ach. Het is een doeltrap voor Yannick van Os. In de 25e minuut die bijna voorbij is. 0-0 de score. RKC dat langzamerhand iets beter wordt. Iets gelijkwaardiger aan Willem II. Kan ik dat zo zeggen. Maar over het algemeen is Willem II toch de betere ploeg tot nu toe. Met name dankzij die eerste 6 minuten. Waar we echt wel de duimschroeven aandraaiden. 80% van het balbezit hadden. En meteen al 2 kansen creëerden. Hier dan de lange bal van Os. Weggekopt door Willem II. Kopduelletje van El Alucci. Dat wint hij. Chouaon komt daardoor in balbezit. En die kiest voor een kalme opbouw via Besselink. Die helemaal is ingezakt. Staat zelfs achter Hoogma. Aanvoerder Hoogma links in het centrum. En dan op rechts hebben we Behunek. Die wordt nu ingespeeld door Besselink. Die helemaal tussen de centrale verdedigers is ingezakt. Aan de rand van zijn eigen strafschopgebied. Behunek staat daar 1 meter of 10 voor. Die speelt nu in naar Dodeman. Vin Stam maakt een loopactie de diepte in. Kelvin Twicht met een goede lange bal. Baartmans als eerste daarbij. Heel sterk in duel met Postma. Houdt die bal net niet binnen. En dan een inworp voor RKC Waalwijk op hun linkerflank. Bijna halverwege hun eigen helft. Maar dat is een inworp op een positie waar voor ons muziek in zit misschien. Vastzetten. Een beetje dat PSG-systeem, hè? Afgelopen week. Die trapte expres via een doelman alle ballen diep op de helft van de tegenstander over de zijlijn. Zodat er daar een inworp ontstond. Zodat ze 1-op-1 de boel vast konden zetten dan. Of eigenlijk misschien zelfs een mannetje meer in het veld dan. Want eentje staat er natuurlijk met die bal in zijn handen aan de zijlijn.
0: Ja. Inworp in ieder geval over Kramer heen. Gaat de bal nu naar Chouaon. Die steekt de middenlijn over. Speelt een beetje te zacht naar El Alucci. Die krijgt ook een duwtje, maar dat spel gaat verder. Dan kan RKC eruit. Cleonice op snelheid. Maar Twicht is er heel goed bij. Twicht loopt mee. Twicht loopt mee, maar kan de bal er niet afprikken. Komt er een hoge bal. Weggekopt door Besselink. Schotkans nog voor Castillo. Die legt hem voor zijn rechter. Die moet hem voor zijn linker hebben. Die schiet hem dan heel zwak op het doel. En dan mag Dion Heunel de klem pakken. Maar het is wel een schot op doel van Castillo. Stam krijgt dan heel snel die bal. Gaat dan ook snel naar voren. Vindt Haan. Die kan hem rustig aannemen. Maar kan hij hem ook kwijt tussen 3 man. Ja, heel handig krijgt hij hem nog bij Stam.
1: Maar, niet meer gedacht. Ik dacht, die zijn we kwijt.
0: Ja, zeker. Heel knap. Zo. Maar hij staat ook daar echt op een eiland. En de aansluiting was onvoldoende bij Willem II nu. Bal gaat naar links. Naar Chouaon. Nu even wel wat meer rust. Ja, Haan en Baarman spelen best wel ver uit elkaar. En dan is El Alucci ook helemaal aan de linkerkant nu net.
1: Ja. Haan dus op rechts en Baartmans op links voor onze luisteraars die het niet zien, de beelden.
0: Ja, zien we nu de bal weer even rustig terug naar Dion Heudel. We hebben 27,5 minuut gespeeld. En dan komt Kramer even wat druk zetten. En dan kiest Dion Heudel voor de lange bal naar Haan. Die neemt het bewust aan en legt hem eigenlijk bij iemand van RKC. Is het Van Kaam dan op het middenveld die daar weer even terugloopt. Vindt dan op rechts Cleonice. Cleonice veel te veel ruimte. Chouaon komt daar nu aanzetten. Bakboord krijgt de bal. Willem II even de organisatie wat beter neerzetten. Van Kaam gaat dan weer zoeken naar de linkerkant. Op links is Van Gelderen mee. Dan gaat Haan daar wat druk zetten. En Baarmans ook. En dan moet RKC weer terug. RKC weer op eigen helft. Van Os zegt ook dat hij meedoet, maar hoeft eigenlijk niet mee op te bouwen. Boeitjes komt zich ook melden. MV staat heel hoog. Van Gelderen komt dan met een hoge bal. Nee, die is slecht. Behunek neemt hem aan. Behunek, hoge bal richting Baarmans. Kan daar meteen een kans te komen. Baarmans nu nee, maar verliest dan het duel van Postma. Maar gelukkig is Dodeman er ook bij. Die wordt dan neergelegd. Gaat dan gelukkig meteen staan, want hij krijgt geen overtreding mee. Lange bal van Van Os. Dan is het Kramer, die duurt daar wat, maar geen overtreding. Maar Behunek vangt dan op. Twicht krijgt daar de bal. Twicht speelt hem terug naar Chouaon. Chouaon naar Twicht. Langs de zijlijn speelt hem heel goed naar El Alucci. El Alucci in de 16. Kijkt wie er mee is. Eigenlijk nog niet heel veel mensen. Neemt hem dan ook weer aan. Draait dan weg bij zijn tegenstander. En wordt dan neergelegd. Met de hand.
1: Geen penalty.
0: Wordt tegengehouden. Twicht blokt dan nog een keer de bal. Is natuurlijk een varretje. Maar Kooi geeft heel duidelijk aan dat er niks aan de hand is.
1: Geeft wel een corner.
0: Ja. Gaat nog een keer kijken. Wordt gebeld door de VAR. En VAR zegt dat er niks aan de hand is. En dan is het ook een achterbal.
1: Stegenman gaat ook verhaal halen bij Shukrula.
0: Ja, maar het was El Alucci die daar langs ging. En die werd daar gewoon tegengehouden met 1 arm. Maar onvoldoende voor een penalty, dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Maar toch staat de scheidsrechter wel op scherp. Bal nu bij RKC, dat weer aan het opbouwen is. Postma naar Boijtjes. In de eigen 16 staat hij nog. Komt dan Baartmans druk zetten. Maar Boijtjes sprint er langs. Boijtjes kapt nog een keer. Baartmans, hij blijft wel heel rustig. En hij blijft in balbezit. Boijtjes heeft natuurlijk ook wel voor heter vuur gestaan. Ja. geeft de bal, Posma die geeft, krijgt hem nu van Vergelderen. Nummer 2 zet dan voorzichtig weer wat druk. Van Os vindt dan op de linkerkant, goede bal hoor, op Nassir Held. Held heeft heel veel ruimte, dan moet Doneman in achtervolging. Maar Held doet het toch rustig aan en blijft op eigen helft staan. Zoekt dan op links naar de lopende Castillo. Die kan hem heel goed meenemen. Hoge voorzet. Chouaillon moet uitverdedigen. Prima. Doet dat goed. En die gaat er nog recht in de voeten bij Twicht. Twicht zoekt naar Baarmans. Maar Baarmans staat achter zijn tegenstander. Ja, een paar keer geen goede communicatie bij de counter. Nu weer een lange bal van RKC naar de linkerkant. Goed aangenomen door Castillo op de borst. Stam komt wel gelukkig snel erbij. Moet de bal dan terug naar Held. Held naar de... Boeitjes zit Twicht er weer tussen. Twicht zoekt naar medespeler niet gevonden. Doneman met wat geluk. Maar vindt dan weer geen tegenstander. Ja, Willem II leeft iets te snel in. Maar de bal gaat even rustig terug naar Finn Stam.
1: Stammetje naar Hoogma. Terug naar Behoenek. Niemand die ze aanpakt. RKC die plooit terug. Hoor. Die maakt er echt een donkerblauwe muur van. En die voelen dat Willem II elke keer gevaarlijk wordt. Of nou ja, niet elke keer meer. Want de laatste tijd iets wat slordig heetjes in de opbouw. Maar hier een goede lange bal. En Baartmans die hem een soort van probeert mee te nemen. Vallend met de hak. Omdat Postma hem duwde. Maar het is niet genoeg van overtreding. Zo, Twicht door het poortje bij Jean-Paul Boetius. Kelvin Twicht loopt nog een man voorbij. Ja, levert in bij Doneman. Doneman krijgt een beuk. Maar de bal is over de zijlijn. Dus een inworp voor Willem II. En die wil Doneman zelf wel nemen.
0: Nee, vrij trap denk ik.
1: Oh, vrij trap.
0: Maar hij geeft het heel onduidelijk aan, ja. Kooi de hele tijd.
1: Ja, klopt. Kooi, nee, ja, Kooi wijst nu van het is een inworp. Volgens mij.
0: Nee,
1: wel een vrije trap.
0: Hij wijst dat waar hij moet neerleggen, denk ik.
1: Ja,
0: maar hij is heel onduidelijk in zijn... heel klein in zijn armbewegingen.
1: Ja, precies. En een laf klein fluitje steeds. Bij een overtreding is het fap, vol blazen. Dit was een fluitje van een inworp.
0: Maar Doneman dus met een gevaarlijke bal. Nog wel ver van het doel. Maar alles in ieder geval met 2 mee naar voren. Gaat de bal de 16 in. Niet echt hoog genoeg. Bal tegen de arm bij Twicht, denk ik. Maar dan mag RKC door. En Alucci laat hem lopen. Cleonice 1-1 met Besseling. Besseling moet erachter. Want er kan er nog iemand bij komen. Besseling duwt hem naar de zijkant. Cleonice schiet. Heel goed gedaan van Besseling.
1: Ja, zeker.
0: Daardoor schiet Cleonice veel te zwak op doel. En dan krijgt Behoenek die bal. Gaan we counteren?
1: Mop.
0: Nee, we gaan niet counteren.
1: Niet veel mensen voorin.
0: Nee. En meteen op 6 man van RKC achterin. Wel weer een gevaarlijke bal daarbij van RKC. Maar gelukkig niks aan de hand. Bal nu bij Calvin Twicht op eigen helft. Speelt hem breed. Maar Hoogma, Besseling. Besseling, oh nee, die is hem daar iets te makkelijk kwijt. Van Kaam zet daar goed druk. Gaat Van de Venne wel eerst terug. En dan kan Willem II weer snel omschakelen. Maar dat soort slordigheid moeten we niet te veel hebben. Nee. Bal op middenveld bij Jean-Paul Boetjes. Onder andere international natuurlijk van het Nederlands elftal geweest. Bal naar Van Gelderen. Weer naar Boetjes. Hij zakt al heel ver in. Boetjes kan naar voren komen. Vindt Van Kaam, Van de Venne. Legt hem nog een keer neer. Goed. Dan is RKC hem kwijt. Dan moet Baartmans erin. Kopt hem door naar Haan. En Haan en Baartmans overleggen nog wat. Want dat gaat even niet goed. RKC dus weer een balbezit op rechts bij Bakboord.
1: Ja, Haan die riep wat toe naar Baartmans die hem wel degelijk doorkopte. Maar misschien te diep. Hoe dan ook, daar komt de steekpaas van RKC. Michiel Kramer buitenspel. Geclaimd in ieder geval door Willem II. Wordt nog niet voor gevlacht. Misschien ook omdat er VAR is. Even kijken hoe dit uitpakt. En dan de balletje terug naar Bakboord. Terug naar de middenlijn. Dan is er een nieuwe situatie. Dus dat zal sowieso niet meer gehonoreerd worden. De claims. Daar Daniel Verkaam. Op de links in het centrum, halverwege onze helft. Hij levert in op Juan Familia Castillo. En die ziet de lopende Nassir Held over het hoofd. Hij speelt weer terug naar Vergelderen. Vergelderen naar Verkaam. Verkaam met een steekpaas. Goede onderschepping van Finn Stam. Bal lang gepeerd. En dan weer ter hoogte van de middenlijn opgepikt door Navajo Bakboord. Het is even zoeken naar de ruimte voor RKC. En daar vinden ze het op de rechterflank. Daar komt een schot voorlangs. Meter of 8 naast de goal van Michiel Kramer. Een afstandsschot. Het had beter geweest misschien om even een stukje op te lopen. En de bal voor de goal te trekken voor zijn enige meegelopen teammaat. Maar uiteindelijk wordt het dus een doeltrap voor Tomias Didion Heudel. 35e minuut is halverwege. 0-0 de score. En het is Behoenek die aanlegt voor de doeltrap. Die tikt hem terug naar zijn goalie. Didion Heudel. Daar komt Kramer om druk te zetten. Didion Heudel met de lange bal. En daar een luchtduel. Gewonnen door RKC. Maar Hoogma zit er hier heel makkelijk tussen. En loopt op met de bal aan de voet. Halverwege onze helft. Oh, goede lange paas. Net niet tot bij Haan. De lopende man. in de spits. En Baartmans is er een stukje achter. Die gaat nu druk zetten op Vergelderen. Die terugkapt. Liam Vergelderen, centrale man, levert in bij Jean-Paul Boetius. Je zei het al, ex-international, ex-speler van Feyenoord. Heel veel ervaring, internationaal gespeeld. Maar hier gaat de bal van voet naar voet van tussen Postma en Vergelderen met name. Eindelijk een inspelpaas nu op Van Kaam. Ter hoogte van de middenlijn. Weer helemaal terug naar halverwege de helft van de RKC. Open draaien en dan, Besselink weggekapt. Daardoor, dat lijkt Jean-Paul Boetius. En dan de onderschepping van Dodeman. Dodeman is hem voorbij. Boetius ter hoogte van de middenlijn nog. Dus hij moet nog veel doen. Hij levert in bij Besselink. Besselink tikt terug naar Mounir El Alouchi in de middencirkel. Die loopt op, iets links van het centrum. Tikkie terug. Kelvin Twicht in de middencirkel. Kelvin Twicht tikt hem naar rechts. 5 meter over de middenlijn vindt hij Behunek. Vin Stam staat aan de rechterzijlijn geplakt. Behunek slaat hem over. Die kiest hier voor de paas naar Baartmans. Baartmans tussen twee man kan dat duel ook niet winnen. Dat is wel logisch. Twee verdedigers die hem de baas zijn. En dan het opbouwen van RKC weer over die linkerflank. Dat lijkt goed te gaan. Kelvin Twicht met een overtredingje lijkt het. Maar Michiel Kramer hier, 1 meter of 10 over de middenlijn op de linkerflank. Klevert aan de zijlijn, tikt hem naar het centrum. Jean-Paul Boetius heeft wat ruimte voor een steekpaas. Daar dan de aanname. En daar dan een schot. En dat is net naast. En dan wordt er even gevoeterd door Behunek. Over wat er moet gebeuren. Dat het sneller moet gebeuren. Meer intensiteit. Ik weet het niet precies wat hij
0: roept. Ja, het kan dadelijk wel goed even rust zijn. Want ik denk dat Stegeman wel wat dingetjes iets anders moet gaan neerzetten.
1: Ja. Ja,
0: want
1: zeker.
0: Er gaan wat dingen, met name in de organisatie, niet helemaal goed. Waardoor je wat meer in het probleem kan. En een gevaarlijk schotje van Van der Ven net, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Er zat de keeper nog wel goed bij. Was niet echt hard. Maar die is natuurlijk ook een van die gevaarlijke spelers van RKC.
1: Net voorlangs gekruld.
0: Lange bal. Verliest Haan daar het duel van Held. Dan gaat die bal heel hoog terug. Maar dan kan Dodeman nog achteraan. En Dodeman houdt die bal in ieder geval binnen. Dodeman loopt eerst met de rug naar het doel weg ervan. Dan vindt hij daar El Alouchi op rand 16. El Alouchi draait weg. Zoekt naar medespeler, krijgt hij niet gevonden. Sterker nog, hij is hem kwijt. Gaat Van der Venne Zuid-Cleonice weg, want er staan er gelukkig 2 man van Willem II. En Hoogma is natuurlijk heel geslepen en ervaren. Kopt hem naar zichzelf en pakt zelf ook meteen 10 meter. Gaat niet breed naar Besselink, maar terug naar Chouayon. Chouayon weer breed naar Behunek. En die staat nog allemaal op eigen helft. Komt Kramer een beetje druk zetten. En Willem II kiest even voor balbezit. 37 minuten gespeeld. Stam terug naar Didion Heudel. Didion Heudel legt hem neer en kiest dan maar voor de lange bal. Dan moet Haan daar het duel aan gaan. Vasthouden. Held wint het duel. Dan krijgt hij niet de vrije trap. Maar Hoogma wint weer. Hoogma levert dan ook weer in. Veel doorzichtig af en toe. Van der Venne naar rechts. Naar Bakboord. Bakboord kijkt naar voren, maakt de schuimbeweging. Ja, hij gaat toch breed naar Boetius. Boetius met een actie daar dan. Breed naar Van Gelderen. Van Gelderen, Held. Held, Boetius, Held. Goeie kaats, maar wel terug naar Postma. Al gaat naar rechts naar Bakboord. Allemaal een stukje voor die middenlijn. Nu Cleonice aan de rechterkant vindt Van Kaam. Cleonice krijgt die bal terug. Kan hij hem binnenhouden? Ja, dan moet Chouayon verdedigen. Cleonice legt hem voor zijn linker. Gevaarlijke voorzet, maar Tidon Heudel let goed op. Die gooit hem ook meteen uit naar Dodeman. En dan is er heel veel ruimte. Dodeman gaat nu sprinten. Krijgt Held achter zich aan. Dodeman zoekt. Gaat dan voor een voorzet naar Haan. Haan, rand 16, met terug naar het doel. Kaatst naar Dodeman. Nee, dat is toch
1: Te weinig bezetting voor de goal, hè, om een voorzet te geven.
0: Ja, en dan is het Stam nog wel. Maar RKC heeft met name ook gewoon heel veel man snel terug. Dodeman krijgt hem terug. Dodeman, hoge voorzet. Nee, gekraakt door Held. Krijgt hij de bal via Stam nog een keer terug. En dan staat Twicht daar helemaal vrij op de rechterkant. Twicht legt hem neer. Kan hem voorzetten. Hoge bal richting tweede paal.
1: Hey.
0: Baartmans is gaan liggen. Maar niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. El Alouchi krijgt dan nog een keer de bal. El Alouchi in de 16, gevaarlijk. Legt hij voor zijn rechter? Nee, kan niet schieten. Bal gaat terug naar Besselink. Dan is het gevaar een beetje weg. En gaat die bal naar Behunek. Even wel een goed moment voor Willem II. Behunek legt hem bij Doneman. Hoge voorzet in de 16. Baartmans kopt hem. Hij kopt hem 2 meter bij de tweede paal voorbij het doel.
1: Maar dit was tweede penalty appeal. Hij gaat niet voor niets liggen daar, Baartmans.
0: Nee, ja, ik zag dat even niet. Want ik zat meer te kijken naar hoe de voorzet gegeven werd. En hij ging al heel vroeg in het duel liggen.
1: Ja.
0: Maar hij wordt wel heel veel vastgehouden.
1: Ja. En dus, El Alouchi natuurlijk.
0: We hebben een varretje, dus wat dat betreft.
1: Ja, tot nu toe wordt hij nog niet ingezet. Geen penalty review hier op de borden. Dus de 40ste minuut blijft lopen halverwege. Terwijl Yannick van Os zijn aanloop neemt voor zijn doeltrap. Hij is klaar om hem naar voren te pompen. Iedereen op de midline of verder van RKC. Michiel Kramer gaat het luchtduel in met Kelvin Twicht. Wint dat en daardoor Daniel van Kamen in balbezit. Nu de bal naar rechts, naar Navajo Bakboord. Bakboord levert in op Van der Venne. Van der Venne helemaal ingezakt. Rechts in het middenveld pikt hij de bal helemaal op. En voor zijn ploeg, maar hij tikt hem terug naar Postma. Hij kan ook de oplossing niet vinden. Want Willem II staat aardig. Postma met een slechte inspeelpaas. Overname Devin Hamer. Heeft nog twee verdedigers voor zich en eens in zijn eentje. Zijn passeeractie komt er niet helemaal lekker uit. En dan is het Liam Vergelderen die redding brengt. En uiteindelijk Jean-Paul Beweetjes die op mag lopen met de bal in de voet. Die komt met een paas naar rechtsbuiten. Cleonise. Nee, dat is niet Cleonise. Excuus. Daar komt hij naar binnen. Juan Familia Castillo. En een voorzet of een schot. Ja, een beetje het midden ertussen. Maar hij komt recht op Didio Heudel af met niet genoeg snelheid om hem te verontrusten. Dus Behunek bouwt op via rechts. Dodeman neemt aan. Lopende man is Kelvin Twicht de diepte in. Terwijl Vin Stam het middenveld inschuift op zijn positie. Lange bal Behunek. Devin Haan moet dat luchtduel aan. Die kopt hem goed door. Baartmans neemt aan. En oh, krijgt hem er net niet langs bij Postma. Anders was het nu gevaarlijk voor RKC. Daar een tikkie terug van Postma. Net hard genoeg om duidelijk te zijn dat Devin Haan er niet achteraan hoeft te rennen. Jannik van Os aan de rand van zijn strafschopgebied. 41ste minuut voorbij over 2 seconden. Terwijl Postma oploopt. Speelt in ter hoogte van de midline op Boetius. Die een beetje links is uitgeschoven. Dan de renactie ineens van Cleonise. Om ruimte te maken voor Nagir Held. Die krijgt de bal ook ingespeeld. Maar wordt geschaduwd door Dodeman. Terwijl Vin Stam achter Cleonise aandendert. Dan de inspelpaas. Cleonise eindelijk weer eens aan de bal. Maar hij moet hem meteen terugtikken omdat Vin Stam in zijn rug meerent. En dan Stam die iets toeroept naar zijn spitsen. Haan en Baartmans van ga er achteraan. Want die bal gaat terug naar Van Os. En dan lange bal. Kramer kopt terug. Van Kaan pikt hem op in de middencirkel op de helft van RKC. Cleonise bereikt op links op de helft van Willem II. Dan een actie van Nagir Held. Maar een actie waarbij hij stil blijft staan met de bal aan de voet. Dus Dodeman hoeft weinig te doen. Hier is Besselink, die heeft de bal veroverd op Van der Venne. Maar Van der Venne die geeft hem een trap. En dan de lange bal van Willem II naar de rechtsbuitenpositie waar Devin Haan uitkomt. Devin Haan als eerste erbij. Voorzet, iets te hard. Die vliegt voorlangs.
2: Ja, iets te hard.
1: Veel te hard.
2: Ja, maar ondertussen,
1: Besselink die kreeg daar een flinke schop. Stegenman is daar ook boos over. Van hey, er wordt geen voordeel uit de situatie gehaald. Heeft die vrije trap, maar aan de andere kant, ja, het is al zo lang. Ja, we hebben die aanval helemaal mogen uitspelen. Dus
2: precies, dus
1: daar kan je moeilijk mee geven.
2: Nee, maar ik denk dat hij misschien ook meer klaagt over die gele kaart. Ja. Want dan kun je daar voordeel nog steeds geven. Hè?
1: Ja, zeker.
2: En het was best wel een stevig tikkie.
1: Het was een behoorlijke.
2: Maar Kooi laat het allemaal een beetje gebeuren. Ja. Uittrap nu van Van Os. Komt dan bij Van der Venne en Kramer. Die raken hem allebei niet. En dan is het Twicht die opvangt. Twicht kijkt om zich heen. Vindt bij op de linkerkant Chouayon. En Alucci moet zich aanbieden. Maar staat daar een beetje in de dekking. Dus Chouayon kapt hem maar even terug. Hij speelt hem terug naar het centrum. Zit in de 43 minuut. Gaan sommigen alvast een plasje plegen. Een drankje halen. Maar het spel gaat gewoon nog verder. Twicht op de linksbackpositie. Terug naar Dion Heudel. Legt hem nog een keer neer voor zijn linker.
1: Goeie bal.
2: Goeie bal naar Stam. Die neemt op de borst aan. Stam een beetje zacht naar Besselink. Maar het komt allemaal goed. Besselink weer terug naar Stam. Stam weer naar Behunek. Behunek. Naar Haan. Haan goed doorgekopt. Oh. En dan is het Baartmans weer. Houdt zelf vast. Wordt ook stevig vastgehouden. En kan het duel daardoor niet winnen. En Postma staat daar toch ook best wel lekker te voetballen, hoor.
1: Zeker, ja. Die heeft het achterin behoorlijk onder controle. Samen met Vergelderen bij RKC. Vergelderen meestal op links, Postma op rechts. Maar soms wisselen ze ook. Nagir Held nu op de linkerflank aan de zijlijn. Kleeft, krijgt de bal toegespeeld. Tikt hem weer terug naar Vergelderen. Ter hoogte van de middenlijn op links bij RKC. RKC terug naar Postma. Buiten de middencirkel op eigen helft. Tikt hem naar Van Kaam op de middenlijn een beetje op rechts. Die tikt hem naar de rechtsbuitenpositie. Dat is nog niet eens halverwege onze helft hoor. Op dit moment voor Cleonise. Terug via Bakboord naar Postma. Postma naar zijn rechtsback Bakboord. Die wat behoudend speelt op rechts. Dus eigenlijk een driemans verdediging vormt. Vaak met Postma en Vergelderen. Terwijl Nagir Held en Juan Familia Castillo. Wie dan ook die linker flank verdediger rol vervult. Die staat steeds heel diep. En dan een onderschepping in het middenveld door Mounir Elalucci. Tikkie terug via Vin Stam naar Behunek. Die staat net iets buiten ons strafschopgebied. Speelt in op Elalucci. Die is nu op de rechterflank beland. Even een positiewissel om RKC een beetje uit elkaar te scheuren. Behunek ziet de loopactie, maar kiest voor Chouaon op links in plaats van de lopende man Kelvin Twicht. Chouaon probeert hem bij Twicht te krijgen. Via Bakboord gaat de bal over de zijlijn. Iwerp Willem II halverwege de helft van RKC op onze linkerflank. is genomen door Chuaon naar Twig. Die onverklaarbaar veel ruimte heeft. Die probeert de voorzet te geven naar de tweede paal. Naar Dodeman. Maar daar was hij onderschept door Castillo. Nee, Held. Uiteindelijk Bakboord op de rechtsbackpositie voor RKC in balbezit. Ter hoogte van hun eigen strafschopgebied is het Postma die inspeelt richting middenveld. Jean-Paul Boetius met veel ruimte. Loopt op. Komt bij de middencirkel. Bereikt Bakboord nu op de rechtsbackpositie ter hoogte van de middenlijn. En daar is het eindsignaal. Geen blessuretijd. Het eind van de eerste helft. Geen kaarten gevallen, geen doelpunten gevallen. Wel genoeg kansen te noteren geweest. En een aantal corners voor ons met name. Volgens mij 2 corners, Willem 2, 0 voor RKC Waalwijk. Ja, verder, wat kunnen we er nog aan toevoegen?
2: Nou ja, wat ik eigenlijk al net zei. Dus moet even organisatorisch even wat dingetjes anders gaan.
1: Ja.
2: Bij Willem 2 dan denk ik dat je er een stuk makkelijker voor gaat staan. Want RKC doet eigenlijk een beetje precies hetzelfde steeds.
1: Ja.
2: Je moet daar bijvoorbeeld een bepaalde speler, bijvoorbeeld of Boetius of Van Kaam, dat je die lijnen even afzet, dan denk ik dat je dat heel veel kan schelen. Maar ja, we staan,
1: dat je ze eerder gaat opvangen in plaats
2: precies.
1: van...
2: Ja. Maar verder gaat het best prima, dus we zien elkaar in de tweede helft, denk ik.
1: Ja, zeker. Tot straks.

Heel, heel bekwaam. En de voorsprong van Willem II verdubbelt. RKC moet er nu 2 maken voor een verlenging. Mooi ook hoe Stam zijn assist viert. Zijn eerste assist overigens. De huurling van AZ verdient ook een applausje van Stegenman. Dit verschaft de Tilburgers natuurlijk heel veel lucht. En wat gaat het plan de campagne nu zijn voor Duits & Co?

Castillo. Daar wordt geschoten, recht op Didion Heudelaf. De allergrootste kans voor RKC is voor Van der Venne. Tjonge, als die er ook al niet in gaan, ga je langzaamaan toch afvragen. Welke bal gaat er voor RKC dan wel in? Chual. Strakke voorzet en bijna binnengelopen. Devin Haan, hij had al zo'n kans in de eerste helft bij een voorzet van El Alouchi. Maar die er ook net niet bij kon. Nu geldt dat weer. Hij, Van der Venne, had natuurlijk ook een kans in de eerste helft. Het is voor die twee een beetje de wedstrijd van de gemiste kansen. Je ziet wat dat met een spits doet als hij niet scoort. Van der Venne mag dan geen spits zijn, maar hier met een schot uit de lucht moet hij in ieder geval een hoek zoeken. Dat doet hij niet. Overtreding gemaakt door Stam. Dan heeft RKC het balbezit op. Tijd om alles nog even te overdenken voor Richard van der Venne.

0: Vennen. Van Kaam. Cleonice. Boetjes heeft pijn, maar krabbelt overeind. Bakboord. Een duel met Chouaou. De bek van Willem II maakt er een inworp van. Er wordt even navraag gedaan. Kooi, die ziet dat het spel doorgaat en op aanwijzing van een van zijn assistenten nu geel gaat geven aan Besseling. Eerste geel in deze wedstrijd, gegeven door de scheidsrechter. Die ook nog even Van Gelderen bij zich roept. Dat geldt ook voor Boetius, al is het gesprek toch echt de verdediger van de Waalwijkers. Die had waarschijnlijk iets op of aan te merken waar de scheidsrechter niet bepaald van gediend was. Deze duw heeft dus de gele kaart opgeleverd voor Gijs Besseling. Boetius.
1: Ja, Roos, kom maar. Even zichzelf, kom maar. Laat zitten, kom maar.
0: Laat, over de zijlijn laten lopen. Kan RKC wel een poging doen wat hoger druk te zetten bij deze Tilburgse inworp. De Tilburgers die er steeds meer een feestje van kunnen en durven maken met deze stand. Welkom opsteker via El Alucci. Uit de strijd komt, maar Posma niet ongeschonden. Haan maakte zich breed. In de ogen van Posma onreglementair. Het zijn andere ogen dan die van Kooi. En andersom, ook geen vrije trap voor Haan.

gelden. Castillo, held. Duwtje, gegeven. Doorhaan. Die daar tegen het gras slaat omdat hij pijn heeft. Gezondheid, zeker met die enkel. Broos bij de spits van Willem II. Die met deze stand zeker nog 2 duels nodig is. En hopelijk voor de Tilburgers nog vaker en meer.

of 70 in Waalwijk. Toen moest hij er echt vanaf, opgelapt. En eigenlijk al een klein wondertje dat hij mee kon spelen. Rechts zien we Marcel Meeuwis, Willem II sjaal. Begon zijn carrière bij Willem II. En links onderin, Jan Swinkels natuurlijk. Zo zitten er echt wel wat Willem II prominenten. Adrie Koster, oud coach en huidig technisch adviseur van de club. Heerkes, ook een Willem II legende. Ze hopen vast en zeker dat het met hun werkgever of oud-werkgever heel goed gaat aflopen in deze play-offs die nog zo'n lange weg kent. Een weg waar Devin Haan nog steeds deelgenoot van wil zijn. Hij probeert het. Toch wel met een kleine grimas op het gezicht. Kleonissen. Van der Venne. Het is niet driemaal scheepsrecht. Het is wel drie keer een kans. Waarvan twee op doel. Castillo die voor kan geven. Hij staat wel vrij van de Venne. Van Aalst wil de bal terug hebben.

komt daar niet bij. Ik vermoed dat die bal bestemd was voor Held. In beide gevallen niet te halen. Warming up voor een aantal spelers. In het geval van Willem II. Zijde wordt er warm gelopen door spelers van RKC als het laatste half uur aanstaande is. Een brutale paas van El Alouche. Met de wreven een stukje van de buitenkant gegeven zo lijkt. Rustig gebleven. Sowieso belangrijk, Rafael Beunek voor Willem II. Alle spelers in Tilburg gingen met de meeste balverovering het hele seizoen bij elkaar opgeteld.

Venne kan daar niet bij. Chual moet hem laten lopen. Van de Venne. Dodeman mist de bal. Van de Venne, heel klein duwtje. Je zou kunnen zeggen slim. En dan een schot, een zondagschot op de zaterdag die deze wedstrijd nieuw leven inblaast. Jean-Paul Boetius maakt er 1-1 van. Een aantal pogingen deed de ploeg van Duits al. Van der Venne. En met een serieuze kans. Cleonice natuurlijk.

Hij leek er niet in te willen. Dan maar met wat venijn van wat verder weg proberen. Pats. Nog even van richting veranderd. En daardoor wordt het Didion Heudel echt heel lastig gemaakt. Teruggelegd door Chual notabene. En dan is het met de aanraking van Behunek. Echt een onmogelijke opgave voor de keeper van Willem II. Staat het weer gelijk in deze wedstrijd. En is het verschil weer 1 in het voordeel van Willem II. Net als aan het begin van dit duel. Cleonice.

rond rondje. Tussen Beunek en Kooi die elkaar niet helemaal konden verstaan als het gaat om het fluitsignaal. Maar de uitleg op afstand die is wel aangekomen bij de Oostenrijker. Bakboord, Kleonis. RKC weer op de helft van Willem II. De gelijkmaker van Boetjes. Is dat eigenlijk dat wat we alleen maar gezien hebben?

Gelooft hij nog in? Glijdt uit. Doel is leeg. Van Aalst raakt de bal verkeerd. Als Van Os uitkomt en de bal niet echt overtuigend wegwerkt, is dat toch een soort van kans voor invaller Van Aalst. Held. Castillo. Hoogma. Voorlopig is dit voldoende. Afvallende bal toch weer voor RKC. Bakboord. Greep Chuao. Wordt daar opgevangen. Voordeel gegeven. Straks gaat hij nog wel een kaart voorkomen. Eerst deze aanval verder. Haan. Niet goed op Van Aalst. En dan? Het spel stilgelegd. Wordt Postma gezocht. En die krijgt geel. En mocht RKC nu de volgende ronde toch weten te halen, dan mist Loek Postma de eerste wedstrijd van die halve finale. Want hij pakte afgelopen dinsdag ook al geel. Dat is echt bewust opvangen. Chuaon sprint verder te ontnemen. Matig vervolg via Devin Haan. Hij er dus niet bij. De vervanger van Van Eijma, last minute. Afgelopen dinsdag en vandaag was dat wel ingecalculeerd. Boetjes, die dinsdag helemaal niet in actie kwam, vandaag als basisspeler trefzeker. En daardoor, met nog ruim een kwart wedstrijd te gaan, is het razend spannend tussen Willem II en RKC voor een plek in de halve finale.

uiteraard niet hoe, maar blijft in balbezit Boetius. Prachtige paas op Held. Kan de diepte zoeken voor Willem II met Uriel van Aalst. Iets aan de hand.

nog even voorkruipen. Castillo, maar daarmee ook echt een serieuze poging. Produceerde een stap te ver. Plannetjes smeden voor een slotoffensief. Ze heeft nog altijd dat doelpunt nodig.

van 10 goals. Gaat zo komen bij RKC, Kuster. Chuan wil laten lopen voor Behoenek, maar zoveel ruimte was daar niet. Ook Fage gaat zo invallen. RKC-zijde.

Kramer. Boetius. Van Kaam. Erachter staan, weet ook en voelt ook dat de ploeg dat nodig heeft, want het loopt niet meer. Bij Haan is dat al een tijdje het geval, maar die kan ook gewoon niet meer. Dat heeft hij ook aan richting de zijkant. Hoe lang gaat de kwelling voor Haan nog door? Weer rond minuut 70. Lijkt de pijp helemaal leeg. Dat is goed gegeven. Kramer. Van Kaam. Cleonice. De belegering van RKC op de helft van Willem II. Is eigenlijk na de gelijkmaker van Boetius continu gaande. Stegeman gaat ook ingrijpen. Die wijst naar een aantal wisselspelers. Heeft genoeg gezien. Op deze manier is het... blijven vragen om nog meer problemen. En RKC gaat natuurlijk ook straks twee verse krachten brengen.

0: Bakboord.
1: Wacht even. Van Kaan. Overeind is gekrabbeld. Nou, overeind krabbelen lukt voor Haan ook al niet meer. Die wil echt gewisseld worden. Maar RKC, en ze hebben gelijk ook, is niet bereid die bal vrijwillig over de zijlijn te tikken. Die willen van dit moment gebruik maken. Held. Van der Venne in één keer. En je ziet bij de spelers, ploeggenoten van Van der Venne, dat dit wel het moment was om even toe te slaan. Met eigenlijk slechts 10 tegenstanders op het veld. Die tegenstanders worden er nu weer 11. Want Haan, hij kan niet meer. En dat bewees deze mislukte actie ook al. Een minuutje geleden. Zijn vervanger is Bamba. Bij RKC de dubbele wissel, die ze ook al aankondigde. Doelpuntenmaker Boetius en ook Danilo Cleonice hebben de dugout opgezocht. Vaage en Kuster zijn nu echt het veld ingekomen.

Bakboord. Nou, bal. Fase, eerste actie. Gestoken ook. De Venne nog niet in scoringspositie. Held blijft penibel voor Willem II achterin. Fage. Goed gekruld, hè, maar net naast. Wat komt RKC veel en vaak op de helft van Willem II? Wat heeft Willem II het onwaarschijnlijk moeilijk na de goal van Boetius? Maar ze houden nog altijd stand. Die 2-1 over twee wedstrijden staat nog altijd op het scorebord. Maar het is kruipend met hangen en wurgen. En het gaat nog minstens 20 minuten verder. Je vraagt je af, houdt de ploeg van Stegeman dat op deze manier vol?

wisseling. Verliest dat duel. Kramer. Kuster. Dit werkt goed voor het Tilburgse publiek. Dat ze zien dat de ploeg ook een tweede bal kan winnen. En dat deze afstandsknal, ja, ruim naast gaat, uiteindelijk wel venijnig geschoten door Besseling. Loopactie. Werd gezien. Die aanname gewoon meteen uithalen. Verrassend.

Faas. Hoogma. Is het aan Bamba om er snel uit te komen? Die tikt de bal weg. Dat leek mij geen overtreding van Postma. En dat vindt de scheidsrechter ook. Die stond er nog veel dichterbij. Stegenman. Ook betrekkelijk dichtbij. Maar die kijkt niet uit een neutraal brilletje. Hier te weinig aan de hand voor een vrije trap. En zo blijft van wel een tempo in het duel. Er is zeker wel sprake van een overtreding. Dus gaat er geel komen voor Van Kaan. Daarover hoeven we niet al te veel boompjes op te zetten. Van Aalst gevloerd. Daarvoor dat duel met Postma. Die gaat Bamba. Echt lijkt te raak. Als het al is heel licht. Ook wel heel theatraal naar de grond. Ingevallen aanvallen. Het was daarna met Van Aalst niet het geval. En dus de gele kaart. De derde in deze wedstrijd.

Dubbele wissel bij Willem II. Van Loon en Tjouloum in de ploeg. Van Loon voor Tjouaon. En doelpuntenmaker El Alouchi. Ook moe gestreden. Bedankt het publiek voor alle steun. Niet alleen in deze wedstrijd, maar ook in de andere dagen voorafgaand aan dit tweeluik. Het bewijs was dat ook dat voetbal verbroedert en dat rivaliteit overstijgt.

Tjoeloem startte voor hem. En Waalwijk, vandaag dus als invaller, maar ook Van Loon een starter was en nu een finisher. Castillo. Weg is weg voor Stam.

cijfers zijn overduidelijk en zoveel beter voor RKC in vergelijking met dinsdag. Ze hebben nog steeds helemaal niks. Bamba verslikt zich in zijn eigen actie. En langzaamaan, iedere seconde er één voor Willem II. Zien we aan het temporiseren op verschillende momenten. Is het aanvallend, eigenlijk niet meer lukt. Sterk gedaan door Postma. Doeltrap voor Van Os. Hoe anders is die tendens bij RKC dat haast heeft, dat probeert alles of niets plan te bedenken. Met Van der Veen nog een buitenspeler op de bank heeft zitten met Quentin van Beekveld, ook een zeer onervaren spits. Van Eijma zou een stormram kunnen zijn. Van der Veen buitenspelen met iets meer ervaring, wel een logischere keuze dan Van Beekveld. Zij gaan zich klaarmaken.

Castillo. Van Kamer.

Maas wil die bal wel terug, maar krijgt hem meteen niet bij Van der Venne. Die daar nog een overtreding maakt. Willem II aanvoerder Hoogma. Van Eijma en Van der Veen dus. Zij gaan erin komen en zij gaan twee spelers vervangen. Die geel hebben gekregen van scheidsrechter Joey Coy. Dat is dus niet alleen tactisch een wissel. Met meer aanvalskracht, een ander speelplan, een alles of niets plan. Maar ook gewoon twee spelers die zich nog wat kunnen veroorloven. Van Kaam en Posma verlaten het veld. Van Eijma en Van der Veen. Een eerstgenoemde met briefje voor Van Gelderen. Komen het veld op. Hij begon nooit met briefjes bij Oranje, Dwight Lodewegens. En als onderdeel van de staf bij RKC kan hij natuurlijk ook dingen bedenken die op een briefje kunnen bij RKC zelf. Wordt het weer zo'n succesverhaal? Het briefje van Lodewegens. In dit geval van Duits. Vaas is er voorbij en makkelijk ook. Alle tijd voor een goede voorzet of actie. Dan is een corner wel een resultaat. Maar voor je gevoel niet het maximaal haalbaar. Alle zeilen moeten worden bijgezet. RKC dat twee extra duels, waarbij ook nog een verlenging en een penalty serie zat, meer gespeeld dan de Tilburgers. Didion Heudel krijgt een beuk. Klopt. Af. Didion Heudel zal dit ook wel een beetje aanzetten. Geel is gegeven door Coy voor diezelfde beuk van Eijma. Ik vraag me af of hij dat goed gezien heeft. Het krijgen van die gele kaart. Of is het held die hem krijgt voor de duw? Dat lijkt mij veel waarschijnlijker. En is ook de waarheid. Held dus op de bon. En Didion Heudel die wordt behandeld.

hij weer overeind. Didion Hurdle ook. Het laatste mag er ook geen verrassing genoemd worden. Die tijd zal er aan de achterkant allemaal wel weer bij opgeteld gaan worden. Bamba. Voorlopig op eigen helft. Spanning is om te snijden.

0: mogelijk vasthouden. Dat is natuurlijk zijn plan.
1: Dat plan, dat slaagt.
0: Vraagt zich langzaamaan ook af, Sander Duits, hoeveel tijd er straks bij zal gaan komen. Hij heeft net even een hele snelle plas gedaan. Dan ook echt heel snel, want hij heeft niets van het spel hoeven missen. Van Fage. Nou, hier natuurlijk wel. Van Twicht, volgende gele kaart. Die vallen nu als rijpe appelen. Kooi moet het ook kort houden. Geeft hij nou ook geel? Aan Fage voor het opstootje dat daarna ontstaat. Dit is het opzoeken van je tegenstander in optima forma. Daar hoeven we niet heel veel herhalingen voor te laten zien. Die gele kaart heeft hij gezien en ontvangen. Twicht, het lijkt erop dat voor de reactie Fage buiten schot is gebleven. Maar dat gaan we nog wel even checken. Dat zag er toch verdacht veel naar uit dat ook de invaller van RKC de gele kaart gepresenteerd kreeg voor zijn reactie. Fage zelf met de vrije trap. De vrije trap nu voor Willem II. Zoveel drukte in de 16 meter is het toch lastig voor Kooi om de ogen op de juiste situatie te houden. Hoofdpijn bij Beunek. Hij is niet de enige die daar ligt in de eigen 16 meter. Zwaaiende arm van Kramer, waardoor Stam naar het gras gaat, is de reden geweest om te fluiten. Overtreding van de RKC-aanvoerder. Gemoederen lopen hoog op, ook Duits. De zijlijn met Fido Vissel Sukrula houdt het niet meer. Verzandt in een ellenlange discussie. Het hoort bij de play-offs, de belangen die o zo groot zijn.

Koster. Volgende overtreding. In dit geval gemaakt. RKC middenvelder Koster. Bescheiden. Wordt er al gevierd, gezongen en gezwaaid met de sjaal. Die is uitgedeeld. Nog even. Moet Willem II volhouden. Dan is het zeker van een plek in de halve finale van de keukenkampioen playoffs.

Zij leven tussen hoop en vrees, de fans van RKC. Van Gelderen. Held.

Faz. Castillo. Veen.

die steun, maar het is natuurlijk ook gewoon de spanning van je afzingen. Het levert wel sfeervolle lentetaferelen op. Kan daar niet bij. Overigens officieel wel de gele kaart gekregen van Kooi. De situatie even hiervoor, waarbij hij te heftige reactie had. De vrije trap die hij zelf kreeg. Hier in balbezit namens RKC, Ryan Fage. Kuster. Held, maar er is een duwfout gemaakt. Kramer krijgt ook geel. Mocht het wonder nog geschieden dat RKC doorgaat naar de halve finale, dan is Kramer er in de eerste wedstrijd ook niet bij. Net als Postma. Ja, het is gewoon een duw. Kan Kramer klagen wat hij wil, reageren wat hij wil. De enige die eindigt met een kaart is hijzelf. En een vrije trap tegen dus. Even naar de keel, maar hij heeft geen tijd om daarover in te zitten. Hij moet naar voren als die stormram van RKC. 2 minuten hebben de Waalwijkers nog. Anders wordt het tweede seizoen op rij in de keukenkampioendivisie. Via Held komt die bal nog de 5 meter in. En dan wordt er nu geen duwtje uitgedeeld door Kramer. Het is niet altijd raak natuurlijk. Zo geeft Kooi aan. Van Os mag mee naar voren. Hij was de held in het tweeluik tegen Roda met 2 reddingen in de penalty-serie. Dang en Wurgen. Lukt het Willem II om weer een bal weg te werken. Vaars. Van der Veen. Niet eens een hoekschop. Dan is er nog maar 1 minuut over.

bakboord. Van Heijma. Held. En dan kan hij nog vallen voor Kuster. Oh! Hij kon vallen voor Kuster. Maar nu vallen ze allemaal om bij RKC. De kans die toch nog kwam. En de Tilburgse harten die even stil stonden. Maar nu weer door kunnen kloppen. Bij afwezigheid van Uneken en Van der Leij is Kuster de man die het meeste scoorde dit seizoen. En dus zou je zeggen, is dit wel aan hem besteed. Van ellende valt iedereen om bij RKC. En van opluchting weten ze in Tilburg niet meer waar ze het zoeken moeten. Is de buitenhand nu binnen? 4 minuten zijn om. Het laatste fluitsignaal van Joey Coy. Willem II gaat naar de halve finale van de keukenkampioen playoffs. RKC Waalwijk speelt nog een seizoen in de keukenkampioendivisie. De ploeg die als favoriet werd bestempeld en de eerste ronde mocht overslaan, gaat door met hangen en wurgen op het tandvlees. En met heel veel mazzel ook als we die laatste kans van Kuster bekijken. Een kans die tussen de palen had gemoeten. Een kans dat een doelpunt had moeten opleveren, maar dat gebeurde niet. En zo is de carrière van Michiel Kramer definitief voorbij. Kan hij zich op gaan maken voor een nieuwe carrière die op de bank bij RKC als lid van de technische staf gaat beginnen. En gaan zij verder dromen over de Vriendenloterij Eredivisie. Het kan nog voor John Stegeman. Al zal hij niet tevreden zijn over het spel van zijn team vandaag. Want het ging het moeizaam. Wat heeft RKC met meer balbezit, met meer kansen en nog alles aan gedaan. Zelfs na die dubbele achterstand om nog terug te knokken. Het is net niet gelukt. En dus is dit Brabantse onderrondje een prooi voor Willem II. Dat woensdag en zaterdag in die halve finale gaat spelen tegen Almere City of de Graafschap. Die wedstrijd later deze zaterdag. De return in Doetinchem. Hier wordt Kramer gefeliciteerd met een prachtcarrière. Het zal nu bij hem binnenkomen dat het er echt op zit. Mooi. Ondanks het verlies dat zijn coach Duits daar ook oog voor heeft. Het doet hem veel zichtbaar.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: You're listening to The Weekend Mix, mixed by DJ Al.
1: Hij staat weer in de startblokken, onze DJ Al. De week is weer voorbij en dat betekent weer een uur lang de allerlekkerste jaren 70 en 80 muziek, maar dan in één dampende, stampende mix. Ben je er klaar voor? Wij in ieder geval wel. Het komend uur wordt het weer genieten.

0: finale tussen Almere City op bezoek bij de Graafschap. De wedstrijd in Almere 3-1, nu de returnwedstrijd in Doetinchem. Met andere woorden, wie gaat er in de halve finale spelen tegen Willem II? Kees, waar gaat deze wedstrijd vanavond op beslist worden, denk jij? Hoe vermoed jij?
1: Uiteindelijk hoe goed Almere gaat zijn in de tegenstoot. Ja, daar ligt toch ook wel hun kwaliteit met de snelheid die ze hebben. En ze weten wat de Graafschap gaat doen. Dus ze moeten echt via die counter drijf die bal vast moet zijn. En als ze daar van daaruit kunnen gaan voetballen, ja, dan komen ze niet in de problemen. Maar ja, dat zegt mijn gezonde verstand. Mijn play-off verstand zegt dat dit nog steeds alle kanten op.
0: Gezond verstand en keukenkampioen play-offs, dat gaat meestal niet samen. We gaan gewoon lekker kijken. Veel plezier met de eerste helft. Genieten van de Graafschap tegen Almere City. Martijn van Zijveld.
2: Dankjewel, nogmaals een hele goede avond vanaf de Vijverberg in Doetinchem. Waar zij er alles aan zullen doen om het nog spannend te laten worden. De fans van de Graafschap. Afgelopen woensdag werd het in Almere 3-1 voor Almere City. Twee doelpunten van Poku, eentje van Dors, Vette de Jong. Scoorde namens de Graafschap. Het leidde tot teleurstelling, tot wat onvrede bij de Graafschap. Kunnen ze het nog rechtzetten? Het zijn de keukenkampioen divisie play-offs. Dus het kan altijd. Lukt het niet, dan zou het voor het derde seizoen op rij al snel misgaan in diezelfde play-offs voor de Graafschap. Maar je proeft toch wel een soort van vertrouwen hier in Doetinchem. De opstelling van de Graafschap is op vier plekken gewijzigd ten opzichte van afgelopen woensdag. Nolan Martens is weer terug als rechtsback in plaats van Bultman. Verder speelt Kok centraal achterin in plaats van Hardeman. En is Meerstad na een hersenschudding terug op het middenveld. En voorin deze El Kadiri en Quint vanaf het begin. Kaninda en Eggens zitten daarom op de bank. Geen Niemeyer, die viel toch weer uit met een blessure vroeg in die wedstrijd in Almere. De vervanger, de Jong, scoorde wel. Scheidsrechter is Erwin Blank. Videoscheidsrechter Dennis Hichler. En Almere City is in uitstekende vorm in de play-offs. Levert toch wel het bewijs dat het soms misschien wel lekker is om zo'n extra ronde te spelen. Want ze rekenden al af met Den Bosch. En bovendien hebben ze weer twee normaal gesproken basisspelers erbij. Ferdy Druif. Daar centraal met rug nummer 9. Hersteld van zijn virus. In de spits vandaag. In plaats van Huisman en Takahashi als linksback. Plek van Bijleveld en natuurlijk die twee talentvolle vleugelflitsers die samen verantwoordelijk waren voor de doelpunten van Almere een paar dagen geleden. Emmanuel Poku en Marley Dors

bal is afgeleverd door dit karretje. Nu laten de supporters zich nog één keer zien en horen. Als laatste steun in de rug voor beide ploegen. Om nog maar eens het belang te schetsen van deze wedstrijd. Het zijn bekenden van elkaar in de play-offs. Ja, natuurlijk moeten wij even wachten. Maar nu is de return begonnen. Derde keer tegenover elkaar in de play-offs om promotie. De vorige twee keer trok de Graafschap aan het langste eind over twee wedstrijden. Maar toen hielden ze Almere wel steeds op een gelijkspel in Almere. Nu moet de Graafschap dus twee doelpunten goed maken. En kan het, zo herkenden ze zelf ook voorafgaand aan deze wedstrijd. Ook niet te hard naar voren lopen, want dan bied je alle ruimte aan Dors en aan Poku. Hij komt door Rijt, opgepikt door Jacobs. Hier is Poku. Rijdt gelijk weer zo'n kapbeweging. Maar daarna wel gestuit. De Blaak kiest voor de bal terug naar Kuijsten. Lawrence. En Takahashi. Druif. Poku bij de tweede paal. Bal komt niet voor. Overname de Graafschap. Geen overtreding gemaakt. Door de Haan, maar wel door Jacobs. En die pakt gelijk geel. Niks tegen in te brengen. De Haan ontweek nog bewust de overtreding. Jacobs. Loopt El Alachi van de sokken. En goed van Blanc. Dat hij gewoon gelijk geel geeft. En niet de eerste gratis geeft. Beter gezegd niet geeft.

Lawrence, Doors, De Haan. Probeert de druif. Nu zal de bal wel bij Wiegers zijn. Misverstandje. Dus de jongens schoppen maar. Even wachten, zegt Blank. Ja, het zicht belemmerd. Door de rookontwikkeling. Vooral voor ons, voor de camera.

als antwoord gaan de Graafschap-supporters staan voor hun club. Blad naar de zijkant. Ja, de camera's worden natuurlijk ook door de VAR gebruikt. Moeten we wel goed zicht hebben.

kunnen verder, zegt Blank. Ook wel grappig dat het Blank staat van de rook en de scheidsrechter Blank. Hè? Kaas van Jacobs. Dors vrijgespeeld, goed gecombineerd door Almere. Boko staat te zwaaien, maar Dors kiest voor een andere route via Druif. Dors op de lijn. Oh, daar is twijfel en dan kan hij schieten. En gaat die bal er bijna heen. Waar het niet dat Wiegers zijn handen er nog tegenaan krijgt. Het was Martens die daar een beetje aarzelde. Hier en de andere te laat achteraan gaat. Een gevaarlijke poging van de man die al drie keer scoorde in de play-offs voor Almere. En alle drie de wedstrijden tot nu toe. De corner van de wedstrijd. Komt bij Druif en moest de Dors uit de draai. Dat was te moeilijk. Eldari. Takahashi. En rijdt. Eldari. Dan rijdt Jacobs niet. Hij is weer terug in de spits, Druif. Ja, nog wat doelpunt gemaakt. Dus 13 in de reguliere competitie. Ook wel 2 in de play-off. Niet zoveel als Rijkoff, die nog steeds op de bank zit. Zijn plekje af heeft moeten staan aan Jacobs. Dit is een van de wapens van de Graafschap. De verre inworpen van Roan Besselink. Daaruit scoorde de Graafschap. Vlak voor rust in Almere. Toen die bal doorgekopt werd en bij de tweede paal door De Jong werd binnengewerkt. Nu wordt hij weer doorgekopt. Door Quint. Eindigt hij in de handen van Kuijsten. En ook hij, Keanu Quint, 19 jaar pas, al aardig wat doelpunten gemaakt. Toch wel 2 interessante spitsen op het veld hier. 7 goals in 17 wedstrijden. Voor de jonge spits die in december pas debuteerde. Bal nog geraakt door Martens. Ja, zegt de grensrechter. Dus gaat de ingooi naar Almere. Een van de 2 spelers bij de Graafschap die op dat trainingskamp dat de club belegde omdat het de play-off ronde over mocht slaan, geblesseerd raakte. Eerst dat was de andere. In ieder geval voor deze return beschikbaar. Die tijd genomen ook om Niemeyer weer helemaal klaar te stomen. Maar die voelde dus al vroeg in de wedstrijd van afgelopen woensdag uit. Druif. En Jan Dors. Jacobs, Boko. Kampbeweging, dan een rijt. En daar is Druif. Maait grotendeels langs de bal. Kan nog wel binnenhouden. Takahashi naar Dors. De dreiging komt van Almere in de eerste 10 minuten.
rechterbeen bij Gijsselhard. Dan Pokel gevonden. Zo makkelijk tegenstanders uit. Nu zet El Kadiri wel het blok. Probeert het open op El Alachi. Dat is wat te wild van Takahashi. U gaat daar zelf niks van, maar zo gek was deze beslissing voor Blank niet. Knalt daar in de rug bij Shahid El Alachi. Dat was die mismaai van Druif.

Aldari. Dat legt het af tegen Jacobs. Dus Quint kan de Graafschap overnemen. Dat is wel een beetje hard van Quint richting El Kadiri.

september speelden ze hier voor de competitie tegen elkaar. Toen won de Graafschap met 3-2. El Kadiri naar De Jong. Eerste corner voor de Graafschap. Dat Almere City nog niet in verlegenheid heeft kunnen brengen. Maar wellicht helpt een spelervatting daarbij. De Jong trap, is op zich een goede trap. Kuisten. Met één vuist. Schoppema. Die weer gebracht richting Quint. Oeh. Schop vol tegen Druiva. Volledig per ongeluk. Dat hij gewoon die bal heel hard in het doel wil schieten. Maar daar was ineens Ferdi Druif. Hij doet het echt niet expres, Quint, maar hij mag niet mopperen dat hij hier geen kaart voor krijgt. Hij raakt Druif echt vol.

wisseling. Een tik van Dors. Ook in prima vorm. De laatste competitiewedstrijd werd weliswaar verloren van Emmen. Daarin werden wel wat spelers gespaard. Maar daarvoor in 14 wedstrijden, maar twee keer verloren. Nu neemt Lawrence te veel tijd. Dacht hij in ieder geval dat hij meer tijd had. Kostte hem een corner tegen. Twee nederlagen in die 14 wedstrijden kwamen tegen ADO en Vitesse. Corner van de Jong. Weggewerkt door Lawrence. Martens. Eldari. Terug naar Rijt. Dat is dan niet helemaal rustig naar voren. Maar goed, soms heb je een beetje geluk nodig. En hier ging Eldari er met de bal vandoor. Werd hij daarna aangetikt.

Dorst naar Poku. Die hadden ze even over het hoofd gezien. En Poku schiet maar net naast. Krijgt El Kadiri op zijn donder van een paar van zijn ploeggenoten. Die wordt daar kennelijk verantwoordelijk voor gehouden. Ja, die stapt opzij, wil overgeven. Maar ja, als er niemand is om aan over te geven, dan staat Poku dus zo vrij.

foutje van Martens. Niet helemaal lekker in zit die rechtsback. Misschien een beetje wedstrijdritme gemist. Hier is Druijf. Niet lekker geraakt.

binnenhouden. Ja, de jongen heeft daar een andere bal liggen. Draait nu weg bij Eldari. Verder de Jong. Jacobs. Eldari. Die kan ze altijd wel lekker meegeven aan die snelle buitenspelers. Hoku, lastig gevallen door Gijsselhard. Het gejuich ontvangen, die verdedigende actie van Teun Gijsselhard. Hela Lachi, net scherp die paas. Dus Lawrence houdt binnen en bereikt Dors. Strijdlust bij Meerstad. En Lalachi. Het is ingewikkeld wat hij in gedacht had. Hij scoorde in die 3-2 in Doetinchem in september. El Kadiri is de enige die er vanaf het begin bij is vandaag. Die wist te scoren toen. Niemeyer maakte er 2. Dus geblesseerd. Rijkoff zit op de bank en Burgering van Almere is geblesseerd. Veel vocale steun van beide fanatieke supportersgroep. Nog heeft Almere redelijke controle over de wedstrijd. Grotendeels ingegeven natuurlijk door die 3-1 voorsprong die ze al hebben. Maar iedereen weet ook, daar kan één moment zomaar verandering in brengen. De Jong krijgt hem bij El Alachi. El Alachi krijgt hem voor. Dat is een goede bal en Quint. Met een kopkans. Goeie actie buitenom van Shahid El Alassi. Een goede voorzet ook. Afdraaiend van de goal. Intussen neemt Kuijsten, de doelman van Almere, voor de tweede keer behoorlijk wat tijd voor die doeltrap. Heeft hij al even kleine reprimande van de scheidsrechter gehad. Druif. Jacobs en Eldari, een dubbele zelfs. En dan de voorzet van Eldari eruit gehaald. Heel nuttig door Besseling. Want anders had Druiven voor het intikken. Het is geen buitenspel geweest. Ja, hij zag hem al komen, Druif. Maar Besseling ook. Dors, weggehaald door Quint. Daar is wel Rijt. Eldari. Oh, mooi geschoten zeg. En mooi gepakt ook. Heerlijke knal van Hamza Eldari. Die door de vingers van Wiegers tegen de lat wordt getikt. Heb je wat gezien bij De Haan daar? Dat is gewoon een var, hè? Is
weet ook alles. Van der Blaak probeert de koppenbal, schiet door. Lawrence krijgt zijn voet er niet tegenaan. Iemand van de Graafschap kennelijk wel. Dus krijgt Almere nog een corner. Spelpositie.

met de bal vandoor. El Dari. Daarna een klein tikje. Poku is schoppenmaal weer voorbij. Ik krijg wel steeds hulp van Gijzenhard. En die doet het tot nu toe een stuk beter. Het afstoppen van Poku.

kan hij aanvallen, Gijsselhard. El Kadiri. Nauwelijks aan de bal geweest. Dit kan hij wel. El Kadiri struikelt over de bal. Goede vorm te pakken aan het begin van het seizoen. El Kadiri. De laatste weken, misschien wel maanden, een stuk minder. Buiten geweest.

Gijsselhard. Besselink, excuus. Verlengd. Stond de Jong te wachten, maar daar komt de bal niet. Martens. Druif. Eén keer lukte het de Graafschap om een nederlaag in een heenduel in de return van de play-offs goed te maken. Dat was tegen Telstar in 2018. 4 andere keren verloor de Graafschap ook de eerste wedstrijd en werden daarna uitgeschakeld. De set nog in 2024 tegen ADO. De klant in de play-offs en promotie, maar de laatste jaren dus weinig succesvol. Elalachi is er langs bij Dors en Takahashi. De Jong. Meerstad. Heel hard voor. Daar komt Quint nooit bij. Hij was ongelooflijk belangrijk in het reguliere seizoen, Reuven Niemeyer. 19 doelpunten. Hij viel na 20 minuten, nou nog niet eens 20 minuten, alweer uit in Almere. Enkel blessure. Hij heeft dus zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor de Graafschap al gespeeld. Want hij gaat transfervrij vertrekken, niet mee. Rijdt net aan, was net voldoende, dat voetje. Nog een keer rijdt. De Haan. Met een mazzeltje bij Jacobs. Eldari. Krijgt een herkansing. Draagt hem nu wel bij Druif. Voorzet van Druif. Martens. Takahashi. Bijna half uur onderweg. Almere het dichtst bij een doelpunt geweest. 2 keer eigenlijk. Heel dicht met die knal van Eldari. Schot voorlangs van Poku. Nog die actie en kans van Dors. Dan gaat hier de bal kwijt. Hij rijdt. Slordige bal. Gijsselhard, Dors,

kops onbedoeld. Toch nog Quint in balbezit gebracht. Eldari. Lastige bal voor Jacobs. Duw van Gijssel hard in de rug bij Eldari bestraft. Nagy probeert de deur dicht te gooien. Lukt niet helemaal. Kwam in januari van Den Bosch. Shahid El Alassi. Waar hij pas een half jaar zat.

wedstrijd. Laak en Lawrence. Quint is blijven zitten. Heeft ergens last van daar boven in uw beeld. En dan laat je. De Jong. El Kadiri. Hij is zo hard naar Meerstad. Martens. Te dicht op de keeper die voorzet.

0: Schakel, Bukari, Rijsdijk. Overleggen.
1: Hij vaak.
0: De meest actief coachende coach, als u begrijpt wat ik bedoel. Dennis Schenkel. Alsnog hebben ze bij Almere niet heel veel reden om nerveus te worden. Sterker nog, hier gaat Dors. Druif. Geblokt door Meerstad. En een corner. Er zijn wel een paar spelers bij de Graafschap die er wat meer energie, wat meer strijd in proberen te krijgen. Meerstad. Wesseling. Is de corner van Dors. Die schiet door. Daar is Poku. Poku. Martens die zich ervoor gooit. Eldari. Gemene voorzet. Daar is Druif. Almere City. Ferdy Druif. Zij voor het eerst even stil, de supporters van de Graafschap. De voorzet is van Eldari. Geniepig balletje en Druif daar scherper dan Kok met name. Die troeft hij af, dan kopt hij hem keurig tegendraads in. Voor hem ook alweer zijn derde in de play-offs. Hij scoorde ook in beide wedstrijden. Met Den Bosch. Miste dus de heenwedstrijd. Omdat hij ziek was. Maar die is wel weer beter. Martens. Moeilijke bal voor de Hoek. Opnieuw Almere dus op voorsprong. Net als afgelopen woensdag. Besseling. Naar, wordt geworsteld. Gaat de vrije trap naar Almere. Heeft Blank een overtreding van Quint gezien. Ja. Over en weer getrokken. En geduwd. En gehangen. Is het ook soms maar net wat de scheidsrechter als eerste of het meest duidelijk ziet. Rijdt. Weer op zoek naar Druif. Niet vergeten dat het contract van Ferdy Druif formeel is opgezegd door Almere vorige maand. Daar is het druk. Levert hem bijna de bal op. El Kadiri.

plaats van Martens. El Kadiri. Leggen weer terug. Gaan schoppen, man. Quint. Meerstad. El Alatje. Een keer een goede voorzet. Kopkans van Quint opleveren. Nu herovert hij de bal. Bij Dorst doet hij het zelf. Dat is geen onaardige poging. Het is in ieder geval iets voor de Graafschap. Maar echt gevaarlijk werd het niet.

de graafschap maken, minimaal. Gezien de hoeveelheid kansen tot nu toe in deze wedstrijd, mag je rustig concluderen dat dat een heel lastig verhaal gaat worden. De beweging van El Kadiri. Ruimte bij Schoppen, maar dan komt de bal niet. Boku. Over twee seizoenen ging het ook in de, voor de Graafschap eerste ronde van de play-offs al mis. Tegen Dordrecht en ADO. Al met al alweer zeven seizoenen.

0: Kadiri. Takahashi. Zit er net tussen. Martens. En Lalashi. Naar de Jong, maar het werd Jacobs. Die verdedigt door het midden uit. Dat is zelden een goed idee. El Kadiri. Vrommelt zich er toch nog langs. Jacobs. En dan Poku. Met eruit. Maar daar is niet zoveel aan de hand. Ik word snel genomen. Kadiri. Kan er nog een keer ver gegooid worden als de Graafschap opschiet. De eerste helft zit er bijna op. In Almere was het vlak voor rust 1-1 uit zo'n moment als dit. Er komen minimaal 2 minuten extra tijd bij. Nou, het zou wel echt een kopie zijn als hij nu weer uit zo'n verre ingooi valt. En Lalashi. Wesseling dan maar met de voet voor. Dat kan natuurlijk ook. Meerstad niet. En dan Dors. En dat wordt hersteld door Wesseling. Kadiri. Wint. Probeer er hem klaar te leggen. Ja, voor wie is de vraag? Verder, roept hij. Dan zal het wel de Jong geweest zijn. El Kadiri weer. Schoppen maar. Wow, goede bal. En Lalashi. Toch nog een kansje. Beks zijn een stuk hoger gaan spelen bij de Graafschap gedurende de eerste helft. Schoppen maar en Martens. Eigenlijk is deze bal te hoog voor Lalashi. Echt met zijn ploeg met iets heel anders komen nog in de tweede helft. Dijkhuizen. Om nog aanspraak te maken op een geweldige comeback. Vooralsnog zit het er niet in. Druif maakte de goal voor Almere City. Dat ook gewoon de meest gevaarlijke ploeg was in de eerste helft hier in Doetinchem. 1-0 de voorsprong en 4-1. Als we die wedstrijd van afgelopen woensdag er ook bij optellen. En gezien het aantal grote kansen... praktisch nul is wat de Graafschap heeft gehad in deze wedstrijd. Wordt het simpelweg een heel lastig verhaal in de tweede helft. Om Almere nog in verlegenheid te brengen. Zij op pole position voor de volgende ronde in de play-offs. Een helft heeft de Graafschap nog voor minimaal 3 goals. Tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: En door Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: begeerde tijd van het jaar. De keukenkampioen play-offs zijn terug.
1: En nu komt het wel heel dichtbij.
0: De strijd tussen vreugde en verdriet.
1: Spiering schiet er binnen. Hoe is het onmogelijk hier? Telstar gaat naar de Eredivisie. 4-1. En nu is het weer terug.
0: De strijd die je niet kan voorspellen.
1: Dat kan ook nooit een keer normaal.
2: Het wordt hier gekker en gekker.
0: De strijd in de keukenkampioen play-offs. Kijk je live op ESPN.
3: Weinig zeg. Staat het, Henk?
4: 2-1.
5: Hey Henkie, staat het?
4: 3-3.
6: Het is de stand, Henk! 0-4!
7: Meespelen in de Vriendenloterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
3: Nou, zeg het maar, Henk.
7: Zo heeft VVG sinds kort.
3: Oh ja.
7: Een mooi digitaal scorebord.
3: Mooi ding, zeg.
7: Ja. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
8: Let op, Spanish Bit Crew, er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
9: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
10: Heb je die vlekken gezien?
11: Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
12: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
10: Lekker in. Schoon eruit, supersnel.
11: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
13: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
11: Vanish Crystal White kan dat.
13: En snel ook.
11: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
14: Als u meespeelt in de Vriendenloterij, krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
15: This hotel is great.
16: Yeah, and only $260 a night.
17: What? I got it for $170. You didn't check Trivago?
15: You gotta check Trivago.
17: On Trivago, you can compare prices from multiple different sites.
15: Hundreds of them.
17: See? Same hotel, 90 euros less.
16: I should have checked Trivago.
17: You should have checked Trivago.
18: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
19: Stapels afwas? Nu bij Kruidvat stapelkorting op Finish Ultimate vaatwascapsules. 2 jaar volumes voor maar 67,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Combineer meer, krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix cadeau. Elke maand weer. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.
21: Zo, lekker hoor. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Laat die zomer maar komen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Elke maaltijd perfect bereid. Philips Airfryers met stoomfunctie. Perfect bereid, meer smaak en meer voedingsstoffen. Stoom, airfry of steamfry. Philips Airfryers met stoomfunctie.
23: In Japan geloven we dat het spel van licht en schaduw de mooiste dingen zichtbaar maakt. Eindelijk is er een elektrische auto die ook uiterlijke schoonheid biedt. De volledig nieuwe Mazda 6e.
24: Blij dat je belt, girl. Party time. Oeh, ik heb ingeslagen.
25: Alleen nog even nagels drogen?
26: Ja, we gaan knallen.
27: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
28: Die zijn echt hard gegaan.
29: Wat een baddies.
27: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Nu alle Biodermal, inclusief zon, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Bespaar in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met deze vrijdag tot en met zondag... Oops. Tot 50% korting op buitenbijtsen en lakken en verf.
31: Voor de makers. Praxis.
32: Huismerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget.
33: Maar thuis breten we ook energie en internet.
34: Lijkt hier wel een olie en wifi.
35: Het lijkt wel een wifi.
34: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
36: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
37: Ik heb huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
38: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
39: Die windmolen levert dezelfde stroom. Maar iedereen rekent...
34: net een andere prijs. Dat gaat er bij mij niet in.
36: Standaard scherpe energietarieven en tot €400 cashback.
0: Zo, willen ze niet bijten?
1: Nee, ik geloof dat ze net zo moe zijn als ik.
0: Wat jij nodig hebt is een Red Bull. Het energiedrankje.
1: Ik heb toch geen energie nodig om te vissen?
0: Niet voor jou, voor de vissen.
1: Voor de vissen?
0: Ja, let maar op. Red Bull geeft je vleugels.
1: Lang niet slecht. Maar zo goed werkt het nou ook weer niet.

0: rust op de Vijverberg. Almere City staat hier met 1-0 voor. Opgeteld bij de 3-1 van de thuiswedstrijd, Kees. Maakt het wel heel riant voor Almere. Is het een echte wedstrijd?
1: Ja, Graafschap is machteloos. En Almere begon heel goed. Meteen al een paar kansen. Daarna viel het een beetje in een plooi. De wedstrijd kwam de Graafschap een beetje op. Met kopkansje voor Quint. Maar voor de rest was het weinig. En Almere kwam ook verdiend de voorsprong.
0: Ik wil zeggen, en op dat moment komt van Almere ook nog een voorsprong.
1: Ja, zeker. De corners waren al wel gevaarlijk. En goed hier rijdt Daan die inschrijft. En Eldadi die echt een goede wedstrijd speelt. Heel leep balletje. Het is ook best wel lastig voor de verdediger die dan achteruit moet lopen. Ja, en Druijf is gewoon goed. Die is continu bezig. Die probeert aanspeelbaar te zijn. Gaat de duels aan. En het is gewoon een echte spits die altijd in de 16 in beweging is. Maar ook wel ruikt waar de bal kan vallen. En dit is een prachtige goal. En ja, verdiende voorsprong voor Almere.
0: Ja, de Graafschap wil gecontroleerd aanvallen. Maar zijn aanvallend onmachtig.
1: Nee, maar ook die middenvelders. Meerstad die steeds uitzakt. Gijzelak die de bal ophaalt. Ja, ze bevragen Almere helemaal niet. De Haan die staat daar heerlijk. Die denkt, laat ze daar maar de bal hebben. Ja, Almere komt helemaal niet in de problemen op die manier.
0: Sterker nog, Almere is de gevaarlijkste ploeg. Want ze hebben eigenlijk nog wel een paar kansjes gehad.
1: Weer uit de spelervatting die dan wegvalt. En Rijt legt hem neer. En het is echt geen makkelijke bal. Want Rijt legt hem eigenlijk een beetje zo naar achteren. Ja. En hij schiet hem uitstand echt geweldig in. En hij raakt hem fantastisch. Goeie, mooie redding van Wiegers. Nee, het is al meer. En de Graafschap probeert het wel, hoor. Ze doen er alles aan. Kadiri is wel gevaarlijk. En aan de rechterkant komen ze een paar keer door. Ja, maar nee, het is... Maar ik ga het niet weer zeggen.
0: We hebben de tweede helft nog.
1: Ik ga het niet zeggen.
0: We hebben de tweede helft nog, dus wie weet. Een wederopstanding heeft de Graafschap nodig. Dat is één ding wat zeker is. Halverwege, hier in Doetinchem, 0-1. Tot zo.

0: Zo, het scheelde weinig, zeg. Staat het, Henk?
1: Hoi, Henk.
2: Hey, Henkie. Staat het?
1: 3-3.
3: Het is de stand, Henk. 0-4.
4: Meespelen in de VriendenLoterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
0: Nou, zeg het maar, Henk.
4: Zo heeft VVG sinds kort.
0: O, ja.
4: Een mooi digitaal scorebord.
0: Mooi ding, zeg.
4: Ja. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
5: Ik krijg ze er niet uit.
6: Wat doe je toch allemaal?
5: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
6: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je het bedacht?
5: Ja, ik haal de bever erbij.
6: Zie je? Zo kan het ook.
7: Red Bull geeft je vleugels.
8: Huh?
4: Als u meespeelt in de VriendenLoterij krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
9: Stapels afwas? Nu bij Kruidvat stapelkorting op Finish Ultimate vaatwascapsules. 2 jaar volumes voor maar 67,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Bespaar in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met deze vrijdag tot en met zondag... tot 50% korting op buitenbijtsen en lakken en verf.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
9: Zo, lekker hoor. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Laat die zomer maar komen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis, fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
14: Wekenlang zoeken naar de juiste tweedehandse auto? Niet meer nodig. Dankzij Auto Hero wordt een auto kopen eindelijk eenvoudig. Kies jouw droomauto en haal hem bij jou in de buurt op. Of we bezorgen hem. Zo is een auto kopen eindelijk leuk. Vind jouw droomauto nu bij Auto Hero.

0: knallen.
1: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
2: Die zijn echt hard gegaan.
3: Wat een baddies.
1: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Nu alle L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In Japan geloven we dat het spel van licht en schaduw de mooiste dingen zichtbaar maakt. Eindelijk is er een elektrische auto die ook uiterlijke schoonheid biedt. De volledig nieuwe Mazda 6e.
5: Huismerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget.
6: Maar thuis meten we ook energie en internet.
7: Lijkt hier wel een Olyk en wifi.
8: Het lijkt wel leuk en wifi.
7: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
9: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
10: Ik heb huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
11: Let op, Vanish Bit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
12: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
13: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
14: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
13: Lekker in. Schoon eruit, supersnel.
15: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
16: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
15: Vanish Crystal White kan dat.
14: En snel ook.
15: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
17: Die windmolen levert dezelfde stroom. Maar iedereen rekent een andere prijs. Dat gaat er bij mij niet in.
18: Standaard scherpe energietarieven en tot €400 cashback.
19: Kiosk.nl is dé plek voor levensgenieters die zelf de slingers ophangen. En voor bezige bijen die hun zaakjes op orde hebben. Lees je favoriete magazine al vanaf €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
21: En door Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Bij rust, de Graafschap Almere. 1 kansje, de Graafschap, Kees.
23: Kopballetje.
22: Wint, ja. Dat was de enige.
23: Ja, het was wel een goede actie. Maar ja, goed. Wat ik zeg, ze proberen het wel. Ze komen echt ook wel stootkracht tekort. Ja, het is niet voor niks dat ze ook wel nu gaan wisselen met Eggers erbij.
22: Ja.
23: Dat moet je ook wel gaan doen. Dit is wel een goede voorzet, hoor. Ja, niet zo makkelijk. Nee, tot nu toe is het Almere die makkelijk overeind blijft.
22: We gaan kijken wat zij in de tweede helft gaan doen. Dit was het enige resultaat wat de Graafschap een beetje kon boeken. Maar het moet dus beter. Er komt een wissel aan. Martijn van Zeeveld weet hoe dat zit. Martijn.
24: Ja, Niels Eggerts is erbij gekomen als extra spits. Schoppema, de linksback, is eruit gegaan. Dat betekent dat Meerstad wat meer hangend aan die linkerachterkant gaat spelen. Twee spitsen dus, Eggerts en Quint. Kijken wat dat teweeg brengt voor de Graafschap. Ergens achter de bal aan. Geeft gelijk een lekker duwtje aan Lawrence. Brengt in ieder geval strijd. Probeert nog een corner te claimen.

Houtje de Jong. Bijna ging Eldari er met de bal vandoor. Is goed gedaan door Druijf. Eldari gestuit door Gijzelhard. El Alachi. Helemaal terug naar Martens. Martens de Jong. El Kadiri. Gezweet om gelijk naar voren te gaan. Even vastgehouden door Rijt. Nu wat langer vastgehouden. Dan krijgt de Graafschap een vrije trap. Aangespoord door zijn trainer El Kadiri. Om maar gelijk hard naar voren te rennen. Wel zo eenvoudig, het is misschien ontzettend de dooddoener, maar de Graafschap heeft gewoon een goal nodig. Om het vertrouwen zelf en ook bij het publiek wat op te krikken. Nou, hier bij de tweede paal gaat hij er bijna in en dan in de rebound is het wel raak. Daar is dus die goal die de Graafschap nodig heeft, vroeg in de tweede helft. Om het vertrouwen op te krikken. Om het publiek wakker te schudden. Rowan Besselink was ook al de man die kopte in eerste instantie. Die bal er nog net uitgehouden door Kuijsen. Dan rolt hij opnieuw voor zijn voeten. En timmert hij hem binnen. Dan hebben ze natuurlijk haast om die bal te pakken.

Mechens. Kok. Flinke versnelling. Kok. Voordeel. Want El Kadiri pikt de bal op.

En Alassi is er langs. Gooit hem voor. Bijna Quint. Daar is El Kadiri. Komt niet echt tot een volwassen schot. Maar je voelt het ineens. Je hoort het ineens. Had de Graafschap er weer in geloofd. Aan Almere om ervoor te zorgen dat dat even een fase is. Die ze doorkomen. Controle weer terug te vinden. Die het grootste deel van dit tweeluik gewoon gehad heeft natuurlijk. Link met Druif. En Dors. Maar dat was al gefloten. Voor een overtreding van Druif. De Graafschap is alweer onderweg naar voren. Ah, dat is mooi gedaan, hè, Lalassi. Oh, dat speelt wel heel hard tegen de Hana. Druif probeert Poco aan het werk te zetten.

Kadiri, kan hij daar nog bij? Ja, maar heel veel meer dan dat. Dan bal wat verder breed over de achterlijn schieten, kwam er niet uit.

laatste waarschuwing voor Kuijsten. Had alle waarschuwing gehad in de eerste helft. De volgende zal een waarschuwing in de vorm van een kaart in de kleur van zijn shirt zijn. De Jong. Die is voor Eldari. Die heeft geen controle over de bal. Gijzelaar. Schapt er wel met 5-6 uit nu. Dit is een lastige bal. Ook voor Van der Blaak.

ook nog even kijken, Besseling. Jong. Oeh! Daar zat Kuijs te mis. Eggers en Besseling stonden daar bij de tweede paal. Die krijgt nou zijn voet tegen die bal. Dik Eggers. Goed, hij gaat over. In de competitie, Besseling. Hoe belangrijk deze return voor de finale play-offs gaat zijn, moet nog blijken. Het loopt beter bij de Graafschap. Veel beter na rust. Gijzelhard. Net achter Eggens. Gijzelhard nog een keer. Luister eens naar de Vijverberg. El Kadiri. El Alachi. Buitenom bij Takahashi. Daar is Quint. Maar Kuijs heeft hem. We zitten Graafschap met drie, soms zelfs nog maar twee verdedigers. Meerstad schuift dan gelijk door. Kijk, daar gaat hij al naar het middenveld. Martens eroverheen. En gewoon volle bak aanvallen. Dat risico hebben ze dus wel genomen bij de Graafschap. Hier een misverstand tussen Lassie en Martens.

0: tegenzet aan van Almere City. Jamie Jacobs gaat er vanaf. Voor hem komt Enzo Cornelissen.
1: Dennis, zet die in de muur. Dat hij in de muur moet staan. Zeg maar dat hij in de muur moet staan.
0: Ook al geel Jacobs. Heel vroeg in de wedstrijd. Een middenvelder met iets meer verdedigende controle gevraagd. Meerstad heeft last. Terug van een hersenschudding. Zou het dan daarmee te maken hebben? Het is wel lekker te lopen met hem als valse linksback. Last van het hoofd. Het wordt een witte wissel voor de Graafschap. Kaya Simons, zijn vervanger. Goeie versnelling. El Kadiri. Dat is Van der Blaak. En de nieuwe man, Simons. Speelt de bal. Maakt dan geen overtreding? Ja, maakt wel een overtreding. Dat leek mij ook al. Lang probeert het voordeel af te wachten. Dari gaat daar hard door en krijgt geel. Probeert nog bij die bal te komen en glijdt dan door op Gijsselhard. Op Besseling. Die twee haal ik steeds door elkaar, excuus.

Dit is link wat de Graafschap doet. Dors. De Haan. Oh, die wordt van richting veranderd, die bal. Door Nolan Martens. Totaal ongevaarlijk schot eigenlijk. En net dus de druk er een klein beetje op kregen. De Graafschap. Weer helemaal terug bij af. Ja, eigenlijk er nog slechter aan toe. Natuurlijk gaat dit niet helemaal goed in de opbouw. En leidt dat tot die schietkans, maar... Door de benen van Martens. Daar van richting veranderd en daardoor Wiegers kansloos. Het is Gijsselhard die hem van richting verandert. Maar het resultaat is hetzelfde. Ja, komt Almere wel heel goed uit, dat mazzeltje.

Simons. È un Kadiri. Opgepikt door Simons nog die bal. Hij krijgt hem niet voor. Goede cijfers voor Milan de Haan. Nou, had hij bij deze natuurlijk wel heel veel geluk.

Galassi krijgt hem niet bij Engens. Druif, Eldari. Hier is Rijt. Dan kwam El Kadiri. Maar Rijt blijft rustig. Partij Eldari. Maar daar kon eigenlijk niemand wat aan doen. Engens naar El Alachi. Oh, geeft hem zonder te kijken voor de goal.

eventjes nog maar een slok. Martens. Martens. En dan ergens. Goed schot.

Dors. Naar Poku, klaargelegd voor El Dari. Handige lichaamsschijnbeweging. Druif stond te wachten. Het doorspelen van Cornelissen mislukte. Proberen nog iets te bedenken.

0: Gijsaert naar Kok.
1: El Kadiri heeft hem vastgehouden door Rijt. Geel zelfs. Javon Simons gaat komen bij de Graafschap. Dat nog een kwart wedstrijd heeft. Om 3 goals te maken. Het zou best wel eens kunnen dat dat ongelukkige tegendoelpunt, die tweede van Almere, de nekslag blijkt te zijn. Javon Simons dus. En ook Hardeman. Thomas Kok en Fedde de Jong maken plaats. Gelijk naar voren, Hardeman. Voor deze vrije trap. Lawrence tot bij El Kadiri. Gaat er samen met Van der Blaak voor. En dan is Rijt weg. Is dit geen buitenspel van Poku? Die laat het aan Dors. Al 4-5 van Almere eruit. Cornelissen. Maar Gijsaert, de man die die bal zo ongelukkig van richting veranderde. Takahashi.

diverse krachten zelfs bij Almere. We kunnen er misschien zelfs wel over nadenken om wat mensen te sparen in die laatste 20 minuten. Want die moeten natuurlijk woensdag weer aan de bak tegen Willem II. Simons, voorzet van richting veranderd. Er was niemand van de Graafschap bij de tweede paal. El Kadiri nog maar een keer. Simons. El Kadiri. Harde man. Gijs wel hard. Het zijn makkelijke ballen om weg te werken voor Lawrence.

0: voorstelling van Martens.
1: Door de benen bij Dors. Grensrechter vlacht voor een overtreding, maar wordt overruled door scheidsrechter Plank.
0: Simons. Javon Simons, moet natuurlijk nu de voornaam erbij noemen. Nu er twee Simonsen in het veld staan. Voorzitter weggekopt door Lawrence. Kaya Simons. El Kadiri. Die kunnen ze laten gaan bij Almere. Dat al een tijdje wil wisselen en dat nu mag gaan doen. Ruben Providence, Olivier de Nijs en Amoa Sam. Gaan binnen de lijnen komen. Rijdt Aldari en Poku maken plaats. Daar kun je toch wel uit concluderen dat Rijsdijk zeker Poku en Eldari wat rust gunt. En dat ze voelen dat de buit eigenlijk wel binnen is. En dat gevoel lijkt ook wel terecht. Geen hands van El Kadiri kennelijk. Ruimte voor Martens. Voorzet. Ja, hun goede moed werd kapotgeslagen door die tweede treffer van Almere City. Dors krijgt er niet lekker mee. Was wel sneller dan Besselink. Wint legt het af tegen Van der Blaak. Centrale duo van Almere, Van der Blaak en Lawrence speelt wel sterk. Er bijna niks weg. Kaya Simons. Martens heeft het in bij Takahashi en die kiest rustig voor de weg terug. Simons probeerde daar open te draaien, dat mislukt. Dors. Dat is te hard. Voor de Nijs. Kanina er ook nog maar bij de Graafschap. En Lalachi al aan de andere kant uitgegaan. Verdriet toch wel, langzaam. Dat er ook een achtste seizoen op het 1e en hoogste niveau aankomt.

Dors. Providence. Voorzet van Dors richting Druif. Goed verdedigd door Martens. Voordeel gegeven. Dus kan Javon Simons verder, maar die speelt de bal te kort richting El Kadiri. El Kadiri. El Kadiri, weer zo'nzelfde bal die het midden houdt tussen het schot en een voorzet. Huisman en Joey Jacobs komen bij Almere. Dors en Druif. Belangrijk geweest met een doelpuntje, Ferry Druif.

Martens zoekt, heel de Graafschap zoekt. Maar Almere houdt het nu echt potdicht. El Kadiri. Naar Kaninda.

Ah, is een goede bal. Van Kaya Simons, El Kadiri. En zelfs die gaat er niet in. Oh, toch nog bijna. In eigen doel. Quint dichtbij. Nou, nog een curieuze carambol. De corner van Kaya Simons. Gekopt door Fouassan. El Kadiri. Martens. En het blok van Van der Blaak.

Maar een keer Besselink. Richting Hardeman. En... dat is nog lastig hoor. Voor Kuijsten. Dat was een geweldige paas. Van K.S. Simons. Ook goed voorgegeven door El Kadiri. Echt met de kans. En daarna werken ze hem bij Almere nog bijna in eigen doel. Dit is een kopballetje wat totaal niet gevaarlijk is. Van Hardeman. Dan gaat ook de Graafschap voor de zesde keer wisselen. Meerstad met een hoofdblessure gewisseld. Zo'n witte wissel. Dus kreeg Almere er ook eentje extra. Wind. El Kadiri. Dubbele dekking. Het is niet zo gek dat hij er niet uitkomt. En nu Huisman er vandoor. Kijkt eens even wat er mee is. Oeh. Dat is wel een hele harde overtreding. Ja, rood voor Besselink. Spijkerhard en vooral ook veel te hoog met dat been. Daar zat heel wat frustratie in. Ja. Veel en veel te hoog met die noppen en dan Huisman geraakt. Terecht een rode kaart voor Besselink. Leek de wedstrijd nog een beetje te kantelen met zijn treffer. Rohan Besselink. Maar die tweede goal van Almere, die natuurlijk met veel geluk tot stand kwam. Hij heeft de Graafschap en daarmee ook de wedstrijd de das omgedaan.

Lange bal van Javon Simons. Richting Hardeman. Kaya Simons naar El Kadiri. Kadiri, Lawrence, Grotenhuis, Kaya Simons, ergens niet, via Voasant.

dan zit het er ook op voor Marinus Dijkhuizen. Laat de Duiven voor het stokje overnemen volgend seizoen. Lukte met de Graafschap niet, wat hem wel met Excelsior onder andere lukte.

Een nederlaag afwenden voor eigen publiek. Dat is wat de Graafschap nog zou kunnen proberen in die laatste paar minuten. Wind hier. Veel ruimte nu natuurlijk. Paas van de Nijs richting Providence. Kaninda. Nog buitenspel. Bovendien was de bal in de handen van Kuijsten. Doelman die in deze play-offs toch weer mocht doen onder de lat. Ja, lachen de gezichten bij Almere. Zij gaan naar de halve finale van de keukenkampioen play-offs. Allereerst woensdagavond in Tilburg om 8 uur. Dezelfde tijd. Maar dan in Almere. Op zaterdag 16 mei. Over precies een week dus. Kaninda. Echens. Ja, daar gooit Lawrence zich weer voor. Nou, na die wedstrijd van volgende week zaterdag weten we wie het mag gaan uitvechten. Met de nummer 16 uit de Eredivisie. Negentigste minuut. En nog 2-2. Goeie kopgoal van Quinn. Hebben ze in ieder geval een nederlaag afgewend. In wat waarschijnlijk de laatste wedstrijd van het seizoen is. En de laatste wedstrijd van Marinus Dijkhuizen. Goeie kopgoal hoor. Deze Keanu Quint, zijn 8e in zijn 17e wedstrijd. 3 minuten aan extra tijd. Dat lijkt te weinig als de Graafschap nog hele stoute dromen had gehad voor die extra tijd. Oeh, daar wordt Lawrence geraakt aan het hoofd. Dan moet Blank het spel stilleggen. Doet hij niet en dan volgt er nog een schop. Ja, het Gijzelhard nog geel.

Lawrence weer opgekrabbeld. Ongelooflijk belangrijk voor dit Almere, James Lawrence.

block. De Nijs. Cornelissen niet. De Nijs uiteindelijk wel.

voor de zesde keer op rij een play-off wedstrijd gewonnen. Maar goed, was ook niet nodig voor Almere. Gijsselaar. Geschept door Takahashi. De Nijs. Providence. De Nijs. Nog een schot met de buitenkant. Wiegers.

0: Het is klaar in Doetinchem. Het is klaar voor de Graafschap. Het is klaar voor Dijkhuizen. 2-2 in Doetinchem. Na 3-1 in Almere betekent dat Almere City naar de halve finales van de keukenkampioen play-offs gaat. En het gaat opnemen tegen Willem II. De nummer 5 schakelt dus de nummer 4 van de reguliere competitie uit. En als je over twee wedstrijden kijkt, was Almere gewoon de betere ploeg. Even werd het nog spannend vanavond op de Vijverberg. Toen de Graafschap vroeg in de tweede helft de 1-1 maakte. Begon iedereen er toch nog een klein beetje in te geloven. Dijkhuizen, zijn ploeg en de supporters. Maar die lucky 2-1 van Milan de Haan kwam Almere heel goed uit, want daarna was het klaar. Maakte Quint met een kopbal nog wel de 2-2. Wende hij daarmee een nederlaag af in de afscheidswedstrijd voor eigen publiek van de Graafschap. Maar blijft Almere in de race om na een jaar afwezigheid weer terug te keren op het hoogste niveau. Volgende horde, Willem II. De nummer 3 van de reguliere competitie. En weet de Graafschap dus nu dat het voor het 8e seizoen op rij niet op het hoogste niveau actief gaat zijn. En dat het ook voor de 3e keer op rij in de eerste play-off ronde die het speelt misgaat. 2 jaar geleden tegen ADO, vorig jaar tegen Dordrecht. En nu tegen Almere City. Ploeg die ze al 2 keer versloegen in de promotie play-offs. Maar nu dus niet. Veel steun van het uitvak voor Almere. Dat zullen ze ook in Tilburg nodig hebben. Maar zij kunnen tevreden terug naar de polder. Eldari is alvast begonnen aan de nabespreking met Bukhari. Het is hem niet gelukt, Dijkhuizen. Wat hem wel met Excelsior onder andere lukte. Nabespreken gaan wij ook doen. Allereerst met de keeper van de Graafschap, Ties Wiegers. Hij nu bij Pascal Kamperman.
1: Ties, het is voorbij. Komt deze nog heel hard aan? Wat zei u? Komt deze nog...

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter, waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Eurotour van dit jaar. En het belooft een hele mooie te worden in de stad, in de Wiener Stadthallen. Of in de Graz-Stadthallen is het eigenlijk, natuurlijk. Waar we dus gaan kijken naar Christo Reyes. Wist gisteren knap te winnen van Dave Chisnall. Liet zien dat hij toch weer terug is van weg geweest. Hij zorgde voor de eerste serieuze verrassing van de dag van gisteren. U ziet het, ze hebben er een heel spektakel van gemaakt. Zij zijn ook weer door de waterkraan heen gekropen. We moeten toch zeggen, op een paar fluitconcerten na gisteren, Frank, we hebben er toch wel van genoten, die eerste dag. Die levert dan dit op. Dag 2 beginnen we met Jermaine Wattimena tegen Andrew Gilding. Mark de Dekker krijgen we natuurlijk nog in actie. Kevin Doets en Niels Sonneveld wisten zich gisteren te plaatsen. En dan sluiten we het hele rijtje af met Kim Huibrechts, die zelf zegt herboren te zijn. We hopen dat hij dat is. Verder ziet u nog wat verrassende namen, zoals dus Christo Reyes, maar ook Rob Owen, die gisteren heel verrassend van Joe Cullen won, die nog even ruzie had met het publiek vanwege een enkel fluitconcertje hier en daar. Laten we hopen dat die vandaag achterwege blijven. Het zijn dus de mannen die het in de middagsessie mogen gaan doen. Staat uw favoriet er niet tussen, dan is het heel helder. Die gaat vanmiddag spelen. Allemaal strijdende. Om ervoor te zorgen dat zij de opvolger worden van Martin Schindler. Dat was namelijk de man die hem vorig jaar wist te winnen. Toen nog in een andere hal. Toen nog in de Steiermark-hallen. Nu dus voor het eerst in de Stadthallen. Graz.

0: Witte begrüßen
1: wir uns mit dem Glimlauf, die vor iedereen zijn tijd neemt.
0: Das Refereeing Team hier in Graz. Hier ist der Calculator. Kirk Bevins.
1: Dat is op zich niet Kirk Bevins. Natuurlijk heeft hij er ook zin in, maar het was natuurlijk Jermaine Wattimena. Neemt zijn tijd om de handtekeningen te zetten. En dan vervolgens op het podium er ook nog een heel klein feestje van te maken. Hij heeft er zin in, mag het op gaan nemen tegen Andrew Gilding. Dan hebben we bijna iedereen voorgesteld. Dan missen we alleen nog misschien wel de belangrijkste man van deze middag. En dat is Frank Visschaper. Frank.
2: Ga nou even gauw weg, man. Ik ga weg ook nu.
1: Oké,
2: nee. Doe het zelf maar.
1: Dan moet ik het helaas alleen doen. Andrew Gilding won nog nooit een Eurotour, maar wel zich geplaatst via Świdnik. Dat was niet de beste wedstrijd van Andrew Gilding.
2: Świdnik, waar ligt dat in Oostenrijk?
1: Jij, geen idee.
2: Oh, nou, fijn. Nou, de toon is meteen al gezet.
1: Ja, we kunnen het even horen. Ik zoek het even op. We gaan het gewoon vragen.
2: Nee, ik zal even verklappen. Nick Świdnik was een host nation qualifier. Uit Oostenrijk dus ook. Want dan, als je aan een Eurotour toernooi in Oostenrijk mee wil doen, dan moet je een Oostenrijker zijn.
1: Ja, dat zit ingebakken in de naam host nation qualifier. In ieder geval mag Gilding het dus op gaan nemen tegen Wattimena. Moeizame wedstrijd geweest voor Gilding. Ja, net 6-4. Maar als je kijkt naar de gemiddeld dus. 80 gemiddeld voor Andrew Gilding. Dat is wat weinig.
0: Zeker.
1: En ook eigenlijk niet des Andrew Gildings.
2: Świdnik is ook nog lager. Ja, het is natuurlijk ook moeilijk dan om een heel hoog niveau af te leveren als je tegen zo'n tegenstander speelt. Nou, hij had het er nog moeilijk genoeg mee, Gilding. Kwam zelfs 2-1 achter, won dus uiteindelijk met 6-4.
0: 58.
1: En Wattimena plaatste zich. Was gewoon geplaatst. Hij komt dus vandaag voor het eerst in actie, dit toernooi.

0: algemeen wat hij heeft in het verleden 6 kwartfinales gehaald. Maar zelfs nog nooit een halve finale op een Eurotour toernooi. En ook nog, ja, er is ook nog nooit een finale. En dit is toch wel zijn 139ste Eurotourwedstrijd.
1: Andrew Ricoeur, 161.
0: Dit jaar sowieso nog geen kwartfinales gehaald.
1: 137. Dwayne Ricoeur, 144.
2: Kilding zet hem goed weg. Wat die Mena heeft een kans. Nog een triple 20 nodig.
1: 140.
2: Nou, zet hem dan weg op dubbel 2. Misschien niet al te lekker. Is afhankelijk van of Kilding nu een foutje maakt. Maar hij maakt geen foutje. Goldfinger.
1: Second leg, Andrew to throw first.
0: Game. Ja, en zo wordt wat die Mena dus meteen gebroken. Vanwege het simpele feit dat hij niet in 5 beurten uit is. Eindigde de leg wel met 180, 140. Maar daarvoor waren het 3 beurten zonder triples. Hij kwam gewoon te laat op gang. Dus hij zal nu moeten zien terug te breken.
1: 99.
2: Goldfinger. Echt zo'n darter die zijn tijd neemt. Rustig aan.
0: Ja, altijd netjes inparkeren ook, hè?
1: Sick.
0: Kijk, gaat hij weer recht vooruit. Dan een scherpe draai maken, 90 graden. Het is een soort dafje eigenlijk.
2: En er zitten nog geen parkeersensoren op Andrew Kilding.
0: Nee, hij doet dit allemaal zelf.
1: 135.
0: Het is echt oldschool auto dit, hoor. Er zit niks elektronisch aan.
2: Nou, je kunt veel over Andrew Kilding zeggen, maar hij is wel lekker oldschool. Wat hij meen ondertussen met zijn tweede 180er. Eentje die hij nodig had, moet proberen. Voor zijn eigen gemoedstoestand om Kilding zo snel als mogelijk weer terug te breken.
1: 111.
0: Ja, 162 kan niet uit. Hij kan alleen maar de druk erop zetten.
1: 58. Ja, hij
0: komt ook niet anders dan geen finish overlaten. Want hij gooide 180. 177. Dan had hij 165 uitgekomen. Dat had ook niet uitgekund.
2: Ja, voorlopig de eerste twee legs. Andrew Kilding genadeloos op de dubbels.
1: 82.
0: Ja, zijn eerste twee pogingen allebei meteen raak. Kilding die in 8 onderlinge duels tegen wat hij meena 5 keer wist te winnen. Dat waren allemaal wedstrijden
1: 100.
0: Op de vloer. Dus geen publiek erbij. Heel veel banen in zo'n gymnastiekzaal meestal. Of iets grotere sporthal. En Kilding won ook nog eens de laatste 2 wedstrijden. Maar ja, die waren allebei in 2023. Dus ja, het zegt vrij weinig.
1: 100.
0: We hebben geen enkel referentiekader over hoe ze het nou tegen elkaar doen op een podium.
1: 100.
0: Spreekt voor zich dat wat Mena nu wel moet proberen in 5 beurten uit te zijn. 4 beurten zou natuurlijk nog mooier zijn als die 139 uitgooit.
1: 180.
2: Kilding zegt ondertussen de drukte weer op. Die 139, ja, had hij een eerste triple nodig.
1: En de tweede
2: ook. Ja, maar als je die eerste niet gooit, dan heb je niet zoveel.
0: Nee, daar houdt het al op, dat klopt. Ja. Triple 17 nu voor Kilding. Als hij de enkele 20 gooit, maar triple 17 komt er niet.
1: 57. Jermaine Ricoeur, 80.
2: 84, ja. Een enkele. En dan dubbel.
1: 60.
2: Dat is wat hij mij dan nog niet gegeven. Die weet dat Kilding er lekker in zit op de dubbels.
0: Ja, het was ook pas de eerste poging van de machine gun. En Kilding naar tops.
1: 24.
0: Nou, hij kan gelukkig voor wat hij mij nou ook nog missen.
1: Game van de third.
0: En wat die Mena kan, gelukkig voor wat die Mena, ook nog raken. Hij komt op het scorebord en is daar

0: zeer tevreden over. Ik vind het altijd mooi bij wat die Mena. Die kan ook heel verdrietig kijken als het niet lekker loopt. Maar als er iets gebeurt, als er wel iets goed gebeurt, dan gaat hij erachter weer klaarstaan. En dan staat hij echt van, oh, ik heb er zo'n zin in. Zo kijkt hij altijd, naar mijn gevoel.
1: Nou, wat die Mena beschikt niet over een pokerface, maar dat maakt het juist leuk om naar te kijken.
0: Kijk, ogen worden groot, kijkt om zich heen. Wat staat er op het scorebord? Wat staat er op het whiteboard daarachter?
1: Het zou voor wat die Mena lekker zijn als die dat kleine lichtpuntje van net weet uit te breiden tot een hele bundel.
2: 140.
1: Nou, hij heeft met Goldfinger natuurlijk niet de minste tegenstander. Ook eentje die een hele gekke voorbereiding op zijn dartscarrière op het podium had. Dat heeft zelf ooit aangegeven. Ja, ik zong vroeger in een kerkkoor. En vanwege dat zingen in dat koor, dat was echt zo eng, heb ik helemaal niet zoveel angst op een podium. Ik ben niet zenuwachtig.
2: 100.
0: Nee, maar dat ging nog wel het een en ander aan vooraf. Want hij leed aan depressies toen hij in zijn 30e jaar was.
2: 97.
0: De jaren 30, maar zijn 30e jaar. Had daarvoor al in een abattoir en een kippenfabriek gewerkt. Ik dacht dat. Ik wist niet dat kippen in een fabriek gemaakt werden, maar goed. En dat zingen in dat kerkkoor. Hij speelde meer de gitaar volgens mij, maar misschien zong hij af en toe ook wel mee. Dat hielp hem inderdaad er doorheen.
2: 56. Andrew, you require 40.
0: Toen was hij klaar voor het grote podium. Zoals hij zelf achteraf constateerde.
1: Als daar Gilding zijn eigen leg houdt, want hij krijgt het niet voor elkaar om hem gelijk terug te breken. Maar wat hij mee naar nu zaken om deze dus te houden. En het dan in de volgende leg maar weer eens opnieuw te proberen. Heeft dat breakje achterstand en moet dat zien weg te poetsen. Daar komt de derde 180er van Gilding. Je ziet het aan de gemiddelde. Gilding zit er, scoort gewoon even net wat beter in. Creëert daardoor voor zichzelf gewoon wat meer kansen. Waar Gilding in iedere leg een kans krijgt op een dubbel, is dat voor Wattie Mena niet het geval.
2: 60.
1: Nou, ooit waren er altijd de Asterix en Obelix bij de Eurotour. Ik moet zeggen, nou, heb ik gisteren wel mee zitten kijken, maar niet zo scherp. Ik heb hem nog niet gezien, Obelix.
0: Nee, ik heb heel veel gezien gisteren, avond in ieder geval, maar Obelix niet.
2: 121.
1: Voor Gilding zal dit voelen als een moetje. Via triple 11, ja, dan kan het via dubbel 14.
2: 107.
1: Ja, het kan, maar het lukt niet. Drukt er wel op, wat die Mena. Via dubbel 18, och, dat is een grote meneren finish van Jermaine Wattimena. Op een moment dat hij hem echt nodig heeft. De druk er volop. Dan moet je het nog maar even doen.
2: 100.
0: Nou, Gilding kreeg een pijl voor een 4-1 voorsprong vanaf 121. Die ging er dan niet in.
2: 100.
0: Stond op dubbel 7 te wachten, maar wat die Mena gooit even 110 uit.
2: 60.
0: Beide heren hebben op dit toernooi nog geen potten weten te breken. Wat hij Mena speelt hier zijn zevende wedstrijd. Nog geen kwartfinale gehaald. Dat geldt ook voor Andrew Gilding die hier zijn tiende wedstrijd speelt. Maar Maar Gilding speelde al wel twee Eurotour finales. Waaronder eentje vorig jaar mei. Bijna precies een jaar geleden. Finale van de European Darts Grand Prix. Die verloor met 8-0 van Gary Anderson.
2: 78.
0: Zijn eerste Eurotour finale was in 2022. Die verloor die van Dave Chisnall. Ja, we constateerden al dat wat hij meenam nooit verder is gekomen dan zes kwartfinales op de Eurotour. Twee vorig jaar, dat waren de laatste twee. Ja goed, eerst maar eens deze tweede ronde doorkomen.
2: 99. And 141.
1: Ja, stapje voor stapje. Wat hij meenam zit hem weg op 44. Nou, dat is een lekkere voor wat hij meenam, wat minder voor Gilding. Die begint nou wat te zwabberen.
2: 31, Jermaine Uriquois.
1: Ja, dat is niet lekker voor Gilding. Voor wat hij meenam, des te lekkerder. Via dubbel 16 en 3-3. Break te pakken. En is wat hij meenam dan in staat om zijn voet op het gaspedaal te houden. En over Gilding heen te lopen. Ja, en ook Gilding's hoofd spreekt boekdelen.
2: Hij
1: had natuurlijk dat voorsprongetje te pakken. Op het begin is het halve werk, maar weet dat dat weggepoetst is.
2: Order of force.
0: Toppers trouwens afwezig op dit toernooi. Sowieso weer de nummer 1 en 2 van de wereld. Luke Littler en Luke Humphries. Tony Clayton meldde zich vrij laat af. Karen Price, de winnaar van het vorige Eurotour toernooi, is er niet bij. Dat is de nummer 7 van de wereld. Stephen Bunting, de nummer 10. En Gary Anderson, nummer 11, zijn er ook niet bij. Nathan Aspinall, de nummer 14. Ook hij heeft verstek laten gaan. Maar wel weer een hoop Nederlanders.
2: 90.
1: Kleider gisteren wel op dat flinke kritiek van Sojovic.
0: Dat het te veel Nederlanders waren?
1: Nee, dat al die toppers er niet bij waren. Tuurlijk, Sojovic moet het ook voor eigen eer en glorie en eigen land. Klein beetje goed praten, maar gaf ook aan. Ja, er zijn gewoon te veel toernooien. Dit soort toernooien, mensen zoals ik en Cameron Menzies zouden deze toernooien nooit moeten kunnen winnen. Stom is, we kunnen ze wel winnen, omdat ze allemaal afzeggen in de top 16.
0: Ja, maar dat gaat ook echt niet veranderen. Het aantal toernooien gaat ook niet kleiner worden. En hier is Andrew Gilding, die weer terugbreekt. Dus is alle moeite voor niets geweest, want wat hij meenam was ook deze keer niet in vijf beurten uit. Gilding zit nog steeds boven de 100 gemiddeld trouwens. Boven de 101 zelfs op dit moment. Wat hij meenaat blijft toch een beetje achteraan fietsen. Hoewel zijn gemiddelde ook niet slecht is.
1: De 180er. Nummer 4 van wat hij meenaat.
0: Met de 5e zelfs wel. Hij had er ook eentje in de 6e weg.
1: Nee, dan gaat het toch harder dan je denkt.
2: 140.
0: Ja. Maar ja, 180 gooien is leuk. Het is helemaal leuk geweest als hij er twee achter elkaar had gegooid. Maar ja, een 140 is ook prima natuurlijk in de leg van Gilding. Gilding die zelf met 2x140 begonnen is.
2: 105.
1: Gilding zet dan nog weg, wat hij meena blijft doorscoren.
2: 35.
1: En Unicorn 16. Zet hem dan best leuk weg. Gilding zal weten dat dit moet.
0: Gaat nergens. Ik vroeg me even af, stapt hij nou terug? Nee, want wat hij meende was nog bezig om verloren spullen op te rapen. En Gilding had het niet in de gaten in eerste instantie.
2: 78. Jermaine Unicorn 40.
0: Dat hij dan zo'n moonwalk achteruit doet, weet je wel. En weer overnieuw begint. Wat hij meende, deze moet erin.
2: 14.
1: Deze valt niet. En dus Small Walk ondertussen Gilding terug voor 38. 4 dubbel 19 en 5-3. Dan verzilvert Gilding de break. En is het voor Jermaine Wattimena. Alarm fase 1.
0: Ja, dit... Het is allemaal geweldig en hartstikke leuk, nogmaals. Maar op de belangrijke momenten laat Wattimena het gewoon liggen. En Gilding niet. Hij maakt er nog wel 3-3 Wattimena. Door twee legs op rij te winnen. Maar inmiddels staat hij er ook weer 2 achter.
2: 57.
1: Ja, toch even het goed van het gaspedaal afgehaald. Jermaine Wattimena.
2: Jermaine Urigo 164.
1: Kan voor Wattimena. Had toch echt die tweede triple 18 nodig.
2: 132.
1: Ja, zet hem weg op 32. Met Gilding nog heel ver weg heeft Wattimena nu uitgebreid de kans om er 4-5 van te maken. Maar dan moeten er apen uit mouwen gaan komen. Konijnen uit hoge hoeden. Nu is het heel ver vanaf. Nou, Wattimena.
2: 24.
1: Ja, hij mag nog een keer terugkomen. Maar deze beurt zal voor het zelfvertrouwen van Wattimena niet lekker zijn.
2: 50. Jermaine Urigoa 8.
1: Nou, dubbel 4.
2: Die
1: valt. Vooral omdat hij daar de tijd krijgt en Gilding het even liet afweten. Maar die zal toch ook weten, het moet in deze lek. Hou ik gewoon mijn eigen lek, is er niks aan de hand. Ben ik door naar morgen.
2: 108.
0: Duimpje omhoog voor zijn derde maximale score. Dat is de helft van wat hij mee na een 180 is gegooid. Ja, als je 5-3 achterkomt, zoals Wattimena, en je mag 2 van die laatste 3 legs beginnen. Dan is het allemaal niet, dan is het allemaal nog best te overzien. Alleen, je moet dus wel die break plaatsen in het midden.
1: Nou, winnaar van deze wedstrijd mag het op gaan nemen tegen Chris Dobie of Kim Huibrechts. Dus zal of Gilding of Wattimena zometeen van achter het gordijntje nog wel even meekijken aan het einde van de middag.
2: 135.
1: Voorlopig gaat Gilding alle ruimte krijgen zometeen.
0: Ja, 180, 140 en 135 in wat mogelijk de beslissende leg is. Dit zal hij toch niet laten liggen. Hij is 5 uit 8 op zijn dubbels. Was gisteren ook al 46% tegen Nick Zwitnik. Bovendien kan Wattimena nog niet uit. Het doet er allemaal niet meer toe. Andrew Gilding heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. U ziet zijn gemiddelde staan, 100,92. Ja, Wattimena, ik zei het al, hij fietste daar een beetje achteraan. En Gilding wint dus met 6-4.
3: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
5: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur.
6: Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
7: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
8: Maar wie ben jij dan?
7: Diabetes. Type 2.
8: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
7: Ook bij jou?
8: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Oh. Hey, nieuw libellen?
10: Ja, zou kunnen, ja.
9: Dat een tas die je bellibellen krijgt?
10: Ja. Sorry dames, koop je eigen libellen maar.
4: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
11: Andy, de zon schijnt.
12: Dat gaan we vieren.
13: Het Bocholo-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
14: Bob O'Brien. Het Bob O'Brien.
15: Genieten van elk moment. Je dochter trots maken. Of alles geven tot aan de finish. Met de support van Nationale Nederlanden kom je verder. Wat je doel ook is, onze support heb je.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wat zal onze auto nog waard zijn?
2: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
1: Wauw!
2: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: is nog volop strijd om de laatste Europese tickets in de Bundesliga.
1: Oh, maar dit is een fraai hoor.
0: Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim.
1: Het is een echte angstgegner.
0: Kijk live naar de laatste en allesbeslissende speelronde van de Bundesliga. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Dan zaten we te kijken naar hoe Andrew Gilding uiteindelijk van Jermaine Wattimena wist te winnen. Ja, Gilding stond gewoon wat meer aan, vooral scorend. En Wattimena kon er te weinig tegenover zetten. En als je daar dan ook nog een 6 uit 10 op de dubbels aan toevoegt, dan is het niets meer dan een terechte win voor Andrew Gilding. Hij kan dus op zijn gemakje gaan kijken wie straks zijn tegenstander gaat worden. Wordt dat, u ziet hem onderaan staan, Chris Dobie of Kim Huibrechts? Dat is namelijk degene tegen wie Andrew Gilding het op mag gaan nemen. Maar wij zitten natuurlijk vooral klaar voor Mike de Dekker tegen Ryan Joyce.
1: Wir sind zurück hier in der Messehalle in Graz zu den Elton Safety Shoes Austrian Darts Open. Und wir starten rein in die nächsten beiden Walk-Ons. Bitte begrüßt mit mir aus England die Nummer 26 der Welt, ein WM-Viertelfinalist und ein zweifacher PDC-Titelträger. Hier kommt

0: Ryan Joyce tegen Mike de Dekker. Waar het voor Mike de Dekker wel een keer lekker zou zijn in dit jaar om eens gebruik te maken van zijn geplaatste status tijdens de Eurotours. Die heeft hij dan te pakken. Dan mag je vaak meedoen. En dan is het ook wel lekker als je hem een keer verzilvert. Een keer wat verder komt dan de laatste 32. Want dat is de pijnlijke conclusie in 2026. Mike de Dekker komt maar niet voorbij die laatste 32. In de Eurotours gebeurt hem nog wel eens op een Players Championship. Twee keer een laatste 16 keertje kwartfinale. Nee, hij neemt het op tegen Ryan Joyce. En zowel Joyce als de Dekker allebei nog nooit een Eurotour gewonnen. Joyce plaatste zich door met 6-3 te winnen van Clemens. Dat zijn dan de beschietingen vooraf.
1: First leg, Ryan to throw first.
0: Het zou voor de Dekker lekker zijn. Weer eens een succesje.
1: Het
0: is een keer een beurt waarin er twee trippels vallen. We moeten even op gang komen, maar zo zachtjes aan.
1: 84.
0: Een beetje kijken naar de laatste weken. Dan is de laatste 32 ook wel. Dat zijn de magische woorden van Mark de Dekker. Iedere keer als er meer dan dat in het vizier komt, dan strandt het.
1: 136.
0: Natuurlijk, je hebt er nog wel iets aan, maar ook weer niet denderend veel.
1: 96.
0: Bijvoorbeeld voor eventuele plaatsing voor een EK. Daar is de Dekker nu heel ver van verwijderd. Hij staat op een 69e plek.
1: 96. Mike Rigo 164. 88. Ryan Rigo 52. On the first leg, Ryan.
0: Nou, Joyce.
1: Second leg, Mike throw
0: first. Gelijk toe. Game. Houdt zijn eigen leg voor de Dekker. Nu zaak om hetzelfde te doen.
1: 108.
0: Gemotiveerd is hij wel. Blijf het altijd wel opvallend vinden bij de pijlen van Mike de Dekker. Die soort wokkelgrip die erop zit. Helemaal op de punt.
1: 57.

100. Sixty.

0: 23.
1: De Dekker als 11e geplaatst. Speelt hier dus zijn eerste wedstrijd. Dat ging, zoals hij al aangaf, de laatste tijd niet zo best.
0: 28.
1: Hij won alleen zijn eerste wedstrijd dit jaar op de Eurotour in Polen. Van Marvin Kraft uit Duitsland.
0: 140.
1: Maar verloor daarna van Luke Littler, Wessel Nijman, Niels Sonneveld, Dirk van Duivenbode en Christophe Ratajski.
2: Ja, bijna het idee dat het aan Nederlandstalige tegenstanders lag, maar volgens mij is Christophe Ratajski niet
0: sterker
2: in het Nederlands. Als Ryan Joyce er even 2-0 van maakt, breakt. Dan lijkt de Dekker staat dan al gelijk met het hoofd te schudden.
0: Ja,
2: hij heeft een beetje een lastig jaar, maar sowieso gewoon een lastige periode. Zoekende Mark de Dekker. Begon al vorig jaar. Toen is een hele setup aangepast. Ergens het gevoel dat de Dekker in zijn hoofd nu in een soort konijnenholletje gekropen is. Terwijl ondertussen de regie weer druk bezig is met het evenement in beeld brengen. Hier aan de gemiddelde zien we nu al. Joyce er vandaag wat beter in zit. Mag ook weer richting een finish gaan. Moet via dubbel 5. Het gaat niet via dubbel 5, zo krijgt de Dekker een kansje. Kansje moet hij verzilveren via dubbel 14. Als dit de kansen zijn die je voor jezelf creëert, dan is het scoren te weinig. Dat mag nog hopen. Dat mag zeker hopen.
0: You require 28. Ryan, you require.
2: Zal niet de dag van Mark de Dekker.
0: Game on the third leg, Ryan Joyce. Fourth leg, Mike to throw first. Game on.
2: Zo binnen no time is het 3-0 voor Ryan Joyce en begint moet Mark de Dekker. Zeg een. Kijk, ik heb jou af. Volgens mij wel zorgen gaan maken dat hij weer naar huis gaat. Heel snel.
0: 180. 140.
2: Daar gaat Ryan Joyce. Vrolijk verder.
0: 42. Ryan, you require 141.
2: Het was Joyce ook nog nooit gelukt. Een 9 darter.
0: Ryan, you require 77. 57. Mike, you require 91. Fifty-one.
2: Ryan, you're required. Nou, Dekker krijgt echt zijn kansen wel in deze wedstrijd. Maar iedere kans die hij krijgt, weet hij je toch vakkundig om zeep te helpen. Hij is dan afhankelijk van dit soort misses van Joyce. Je zou zeggen, die blijft niet missen.
0: No score. Mike, you require 40. Games on the fourth leg. Mike de Dekker.
2: Eindelijk een keer de Dekker.
0: Ryan to throw first. Game.
2: Zie je dan dat Joyce onfeilbaar was in het begin op de dubbels. In deze wedstrijd. Dan zijn dat wel de scores waar je wat mee moet gaan doen. Dat moet via de boel.
0: 63. Ryan, you require 109.
2: Als Joyce die royale voorsprong wil blijven houden, dan moet dit. Maar dit gaat niet.
0: 57. Mike required 25. Games on the fifth.
2: En dit gaat wel. Maar zo is de Dekker zich weer aan het terugkloppen. Deze wedstrijd.
0: Game.
2: Hij heeft de laatste jaren een leuke track record opgebouwd tegen Ryan Joyce.
0: 87.
2: Het staat ondertussen 3-3 na de eerste drie wedstrijden. Twee keer op een Players' Championship en een keer op de UK Open in 2022. We hebben allemaal gewonnen door Ryan Joyce. En sindsdien...
0: 108!
2: Ryan Joyce voor de derde keer een 130er of 180er gegooid. En sindsdien wist Mike de Dekker iedere keer van Ryan Joyce te winnen. Dat gebeurde op de UK Open in 2023. Players' Championship nog. En vorig jaar op de European Darts Open...
0: 45.
2: Ja, er zijn meer mensen die hem missen. Johnny Clayton.
0: 105.
2: Hij is een van de mannen die er niet bij is.
0: Michael de Gaulle, 170. Seventy-eight. Mike Irigoyen, 112. 56. Ryan Irigoyen, 98.
2: Joyce krijgt de kans om de Dekker te breken. Via dubbel 12. Dat past precies. En op het moment dat je het gevoel had, in ieder geval dat had ik, Frank, ik weet niet hoe het met jou zit, dat de Dekker terug zou komen.
1: Ja, gebeurde dat niet inderdaad. Joyce hield, nou, brak de Dekker in 5 beurten.
0: 108.
1: En zo hebben we in 6 legs al 3 breaks gehad. En begint de Dekker hier met zijn tweede 180.
0: 60. 21.
2: En dat wil je bij de dekker toch iedere keer het gevoel hebt. Het moet weer een keer echt terug gaan komen. Die vorm die hij ooit had. De dekker, och, in heerlijke zeg. Prachtige 130er op een heerlijk moment voor de dekker. Het zijn de manieren om het tegenstander pijn te doen. Ja, dan moet je hem nu ook wel zelf houden.
0: 59.

0: Warhol.
1: Nou, dat is natuurlijk morgen. Moederdag.
0: 98.
1: Ik ben benieuwd of ze bij de PDC daar nog een... als Kirk Graffin zo vriendelijk was om daar even de flight van Joyce te trachten te vangen. En of er nog een soort moederdagactie langs gaat komen.
0: Might get to go 114.
1: Ja, 114 voor 4-4. Het kan via tops.
0: 74.
1: Niet via tops.
0: Line required 96.
1: De dekker zachtjes aan weer. Echt aan het terugkomen in deze wedstrijd. Ryan Joyce dubbel 18.
0: Ryan Joyce.
1: 5-3. Ja. Was het dan te laat voor de dekker? Vraagteken.
0: 93.
1: Die opmerkelijke darts van de dekker. Die is een setje dat hij dit jaar bij elkaar heeft gescharreld. En je hebt veel meer darts in je leven gezien, Frank, dan ik. Maar is zo'n lange barrel. Ja. Ik kan er niet even iemand opnoemen die ook met dat vult.
2: Nee, dan zou ik het echt even moeten nameten allemaal. Iets lastig te zeggen. Wat je wel kunt zien is dat Joyce met een hele korte barrel speelt.
0: 97.
1: Ja, de dekker die is het hele jaar een beetje bezig geweest. Vorig jaar ook. Want ja, ander materiaal, een beetje pielen. En nou heeft hij dus met deze enorme barrels en dan een hele korte shaft. Voor hem de ideale pijl eindelijk gevonden. Dat zou ervoor moeten zorgen dat hij weer terugkeert. De resultaatjes zijn wel steeds een beetje beter. Want Dekker heeft natuurlijk wel in een diep bal gezeten.
0: 51. Mike Uruguay 86.
1: Via tops. Of via tops, via de boel natuurlijk.

0: Dubbel 16.
1: Ja, dan is het klaar met een toffe plus finish. Maakt Ryan Joyce een einde aan de leidersweg van Mike Dekker. Die nog even dacht, ik kom terug, ik ga er 4-4 van maken. Dat gebeurde niet en daarna heeft Ryan Joyce afscheid genomen van Mike Dekker. Gaf gas, ronde, drie op rij. En zo, of twee op rij, toen was het klaar. En staat Ryan Joyce dus bij de laatste 16. En lukt het Mike Dekker weer niet om zich te plaatsen voor de volgende ronde op een Eurotour.
2: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro.
4: Hoi, wist je dat één van jullie met mij te maken krijgt? Op een dag kan ik je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Fijne dag verder, hè?
5: Maar wie ben jij dan?
4: Diabetes. Type 2.
6: Zo'n 400.000 mensen hebben het zonder het te weten. Het sluipt erin.
4: Ook bij jou?
6: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
8: Oh. Hey, nieuw libellen?
9: Ja, zou kunnen, ja.
8: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
9: Ja. Ja. Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
10: Lees libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
11: Genieten van elk moment, je dochter trots maken of alles geven tot aan de finish. Met de support van Nationale Nederlanden kom je verder. Wat je doel ook is, onze support heb je.
12: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en sla papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
2: Wauw!
1: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
3: Iconische stadion van Engeland.
4: Het begon allemaal in 1871.
3: Ter climax van het oudste voetbaltoernooi ter wereld.
4: 745 clubs begonnen eraan.
3: De 145ste finale.
4: Wat goed, het is niet te geloven.
3: Van de FA Cup.
4: En zo, even binnengepegeld zeg door Rodri.
3: Kijk live naar Chelsea Manchester City. Viaplay. De beste kijk op sport.
5: We zagen net dat Ryan Joyce een maatje te groot was voor Belg Mike de Dekker. Die wel nog dacht terug te kunnen komen. Maar ja, het kwam allemaal net te laat op gang. En dan zijn de duimpjes daar inderdaad voor Ryan Joyce. Want hij weet zich uiteindelijk te plaatsen voor de laatste 16. Was gewoon in alle facetten wat beter. En op het moment dat het moest, kwam er ook nog een ton plus finish bij. Zo heeft Ryan Joyce te pakken wat hij nodig had. Dan gaan we dit hier in een overzichtje zien. En dan zien we dus Mike de Dekker eruit. Jermaine Wadimena eruit. En dan wordt het Rob Cross tegen William McConnell de volgende. Kijken wij natuurlijk alvast even verder richting Ryan Searle bijvoorbeeld. En Kevin Doets en de Ross Smith tegen Niels Sonneveld. Waar we echt klaar voor gaan zitten. Maar dus nu eerst Rob Cross tegen William McConnell.
6: We zijn terug bij de Elton Safety Shoes Austrian Darts Open. Hier in de Messehalle in Graz. En we begrüßen onze volgende speler. Aus Irland. Er is die nummer 40 der Welt. Met een titel op de Pro Tour. En een UK

England. Er ist die Nummer 22 der Welt. Ein 3.

0: bitte begrüßt mit mir den zweiten Teil unseres Refereeing-Teams. Hier ist Houdini, you were!
1: Nou, het lachen zit er nog in bij You Were, die gisteren toch maar weer eens boos moest worden. Dat is al eigenlijk wat we toch best vaak zien van You Were de laatste weken. Het is jammer dat het nodig is, maar Rob Cross tegen William O'Connor. Waarbij we dan weten dat Rob Cross zich natuurlijk gewoon hier de loting heeft geplaatst van William O'Connor. Wiens liedje nog wordt nagezongen. Nam het op tegen qualifier Ostlund. Die had zich via de Noordic in de Baltics geplaatst. Het duimpje richting het publiek. William O'Connor. Komen er leuke weken aan. Mag niet tegen een voltage opnemen, maar hij krijgt een nieuwe ploeggenoot voor het WK.
2: Ploeggenoot voor het WK?
1: Ja.
2: Je bedoelt de World Cup, denk ik.
1: De World Cup, inderdaad. Voor de World Cup. Mickey Menzel. Die is overgestapt van nationaliteit. Dat had ook wel te maken overigens met het reizen. Dat was voor Noord-Ieren toch wat lastiger dan Ieren. Dus is Mickey Menzel overgestapt van nationaliteit, want dat kon. Kan daardoor wat makkelijker doorlopen als hij voor een Eurotour op reis is. Dan komt er dus ook op neer dat hij op de World Cup teamgenoot is van William O'Connor.
3: Toch nog even navragen wat hij had. Rob Cross laat 40 over. O'Connor kan niet uit. Dus het had scherp gedaan. Van Rob Cross. O'Connor moet ook nog even checken. Wat had ik nou ook weer staan?
4: 130. Robbie required 40.
3: Laat 32 over. Tops voor Cross. Het behouden van zijn eigen lek. Kom nog even het stapje terug. Op zich staat deze goed. Je zou hem er zo tegenaan kunnen pakken. Nou, dat doet Rob Cross ook. Laatste pijltje met het meeste druk. Niet het moeilijkste pijltje voor Rob Cross. Winnaar van dit onderrondje mag het overigens op gaan nemen. Tegen de winnaar van Van Gerwen tegen Ratajski.
4: Nine. 93. 140.

0: is de 180er. En dit duel is van Rob Cross. Van Rob Cross was dit jaar pas op 2 Eurotours actief.
1: Robbie Require 131.
0: European Darts Trophy in de European Darts Grand Prix. 2 keer kon hij gelijk de koffer die hij net had uitgepakt erin pakken. Dat is 131, gewoon kan via dubbel 16. Maar niet gaat.
1: 115. William Require 40.
0: En verloor van Mickey Menzel en van Dirk van Duivenbode. Ondertussen O'Connor met de uitgelezen mogelijkheid voor 1-1.
1: Second leg. William O'Connor. Third leg, we're up to third first.
0: En zo pakt Rob Cross iedere keer wel een toernooi mee per maand.
1: 74.

0: 140.57. Robbie Require, 93.
1: 100. Rob Cross kan zijn eigen lek gewoon gaan houden. Via dubbel 10 doen.
0: 83. Robbie Require, 160.
1: Kom maar, vanaf 160 is een pittige opgave, maar het kan wel. Dat kan nu niet meer.
0: 140.
1: Zo krijgt Cross de mogelijkheid om terug te komen. Gelijk maar voor dubbel 1.
0: Games on the
1: dat was een goede keuze.
0: Cross for Blake William the third.
1: Connor zet zichzelf op het scorebord. Eerste 180 voor hem.
0: 100. 140.
1: 96. Daar mooi te zien dat de pijlen van O'Connor heel strak omhoog gaan. Waardoor je er makkelijk een pijl tegenaan kan zetten. En eigenlijk pijlen van Cross bijna identiek staan.
0: 95.
1: Alleen nog wel een wat ander vormpje hebben en... Deze rare babyblauwe kleur hebben.
0: 78. 180. William McQuire 10.
1: Niveau is hoog in deze wedstrijd. In ieder geval scorend. Allebei dik boven de 100.
0: Games on the fourth leg. William O'Connor
1: blijft er keurig in het kielzon hangen. Ja, O'Connor heeft de vrienden in het publiek al gemaakt.
0: 96.
1: Ja, andersom.
0: 85.

0: children. One hundred and forty. Robbie require 80.
1: 100. Cross krijgt de mogelijkheid via dubbel 10 in zijn eigen leg te houden. Niveau best aardig in deze pot tussen Cross en O'Connor. Allebei met een gemiddelde boven de 100. Het is alleen finishend dat zowel O'Connor als Cross het nog even af laten weten.
0: Robbie required 20.
1: Cross 2 uit 9. 2 uit 10. 2 uit 11. Nou, nu heeft hij zo'n muurtje gebouwd dat je zegt, die kun je er tegenaan zetten.
0: Dat lukt voor Cross.
1: Zo maken beide heren foutjes, maar herstellen ze iedere keer op tijd een foutje, waardoor de ander niet kan profiteren. En voorlopig is Rob Cross daar dan spekkoper. Want omdat hij aan deze wedstrijd begonnen, blijft het zo doorgaan. Dan wint hij meteen met 6-5. Dus zal O'Connor ergens iets uit een hoge hoed moeten toveren. De beurt van O'Connor te gaan worden. De tijd zometeen om dubbel 8 te gaan gooien. Cross is nog mijlen ver weg.
0: 57. William, you require 16.
1: Hij blijft nog mijlen ver weg.
0: Games on the sick leg. William O'Connor.
1: Zo, in één leg zakt Cross een beetje door het ijs. De beurten van 40, 55 en 57 achter elkaar. Zijn het de triples die hij hier net nog even weet te vinden. Beetje verdwenen. Als er iets meer pijlen dan er in 5 beurten te vergeven zijn, nodig zijn, dan wint Cross hem steeds. Dus is het voor O'Connor eigenlijk een hele simpele opdracht. Zo snel mogelijk binnen de 5 komen.
0: 130. William, you require 145.
1: Nou, 145 is een beetje ver.
0: 105. Robbie required 52.
1: Top staan, 52 voor Cross om zijn eigen leg te houden. Nou kan er geen kans te geven. Ja, hij gaat een kans wel weggeven. Oh, Connor kan voor het eerst in deze wedstrijd gaan breken. Moet dat wel gaan doen. Kan hem er tegenaan zetten. Maar Kets dan net te ver naar beneden. Zo krijgt Cross nog een olifantenpaadje om door te ontsnappen. Maakt er gebruik van.
0: Rob Cross, safe flag, William de Thopers.
1: Het neeschudden van Cross en dan vervolgens het schouder ophalen van O'Connor. Het zegt veel over deze wedstrijd. O'Connor even aan de pielen met zijn materiaal. Oh ja, dat is een gespleten flight. Laat het maar aan deze man over. Die merken het razendsnel als er ook wel iets mis is. Voor een fractie met hun materiaal.
0: 46.
1: Voor Cross op het moment dat hij hem echt wel nodig heeft. Neemt afstand nu. Van William O'Connor.
0: 99. Robbie requires 66. Games on the 8th leg.
1: En daar is Rob Cross met een break.
0: Dat betekent
1: dat Cross nu in zijn eigen leg voor de wedstrijd mag gaan gooien. Ooit, dan moeten we echt wel wat jaren terug, speelden deze twee nog qualifiers tegen elkaar. Voor Euro Tours 2017, German Darts Open.
0: 140.
1: Toen werd er dik gewonnen door Rob Cross, 6-1. Ondertussen is dat 180 en nummer 4.
0: 115.
1: Voor O'Connor. De Cross ondertussen alweer naar een finish gelopen. Zo zachtjes aan.
0: 96.
1: En is Rob Cross daar weggeslopen.
0: Robbie require 112.
1: Dan zou Cross hier in Graz gelijk zijn beste Eurotour resultaat van dit jaar neerzetten.
0: 100. William, you require 127.
1: Dubbel 6 over. 127 voor O'Connor. Moet zichzelf aan de haren nog in de wedstrijd te trekken. Moet via de bol. Gaat net niet via de bol.
0: Robbie require 12.
1: Dus mag Rob Cross terugkomen voor de wedstrijd. En voor een plekje in de volgende ronde. Nou, het ging niet voor Rob Cross, maar het ging uiteindelijk wel. tegen een O'Connor die scorend heel goed begon. Maar het alleen finishend niet af wist te maken. Daarin was Rob Cross uiteindelijk de meest alerte. En zo gaan we Rob Cross dus nog terugzien. En mag William O'Connor alvast naar huis.
2: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
4: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur.
5: Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
6: Oh. Hey, nieuw niet bellen?
7: Ja, zou kunnen, ja.
6: Is dat een tas die je bellen krijgt?
7: Ja. Ja. Sorry dames, koop je eigen Libelle maar.
8: Lees Libelle nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Ze maken geen ruzie.
10: Dat gaan we vieren!
11: Ik kan hier zijn ei bakken.
12: Wee! Het barbecue assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
13: Rob O'Brien. Rob O'Brien.
14: Genieten van elk moment. Je dochter trots maken. Of alles geven tot aan de finish. Met de support van Nationale Nederlanden kom je verder. Wat je doel ook is, onze support heb je.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wat zal onze auto nog waard zijn?
2: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
1: Wauw!
2: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
3: Je koelkast. Hij slurpt stroom en hij is lelijk. Tijd voor een nieuwe. Alleen, welke kies je? Ga naar koebloe.nl voor advies van de bovenste plank. En als je wilt, kom voor je aansluiten of inbouwen. Koud kunstje. Koebloe. Alles voor een glimlach.

0: zo'n motorfiets. Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
1: Kijk live naar de World Superbike in Tsjechië. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Want dan zagen we zojuist trouwens dat Rob Cross doorging tegen William O'Connor. O'Connor begon de score heel goed. Maar uiteindelijk is het Rob Cross die het langste eind trok. Finishend gewoon sterker was. De juiste kans op het juiste moment voor zichzelf wist te creëren. Vooral moest hebben van die beurtjes waar hij er nog net even één triple bij wist te trekken. Dus is hij de eerste geplaatste speler van vandaag die zich naar de volgende ronde heeft weten te duwen. Zal aan het einde van de dag weten of hij tegen Van Gerwen of tegen Ratajski speelde. Ja, de dekker dus onder huis, wat die Mena dus onder huis. Dus is de grote vraag. Is Kevin Doets dan misschien de eerste Nederlander die zich gaat plaatsen voor de volgende ronde?
1: In my opinion, it's been coming. I've been playing great lately, and just to finally put the cherry on top, like it's a good step.
2: Do it, man! Do it! Yes, Kevin did it!
1: Winning one of these is never going to be easy or easier. Like it's this is like the top of the world. So you know, of course, like I always back myself. I give myself good chances. I practice a lot more than I used to. You know, my new girlfriend, she's on my back. Go practice now, and I do. And yeah, just it's the practice routine that I have now regularly, so that helps a lot. I always expect a hard game, especially on the Euro Tours. I just kind of try to do my own game and not care too much about what he's going to do.
3: Willkommen zurück zu den Elton Safety Shoes Austrian Darts Open. Und bevor wir weitermachen, eine Frage in die Runde. Graz, seid ihr bereit für Darts? Dann begrüßt mit mir unseren nächsten Spieler aus den Niederlanden. Ein zweifacher WM-Achtelfinalist und ein zweimaliger Sieger auf der Challenge Tour. Außerdem frisch gebackener Sieger

England. Er ist die Nummer 12 der Welt.

0: Ryan Searle gaat zijn eerste wedstrijd spelen op de Austrian Darts Open van 2026. Searle de nummer 12 van de wereld, maar door al die afzeggingen en niet-deelnames is hij als 60 geplaatst. Kevin Dudes plaatste zich via de Pro Tour Order of Merit. 15 man deden dat en hij was de nummer 12 van de 15. En hij speelde al een wedstrijd dus. Deed hij tegen een landgenoot, Chris Landman. Won met 6-3 en had een hoog gemiddelde. Dan weet ik even niet zo uit mijn hoofd of dat ook het hoogste gemiddelde van de eerste ronde was. Misschien heb jij daar het overzicht over.
1: Ja, dat gaan we gewoon gelijk er even bij pakken. Dan geef even 2 seconden, dan krijgt hij daar gelijk een antwoord op. Nee, dat was niet het hoogste gemiddelde van de eerste ronde. Want dat was van Dirk van Duivenbode.
0: Ja, en die verloor.
1: 109. Die gooide 119. Kevin Dudes, 99,95.
0: Ja, van Duivenbode 100,19 voor alle duidelijkheid. Ja, niet 119, anders had hij wel gewonnen, denk ik. Ja, maar hij verloor met 6-4 van Wadar Verasma. Was uiteindelijk ook de enige die boven de 100 gemiddeld zat.
1: 57. En toch is dat voor een eerste ronde eigenlijk wel opmerkelijk. Zitten er altijd wel een paar boven. Zo snel als het te kijken. Maar
2: 58.
1: Maar nou moeten we daar ook bij zeggen. Het is ook wel een beetje het jaar aan het worden van Kevin Dudes. In ieder geval van zijn grote doorbraak. We zagen het net in beeld komen. 1 keer een halve finale gehaald. En dat was dit jaar. Dat was vorige maand. Tegen Nathan Espinel, de German Darts Grand Prix.
2: 95. 58.
1: En heel eerlijk, Frank, ik begin een beetje fan ook te worden van Kevin Dudes, zo zachtjes aan. Ik vind het wel een leuk ventje.
0: En waarom?
1: Nou, hij is lekker open in zijn commentaar in de afloop. Durft ook gewoon te zeggen, als hij het niet goed gedaan heeft, dat hij het niet goed... Hij had vroeger de neiging om zichzelf af te branden.
2: 47.
1: Dat is er nu een beetje uit. Maar hij doet het nu wel op een leuke manier. Maar ook als het goed gaat, dan zie je hem... Wat jij met wat hij mee had, die zie je stralen als het leuk gaat. Dat zie je in zijn ogen.
2: 40.
1: Dat heb je bij hem dan toch ook. Er komt een heel klein geniepen glimlachje. Waar je toch van kan genieten.
2: 124.
1: Searle zet hem ondertussen goed weg. Zaak voor Dudes om aan te sluiten.
2: 60. Ryan, you require 40. Games from the first leg. Ryan Searle,
1: een pijltje voor nodig. Heel zakelijk gedaan.
2: 140.
0: 19 pijlen maar liefst.
2: 41.
0: Had Searle nodig om die eerste leg te pakken. En dan kreeg Dudes nog niet eens een pijl op een dubbel. Het was 91. Nog niet veel in de eerste leg van beide kanten.
2: 174.
1: En ja, laat het er dan maar op houden dat het voor hen ook nog vroeg is.
2: 60.
0: Kevin Dudes heeft trouwens nog nooit van Ryan Searle gewonnen. In 4 duels. De eerste was in juli 2023. De laatste was februari dit jaar op de Players' Championship toernooi. Tweede keer dat ze het met publiek erbij tegen elkaar spelen.
2: 40.
0: Tweede keer op een Eurotour toernooi ook. En dat moet gezegd, hij is nog niet echt heel dicht in de buurt van Ryan Searle geweest in die wedstrijden. 2 keer 6-3, 1 keer 6-4 en 1 keer 7-4 in de halve finale van de Players' Championship toernooi. Hier wordt het wel 1-1.
1: Dan blijft hij nu keurig in het kielzog hangen.
2: 62.
1: Is er nu voor Doets wat meer nodig dan alleen maar in het kielzog hangen? Nou, hadden we het net over dat hele mooie gemiddelde, maar dat kan alweer even overboord.
2: 97.
1: En toch blaakt hij van het zelfvertrouwen. Gisteren in een interview heeft hij gezegd: ik weet zeker dat ik ooit een major ga winnen.
2: Dat
1: is pas de eerste. Van deze wedstrijd.
2: Poets
1: pakt het stapje voor stapje. Want die major is natuurlijk nog wel ver weg. Het werkt natuurlijk niet helemaal zo dat je iets roept en dat het dan ook gaat gebeuren. Eerste stapje voor Kevin Doets is de top 24 bereikt.
2: Kevin, you require 146. Ryan, you require 80. 60. Kevin, you require 52. Games on the
1: third break. Leg. Die is daar van Kevin Doets.
0: Ja, wauw, zegt hij. Ik begrijp het wel, want hij gooit maar net boven de 80 gemiddeld. Het is nog steeds ploeteren voor beide heren. De tweede leg was nog wel redelijk van Doets. Die won hier precies 15 darts. Deze ging dan in 17 voor de break. Het geeft wel aan ook wat een matige leg het was van Searle. Waarin hij één keer 180 gooide, maar voor de rest eigenlijk geen deuk in een pakje boter.
1: Nee, dat is het voor Doets wel lekker. Dat je, als je zelf aan het struggelen bent, dat je tegenstander vrolijk meedoet.
0: Eerste voor Doets, de tweede van de wedstrijd.
2: Kevin, you were kind in 36.
1: Is dit erop en erover aan het gaan voor Doets? Voorlopig mag die zich op gaan maken. Tops uit te gaan gooien voor 3-1.
2: 100. Kevin,
1: creëert hij voor zichzelf zo'n heerlijk kussentje van een leg waarin je nog eens een misstapje kan maken.
2: Kevin Doets, fifth leg line throw first.
0: Doets heeft nog geen pijl op een dubbel gemist. Hij is 3 uit 3. En die vorige leg was al een 13 dart. Hè, dus het niveau is zeker stijgende.
2: 140.
0: 140 erachteraan. In de leg van Searle, die zelf weer niet best begonnen heeft.
2: 140.
1: Nee, het is een beetje alsof ze allebei vanochtend de koffie hebben overgeslagen.
2: 57.
1: Een beetje op gang moet komen.
2: 57. 85. Kevin, you require 164. 78.
0: Daar de vriendin van Kevin Doets. Uit Brazilië komt ze. Doet ze in Zweden woont.
2: 95. Kevin, you require 86.
3: Als Doets hier op een comfortabele 1-4 komt, ja, zijn helemaal blij.
4: Ja,
3: Kevin Doets is wel wat goed is, komt van ver. Van die categorie. Hij stond natuurlijk ooit alleen voor de liefde naar Zweden.
4: 59.
3: Uiteindelijk werd die liefde dan niet helemaal wat het had moeten zijn. En uiteindelijk voelt hij dan weer daar weer de liefde met de Braziliaanse.
4: 96.
0: En Kevin Doets is nog steeds perfect op de dubbels.
4: 100.
0: Nog niet één gemist. En het scoren gaat ook steeds beter. Het is heel mooi om te zien bij Doets hoe gefocust hij kan zijn.
4: 140.
0: Helemaal één met het bord soms. Als hij in zo'n
4: 100.
0: Toestand is, dan loopt het goed over het algemeen.
4: 58.
0: Maar dan helpt het ook wel als die eerste pijl in de triple valt.
4: 123. Kevin, you require 148.
3: Dat zeker. En Ryan Searle zal, toen hij naar de loting keek, toch ook hebben gezien van, als Doets hier 148 even uitgooit. Die zal naar die loting hebben gekeken en denken, oei, ja, dat is voor mij eerste rondje Doets. Dat is niet lekker.
0: 148 om er nog een 15 dart aan vast te plakken. Searle stond 91. Op 78. Mag er dan niet voor terugkomen. Vijf legs op rij naar Doets. En het finishpercentage?
3: 100.
0: Nog steeds.
4: 100.
3: Ja, nou, wat het stomme wel is, dat is dan, dan zit je een beetje te kijken. Van, nou, Ryan Searle dit jaar op een Eurotour. En dan kom je erachter. Als Ryan Searle een Nederlander tegenkomt, dan gaat fout. Hij heeft dit jaar 7 wedstrijden op een Eurotour gespeeld. En 5 verloren. De 2 gewonnen. De enige 2 waar hij van wist te winnen. Dat is Ricky Evans en Daryl Gurney. Verder, hij verloor van Noppert, van Veenstra, van Nijman.
4: 29,
3: en uiteindelijk Tajski en Reyes. Maar gek genoeg is Nederlanders en Ryan Searle dit jaar 100. Geen succesvol huwelijk. Voor Ryan Searle dan.
0: Ah, dat was naar die 148 finish. Vuistje van Searle voor Doets.
4: 140, Ryan, you require 70.
0: Ah, dit is om in de wedstrijd te blijven.
3: Oh, dat gaat helemaal verkeerd voor Searle.
4: 13.
3: Die gooit eerst in plaats van de 18 de 4.
4: Kevin, you require 136.
3: En daarna probeert hij te repareren met een 16. En dan gooit hij een 8.
0: Allebei gooien ze 92 gemiddeld.
4: 60. Ryan, you require 57.
0: Maar Doets staat 5-1 voor. Hij kan het nog recht trekken, Searle. Doet hij ook. Hij maakt er in ieder geval nog 5-2 van. En zo staat Doets nog niet in de derde ronde.
4: 100.
0: Die morgenmiddag zal worden afgewerkt. En waarin die, als die wint,
4: 121.
0: Of Mike de Dekker of Ryan Joyce zal tegenkomen.
3: Ja, dat weten we al. Dat is Ryan Joyce.
0: Dat is Ryan Joyce geworden, precies.
3: Ja, het doet zo trouwens ook met een schuin oog wel even kijken naar de Pro Tour Order of Merit.
4: 45.
3: We zijn er nog niet, hoor. Pas in juli, de cut-off. Maar hij staat er best lekker op voor de World Matchplay. Momenteel derde. Lekker dus te gaan plaatsen. En met de centjes van vandaag. Of ben ik dan te vroeg? Ik kijk even jou aan. Ik denk dat hij dit wel gaat halen, deze.
4: Kevin, you require 161.
3: Met de centjes van vannacht klinkt hij weer een klein beetje. Gaat hij over Luke Woodhouse heen. Maar die krijgen we later vanmiddag nog.
4: 137.
0: Ik heb 12 overgelaten. 4 beurten. En hij heeft 3 pijlen voor de wedstrijd.
4: Kevin Doets.
3: Mag het via dubbel 12 gaan doen. Moet dan nog even naar dubbel 6.
1: Ja, dat lukt niet. Oei. Dus Ryan Searle, ja, vriendin lief zit ook daar met de handen naar het hoofd te gebaren van hoe kan dat? 57. Hij was lang op 100% op de dubbels.
2: Kevin, you require 12. Dat
1: waren de eerste missers op een dubbel. Je zou zeggen, hij kan niet blijven missen. Dat doet hij ook zeker niet. Kevin Doets wint van Ryan Searle. Kevin Doets plaatst zich voor de volgende ronde voor Ryan Searle. Ja, die zal toch iedere keer bij dat Nederlandse vlaggetje in lichte paniek schieten als hij dat op de Eurotour ziet. Want hij weet er maar niet van te winnen. Ook Kevin Doets te sterk voor Ryan Searle. Doets meldt zich. Volgende ronde.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wat zal onze auto nog waard zijn?
2: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
1: Wauw!
2: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis vreten we ook energie en internet.
2: Lijkt er wel mooi en wifi.
3: Het lijkt er wel lekker wifi.
2: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
4: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
5: Canada.
6: En wat kijken we uit naar die start?
5: Snelheid langs het water.
6: Alexander Klaas opgedreven.
5: Remmen op het randje.
6: Hij gaat eraf. Wat doe je nou?
5: En kampioenen die geen ruimte laten.
7: In Afrika heb ik de landed space.
5: Van de hairpin tot de Wall of Champions. Dit is racen zonder vangnet. Yes. Kijk live naar de Grand Prix van Canada. Via Play. De beste kijk op sport.

0: Ja, dan zijn we ondertussen alweer aanbeland bij de laatste Nederlander van deze middagsessie. En dat is Niels Sonneveld. Hij mag het op gaan nemen tegen Ross Smith. Smith daarin de geplaatste speler. Een speler die Sonneveld ook niet zo heel graag tegenkomt. Onderling. Wordt er meestal door Ross Smith gewonnen. Ik zie er daar staan. 3 keer halve finale voor Niels Sonneveld. Waarvan 2 keer dit jaar bereikt. Ik kwam 1 keer Wessel Nijman tegen. De European Darts Trophy. En 1 keer Johnny Clayton. Ja, is geen schande om daarvan te verliezen. Is dus wel een weg omhoog aan het inzetten. Mag het dus opnemen tegen Ross Smith. Man die 4 keer in de finale terecht kwam. Maar hem nog nooit wist te winnen. Dat is het. Dat moet knagen. Het zou gek zijn in ieder geval als het niet zo is.
1: Ja, hij stond in de finale van het vorige Eurotour-toernooi.
2: First leg, Ross to throw first. Game on.
1: Die verloor hij met 8-6 van Gavin Price. Hij stond ook zijn finale daarvoor. Was de finale van dit toernooi van vorig jaar. Die verloor hij van Martin Schindler. 2024 haalde hij 2 Eurotour-finales. En 8-6 is wel zo'n beetje zijn favoriete uitslag om mee te verliezen. Want dat jaar deed hij dat van Dave Chisnall en Gary Anderson met die cijfers. Die 8-4 was echt een uitzondering tussendoor vorig jaar. In Graz, op een andere locatie dus.
2: 95.
0: Nou, om het verhaal dan rond te maken. Als Ross Smith vandaag weet te winnen, dan zou hij in de volgende ronde dus de winnaar van volgend jaar tegen kunnen komen. Martin Schindler. De winnaar komt tegen het duel Schindler-Wright te spelen. En dat zou dan toch mooi zijn als het een heel mooi cirkeltje wordt.
2: Usher to go 170. 94.
1: Sonneveld ook heerlijk bezig op de Eurotour dit jaar. Met die 2 halve finale plekken al. Bij de halve finales haalde hij in de maand maart. Verloor 1 keer van Wessel Nijman en 1 keertje van Johnny Clayton. Al met al. Terwijl hij hier 1-0 achter komt. Heeft hij nu al 3 halve finales op de Eurotour gespeeld. In 2024 haalde hij er ook eentje.
2: 140.
1: Players Championship toernooi van de laatste weken. Die verliep er niet zo goed voor Sonneveld. Daar kwam hij op die 4 toernooien. 2 in Milton Keynes en 2 in Hildesheim. Afgelopen week kwam die niet zo ver.
0: Toch heb je bij Zonneveld het idee. Ja, zit er wel aan te komen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als met Kevin Doets. Het komt eraan. Het is nog net niet daar waar ze willen zijn. Aan de andere kant heb je toch ook het gevoel dat dat een kwestie van tijd is. Ondertussen neemt Ross Smith zijn tijd.
2: Nieuws er gewoon 161. 90. Ross er gewoon 141. Warnham. Zurich was 71.
0: In de 70 is een belangrijke voor Zonneveld. Gaat via Tops.
2: 31.
0: Dat was althans de bedoeling.
2: 41.
0: Dus krijgt hij Ross Smith uitgelezen mogelijkheid om te gaan breken. Onderling is het voor Zonneveld niet zijn favoriete tegenstander. Als Smith de kans ondertussen gigantisch laat liggen. Zonneveld weer terug mag komen. En onderling staat het 4-2 voor Ross Smith. Dubbel 5.
2: 35. Ross Zurich.
0: Zit er nog niet helemaal in voor in Zonneveld. Mag Ross Smith nog een keertje terugkomen. En het vervelende voor Zonneveld is dat de laatste vier ontmoetingen, of de laatste drie ontmoetingen, allemaal werden verloren.
2: Game.
0: 2022 was er opeens zo'n soort vlaagje voor Niels Zonneveld dat het lukte tegen Ross Smith. Sindsdien is het weg. Ik had wel het idee dat de kind die volgens mij vanaf moment 1 in die zaal niet met de voet op de vloer heeft gestaan. Iedere keer als die in beeld komt, wordt hij opgetild door papa.
2: 134.
1: Een groot verschil voorlopig in het scorende gemiddelde, het exacte scorende gemiddelde. Dat hebben we hier niet bij de hand. Misschien komt dat nog in beeld zo meteen. Maar het overal gemiddelde van Smith is boven de 103 op dit moment. Zonneveld. Na die 140 gaat hij weer iets omhoog richting de 90. Ja, het is nog vroeg in die wedstrijd natuurlijk, maar er zal wel een schepje bovenop moeten bij Niels Zonneveld.
0: Ja, dat is het voor mij vervelende aan het korte format. Je hebt niet echt de tijd om erin te komen.
1: Zonneveld in die leg die hij zelf begonnen was. Begon hij nog goed met 2 keer 140. Daarna zakte hij ver weg met 31, 35 in zijn laatste twee beurten.
0: Ondertussen is Ross Smith vrolijk aan het weglopen bij Zonneveld. Dus als Zonneveld wat wil, dan er zullen in zijn hoofd wel meer dan één alarmbel af zijn gegaan. Nou, 180er. Het antwoord is er. Maar zoals jij net al zei, dan moet het nu consequent door. Met dat soort scores.
2: Oh, Roefvoze. Oh, Roefvoze.
0: Zonneveld op jacht naar het volgende trippeltje, dat lukt. Dan nog eentje erbij, dat lukt weer. Zo krijgt Zonneveld de tijd voor Tops. Zit er in die hoge hoed van Ross Smith ook nog even een big fish. En normaal gesproken heb je bij het publiek in zo'n zaal bij 170 als Zonneveld nu Dit is een lek pakt. En dan gaat het publiek bij 170 leven wel een beetje mee. Maar ik weet niet hoe het jou zegt, maar ik vind het een beetje tam vandaag. Tot op heden. Begon lekker vrolijk, maar...
2: 134.
1: Ja, we hebben... weinig Oostenrijkers op het programma, hè?
2: 47.

0: Danny Noppert gaat gooien tegen Alan Sutar. En Wessel Nijman in de voorlaatste wedstrijd tegen Nico Springer. Dat zijn de Nederlanders.
1: Giel van Veen, niet te vergeten.
0: Giel van Veen, zie ik die zomaar over het hoofd. Klaarblijkelijk, ja.
1: Hij stond verstopt. Ik had hem ook wel gewist.
0: Daar is hij. Rond 9:30 tegen Madars Rasma. Zonneveld ondertussen. Hij heeft zijn tweede 180 gegooid. En heeft een kansje om te break. Maar ja, dat kansje is ook meteen weg. Na de eerste pijl, Smit komt terug voor de 16. Smit die voorlopig 107 gemiddeld staat te gooien. Tegen Zonneveld. Rond de 95 op dit moment.
1: Het zit er voor Smit niet in. Die eerste twee. Dan moet het via dubbel 4. Dat lukt niet. Nou, Niels Zonneveld. Als je hem dan in je schoot geworpen krijgt. Dubbel 19 is hangen. Dus dubbel 10. Er zit een aardige marker. Maar hij heeft de pech dat hij hem er net naast priegelt. Dan mag Ross Smit op zijn makje terugkomen voor dubbel 4.
2: James on the fifth leg, Ross Smit. Sick leg, Niels, de throw first.
0: Ja, daar deed Zonneveld zichzelf geen plezier. Twee missers op de dubbel. Begon nog goed met die triple 19. Vanaf 77. Maar had daar gewoon op 3-2 moeten komen. In plaats daarvan is het nu 4-1 voor Ross Smit.
1: Het is ondertussen wel wat meer naar elkaar toegegroeid. Qua gemiddelden. Dat heeft vooral te maken met de regen aan 180ers die Zonneveld eruit best. Hij heeft naar je geluisterd, Frank.
0: Nou, wat heeft hij geluisterd?
1: Nou, naar de kritiek dat het scoren te weinig was.
0: Ja, het kan snel gaan, want inmiddels zitten ze zo'n beetje naast elkaar. Vlak onder de 100 allebei. Nou ja, as we speak, Smit dan weer net boven en Zonneveld weer een klein stukje naar beneden. Zo hard kan het gaan.
2: 140. Nu is er gewoon 140.
0: ...40 lukt dan net niet, maar... Oh, dat is... Dat is jammer, die laatste. Dan had hij twee pijlen voor de dubbel over. En dan is het afwachten of Smit die 161 misschien niet gaat uitgooien... ...voor een 5-1 voorsprong. Nee.
2: 147.
1: Nou, eroverheen. Zo de tops in sneaken was de bedoeling... Misschien lukt het dan ook niet. En zo mag Ross Smit zomaar eens de genadeknop uit gaan delen in deze wedstrijd. Met dubbel 12. Nou, die valt dan ook nog in één keer. En dan wordt het dan een heel ingewikkeld verhaal voor Niels Zonneveld. Die er ook bij kijkt van ja, hier is er weinig aan te doen. En dat is misschien voor Zonneveld ook wel de juiste conclusie. Had misschien wat eerder aan mogen staan in de wedstrijd. Maar Ross Smit levert ook wel een puikpot af.
0: Ja, had echt een hele goede periode op de Eurotour. Tussen half maart en 6 april. Niels Zonneveld. Met twee halve finales. Ja, het vorige toernooi, de European Darts Grand Prix... Daar verloor hij meteen met 6-3 van Keane Barry, de Ier. Won dan wel zijn eerste wedstrijd hier, maar kwartfinale, laat staan een halffinale, lijkt er niet meer in te zitten. Hoewel hij hier wel het initiatief neemt in de leg van Smit.
2: Nee, 85.
1: Het zit hem ook wel aardig in.

0: dubbels voor Zonneveld.
1: Hij heeft echt zijn kansen gehad hoor. Hij laat al even net te veel liggen.
2: Hoornhan.
1: Overigens is het huidige gemiddelde van Ross Smith nog lang niet, bij lange na niet het hoogste wat hij ooit op de Eurotour gegooid heeft.
2: 123.
1: Dat was namelijk in 2020. Toen, schrikt u niet, maar liefst 112,86. Maar dat dit alleraardigst is, dat is wel duidelijk. Zonneveld pakt nog een lekje terug. Oh, je ziet het ook wel aan zijn lichaamstaal. Is zelfs niet de eerste die gelooft in een complete remontada in deze wedstrijd.
2: Deze
1: gaat keurig binnen 5 beurten.
2: Rushford 167.
1: Smith voor de boel. Och, dat was een manier geweest om deze wedstrijd te eindigen voor Ross Smith. Zonneveld. Heel klein kansje.
2: 53.
1: Heel klein kansje komt er uiteindelijk net niet. Dus Ross Smith op dubbel 15 voor de wedstrijd. En een plekje voor morgen, maar hij maakt het zichzelf een beetje moeilijk. Bouwt daar. Die dubbel 15 dicht. Nou.
2: New Zurich 48.
1: Tops voor Zonneveld en
2: Neil Zonneveld.
1: Zou het dan nog kunnen?
2: Leg, Ross to throw first. Game on.
3: Hij was ooit 1-11 op zijn dubbel, Zonneveld. Sindsdien is hij 1-1. En heeft hij daarmee de laatste twee legs gepakt, maar inmiddels wel 4 matchstarts overleefd. Hij staat er nog. Maar voor hoe lang nog? Smit gooit zijn derde maximale evenveel nu als Zonneveld.
2: 96. Russia require 147.
3: Smit als achtste geplaatst. Heel dichtbij een derde ronde tegen of Peter Wright of Martin Schindler.
1: Zonneveld gaat er in deze leg niet meer bij komen. Dan zou het einde verhaal moeten zijn voor Zonneveld. Wat betreft Austrian Darts Open. Maar Smith mag nog een keertje terugkomen. Beslissende pijltje. Ross Smith, de betere, stond vanaf moment 1 aan en liep weg bij Zonneveld, die het nog op het einde heel even spannend maakte. Maar op het moment dat Ross Smith er eigenlijk echt klaar mee was, dacht hij, nou, oké, ik zet nog één keer aan. En maakt eigenlijk gehakt van Niels Zonneveld. En zo is Ross Smith degene die misschien wraak kan nemen voor het verliezen van de finale van vorig jaar van Martin Schindler. Zal hij stiekem toch hopen dat Martin Schindler zich plaatst tegen Peter Wright. Maar dat gaat u vanavond zien. Hier nog even door met het middenprogramma.
0: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Met kortingen tot wel 50%. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed.
6: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
7: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak een

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
2: Wauw!
1: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.

0: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
1: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt er wel een mooie wifi.
2: Het lijkt er wel een mooie wifi.
1: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huis